0: ook nog een brug vast goed. Ja, want Jari zei donderdag. Alhoewel, Jari net donderdag is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, abrog vast goed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica-straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Mart Radio, Jubos Kopu do Sudi Amsterdam na Kontren. E fu ma ondersteun mat anu begi we begi, ma u abiu yepi fa nodu. Wat ala se e bar no tu no no. Una ki subsidi, not not i des yepi pay ma yepi.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Dit is Mart. Het station van Skopdoro Broco. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waarheid. Janda. Kanta America, Psalmochtend en Dadra, Joa Aksi Wasani. Is Mart, na langer dan 38 jaar, meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Aan het donau no moro, aan donau. Luku, say you can do. Een status apart. Dit is...

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stofvoeten, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard? Het Interactieve Communicatieinstituut, tevens platform voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten. Dit is Mart, al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media.

0: onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dies na Mart. Dit is Mart. Het station van Yeyetaki City. Een laatste symfonie. Country Time. Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland. Sadra Bagadina Zozo. Jim Tori. Fenso. Een ander perspectief. A Taste of Jazz. Yorka Tori. The Rots. Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het Dora Unumoro, het Dona Juno. Luku, so you can do. Mart. Een status apart.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het

0: eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderem, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Novenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffing op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijf.

0: bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodríguez aangekondigd. Onder hen zijn ouderen, minderjarigen en gevangenen met gezondheidsproblemen. Ook oud-agenten die vastzaten sinds de staatsgreep in 2002 komen vrij. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden er sinds januari al bijna 800 gevangenen zijn vrijgelaten. Critici vinden wel dat de amnestieregeling in Venezuela tot nu toe te weinig oplevert. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Het dode dier ligt voor de kust in het Kattegat, er komen veel toeristen op af en het karkas is mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid en het milieu. De bultrug strandde een aantal keren in de Oostzee en er werd met particuliere middelen een dure reddingsoperatie opgetuigd. Die mocht niet baten. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Tot zover het radionieuws.

0: ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens zitting bij Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zei Uwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zei Uwan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meisje kon die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe!

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

tengo un

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
1: I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
0: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A7 Hoorn-Zaanstad. Bij Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Akersloot ook bijna 10 minuten oponthoud. Verder is de A10 Noord dicht bij Landsmeer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Je kunt het beste omrijden over de A10 Zuid en West via de Koentunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Door Almegens met het NOS Journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
1: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
0: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
2: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
0: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is inmiddels wat drukker geworden in de regio. 50 kilometer file staat er bij elkaar. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot een kwartier. Op de A10 tussen Volendam en knooppunt Amstel 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Hilversum 20 minuten vertraging. Daar ligt het een en ander op de weg, daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
1: Luister iedere woensdag.
2: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
3: Wat een introductie. Ja, Remo Sambo.
4: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, was leuk.
4: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
5: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
1: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
1: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
0: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
2: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. Wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
0: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 60 kilometer file in de regio. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Knappend Eemnes is de vertraging 10 minuten. A10 de ring van Amsterdam tussen Volendam en Amsterdam-Buitenveldert, ook iets minder dan 10 minuten vertraging. De andere kant op ook 10 minuten. Op de N201 Hilversum uit Horen bij Loenersloot 10 minuten vertraging. En op de N305 Dronten Almere voor de aansluiting met de A27 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden.

www.sojazzstage.com. It's more than jazz. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Naarden en Blaricum 6 kilometer file. De vertraging is 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

plas masa e arki. Spesrutu des masa e libi in Damsko, ma spesrutu bemre. Maar ook toe heel Nederland, ja, wat los maar in Arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Maar in Arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook toe de Bradana en de Sisa zijn in Arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal.

Want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren die ook toe dit massa Elibina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten, alles maar we bar odi en usabi fatak nono de we arki Radio de Leon en Ulopso. Maar we bar odi speciaal to ook to de biggest mavo uno en ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, speciaal to odi omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de

Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturu Planga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Vineyard of God Ministries. Het Gospel Moment. Day Word to Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin muziek.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio.

Genezing en bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Owasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastor's naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: The pastor of New Anointing Ministries worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries worldwide.
0: Beloved, this is the day that the Almighty God has made.
1: Geliefde, dit is de dag die de Almachtige God gemaakt heeft.
0: We will be glad and rejoicing in it.
1: Wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor unto God.
1: Glorie en ere geven aan onze God.
0: Our Heavenly Father who makes all things possible.
1: Onze Hemelse Vader die alles mogelijk maakt.
0: To him be the praise.
1: Aan hem zij de prijs.
0: Beloved, let's go to our Heavenly Father in prayer.
1: Geliefde, laten wij gaan tot onze Hemelse Vader in gebed.
0: Dear Father, we thank you for your wonderful love.
1: Dierbare Vader, wij bedanken u voor uw wonderbaarlijke liefde.
0: Through us which you have shown by giving us your Son Jesus Christ.
1: Dat u aan ons hebt getoond door uw Zoon te geven, Jezus Christus.
0: We bless your name, Lord.
1: Wij zegenen uw naam, Heer.
0: For the word of eternal life.
1: Voor het woord van het eeuwig leven.

0: great salvation of our soul.
1: Voor de grote redding van onze ziel.
0: For the healing of our body.
1: Voor de genezing van onze lichaam.
0: For your wonderful provisions.
1: Voor uw wonderbaarlijke voorzieningen.
0: To every point of our needs.
1: Tot elke punt van onze noden.
0: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
0: Father, we dedicate the wonderful listeners to this program to your holy care.
1: Vader, we dragen op de wonderbaarlijke luisteraars van deze programma in uw heilige zorg.
0: We ask you to bless them today as we minister.
1: En wij vragen u ze te zegenen terwijl wij bedienen.
0: Manifest your presence in their lives.
1: Manifesteer uw aanwezigheid in hun leven.
0: Be their protector and their preserver.
1: Wees hun beschermer en hun behouder.
0: Uphold them with the right hand of your righteousness.
1: En behoud ze met de rechterhand van uw rechtvaardigheid.
0: Build their faith in you.
1: Bouw hun geloof in u.
0: As we minister, Heavenly Father.
1: Terwijl wij bedienen, Hemelse Vader.
0: Send your word and heal the sick.
1: Zend uw woord en genees de zieken.
0: Send your power and set the captives free.
1: Zend uw kracht en zet de gevangenen vrij.
0: Send your anointing.
1: Zend uw zalving.
0: To break every yoke.
1: Om elke juk te verbreken.
0: In the life of the people.
1: In het leven van het volk.
0: Give them a new open door.
1: Geef ze een nieuw open deur.
0: Shower blessings upon them.
1: En laat zegeningen regenen over ze.
0: And crown all their effort this year with the success.
1: En bekroon al hun moeite dit jaar met succes.
0: Give them a new testimony.
1: Geef ze een nieuwe getuigenis.
0: A new breakthrough.
1: Een nieuwe doorbraak.
0: A new miracle.
1: Een nieuwe wonder.
0: In every area of their lives.
1: In elk gebied van hun leven.
0: Thank you, our Father.
1: Dank u, onze Vader.
0: For answering our prayers.
1: Dat u onze gebeden hebt beantwoord.
0: As we pray and believe.
1: Zoals wij bidden en geloven.
0: In Jesus' mighty name.
1: In Jezus machtige naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beloved, wherever you are, say amen.
1: Geliefde, waar u ook bent, zeg amen.
0: Amen is a heavenly language.
1: Want amen is een hemelse taal.
0: You are in accord with our prayer.
1: U bent eens met ons gebed.
0: Glory to God.
1: Heerlijkheid aan God.
0: Beloved,
1: geliefde.
0: The theme of the message that the Almighty God has laid in my heart today.
1: De thema die van de boodschap die de Almachtige God in mijn hart gelegd heeft vandaag.
0: Is God has chosen you for his blessings in 2026.
1: Is God heeft u gekozen voor zijn zegeningen in dit jaar 2026.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: God has chosen you.
1: God heeft u gekozen.
0: For his blessings.
1: Voor zijn zegeningen.
0: In 2026.
1: In 2026.
0: Beloved, say amen to that.
1: Geliefde, zeg amen daarop.
0: It is a prophetic message.
1: Want het is een profetische boodschap.
0: A seed of miracle.
1: Een zaad van wonder.
0: A seed of power.
1: Een zaad van kracht.
0: A seed of signs and wonders.
1: Een zaad van tekenen en wonderen.
0: That is already sowed in your spirit man.
1: Die al gezaaid is in uw geestelijke mens.
0: As I'm ministering today.
1: Terwijl ik vandaag bedien.
0: I ask you to catch the anointing.
1: Dan vraag ik u, pak de zalving.
0: And let the blessings of God flow towards you.
1: En laat de zegeningen van God naar u stromen.
0: In the mighty name of Jesus Christ.
1: In de machtige naam van Jezus Christus.
0: Beloved, I want to make it very clear to you.
1: Geliefde, ik wil het heel duidelijk maken.
0: Already
1: voor
0: we are in 2026, that is a festive month, is already coming to an end.
1: We zijn al in 2026, de eerste maand komt bijna tot zijn einde.
0: But 2026.
1: Maar 2026.
0: Is a year for God's choosing people.
1: Is een jaar voor God gekozen mensen.
0: This is a year destined for you.
1: En dit is een jaar die voor u bestemd is.
0: There is nothing the enemy can do about it.
1: Er is niets dat de vijand daaraan kan doen.
0: Because God is going to bless his people.
1: Want God zal zijn mensen zegenen.
0: Very, very much this year.
1: Heel erg dit jaar.
0: Like never ever before.
1: Als nooit tevoren.
0: And that's why I said, as I'm ministering.
1: En daarom zeg ik terwijl ik bedien.
0: Catch the anointing.
1: Pak de zalving.
0: Let every word I speak.
1: Laat elk woord dat ik spreek.
0: Be received into your good heart.
1: ontvangen worden in uw goede hart.
0: Because the word which I speak,
1: want de woorden die ik spreek,
0: they are spirit,
1: ze zijn geest,
0: they are life,
1: ze zijn leven,
0: they are healing,
1: ze zijn genezing,
0: they are prosperity,
1: ze zijn voorspoed,
0: they are miracle,
1: ze zijn wonderen, ze zijn tekenen en wonderen,
0: that is released,
1: dat vrijgemaakt wordt direct
0: into your life,
1: in uw leven.
0: And as you receive it,
1: en als u ze ontvangt
0: in, your spirit man,
1: in uw geestelijk mens,
0: they will begin to manifest.
1: Dan zullen ze zich gaan manifesteren in uw leven.
0: This is very important for you.
1: En dit is heel belangrijk voor u.
0: This is your promised year.
1: Dit is uw beloofde jaar.
0: Of divine favors.
1: Van goddelijke gunsten.
0: And prophetic fulfillment.
1: En profetische vervullingen.
0: Take it down into your spirit.
1: Neem het op in uw geest.
0: God has prepared me for this moment.
1: Want God heeft mij voorbereid voor dit
0: to
1: moment.
0: Release a special anointing
1: om een bijzondere zalving
0: to
1: vrij
0: children
1: te maken
0: of God,
1: aan de kinderen Gods.
0: Who have a spiritual eyes to see,
1: die geestelijke ogen hebben om
0: that
1: te
0: it
1: zien
0: is a harvest time.
1: Dat het oosttijd is.
0: Now is a time.
1: En nu is een tijd.
0: For you.
1: Voor u.
0: As a child of the living God.
1: Als een kind van de levende God.
0: To receive God's promised blessings.
1: Om God zijn beloofde zegeningen te ontvangen.
0: For your physical needs.
1: Voor die fysieke noden.
0: Family needs.
1: Familie noden.
0: Financial needs.
1: Financiële noden.
0: And every need you may have.
1: En elk nood dat u mag
0: do
1: hebben.
0: Do not allow this year to pass you by.
1: Laat dit jaar u niet voorbij gaan.
0: Without you being supernaturally favored.
1: Voordat u bovennatuurlijk begunstigd wordt.
0: This is very important for everyone listening to this message.
1: En dit is heel belangrijk voor een ieder die luistert naar deze boodschap.
0: And before I go further,
1: en voordat ik verder
0: I want to make it absolutely clear.
1: Wil ik het absoluut heel duidelijk maken.
0: These blessings are for God's chosen people.
1: Deze zegeningen zijn voor de uitverkorenen van God.
0: Are for those.
1: Deze zegeningen zijn voor diegenen
0: who have made Jesus Christ their personal Lord and Savior.
1: Die Jezus Christus hun persoonlijke Heer en Redder hebben
0: and
1: gemaakt.
0: If you want to partake
1: en als u deel wil nemen
0: in these abundant blessings of God,
1: in deze overvloedige zegeningen van God
0: in 2026,
1: in 2026
0: that I'm specifically speaking about,
1: waar ik het specifiek over heb,
0: you must be born again.
1: Dan moet u wederom geboren zijn.
0: You must.
1: Je moet.
0: To be enlisted.
1: Je moet in de lijst zijn.
0: In this supernatural favor.
1: In deze bovennatuurlijke gunst.
0: Of God in 2026.
1: Van God in 2026.
0: You must know Jesus Christ.
1: U moet Jezus Christus kennen.
0: As your personal Lord and Savior.
1: Als uw persoonlijke Heer en Redder.
0: You must receive the word of eternal life.
1: U moet het woord van het eeuwige leven ontvangen.
0: And serve God in spirit and in truth.
1: En God dienen in geest en waarheid.
0: Because Matthew chapter 6.
1: Want Matthäus 6.
0: Vers 33.
1: Vers 33.
0: Made it absolutely clear.
1: Die heeft het absoluut duidelijk
0: beyond
1: gemaakt.
0: All shadow of doubt.
1: Boven alle twijfel.
0: He says,
1: en die zegt.
0: But first seek ye the kingdom of God.
1: Maar eerst zoekt gij het koninkrijk Gods.
0: And his righteousness.
1: En zijn rechtvaardigheid.
0: And all these things.
1: En al deze dingen,
0: all these blessings,
1: al deze zegeningen, al deze genezingen, al deze bevrijdingen, al deze open deuren, al deze bovennatuurlijke voorzieningen,
0: all these unlimited opportunities,
1: al deze onbeperkte gelegenheden,
0: every expectation of your life,
1: elk verwachting van je leven,
0: every prayer point,
1: elke gebedspunt
0: will be granted to you.
1: Zal u gegeven
0: God
1: worden.
0: Will add
1: God zal toevoegen.
0: Blessings.
1: Zegeningen.
0: After blessings.
1: Na zegeningen.
0: Upon blessings.
1: Op zegeningen.
0: Upon your life.
1: In uw leven.
0: Because we are serving a God that knows no limitations.
1: Want wij dienen een God die geen beperkingen kent.
0: And in this 2026.
1: En in deze 2026.
0: We are going to see the abundance of God.
1: Dan zullen we het overvloed van God zien.
0: We are going to experience the later rain.
1: We zullen ervaren de late
0: regen
1: van de geestelijke opwekking.
0: That I have been speaking for long time.
1: Waar ik het over heb een lange tijd.
0: This is why.
1: En dit is waarom.
0: You have the key.
1: u de sleutel hebt.
0: Call upon the name of Jesus.
1: Roep de naam van
0: the
1: Jezus
0: Bible says,
1: aan.
0: Whosoever shall call upon the name of Jesus.
1: Want de Bijbel zegt wie de naam van Jezus
0: shall
1: aanroept.
0: Be saved.
1: Zal gered zijn.
0: The Bible says, whosoever believeth in him.
1: En wie ook in hem gelooft.
0: Shall never be put to shame.
1: Zal nooit te schande gezet worden.
0: And this is why.
1: En dit is waarom.
0: You need to surrender to Jesus.
1: U het nodig hebt om u over te geven aan Jezus.
0: And you have that key.
1: En u hebt die sleutel
0: to participate
1: om deel te nemen
0: in, these blessings
1: in deze zegeningen
0: that I'm revealing to you.
1: Die ik nu aan u openbaar.
0: Beloved, I want you to understand.
1: Geliefde, ik wil dat u begrijpt.
0: God has bound himself to you.
1: God heeft zichzelf aan u vastgebonden.
0: By the authority of his word.
1: Door de autoriteit van zijn woord.
0: As a born again child of God.
1: Als een wederom geboren kind van God.
0: God has enveloped you.
1: God heeft u helemaal omringd.
0: Bound you.
1: En u vastgebonden.
0: With his living words.
1: Met zijn levend
0: with
1: woord.
0: His promises.
1: Met zijn beloftes.
0: With his divine ability.
1: Met zijn goddelijke bekwaamheid.
0: To do you good.
1: Om u goed te doen.
0: This is important.
1: Dit is belangrijk.
0: Just as God bound himself.
1: Net zoals God zich heeft gebonden.
0: To Moses.
1: Aan Mozes.
0: And the children of Israel.
1: En aan de kinderen van Israël.
0: And demonstrated his covenant of blessings.
1: En zijn verbond van zegeningen heeft gedemonstreerd.
0: And the provisions.
1: En voorzieningen.
0: He has promised.
1: Hij heeft beloofd.
0: To release his blessings.
1: Om zijn zegeningen vrij
0: and
1: te maken.
0: Provisions.
1: En voorzieningen.
0: Into your life.
1: In uw leven.
0: This year,
1: dit jaar.
0: If you can believe.
1: Als u maar kunt
0: Jesus
1: geloven.
0: Told Martha,
1: Jezus zei tegen
0: if
1: Martha.
0: You can believe,
1: als je maar kan geloven.
0: See the glory of God.
1: Dan zal je de glorie
0: beloved,
1: van God
0: listening
1: zien.
0: To me,
1: geliefde die
0: this
1: naar mij
0: is
1: luisteren.
0: Not just the normal gospel you receive.
1: Dit is niet de normale evangelie dat u ontvangt.
0: En hij komt in van een side of your ear and fly away from the other side of your ear.
1: Dat niet in de ene oor ingaat en aan de andere oor uitgaat.
0: You rejoice by hearing it.
1: Maar verheugt u zich wanneer
0: think,
1: u het hoort.
0: What a beautiful, wonderful message.
1: En dan denkt u wat een mooie boodschap.
0: But you have done nothing with it.
1: Maar u doet er niks
0: but
1: mee.
0: This prophetic message.
1: Maar deze profetische boodschap.
0: That I'm putting in you.
1: Dat ik in u leg.
0: Is a seed of faith.
1: Is een zaad
0: is a
1: van
0: seed
1: geloof.
0: Of power.
1: Is een zaad
0: is
1: van kracht.
0: Revival,
1: is een zaad van opwekking.
0: That if you apply it,
1: dat als je dat toepast.
0: In, your life this year,
1: in uw leven dit
0: you will
1: jaar.
0: Surely see the glory of God.
1: Dan zult u echt de heerlijkheid
0: that's why
1: God
0: I told
1: zien.
0: You Satan will do nothing about it.
1: En daarom zegt u, zeg ik u, Satan kan er niks
0: those
1: aan
0: who
1: doen.
0: Hate you or love you will not do anything about it.
1: Zij die u haten of van u lief
0: because
1: hebben kunnen niks
0: is
1: aan
0: not
1: doen.
0: In the hand of man.
1: Want uw leven is niet in
0: your
1: de handen van de
0: not
1: mens.
0: In the hand of man.
1: Uw zegeningen zijn niet in
0: your
1: de handen van de mens.
0: The hand of man.
1: Uw genezing is niet in de
0: your
1: handen van de mens.
0: Not in the hand of man.
1: Uw promotie is niet in de handen van de mens.
0: The moment you give your life to Jesus,
1: het moment dat u uw leven geeft aan Jezus.
0: He has you.
1: Dan heeft hij
0: he has your name.
1: Hij heeft uw naam.
0: He knows every need you have.
1: En die weet wat voor noden u heeft.
0: He knows every problem you faces.
1: Hij weet elk probleem dat u meemaakt.
0: And he knows how to take care of all of them.
1: En hij weet hoe hij ze moet afhandelen.
0: Because
1: allemaal.
0: He's a caring God.
1: Want hij is een heel zorgzaam God.
0: He makes promise and he keeps promise.
1: Hij maakt beloftes en hij behoudt
0: this
1: ze
0: is
1: aan.
0: Why I want you to draw near to God so he can draw near to you.
1: Daarom wil ik dat u nader tot God komt en dat hij nader tot u komt.
0: Beloved, I want you to understand something.
1: Geliefde, ik wil dat u
0: the
1: wat
0: children of Israel,
1: de kinderen van Israël.
0: We are chosen people.
1: Die waren gekozen mensen.
0: And special people.
1: En bijzondere mensen.
0: Unto God.
1: Tot God toe.
0: And God proved it.
1: En God heeft het bewezen.
0: Beloved, I want you to look at Deuteronomy chapter 7.
1: Ik wil dat u kijkt naar Deuteronomy in hoofdstuk 7.
0: Vers 6.
1: Vers 6.
0: It says,
1: en daar zegt
0: for
1: hij.
0: Thou art an a holy people unto the Lord thy God.
1: Want u zijt heilige mensen tot de Heer uw God.
0: The Lord thy God had chosen thee.
1: En de Heer uw God heeft u gekozen.
0: To be a special people.
1: Om bijzondere mensen te zijn.
0: Unto himself.
1: Tot zichzelf.
0: Above all people.
1: Boven alle
0: that
1: anderen.
0: Are upon the face of the earth.
1: Die op aarde zijn.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: This is serious.
1: Dit is serieus.
0: As a child of God.
1: Als een kind van God.
0: This is the truth.
1: Dit is de waarheid.
0: That you need to know.
1: Dat u moet weten.
0: That can set you free.
1: Dat u vrij kan zetten.
0: That it can make all things possible for you.
1: Die alle

0: dingen mogelijk kan maken voor u.
1: God chose.
0: God heeft gekozen.
1: The people of Israel.
0: De mensen van Israël.
1: To be his special people.
0: Om zijn bijzonder volk te zijn.
1: And God.
0: En God.
1: Was with him, them.
0: Was met
1: day and night.
0: Dag en nacht.
1: And God.
0: En God.
1: Was their protector.
0: Was hun beschermer.
1: Their preserver.
0: Hun behouder.
1: Their refuge.
0: Hij was hun schild.
1: Shade.
0: Hij was hun schild.
1: Bokula.
0: En hun beschermer.
1: He was everything for them.
0: Hij was alles voor ze.
1: We are in the New Testament.
0: Wij zijn nu in de Nieuwe Testament.
1: The new spiritual era.
0: We zijn in een nieuwe geestelijke.
1: We are in the harvest time.
0: We zijn in de oosttijd.
1: We are in the time that the coming of Jesus is closer than ever before.
0: Wij zijn in de tijd dat de terugkomst van Jezus heel dichtbij is.
1: And it's a time of abundance for children of God.
0: En is een tijd van overvloed voor de kinderen van God.
1: It's a time of victory for the children of God.
0: Is een tijd van overwinning voor de kinderen van God.
1: It's a time of incredible miracles.
0: Is een tijd van overvloedige wonderen.
1: That the world has never ever seen.
0: Dat de wereld nooit heeft meegemaakt.
1: There's going to be a repetition.
0: Er zal een herhaling zijn.
1: Of the entire manifestation.
0: Van de totale manifestatie.
1: Of God that took place.
0: Van God dat plaatsvond.
1: In the Bible.
0: In de Bijbel.
1: In the Old Testament.
0: In de Oude
1: Testament,
0: in de Nieuwe Testament,
1: in the time we live,
0: in de tijd waarin wij leven,
1: there is going to be a divine visitation.
0: Zal er een goddelijke bezoek zijn.
1: That is going to bring a repetition.
0: Die een herhaling zal
1: brengen. Of those miracles.
0: Van die wonderen.
1: Those signs and wonders.
0: Die tekenen en wonderen.
1: Upon this earth.
0: Op deze aarde.
1: For the world to know.
0: Voor de wereld om te weten. Het verschil.
1: Between those who serve God.
0: Tussen diegenen die God dienen.
1: And those who does not serve God.
0: En die God niet dienen.
1: Between those who dedicate their life to God.
0: Voor zij die hun leven hebben toegewijd aan
1: God.
0: En zij die hun leven niet hebben toegewijd.
1: Tussen diegenen
0: die geroepen zijn en die niet geroepen zijn.
1: This is why it is absolutely very necessary.
0: En daarom is het absoluut heel nodig.
1: That in this year 2026.
0: Dat in dit jaar 2026.
1: You make up your mind.
0: Dat u een stap neemt.
1: I want to let you know something, brothers and sisters. Listen to this message.
0: Ik wil dat u wat weet, broeders en zusters. U luistert
1: naar deze. The hour has gone.
0: De uur is voorbij gegaan.
1: For that kind of evangelism.
0: Voor die soort evangelisatie.
1: Of knocking on the door, begging people to come to God.
0: Om op de deur te kloppen en mensen te bedelen om tot God te komen.
1: It's expired time.
0: Is al voorbij.
1: This is a time people will take God in.
0: Dit is een tijd waar mensen God in zullen nemen. Zelfs.
1: The spirit of God.
0: Want de geest van God.
1: Is hovering everywhere.
0: Die gaat overal.
1: And the spirit of God.
0: En de geest van
1: is
0: God.
1: Is knocking on people's heart.
0: Die klopt aan de hart van
1: not
0: de mensen.
1: Not knocking on people's door.
0: Niet aan hun deur.
1: But knocking on their heart.
0: Maar klopt aan
1: the
0: hun
1: door
0: hart.
1: Of their heart.
0: Aan de deur van hun hart.
1: If anyone hears this message.
0: En ieder die deze boodschap hoort.
1: His or her heart.
0: En zijn of haar hart opent.
1: Jesus,
0: en Jezus ontvangt.
1: The living God,
0: de zoon van de levende God.
1: The creator of the whole universe.
0: De schepper van de hele universum.
1: The soon coming king.
0: De koning die
1: when you receive
0: komt.
1: Him in.
0: Als u hem ontvangt, dan komt hij binnen
1: a part of your life.
0: En wordt deel van uw leven.
1: Wait and see what is going to happen.
0: En wacht dan en
1: your
0: zie
1: whole
0: wat er zal
1: life
0: gebeuren.
1: Will be transformed.
0: Uw hele leven
1: everything
0: zal veranderen.
1: That concerns you,
0: alles dat u aangaat,
1: will be the business of God.
0: Zal de zaak worden van God.
1: Just as God chose Israel.
0: Net zoals God Israël had gekozen.
1: Set them apart.
0: En ze apart heeft gezet. En ze heeft gezegend.
1: Above all the other nations of the earth.
0: Boven alle naties van de aarde.
1: God has chosen us.
0: Net zo heeft God ons
1: everyone
0: gekozen.
1: Who is born of God.
0: En ieder die geboren is uit God,
1: God.
0: Is gekozen door God.
1: And we are God's spiritual Israel.
0: En wij zijn God zijn geestelijke Israël. Op aarde vandaag.
1: One who is a Jew now.
0: Eén die een Jood is vandaag.
1: Is not one who is circumcised in the flesh.
0: Is niet ene die een besneden is in de vlees.
1: As Deuteronomy chapter 7 verse 6 point out.
0: Zoals Deuteronomy 7 vers 6 uitwijst.
1: But one whose heart.
0: Maar eentje die zijn hart.
1: Has been washed.
0: Gewassen is
1: by the blood of Jesus Christ.
0: Met het bloed van Jezus Christus.
1: This is what I'm talking about.
0: En hier heb ik het over.
1: Brothers and sisters.
0: Broeders en zusters.
1: I want to make it clear.
0: Ik wil het duidelijk maken.

0: kerk gaan.
1: And having Christ in you.
0: En Christus in u hebben.
1: When you have Christ in you.
0: Want wanneer u Christus in u
1: hebt. You will receive a new baptism.
0: Dan zult u een nieuwe doop
1: a
0: ontvangen.
1: New name.
0: Een nieuwe naam.
1: A new nature.
0: Een nieuwe natuur.
1: A new ability.
0: Een nieuwe bekwaamheid.
1: Everything in you will change.
0: Alles in u zal
1: Your
0: veranderen.
1: Your life here on earth.
0: Uw leven hier op aarde.
1: Will be a spiritual life.
0: Die zal een geestelijk leven zijn.
1: You start to live in two worlds the same time.
0: En u begint te leven in twee werelden op dezelfde
1: You'll
0: tijd.
1: You be living the physical life.
0: U zult het fysieke leven
1: here
0: hebben.
1: On earth.
0: Hier op aarde.
1: You'll be living a spiritual life.
0: En een geestelijk
1: here
0: leven.
1: Here on earth.
0: Hier op aarde.
1: You will have power.
0: En u zult kracht
1: in the
0: hebben.
1: Realm of the spirit.
0: In het geestelijke rijk.
1: Walk here on earth.
0: Om hier te werken op aarde.
1: And when you have power in the realm of the spirit.
0: En wanneer u kracht hebt in de geestelijke rijk.
1: This earth will be simple for you.
0: Zal deze aarde heel
1: you
0: makkelijk
1: will know
0: zijn
1: how to
0: voor
1: live
0: zijn.
1: On this earth.
0: U zult weten hoe te leven op
1: And
0: deze aarde.
1: Overcome the trouble of this earth.
0: En de problemen van deze wereld
1: overwinnen.
0: En de verdrukkingen van deze wereld.
1: The powers of this earth.
0: En de machten overwinnen van deze aarde.
1: This is what I want you to understand.
0: En dit is wat ik wil dat u begrijpt.
1: And When you do,
0: en wanneer u dat doet,
1: you will thank God,
0: dan zult u God bedanken
1: to have listened to my message.
0: Dat u hebt geluisterd naar
1: you
0: mijn
1: will
0: boodschap.
1: Thank God,
0: u zult God bedanken
1: to have raised me up,
0: dat hij mij heeft
1: in a
0: opgebracht
1: unique way,
0: op een hele
1: in
0: unieke
1: a way
0: manier.
1: Different,
0: heel anders.
1: Totally different.
0: Totaal anders.
1: Because when I minister,
0: want wanneer ik bedien,
1: I don't minister the words of human wisdom.
0: Dan bedien ik niet de woorden uit menselijke wijsheid.
1: I minister.
0: Maar ik bedien
1: words that are anointed.
0: Maar ik bedien woorden die gezalfd zijn. Geordend
1: planted
0: zijn.
1: In my heart.
0: En die geplant zijn in mijn
1: by
0: hart.
1: God,
0: door God.
1: To give to the people.
0: Om te geven aan het volk.
1: When you receive this word,
0: en als u dit woord ontvangt.
1: And you are willing,
0: en u bent gewillig.
1: To use it,
0: om het te gebruiken.
1: You will surely get the result.
0: Dan zult u zeker
1: Positive
0: resultaten krijgen.
1: Result.
0: Positieve resultaten.
1: Every negativity
0: Elke negativiteit.
1: In your life will disappear.
0: In uw leven zal vergaan.
1: You begin to be a master of your own life.
0: En u wordt dan een meester, een heerser over uw eigen leven. En een heerser over uw eigen
1: lotbestemming.
0: En u begint te begrijpen.
1: That the power of Satan is too small.
0: Dat de kracht van Satan
1: the
0: te klein
1: power
0: is.
1: Of disease.
0: De kracht
1: the
0: van
1: power
0: ziekte.
1: Of infection.
0: De kracht van
1: the power
0: infectie.
1: Of sickness.
0: De krachten
1: the
0: van
1: power
0: ziekte.
1: Of poverty.
0: De kracht
1: the
0: van
1: power
0: armoede.
1: Of disappointment and failure.
0: De kracht van teleurstelling en falen. Op deze
1: they
0: aarde.
1: Are small.
0: Die zijn
1: Because
0: heel klein.
1: The power of light.
0: Want de kracht van
1: the
0: het licht.
1: Light of God
0: het licht van God.
1: Shines in your heart,
0: die straalt in uw hart.
1: Will you be able to overcome them all?
0: Die zal in staat zijn ze allemaal te overwinnen.
1: When you pray.
0: Wanneer u bidt,
1: you see instant result.
0: Dan ziet u meteen resultaten.
1: When you speak,
0: wanneer u spreekt,
1: you see you are speaking life.
0: Dan spreekt u leven.
1: You are speaking blessing.
0: U spreekt zegeningen.
1: You are positive.
0: U bent positief.
1: You are manifesting something.
0: En u manifesteert wat.
1: In the realm of this age.
0: In deze fysieke rijk.
1: That brings changes.
0: Dat veranderingen brengt.
1: Take this into your spirit.
0: Neem dit op in uw geest.
1: That because you give your life to Jesus Christ.
0: Dat omdat u uw leven hebt gegeven aan Jezus Christus. Heeft God u gekozen.
1: For his blessings.
0: Voor zijn zegeningen.
1: And these blessings.
0: En deze zegeningen.
1: Is a physical blessings.
0: Deze fysieke zegeningen.
1: Spiritual blessings.
0: Geestelijke zegeningen.
1: Material blessings.
0: Materiële zegeningen.
1: Mental blessings.
0: Mentale
1: emotional
0: zegeningen.
1: Blessings.
0: Emotionele
1: They
0: zegeningen.
1: Are unlimited blessings.
0: Die zijn onbeperkte zegeningen.
1: They are blessings in your area of understanding.
0: Ze zijn een zegeningen in uw gebied
1: They
0: van begrip.
1: Are blessings in your wisdom.
0: Er zijn zegeningen in uw wijsheid.
1: There are blessings everywhere.
0: Er zijn overal zegeningen.
1: It's time for you to take what belongs to you.
0: En het is tijd dat u neemt wat u toebehoort.
1: It's time for you to understand.
0: En het is tijd dat u begrijpt.
1: God has visited you.
0: Dat God u bezoekt.
1: Through the word you are hearing.
0: Door het woord dat u hoort.
1: And he needs your response.
0: En hij heeft uw reactie nodig.
1: Respond positively.
0: En reageer positief.
1: And catch this anointing.
0: En pak deze zalving.
1: And let it begin to work.
0: En laat het beginnen te werken.
1: Miracles.
0: Wonderen,
1: Science,
0: tekenen,
1: wonders,
0: wonderen
1: in your life.
0: In uw leven.
1: Let it begin to give you spiritual cleansing.
0: Laat het u een geestelijke reiniging
1: Let it
0: geven.
1: Begin to give you spiritual impartations.
0: Laat het u geestelijke uitstortingen
1: Let
0: geven.
1: It begin to brooding your spiritual visions.
0: Laat het uw geestelijke visies beginnen uit te breiden.
1: And bring you in a way.
0: En brengen op een weg.

0: That you know.
1: Dat u weet.
0: That you know.
1: Dat u weet.
0: That you know.
1: Dat u weet.
0: That you have conquered the world.
1: Dat u de wereld overwonnen hebt.
0: It will bring you to a knowledge.
1: Het zal u brengen tot een kennis.
0: Where you know.
1: Waar u weet.
0: That greater is he who is in you.
1: Dat groter is hij die
0: that
1: in
0: you
1: is.
0: Know your Redeemer liveth.
1: En dat u weet dat uw bevrijder leeft.
0: You know that those who trust in the Lord.
1: En u weet dat zij die in de Heer vertrouwen. Ze zijn als
0: they
1: de berg Sion. Die kunnen
0: they
1: niet verwijderen. Ze kunnen
0: they
1: niet wankelen.
0: Forever.
1: Maar ze staan voor eeuwen.
0: This is the truth.
1: En dit is de waarheid.
0: You need to know at this moment,
1: dat u moet weten op dit moment.
0: That can set you free from fear,
1: dat u vrij kan zetten
0: fear
1: van
0: of
1: angst.
0: Death,
1: angst van
0: fear
1: de dood.
0: Of sickness,
1: angst
0: fear
1: voor ziekte.
0: Of disease,
1: angst voor kwalen.
0: Fear of any demonic powers.
1: Angst voor welke demonische
0: Satan
1: machten.
0: In reality doesn't have power,
1: want Satan in realiteit
0: to affect
1: heeft geen
0: child
1: kracht
0: of God,
1: om invloed te hebben op het kind van
0: the
1: God.
0: Power you give to him.
1: Tenzij de kracht die u hem geeft.
0: He can't have victory over you.
1: Hij kan geen overwinning
0: except
1: over u
0: the victory
1: hebben.
0: You give him.
1: Tenzij de overwinning die u hem geeft.
0: But when you put on the whole armor of God,
1: maar wanneer u de gehele wapenberusting Gods aandoet.
0: And then you face the devil,
1: en u komt tegen de duivel.
0: The devil will know that you are not ordinary person.
1: Dan zal de duivel weten u bent niet een gewoon persoon.
0: You are not a church goer.
1: U bent niet een kerkganger.
0: You are somebody that knows his God.
1: U bent iemand die zijn God kent.
0: Like David.
1: Zoals David.
0: David faced the Philistine giant.
1: David kwam tegen de Filistijnse reus.
0: Because he knew his God.
1: Omdat hij zijn God kende.
0: He knew his God is greater.
1: Hij wist dat zijn
0: bigger.
1: God groter was en machtiger.
0: He stood in the name of God.
1: En hij stond in de naam van God.
0: And brought that proud. And Philistine giant down.
1: En bracht die trotse Filistijnse reus neer.
0: But all the armies of Israel.
1: Maar de gehele leger van Israël.
0: They were in panic.
1: Ze waren in paniek.
0: Even the king himself.
1: Zelfs de koning.
0: King Saul.
1: Koning Saul.
0: With 700.
1: Met 700.
0: Armies in the battle.
1: Met 700 legerstrijders.
0: He was afraid.
1: Was hij nog bang?
0: He was hiding.
1: En hij hield zich schuil.
0: The whole 700 soldiers were hiding.
1: En al die 700 soldaten die hielden
0: with
1: zich
0: all
1: op schuil.
0: Their ammunitions,
1: met al hun wapens.
0: They were afraid of one man.
1: En ze waren bang voor één man. Voor één
0: the
1: man.
0: The Philistine giant called Goliath.
1: De Filistijnse reus genaamd Goliath. 700 strijdlieden.
0: We are hiding for one single man.
1: Die hielden zich schuil voor één man.
0: When he came out and speak,
1: wanneer hij naar buiten
0: began
1: kwam.
0: To melt.
1: Ja, dan werden ze bang, gingen ze schuilen.
0: They hide, they hid their faces.
1: En ze verborgen hun
0: gezicht.
1: Ze waren
0: for one
1: bang
0: man.
1: Voor één man.
0: The man challenged them.
1: En die man die daagde ze uit.
0: And put them to shame.
1: En die zette ze te schande.
0: Told them, you say your God move a mountain.
1: En hij zegt, ja, je zegt je God die verwijdert bergen.
0: But he can move one of you.
1: Maar hij kan niet eens
0: he
1: één van jullie,
0: one of you
1: één van jullie voortbrengen.
0: Come and face me.
1: Om tegen mij te komen.
0: But one day,
1: maar één dag.
0: He was put to shame.
1: Werd hij te schande gezet. Door één persoon.
0: A small boy at that time,
1: een kleine jongen op die tijd.
0: Called David,
1: die genaamd David.
0: He couldn't take it.
1: Hij kon het niet meer aanzien.
0: He could not accept it.
1: Hij kon het niet
0: because
1: accepteren.
0: He knew his God.
1: Want hij kende
0: he
1: zijn
0: knew
1: God.
0: The power of God.
1: Hij kende de
0: he
1: kracht
0: knew the anointing
1: van God.
0: Of God.
1: Hij kende de zalving
0: he knew the
1: van
0: word
1: God.
0: Of God.
1: Hij kende het woord van God.
0: He came out.
1: En hij kwam naar
0: he
1: buiten.
0: Challenged him.
1: En hij daagde hem uit.
0: And he got victory.
1: En hij kreeg de overwinning.
0: And all those fearful soldiers.
1: En al die angstige soldaten.
0: Began to celebrate.
1: Begonnen te vieren.
0: When a small boy.
1: Wanneer een kleine
0: with
1: jongen.
0: The power of God,
1: met de kracht van God.
0: Killed that giant.
1: Die reus doodde.
0: They all came out from their hiding places.
1: Kwamen ze allemaal uit de grotten
0: vandaan.
1: Om te vieren.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: It's time for you.
1: Het is tijd voor u.
0: To know what you have.
1: Om te weten wat u
0: the
1: hebt.
0: The name of the Lord.
1: De naam des Heren.
0: The Bible says in Proverbs chapter 18 verse 10.
1: De Bijbel zei in de Spreuken 18 vers 10.
0: The name of the Lord.
1: De naam des Heren.
0: Is a strong tower.
1: Is een sterke toren.
0: The righteous run into it.
1: De rechtvaardigen rennen daarin.
0: Saved.
1: En ze zijn
0: we
1: gered.
0: We have opportunity after a short break.
1: We zullen verder gaan naar
0: but
1: een korte pauze.
0: Be it known to you.
1: Maar laat het bekend
0: God
1: zijn
0: has chosen
1: u.
0: You.
1: God heeft
0: for his
1: u gekozen
0: blessings,
1: voor zijn
0: for his manifestation.
1: Voor zijn

0: restoration
1: for his revival
0: for zijn opwekking
1: in the year 2026.
0: In het jaar 2026.
1: And don't allow this year to pass you by.
0: En you must have a testimony this year. U voorbij gaat. U moest een getuigenis hebben.
1: I'm inviting you to an anointing ministry.
0: En ik nodig je uit naar de nieuwe anointing. Het is een bediening waar God werkt.
1: When I minister,
0: wanneer
1: this will surely happen.
0: Zullen dingen echt gebeuren. Wanneer ik bid,
1: zullen dingen
0: echt gebeuren. Wanneer ik de handen opleg, zullen dingen gebeuren.
1: I'm not speaking empty word.
0: Ik spreek geen lege woorden. Want de woorden die ik spreek,
1: God has given to me,
0: zijn woorden die God mij gegeven
1: heeft.
0: En die woorden hebben kracht
1: en autoriteit to the will of God,
0: om tot manifestatie te brengen de wil van God.
1: For your miracle.
0: Bereid u voor
1: de
0: wonder. Breng de zieken
1: to the new anointing ministry,
0: naar de nieuwe anointing ministry, waar ik
1: call our telephone line.
0: Bel onze telefoonnummer.
1: Know the time and the date that I'm around.
0: En weet de tijd en de dag dat ik daar ben.
1: I'm really very busy.
0: Want ik heb het heel druk.
1: Very, very busy.
0: Heel druk.
1: I want you to understand something.
0: Ik wil dat u wat begrijpt.
1: The stone that the builders rejected.
0: De steen dat de bouwers hebben verworpen.
1: Will always be the cornerstone of the house.
0: Zullen altijd de hoeksteen zijn van het
1: If
0: huis.
1: You want to experience God in a new dimension 2026.
0: Als u God wil ervaren op een nieuwe manier in 2026.
1: Visit the new anointing ministers worldwide.
0: Bezoek de new anointing
1: Have contact with me.
0: En heb contact
1: I will
0: met
1: lay
0: mij.
1: Hand on you.
0: En ik zal u de handen opleggen.
1: Into your life.
0: En ik zal profiteren in uw leven.
1: You.
0: Ik zal voor
1: you
0: u bidden.
1: Have a miracle.
0: En u zult
1: you surely have a testimony.
0: U zult
1: the time of storytelling is over.
0: Want de tijd
1: Now
0: van verhaaltjes vertellen is voorbij. Nu is het tijd voor de praktische manifestatie van God zijn kracht. Voor zij die geloven in de kracht die de juk verbreekt.
1: We are coming back in a short break.
0: We komen zo
1: God
0: terug.
1: Bless you.
0: God zegen. Tot zo.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome back to Deliverance Hour.
1: Welkom terug naar de bevrijdingsuur.
0: You can always reach us on 06.
1: U kunt ons altijd bereiken op 06
0: 84 55 55 13 94. Beloved, come and join us in our healing and deliverance services.
1: Geliefde, kom en doe mee met ons in onze genezing en bevrijdingsdiensten.
0: Every Wednesday is our Bible studies and prayer meetings.
1: Elke woensdag is onze Bijbelstudie en gebedsbijeenkomst.
0: 7:30 in the

0: evening.
1: Om 7:30
0: avonds. Every Friday is healing and deliverance services.
1: Elke vrijdag is het genezing en bevrijding.
0: 7:30 in the evening.
1: Ook 7:30 avonds.
0: And every Sunday.
1: En elke zondag.
0: Is our special Holy Ghost service.
1: Is onze bijzondere Heilige Geestdienst.
0: Come with a believing heart.
1: Kom met een gelovig hart.
0: To experience God in a new dimension.
1: Om God te ervaren op een nieuwe manier.
0: You can watch us on TV.
1: U kunt ook naar ons kijken op de tv.
0: Every Saturday 10 o'clock in the morning.
1: Elke zaterdag 10 uur 's morgens.
0: And repeat broadcast every Sunday 9 in the evening.
1: En de herhaling is 9 uur zondag
0: Beloved,
1: in de avond.
0: Come and join the new wave of revival fire.
1: Geliefde, kom en doe mee met de nieuwe beweging van de opwekking.
0: This is the time to experience God's miraculous power in your own life.
1: Want dit is de tijd dat u God zijn wonderbaarlijke kracht ervaart in uw eigen leven.
0: Through Holy Spirit salvation.
1: Door de Heilige
0: healing,
1: Geest redding, door
0: deliverance,
1: de genezing, bevrijding.
0: And miracles in the mighty name of Jesus.
1: En wonderen in de machtige naam van
0: Jezus. If everything has failed you.
1: Geliefde, heeft alles u gefaald?
0: I guarantee you Jesus Christ.
1: Dan garandeer ik u
0: Come and
1: Jezus
0: experience
1: Christus.
0: Our God of miracles.
1: Kom en ervaar onze God
0: For
1: van
0: with
1: wonderen.
0: God nothing shall be impossible.
1: Want met God is niets onmogelijk.
0: And to a person who believes in God.
1: En voor iemand die in God gelooft.
0: Nothing shall also be impossible to you.
1: Niets zal ook onmogelijk
0: Because the
1: zijn.
0: Bible says,
1: Want de Bijbel zegt.
0: Everything is possible.
1: Alles is mogelijk.
0: To him who believes.
1: Voor diegenen die geloven.
0: Beloved today.
1: Geliefde vandaag.
0: I'm giving you a prophetic message.
1: Geef ik u een profetisch boodschap.
0: God has chosen you.
1: God heeft u gekozen.
0: For his blessings.
1: Voor zijn zegeningen.
0: In 2026.
1: In 2026.
0: Beloved, I want you to look at first. I want you to look at John chapter 1. The gospel according to John chapter 1.
1: Ik wil dat u kijkt naar Johannes 1.
0: Vers 12.
1: Vers 12.
0: To 13 says.
1: Tot 13 die zegt.
0: But as many as received him.
1: Maar zoveel hem hebben ontvangen.
0: To them he gave power.
1: Aan hun heeft hij kracht gegeven.
0: To become the children of God.
1: Om te komen de kinderen van God.
0: Even to them.
1: Zelfs op diegenen.
0: That believe on his name.
1: Die geloven in zijn naam.
0: Which we are born not of blood.
1: Die niet geboren zijn vanwege.
0: None of the will of the flesh.
1: Niet door de wil van de
0: vlees. None of the will of man.
1: Nog door de wil van
0: God.
1: De mens,
0: of God.
1: Maar van God.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: We are begotten by the heavenly Father.
1: Wij zijn verkregen door de hemelse
0: God
1: Vader.
0: Is setting us apart.
1: God zet ons apart.
0: For his supernatural restoration.
1: Voor zijn bovennatuurlijke herstel.
0: And he will bless us.
1: En hij zal ons zegenen.
0: Above nations of the earth.
1: Boven de naties van de aarde.
0: For us to be a mighty witness for him.
1: Voor ons om een machtige getuigenis voor hem te zijn.
0: Beloved this year.
1: Geliefde dit jaar.
0: Regardless of the problems.
1: Ongeacht de problemen.
0: That you face.
1: Dat u meemaakt.
0: If you believe in the Lord.
1: Als u gelooft in
0: if
1: de
0: you
1: Heer.
0: Stand firm,
1: als u sterk staat.
0: You will see the glory of God.
1: Dan zult u de heerlijkheid God zien.
0: You will experience God.
1: U zult God ervaren.
0: In such a way.
1: Op zo'n manier.
0: That you will never.
1: Dat u nooit.
0: Regret serving God.
1: Nooit zal u nooit spijt hebben om God
0: you
1: te
0: will experience God
1: U zult God ervaren
0: in, your life,
1: in uw leven,
0: in, your body,
1: in uw lichaam,
0: in, your mind,
1: in uw gedachten,
0: in, your spirit,
1: in uw geest,
0: in, your work,
1: in uw werk,
0: in, your relationship,
1: in uw relatie,
0: in, your family,
1: in uw familie,
0: in, your finance,
1: in uw financiën,
0: in, your study,
1: in uw studie,
0: in, everything.
1: In alles.
0: God, will be present.
1: God zal aanwezig zijn.
0: He's a spirit.
1: Hij is een geest.
0: He's everywhere.
1: Hij is overal.
0: He knows everything.
1: Hij weet
0: He has all the power.
1: Hij heeft al de kracht.
0: Nothing can stop him.
1: Niets kan hem stoppen.
0: Being there for you.
1: Om daar voor u te zijn.
0: But you have to seek him.
1: Maar u moet hem zoeken.
0: With all your heart.
1: Met geheel uw hart.
0: With all your heart.
1: Met geheel uw hart.
0: And you will see.
1: En u zult zien.
0: Him around you.
1: Dat hij rondom u is.
0: And when you ask him anything.
1: En als u wat dan ook vraagt,
0: you can relax,
1: dan kunt u ontspannen.
0: And know he has heard you.
1: En weten, hij heeft u gehoord.
0: And you have what you ask for.
1: En u hebt waar u naar vraagt.
0: But when you don't know him,
1: maar als u hem niet kent,
0: you will be struggling with your problems.
1: Dan zult u worstelen met uw problemen.
0: You will have questions that has no answer.
1: En u zult vragen hebben die geen antwoord
0: you will
1: hebben.
0: Have anxiety.
1: U zal opwindingen hebben.
0: You will be worrying.
1: U zal bezorgd zijn.
0: But
1: maar
0: when you know him,
1: als u hem kent,
0: he said, worry for nothing.
1: Maak u om niets bezorgd.
0: In everything,
1: maar in alles.
0: By prayer,
1: door gebed.
0: And supplication.
1: En een toewijding.
0: And thanksgiving.
1: En dankzegging.
0: Make your heart desire.
1: Maak uw hart de wens.
0: Known to God.
1: Bekend aan God.
0: And he will supply all your needs.
1: En hij zal voorzien in uw noden.
0: His peace.
1: Zijn vrede.
0: That pass every understanding.
1: Die elk verstand te boven
0: keep,
1: gaat.
0: We keep your mind.
1: Die zal uw gedachten behouden.
0: We keep your heart.
1: Die zal uw hart
0: we
1: behouden.
0: We keep your soul.
1: Die zal uw ziel
0: together.
1: Behouden. Samen.
0: And you will experience God mightily.
1: En u zult God machtig ervaren.
0: Next time I'm going to start the part two of this message.
1: En volgende week ga ik door met de volgende deel.
0: Because of time.
1: Vanwege tijd.
0: I want to pray for you.
1: Wil ik voor u bidden.
0: Father, use this word.
1: Vader, gebruik dit
0: to
1: woord.
0: Bless every man.
1: Om aan ieder te zegenen.
0: Bless every woman.
1: Elke man en
0: who have received it.
1: Die dit heeft ontvangen.
0: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
0: For answering my prayer.
1: Dat u mijn gebeden
0: in Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: Till this time next week.
1: Tot deze tijd.
0: Don't forget
1: week.
0: Our address.
1: Vergeet niet onze
0: Keienberg
1: adres.
0: Werk.
1: De Keienbergweg,
0: number 97,
1: nummer 97,
0: in Amsterdam Zuidoost,
1: in Amsterdam Zuidoost,
0: by the arena,
1: bij de arena.
0: Call, God will bless you.
1: Kom maar, God zal u zegenen.
2: Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide, hier bij Radio De Leon.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
1: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinkle

wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803 NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: A ti, dapper markt, a woyo, de muzuk van Amelie's Winkly. Dapper you café in alle sandisaya van oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Millie's Winkly, Millie's Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Millie's Tropical 064-256-6176.
1: Sabi, that no there, ye arki Radio De Leon.
2: Open your ears by chance, no.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname, ik hou van mijn land.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
5: Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met Wetak Akara Tani.

heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.

0: Jum Zabi Tee Arki a Radio en de Leon is in the house. Dan zijn wij het zonnetje bij u thuis. Ja, en op uw werk en in de slaapkamer. Want soms maar is Sribi ete, maar de Arka Radio. Minus af wat doen, maar de Arka Radio terwijl de Sribi. En heel veel mensen zijn op uw werk en ze luisteren naar de radio. Luisteraars, we gaan vandaag praten met twee bijzondere mannen. Twee mannen die veel betekenen als het gaat om de gemeenschap. Ik ga niet te lang wachten om u aan hun voor te stellen, of om hun aan u voor te stellen. Komt er aan boem. Ik heb dus die twee heren. En ik kijk even voor mij, want ze zijn er. De meneer die tegenover me zit, wie bent u?
1: Goedemorgen, volgens mij, luisteraars. Mijn naam is Glenn Lewin. En ik ben voorzitter van de Stichting Multiculturele Organisatie Almere.
0: Mooi man. We gaan zo meteen uitgebreid praten met de heer Glenn Lewin. Zijn we familie of zo?
1: Sowieso. Als mensen mij op straat zien, dan zeggen ze, is dat je broer? Want ik ben iets donkerder en hij iets lichter. Maar we lijken heel veel op elkaar. Maar ook in doen en laten natuurlijk. Hè. We zijn een verbindende factor. En dat maakt ons mooi.
0: Mooi man. En die andere heer die ook in de studio zit, wie bent u?
2: Ja, die andere heer is Robin Brown. Ik ben adviseur bij SMOA.
0: Bij SMOA?
2: Ja.
0: Oké. Welkom, zeggen we altijd, Aquaba. Ik heb het een en ander voorbereid. Ik begin bij Glenn. Glenn, kun je aan de luisteraars vertellen wie je bent? Vertel ons. Alhoewel, ik moet eerst vragen of ik jullie mag toetwaaieren.
1: Zeker.
0: Ja, ja, geen probleem. Dat moet ik doen van de luisteraars. Hè. Die zijn heel streng naar meneer Lewin, naar Radio De Leon. Van Inokakaramasumanening. In actie netjes mag ik hem toetwaaieren. Toetwaaieren wil zeggen, mag ik hem bij de voornaam noemen. Dus vanaf nu is het Glenn en Robin. Mooi man. Even voor jullie twee, Glenn. Ik begin bij jou. Kun je de mensen even vertellen wie je eigenlijk bent? Vertel iets over je carrière, je talenten en interesses. Maar jij bepaalt zelf wat je met de luisteraars wilt delen. En dan kom ik zo met diezelfde vraag bij Robin. Glenn, aan jou de beurt.
1: Ik ben Glenn Lewin, zoals ik het al eerder zei. En ik ben 75 jaar. Woon in Almere al 30 jaar. En ik ben dus voorzitter van de Stichting Multiculturele Organisatie Almere. Als ik iets over mezelf mag vertellen. Ik word dit jaar 75 jaar, een mijlpaal. En ik heb 7 kinderen, dat wil ik ook even vertellen. Ik ben getrouwd en ik ben een verbinder in Almere. Dat probeer ik te doen met de Stichting Multiculturele Organisatie Almere. Al meer dan 20 jaar ben ik betrokken bij de stichting in Almere.
0: Mooi man. Leuk, maar we hebben nog meer vragen over jezelf. Maar Robin, kun jij even aangeven wie jij bent?
2: Wie ik ben?
0: Ja, vertel iets over je carrière, je talenten, je interesses. Ja. En jij ook, jij bepaalt wat je zelf wilt zeggen tegen de luisteraars.
2: In principe wil ik alles zeggen, maar ik ga niet alles zeggen, want dan wordt het gesprek gaat dan over mij. Maar ik heb een heel veel bewogen carrière gehad. Ik ben muzikant geweest, ik ben café-eigenaar geweest. Ik ben deur-aan-deur verkoper geweest. Ik ben eigenaar van een bouwbedrijf geweest.
0: Zo?
2: Sinds gisteren ben ik geen eigenaar meer van het bedrijf. Het bedrijf is ontbonden, helaas. Want met mijn inspanning had de woningnood in Nederland wel eens opgelost kunnen worden. Maar dat is een ander verhaal voor een andere keer. Ik heb dus heel veel op de voorgrond gestaan in mijn leven. En nu ik bij SMOA adviseur ben, vind ik het toch ook heel prettig om op de achtergrond het verborgene toch naar buiten te brengen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is heel in het kort
0: Wie
2: ik ben.
0: Want zometeen ga ik je ook vragen hoe jouw betrokkenheid als adviseur bij SMOA, hoe dat is. Maar de volgende vraag. Glenn, wie is je vader? Wie is je moeder? En welke plantages komen de namen vandaan? En ben je ooit geweest naar die plantages?

0: Om te beginnen, mijn vader is Wijlen Wilfred Lewin. Dat is dus een... mijn vader is, eigenlijk een neef. Nee, tenminste, een broer van Iwan. Dat is mijn vader. Mijn vader is Iwan Wilfred Lewin Wijlen. En mijn moeder is Wijlen Willy Parisius.
1: Hij is geen broer van mij, hij is broer van mijn vader.
0: Hij is broer van je vader, ja, klopt.
1: Takasan Boeren.
0: Ja. De familie Lewin komt van plantage Jachlust in Suriname. Wij stammen af van Amba Lewin, die als privéslavin vanuit Afrika op 11-jarige leeftijd in een gezin terechtkwam. Jullie weten wel dat als slaven naar Suriname kwamen, dan werden ze op plantage gezet. Maar mijn overgrootmoeder, Amba, die werd in een privégezin gezet. En wat ik eigenlijk wil vertellen, ik weet niet of dat mogelijk is, maar Amba werd op 11-jarige leeftijd werd ze zwanger geraakt door de plantage-eigenaar. Daar ben ik achtergekomen doordat ik mijn stamboom ging onderzoeken.
1: Okay.
0: Ik ben zelf nog nooit op de plantage-jachtlust geweest. Mede omdat vroeger nauwelijks werd gesproken over onze geschiedenis. Zelf op scholen werd dat niet behandeld. En ik ben nu erachter gekomen dat het hier op scholen ook niet behandeld was. Pas later in mijn leven ben ik me daarin gaan verdiepen.
1: Oké. Wel interessant, want je zei ze is als slavin. Wij zeggen altijd tot slaaf gemaakt.
0: Tot slaaf gemaakt.
1: Je bent niet als slaaf geboren, je bent tot slaaf gemaakt. Maar goed, wel interessant dat ze al op 11-jarige leeftijd zwanger is geraakt.
0: Klopt, ja.
1: En dat is eigenlijk in onze roots, onze overgroot oma.
0: Dat klopt, ja.
1: Raar dat onze overgrote oma 11 jaar was toen ze haar eerste kind kreeg.
0: Ja, dat was Toon Lewin en daar stammen wij ook vanaf.
1: Oké. Okay. Glenn, dankjewel. Robin. Ik zeg wel Robin, maar Sana Bakaneng.
2: Brown.
1: Brown.
2: Brown.
1: Brown is ook een bekende familienaam. Mm-hmm. Klinkt ook Engels.
2: Het is...
1: kun je wat vertellen?
2: Als het goed is het Deens. Dat zegt men.
1: Deens. Deens. Oké, okay, maar kun je wat vertellen? Wie is je vader? Wie is je moeder?
2: Mijn vader is Wil Brown. En mijn moeder is overleden. Dat was Lucia Raprecht Brown.
1: Loprecht?
2: Raprecht.
1: Raprecht.
2: En dan kan je al horen dat mijn moeder ook van Duitse bloed was. Net als de koning van Nederland.
1: Oh.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Zij zong die liederen ook uit volle borst mee. Maar om terug te komen op waar komen wij vandaan? De plantage weet ik niet. Wat mij verteld is dat Francine Brown, die heeft zich vrijgekocht.
1: Mm-hmm. En zij Wanneer is hij?
2: Ja, zij heeft zich vrijgekocht. Voordat de
1: slavernij was afgeschaft.
2: Zij had een relatie met de meneer Polsbroek. Dus eigenlijk zou ik Polsbroek moeten heten. Maar zij heeft al haar kinderen heeft ze haar eigen naam gegeven.
1: Oké. Okay. En heb je nog contact met de familie Polsbroek?
2: Nee.
1: Maar ik zou het wel doen als ik je was. Zo, je weet dat, maar nooit.
2: Dat gaan we zeker doen. Ja, we gaan het zien.
0: We hebben binnenkort een stamboomonderzoek. Waarschijnlijk kan Robin misschien achterkomen wie zijn familie was. Wie zijn familie zo doen.
2: Nee, dat hebben we op zich al in kaart gebracht.
0: Dat is al in kaart
2: gebracht. Dat is van beide kanten in kaart gebracht.
0: Oké. Okay.
1: Wat is in kaart gebracht, Robin?
2: Wat de afstamming precies is.
1: Oké. Okay. Dus jullie weten het, je weet het in principe.
2: Van mijn vaders kant, daar is de familie Tjenatak. Mijn oma van mijn vaders kant heette Tjenatak. En mijn vaders vader heette dus Brown, was een afstammeling van Francine. En ja, op die manier is wel in kaart gebracht hoe wij tot stand zijn gekomen, om het zo te zeggen.
1: Mooi man. Beste luisteraars, ik heb dus hier in de studio de heer Glenn Lewin, voorzitter van Stichting SMOA. En Robin Brown, adviseur van de stichting. Beide heren, we gaan nu overstappen naar de SMOA. Stichting Multiculturele Organisatie Almere. Glenn, waar staat SMOA voor?
0: SMOA is een afkorting natuurlijk. Hè? Stichting Multiculturele Organisatie Almere staat voor verbinding. Dat doen wij op verschillende manieren. Door mensen bij elkaar te brengen en tijdens onze activiteiten en evenementen.
1: En ik hoef deze vraag niet te stellen aan Robin. Want,
2: nee, want het is precies hetzelfde. Ja, ja, ja.
1: Glenn, maar kunnen jullie wat vertellen over de visie van SMOA, de missie en de betrokkenheid?
0: Ja, als ik even terug mag komen. SMO is ooit opgericht met het doel om sociale verbanden te verstevigen en sociale cohesie te vergroten binnen de maatschappij.

0: achtergrond. Dus dat heb ik zo'n beetje verwoord in onze visie van de organisatie.
1: Oké. En heb je het gevoel dat die visie, dat het uitpakt? Dat je dat herkent in wat je allemaal doet?
0: Dat herkennen we wel, maar of we erkend worden, dat is nog een ander punt. Dus daar wil ik straks ook even over hebben.
1: Oké. En je hebt het een en ander al gezegd over de visie, maar jullie concrete missie.
0: Ik moet even naar mijn buurman kijken, want die heeft dat opgesteld. Dus ik kan het verwoorden, maar misschien kan hij het beter verwoorden.
2: De concrete missie komt iedere keer terug in alle activiteiten die wij ontplooien. Zo hebben we, om te beginnen, Koningsdag voor Kids. Dat hebben we pas gehad. We hebben voetbaltoernooien. We doen aan educatie op scholen. We zijn nu met een project bezig om dat weer dichter bij de mensen te brengen. Een paar jaar geleden heb ik een aantal lessen gegeven op een middelbare school. Ik heb een pakket gemaakt wat eigenlijk 5 lessen was, maar ik moest het in 1 dag, in 1 uurtje, moest ik dat brengen bij de kinderen. En het is wonderwel gelukt.
1: Maar je gaat nu al in op een aantal activiteiten. Dat is mooi. Dus eigenlijk is jullie missie gewoon actueel.
2: Hij is heel actueel.
1: Oké. Nee, daar komen we zo op terug.
2: Het is ook dat alle activiteiten, dat is het leuke, met elkaar verbonden zijn.
1: Ja.
2: Er loopt een rode draad doorheen.
1: Ja, want jullie hebben nog meer activiteiten. Glenn, ik zie dat jij ook iets wilde vertellen over een kleine terugblik.
0: Ja,
1: over
0: klopt.
1: De activiteiten die te maken hebben met jullie visie, jullie missie.
0: Ja, klopt. Smoa, natuurlijk, we organiseren verschillende activiteiten. En vaak is het zo dat alle activiteiten die wij organiseren te maken hebben met verbinden. Dus mensen bij elkaar brengen. En als ik het heb over het Lumière Park Festival, is een van de activiteiten. Zo is Smoa ook ontstaan. Dat doen we al 20 jaar. Dat is een multicultureel festival. Je zou zeggen het is een kleine Kwaku, maar zo noemt men dat in Almere. We hebben de Festival of the Drums. Dat is een drumfestival die ontstaan is ook op het Lumière Park Festival. En dat was vroeger de Battle of the Drums. We doen dus Burendag. En NL doet in samenwerking met Oranje Fonds uitwisselingsprojecten met Europese jongeren. Doen we ook, waarbij we een aantal jongeren uit Europa hier hebben gehad om te kijken hoe wij onze cultuur in elkaar zit. En als laatste, maar daar gaan we straks over praten, hebben we een programma Samen Helen en Herdenken. Dat heeft te maken met het slavernijverleden.
1: Oké, daar gaan we ook uitgebreid over praten.
0: En als laatste wil ik nog even meegeven dat we dus nu ook bezig zijn met jongeren die gedupeerd zijn van de toeslagaffaire.
1: Oké.
0: Ja.
1: Kun je even induiken, want je hebt het net genoemd, jullie halen jongeren uit het buitenland.
0: Klopt.
1: Om mee te doen met projecten hier in Flevoland. Ik noem maar even Flevoland, mm-hmm. Dat is Almere. Ja. Valt onder provincie Flevoland.
0: Dat klopt, ja.
1: Nou is het zo, jullie zijn maatschappelijk ontzettend actief. Jongeren in Almere.
0: Dat klopt.
1: Ik heb begrepen dat het met sommige jongeren heel goed gaat. Maar met sommige jongeren heel slecht.
0: Ja,
1: sommige jongeren die. Misschien kun je daar wat over vertellen, jouw ervaring en hoe jij omgaat met die jongeren. Met name die jongeren die onder jouw begeleiding het heel goed doen. Hm. Maar ook die jongeren die jij in beeld hebt nu, die het heel slecht doen.
0: Ja, ik zou daar later op terug willen komen, maar ik kan het nu ook wel vertellen. Ik ben zelf jongerenwerker geweest, 17 jaar bij Youth for Christ. En ik heb daar heel veel jongeren op het rechte pad kunnen krijgen. Jongeren kwamen binnen met hun hoofd naar beneden. Ik kan niet. Ik word overal uitgejouwd. En ik heb altijd tegen die jongeren gezegd, kop op, we gaan het maken. Dus het mooie van is dat als ik deze jongeren op straat en in het centrum ontmoet, als ik met mijn vrouw op straat loop, dan in het centrum, dan moet ik om de 5 minuten stop ik voor een jongere die mij aanspreekt van oom Glenn, zo werd ik genoemd. Ik ben blij met u dat u mij in die tijd begeleid hebt. Ik zal het ook maar aan mijn kinderen doorgeven. En het belangrijkste is dat deze jongeren best wel een bagage hadden. En ik vind het mooi om te zien hoe zij dus nu in hun leven staan.
1: Dus ze hebben het gemaakt?
0: Ze hebben het gemaakt.
1: Of zeg maar, ze zijn op de goede weg?
0: Ze zijn op de goede weg. Ze hebben een punt gevonden dat hun leven anders is dan toen ik ze ontmoet hadden. Wat ik ook wil vertellen is dat ik maak me zorgen om

0: Almere, maar daar kom ik misschien straks op terug. Over de jongeren.
1: Oké, okay. Als ik Glenn zo hoor, Robin, mm-hmm. jij bent adviseur van SMOA.
2: Klopt.
1: Jij hoort deze geluiden ook over de jongeren. Hoe kijk jij als adviseur naar dit specifiek onderdeel met betrekking tot de jongeren? Jij komt de jongeren ook tegen.
2: Ik kom ze ook tegen. Toevallig,
1: wat is jouw ervaring?
2: Toevallig ben ik gisteren een jongen tegen, of eergisteren, die 19 jaar oud is. Goede opleiding gedaan, HAVO, VWO. En die woont nu in de achtertuin van zijn ouders en zwerft over straat met een bakje waar hij mensen om geld mee vraagt.
1: En hij is afgestudeerd?
2: Hij heeft zijn HAVO, VWO heeft hij afgemaakt.
1: Dat moet toch lukken om een baan te vinden?
2: Het gaat niet alleen om een baan, het gaat erom wat is zijn mindset op het ogenblik. Op het moment dat jij de stap neemt om met een bakje over een bekertje over straat te lopen en mensen een paar euro vragen, dan is er iets geklapt in je hoofd.
1: Mm-hmm.
2: Wat heeft dat veroorzaakt? Nou, dat gaan we uitvinden en daarmee gaan we aan het werk.
1: Ja. Zijn er meer van dit soort jongeren?
2: Er zijn heel veel van dit soort jongeren.
1: En jullie ervaring, de gemeente, doen ze hier wat aan?
2: Ja. De gemeente die is eigenlijk, net als bijna elke andere instantie, vooral bezig met de statistiek bijhouden. En de statistiek vaak verkeerd uitleggen.
1: En verkeerde dingen uit de statistiek.
2: Er is geen concreet beleid, nee. Anders dan gebeurt dit toch niet.
1: Ja, ja.
2: Als je concreet beleid hebt, dan doe je hier wat tegen. Maar wat gebeurt er nu? Wanneer er feestdagen in de stad zijn, dan worden deze mensen uit de stad geweerd. Dan is handhaving heel druk bezig om deze mensen uit het centrum te krijgen. En voor de rest worden ze toch wel voor een groot deel aan hun lot overgelaten.
1: En uitgesloten.
0: Ja. Ja. Als ik mag toevoegen.
1: Ja, Glenn.
0: Er is een groeiende groep jongeren die tussen wal en schip valt binnen de gemeente Almere. We zien dat steeds meer kinderen en jongeren vastlopen, mm-hmm. omdat het speciaal onderwijs vol zit. De GGZ overbelast is. En dan praat ik dan over onze jongeren, over jongeren uit onze groep.
2: Afro-Caribisch,
0: ja. Mm-hmm. En daardoor raken die jongeren thuis. Komen ze thuis te zitten. Ze gaan hier naar school. Ik heb laatst twee jongeren ontmoet die ergens op een school werken. En die hebben mij gevraagd om hulp. En wat ze zeggen is dat er ongeveer bijna 60% van deze jongeren die daar op de school zitten, dat ze thuis komen te zitten omdat men geen weet hoe ze met deze jongeren moeten omgaan. Daar maak ik me zorgen over. En daar gaan we dus ook aan werken. Dus daardoor raak de jongeren thuis. Komen ze thuis te zitten. Dat heeft enorme gevolgen voor hun ontwikkeling en toekomst. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het Pro Almere, dat is het praktijkonderwijs. Dat is 99% van onze jongeren die zitten daar.
1: Wauw.
0: Dat is triest om te zien. En als je het over het beleid hebt van de gemeente, ze zeggen dat ze er iets aan doen. Maar wij merken er helemaal niks van. En ik zou eerlijk vertellen, we zijn nu bezig om aan tafel te gaan zitten met de gemeente. Je moet gewoon aan tafel gaan zitten. Want als je niet kenbaar bent, herkenbaar, dan gaat het allemaal over je hoofd heen. Dus we willen gewoon dit bij de gemeente neerleggen, dat we dus eigenlijk niet mee eens zijn over het diversiteitsbeleid die ze in Almere voeren. Want er zijn heel veel andere groepen die wel gebruik maken van het diversiteitsbeleid, maar wij blijven achter. Dus daar wil ik het over hebben.
1: Nou is het zo dat de vraag ook is, hoe zit het met de betrokkenheid van de ouders? Als het gaat om de jongeren, heb jij daar enig beeld van, Glenn en Robin? Hebben jullie daar zicht op? Zijn ze betrokken? Maken ze zich zorgen over hun jongeren? Kijk, 18 jaar, dan ben je al volwassen volgens de wet. Maar dat wil niet zeggen dat je al zelfstandig bent. Hoe is de betrokkenheid? Wat is jullie ervaring? De betrokkenheid van de ouders?
0: Ik heb veel contact met ouders. En die komen bij mij op kantoor en dan bespreken we dit soort dingen. Maar waar ik tegenaan loop is dat we meerdere organisaties in Almere hebben van nazaten. En de samenwerking is heel stroef. Dus ik denk dat als we iets willen betekenen in de stad, dat we moeten gaan bundelen. Er moet een platform komen en dan kunnen we dit soort dingen gaan tackelen. Maar als dat er niet is, als die eenheid er niet is, dat gebeurt overal in het land, dan vind ik dat we daar is werk aan de winkel.
1: Even een vraag nog, maar dit is een klein stukje politiek. De gemeenteraadsverkiezingen zijn er geweest in Almere. Is er al een nieuw college?
0: Die is er nog niet.
2: Nog niet.
1: Er is dus ook nog geen programmaakkoord voor de komende 4 jaar.
0: Nee.
2: Maar het lopende akkoord is nog steeds van kracht op het ogenblik.
1: Ja. De vraag is, hebben jullie invloed of zijn jullie gevraagd? Jullie zijn een actieve organisatie in Almere. Zijn jullie gevraagd om input te leveren waar de gemeente de komende 4 jaar zich bezig moet houden?
0: Dat is niet gebeurd. Als ik het heb over de vorige college, dan heb ik de wethouder van diversiteit ontmoet op een netwerkbijeenkomst. En ik heb er gevraagd van, hoe komt het nou dat SMOA nooit uitgenodigd is om te praten over de problematiek, maar ook over het akkoord die gesloten is. Want ze zeggen, ja, we hebben een akkoord en diversiteit staat hoog in het vaandel, maar wij worden niet bij betrokken. En toen heeft ze mij gezegd, we gaan je uitnodigen. En ik wacht nog steeds een jaar op de uitnodiging en de wethouder is nu vertrokken. Ik heb toen, voordat ze vertrokken was, heb ik met een politieke partij gevraagd of ik op de politieke markt vragen kon stellen. En die heb ik gesteld. En dan, als ik het heb over bijvoorbeeld de educatie op scholen, dan zegt de gemeente tegen mij, onze beleid staat daar nog niet op gericht, maar ik kan jullie wel in kennis brengen, laten maken met het ministerie van Onderwijs. Dus zo zie je dat dingen achteraf lopen, maar ik vind, we gaan er zeker iets aan doen en we willen aan tafel gaan zitten.
1: Ja, maar dat zou mijn volgende vraag zijn. Je had het net over aan tafel zitten.
0: Ja.
1: Aan tafel zitten is het moment waarop je invloed kan uitoefenen. En als je aan tafel hebt gezeten, dan ga je evalueren aan het eind van het gesprek. Oké, dit is onze input geweest. Wat gaat u ermee doen? Er moet een vervolg komen.
0: Zeker weten. Maar het belangrijkste is dat we nu al uitgenodigd zijn om aan tafel te gaan zitten. Dus we willen erover gaan praten. En het zou mooi zijn als al die partijen die in Almere zijn, van onze mensen, dat ze ook aan tafel komen zitten, dat we een blok vormen en dat we de gemeente kunnen zeggen, moest luisteren, dit is nu aan de hand en hoe gaan we dat oplossen?
1: Oké. Glenn, even naar iets leukers van SMOA, want jullie organiseren een aantal festivals.
2: Klopt.
1: Hoe vind je het gaan? Jij bent de baas, als het ware, van de festivals. Jullie staan bekend, beroemd. Want het Lumière Park Festival, daar komen mensen uit heel het land, net als Kwaku, komen ze naar Almere. Welke datum is het dit jaar?
0: 9 augustus. Is
1: 9 augustus?
0: Ja, dat is de Lumière Park Festival.
1: En een paar dagen daarvoor ben jij 75 jaar.
0: 7 augustus word ik 75, dus ik heb heel druk.
1: Je gaat jouw feest vieren op het Lumière Park Festival?
0: Nou, het zit zo, voor de luisteraars, ik ben in 2019 geridderd door de koning. Ik heb een lintje gekregen, niet geridderd, maar dan een
1: koninklijke onderscheiding,
0: lid in de orde van Oranje-Nassau. En ik werd een maand geleden gebeld door de commissaris van de koning dat ik de Lelyprijs heb gewonnen. En de Lelyprijs is een prijs voor iemand die in Flevoland de verbinding zoekt met mensen en die heel veel als vrijwilliger, want alles doe ik op vrijwillige basis, ik krijg helemaal geen loon, ik doe alles op vrijwillige basis, die zich betrokken voelt met de bevolking in Flevoland. En hij komt 9 augustus komt hij naar Almere.
1: Naar het Lumière Park Festival.
0: Ja, en daar wordt ik gehuldigd. Ik krijg een beeld. Ik weet niet of het een standbeeld wordt, maar dat weet ik niet. Maar dat maakt mij niks uit. Daar ga ik ook niet voor. En ik heb een prijs gewonnen van €5.000... die ik ook in ga stoppen in het festival.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. En heb je al enig idee wat er gaat gebeuren op het festival?
0: Heb je het over de line-up?
1: Ja, bijvoorbeeld de groepen die gaan optreden. Maar ik merk ook, want ik ben ook betrokken bij het festival, dat er jaarlijks de mensen in de rij staan om hun producten en om een standje te krijgen. Want het is altijd hartstikke druk, maar ook mooi.
0: Nou zeker, als ik nu naar de lijst kijk van inschrijvingen, dan hebben we nu op het Lumière Park al ongeveer 50 inschrijvingen, kraamhouders.
1: Meen je dat nou?
0: Ja, die hebben zich ingeschreven. En als we iedereen gaan plaatsen, dat is nog de vraag. Dus dan, want je kan niet een barstand van 5 of 6 mensen hebben. Dus je moet keuzes gaan maken. Dus ik denk elk jaar hebben we ongeveer zo'n 40 à 50 kraamhouders.
1: Oké.
0: En als ik praat over
1: de line-up?
0: De line-up is dat, ik weet niet of ik het mag opnoemen allemaal.
1: Noem een paar op. Dat de mensen weten van, op 9 augustus, dan gaan wij genieten van. Ja.

0: ons festival is een beetje geëit op de jongeren dit jaar. En als ik praat over de kunstbende, dat is een organisatie die in Flevoland is, waar jongeren hun activiteiten kunnen tonen. Die gaan optreden. We hebben een open podium. We hebben een dansshow optreden. We hebben een rap optreden. En we hebben, daar komt de huldiging, die komt om 16:45. We hebben een Kawina-band die gaat optreden. Gemus, dat is een van onze bandjes die eigenlijk ook ontstaan is op het Lumière Park Festival. Dus we hebben een salsa-band. We hebben de SD-talent. En we hebben een, heb ik al genoemd, de Kawina-band. En de SD-talent die komt weer terug. Dat is de rap-show. En dan hebben we een Afro-piano, omdat we dus de jongeren natuurlijk ook willen bijbetrekken. Dat is een DJ die Afro-muziek gaat draaien. En we sluiten af met Black Harmony.
1: Met Black Harmony?
0: Yes.
1: Staan op, hè? Hey. Dus dit jaar geen Sabroso?
0: Nee, Sabroso die staat op de Festival of the Drums.
1: Oh, oké. Dus wel dit jaar Sabroso.
0: Op Festival
1: want, of the Drums. Want mensen komen eigenlijk voor Sabroso, maar no itak Black Harmony. Dat meneer, ja, ik kan je vertellen, het wordt druk.
0: Het wordt zeker druk, ja.
1: Oké. Glenn, even nog blijven bij Smoa. Ik zeg, we hebben nog een paar minuten in dit uur. Want in het volgende uur gaan wij praten over het mooie project waarmee jullie zo druk bezig zijn. The Battle of the Drums. Je zegt het is ontstaan vanuit het Lumière Park Festival.
0: Dat klopt. De jongeren die in het jongerencentrum bij mij kwamen, die hebben dus toen... zijn ze daar begonnen met talentontwikkeling, met het drummen. En daaruit is ontstaan dat een brassband is ontstaan. En die hebben ook een paar keer gewonnen op het Lumière Park. En toen was het Battle of the Drum. Maar de battle bracht een beetje problemen, omdat mensen gaan battelen met elkaar. En er is een prijs aan verbonden. Dus toen hebben we gedacht, nou weet je, we gaan deze naam veranderen in de Festival of the Drums. Waarbij alles omvat dat er gedrumd wordt.
1: Dus dat het niet meer echt een battle is, maar het is een festival.
0: Ja.
1: Mooi man.
0: Wat er wel gebeurt, is dat de jongeren door het centrum van Almere gaan een parade gaan lopen. En heel druk natuurlijk. De winkeliers die kunnen daarmee van genieten en profiteren. En op het festivalterrein gaan ze een show geven. En wat we dus op het festival doen, is alles wat met drum te maken heeft, gaan we dus presenteren.
1: En aan het eind Sabroso.
0: Sabroso die komt pas, die zijn om, even kijken hoor, Sabroso die zit...
1: Maar even nog bij Festival of the Drums. Jij zegt de parade door het centrum van het winkelcentrum van Almere.
0: Dat klopt, ja.
1: Is dat niet storend voor de mensen? Nou, hoe is de ervaring, hoe ervaren mensen dat?
0: De mensen zijn blij. Het is net in Rotterdam heb je ook de Battle of the Drums. En dat gaat ook allemaal door het centrum. Dus het heeft allemaal voordelen. Mensen zijn blij. Ze vinden de drummen vinden ze prachtig wat die jongens doen. En dat ze niet altijd maar zeggen, ja, deze jongeren die zijn met andere dingen bezig. Maar geef ze een drum en ze zijn met muziek bezig. En de winkeliers die genieten ook van. Dus het is een voordeel voor Almere. Er komen veel mensen naar Almere. En het is goed voor de economie van Almere.
1: Oké, dus het is een speciale dag.
0: Het is een speciale
1: dag. Een beetje roering in het centrum van Almere. Oh, ik merk dat we een beller hebben. Even kijken hoor, die in de uitzending kunnen krijgen. U bent in de uitzending, goedemorgen. Hallo?
0: Goedemorgen.
2: Ik ben Arman.
1: Ja.
2: Ik ben in Suriname, hè? Daar stel ik. Aan ieder geval is van dat. Met een neus. Echt waar. Ja. En mijn neus is vast al 2 jaar, is hier nou. En binnen een jongen is hij heel mooi. Wat is hij goed? Dat eten is hij goed, zeg maar. Meneer in de wind. Ik ben echt geweest als hier nou. Ja? Vorig jaar. En dat doet me pijn.
1: Dat doet
2: en
1: je pijn?
2: En de neus van hier, ja? Ja, echt waar, dat doet me pijn, zie je? Ja? En de neus van hier, toch, ja? Onze familie, ja? Jos heeft geboren, ja, je vader, je stalen, je rol, ja. En daar is je naam, ja. Moet je iets doen, echt waar. Okay. Ik ben echt kennen, meneer Levin.
1: Oké.
2: Ja,
1: ik heb het niet...

0: opa, ja.
1: Ja, ik heb
0: en
1: niet...
0: Je bent extra schaal in de Suriname, ja.
1: Oké.
0: Okay.
1: Oké,
0: okay. Ja.
1: Meneer Paer, ik ga u. Ik heb het niet. Ja. Grand dank je voor je bijdrage. Ik heb het niet helemaal kunnen volgen, maar ik hoop mijn studiogasten wel. Maar in elk geval bedankt voor uw bijdrage. Ik ga het nog een keer beluisteren, want ik vind het wel belangrijk wat u hebt gezegd. Alleen ik heb het niet direct kunnen volgen. Maar Brianna de, meneer Paer, dank je wel voor je bijdrage. Hij heeft al opgehangen. Oké. Deze meneer is een vaste luisteraar van Radio De Leon. Alleen, ik kan hem niet altijd volgen. Dus dan ga ik, wat hij heeft gezegd, ga ik opnieuw beluisteren en analyseren. Magdalene, nog even, want we hebben nog voor dit uur hebben we nog een paar minuten, Robin. Over Festival of the Drums. Dat vindt plaats in het centrum van... Welke locatie in het centrum van Almere?
2: Esplanade.
1: Esplanade.
2: Als je naar de Stadsschouwburg van Almere gaat, die heet de Kunstlinie... Daar is een groot plein en daar vindt ons festival plaats.
1: Aan het water.
2: Aan het water. En om de mensen nog lekkerder te maken. Sabroso komt dus inderdaad wel bij Festival of the Drum. Tussen 6 en 7. En dan komt de klapper Masada.
1: Masada.
2: Yes. Komt naar het Festival of the Drum.
1: Masada van toen.
2: Masada ja. van toen.
1: Oké dan.
3: Ze zijn nog actief hoor.
1: Ja?
3: Ja, ja.
1: Oké, nou dat is hartstikke mooi.
3: En het mooie van is, Masada die treedt ook op Kwaku toernooi, of Kwaku festival.
1: Ja.
3: En er is een speciale Molukse dag op het Kwaku festival.
1: Oké. Okay.
3: En wat ik ook kan vertellen is dat in Almere ook een stichting is opgericht, een Molukse stichting. Dus we zijn heel blij dat deze groep naar Almere komt, want die willen ook erkenning. Ik weet niet of je het gezien hebt of gehoord hebt. Maar de burgemeester Halsema die heeft gezegd dat eigenlijk ook de Molukkers de vergeving moeten krijgen van wat er gebeurd is. Dus ik vind het een best wel iets wat er nu nog...
2: Excuses,
3: ja.
2: Ja, zeker weten.
3: Dus ik vind, het is nieuws voor ons. En er wonen ook ontzettend veel Molukkers in Almere. Dus ik ben blij dat we Masada naar Almere kunnen trekken om ook te participeren met deze doelgroep die ook geleden heeft.
1: Mooi man, mooi man. Glenn en Robin. Glenn, jij bent voorzitter van Stichting SMOA, Stichting Multiculturele Organisatie Almere. En Robin, jij bent de adviseur van de stichting. Hoe lang werken jullie al samen? Laatste vraag en dan gaan we naar het einde toe.
2: Volgens mij al 14 jaar.
3: Dat klopt.
1: 14 jaar?
2: Ja. 14 jaar, ja.
1: Ja?
3: Ja.
1: En het is altijd goed gegaan?
2: Natuurlijk
3: gaat
1: want je
3: het
1: bent nog, want je bent nog steeds een adviseur. Dat maakt dan alles aan de goboen.
3: Ja, kijk, soms dan...
1: Neemt hij altijd jouw adviezen over, Robin?
3: Niet altijd, nee. Ik ben een beetje wat dat betreft een beetje eigenwijs. Maar vaak ga ik wel met hem mee. Want hij probeert me uitgebreid te vertellen wat er aan de hand is. En dan gaat het dus bij mij landen en dan ga ik met hem mee. Maar... Vaak hebben we heel veel discussie, maar we blijven goede vrienden en natuurlijk ook zakelijk.
1: Zo hoort het.
3: Ja,
2: kijk, we sparren vaak en soms vallen er harde klappen, maar we blijven altijd vrienden van elkaar.
1: Part of life.
2: Ja, toch?
1: Je maakt actief in een tongo, de in wang, de loop maar kandra, maar de in wang ofzo, in mofo. Heren, ik ga jullie bedanken voor dit gedeelte. Zometeen gaan we praten over het mooie project, Glenn.
3: Ja.
1: Is er nog iets waarvan je denkt van dit kan ik nog even kwijt? 3, 4, 5 seconden?
3: We gaan voor het volgende onderwerp.
1: Okay. Mooi man. Dan ga ik jullie bedanken. Grand tangi. Luisteraars, dit was ons gesprek met Glenn Levin en Robin Brown van Stichting SMOA.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Heerenveen staat tussen Wieringerwerf en Breesandijk 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zo.

0: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud.
2: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Okay.
1: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinklesound.com.

Billy on them. The Power Station. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community. Voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803 NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: na dapper strati, dapper markt, aboyo, de muzuksa na melis winkri. Dapper yuka fin alla sandi saya fanood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176. You sabi that no no there? Ye arki Radio de Leon.
1: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
3: Radio de Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tang.

dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand mei. Kaseko Masters met We Tak Akara Tani.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: Dus jij ziet van de vrouw dit ook. Ah, best mama, en we gaan ook klessangen want raman. En dan kijk, de mannen, want de abif den toe, de mannen altijd wild. Maybe awa mati, amanati. Jonge man om schuwen vrouw, man dekba. Alama aya, sama aya kombidine ede. A wisite kwan tiki de weer wan japonje of wan koto. Meneer de. Ja, se sama schuwen sanai waiso, aman dekba. Dapote aman, in beriketak, aita aman bidino. Ah. Ama wel le kwa chesi ala san sama fena mai tekida no wan fro ko hora ma wan ta ko firta ke hey disneng hier is lekker spannend da ia da patana nga fro dati da mai ri jer same tegi na mantem mantem bakan na neti na nga musday ia ma firmals dags da mai ri jeri. Dus in bereken tak en afro, ik heb afro, de man had toen ze voor man allemaal aan die man. Aman amon, dus in bereken tak van mij rijder zo. Nu aan dek en de tak tablet of zo. Aman aan tenf bij den staan dat afro zelf net denken. En toen de samet Egypte na ons lek. Tjilek mira zo de pje waga zo. Vr vr. De pje lai, dus. En na ons op tjin top. Dus in bereken tak, wang camera, wang voor ooit siang, wang kukru. Ah. De pje lai in bereken tak op den duur. Aman amon, move moro. Want. Zijn ze aan het draaien, Tjinja? Dan mag ik berekenen, hoe ga ik dat ding opvangen? En een vrouw schrijft nog tabak toe. Een vrouw loopt ze niet. Ze zijn beide dokter en zoon van ingenieur Geilmans. Dus alle toen, de had hij lekker is niet. Dat zou de rigeri. Dat de man kon denken aan zijn nood. Dat hij zei, hé, hoe man move moro de pje lukken dat de man met een afspraak. Een vrouw dat jongen, luister nou. Alleen dat de kinderen het niet weten, tegen we bidding, dan gaan we een code inbouwen. Wanneer ik zeg, zullen we kleren wassen, dan wil dat zeggen dat niet aan. En maar ik kan een man breed, ja, man. En dat, hè? Mooi man. Samen tegen, een vrouw moet van een code. Hij dat vrouw draait, zei man, hallo. Zullen we kleren wassen? Heer en vrouw, jawel. Wat draait het dan? Ah, samen tegen, ah, de gwekba, de ptino merk, next, als de rigera, sasane go, lekker man. Maar nu, in bereken dat elk huis heeft zo'n kruis, want geen probleem komt, fadong, mandi, mandi. Dus dat vrouw, en luko, hoe was het maar moeilijk, hè? En via de netaki, krijg je niets. Nee. Dat zo de smatang. Next. Dat zo. Hij dat trobi kon dat vrouw berekenen dat je om mijn eigen next. Dat vrouw nog jammer.

poti asa amantang asa nego adri wici ma isap manegre boy amano maore ama kara boy baka amatak emrokom kaya mudar frago opo fanafur klera kawaso emro waka gonem ma baka emro tak ma enan papa frak of yali fanafur klera kawaso or amatak sakaya father se keifele klera or apa beri kita kami garo mi Yesus yang asalnya guawa mung under half of kami tumung afrau serap nama moro wan ses ook van vlees en bloed if here is afrau nama moro afrau si tak apa ne akse moro afrau karo am depci afrau tak gemi gemi tak yama kom habe papa na vraag hem of we vanavond kleren gaan wassen a gemi gwene pa gemi tak papa mama vraag of jullie vanavond kleren gaan wassen. Era passaga je moeder. Ik kon niet meer wachten hoor. Ik heb gisteravond op de hand gewassen hoor.

0: that no-no there? Yeah, Arki Radio De Leon.
1: Open your ears by chance, no.
2: En in de studio hebben we hier twee bijzondere mannen. We hebben al een eerste deel met hun besproken over hun directe activiteiten vanuit hun organisatie. Stichting SMOA, Stichting Multiculturele Organisatie Almere. Ik mag hun toetwaaieren, dus ik noem ze bij de naam Glenn. En Robin Glenn is Glenn Levin en Robin Brown. En die zijn hier te gast bij Radio De Leon. En we gaan nu praten over een prachtig project die ze hebben geïnitieerd en hopelijk ten uitvoer gaan brengen. Even kijken hoor. Glenn, even kijken. Ik wil graag met je praten, want tegenwoordig praten we over, naar aanleiding van de excuses, praten wij ook tegenwoordig over de doorwerking, wat het allemaal betekent voor de mensen waarvan de voorouders, onze voorouders, tot slaaf zijn gemaakt. De slavernij is afgeschaft. Maar er was geen begeleiding om hoe om te gaan met die trauma, zoals dat is geweest na de Tweede Wereldoorlog, dat de Nederlanders begeleiding hebben gekregen om die trauma te kunnen verwerken. Dat hebben onze voorouders niet gehad. Ze zijn gewoon aan hun lot overgelaten. Sterker nog, ze moesten 10 jaar onder hele strenge voorwaarden onder staatstoezicht doorwerken. En dan moesten ze zich ook nog verplicht aansluiten bij een kerkgenootschap. En er is geen begeleiding geweest hoe om te gaan met die trauma's. Want 400 jaar lang trauma. Mensen denken het is 400 jaar geleden. Maar het is geen 400 jaar geleden. Het is 400 jaar lang slavernij en koloniale periode. En wij hebben nog steeds tegenwoordig te maken met die doorwerking. En Glenn, jullie hebben een fantastisch project dat heeft te maken met die doorwerking. En daar wil ik met jullie over praten, over het Nederlandse slavernijverleden. Kun je aangeven, als we het hebben over die doorwerking van het Nederlandse slavernijverleden, waar moeten wij aan denken? Glenn.
3: Op de eerste plaats wil ik even vertellen dat wij al heel lang hiermee bezig zijn. Vanaf het moment dat de excuses kwamen. We zijn gaan ontwikkelen een aantal activiteiten, maar niet alleen activiteiten, maar ik wil even hebben over de doorwerking.
2: Ja.
3: De doorwerking van het Nederlands slavernijverleden zien wij nog steeds terug in de maatschappij. Sowieso. In Almere, maar ook in het hele land. Het gaat om sociale en sociaal-economische gevolgen van eeuwenlange slavernij, koloniale overheersing. Belangrijke kenmerken daarvan zijn institutioneel racisme, sowieso.
2: Institutioneel racisme?
3: Ja.
2: Oké.
3: Dat zijn belangrijke kenmerken. Kansongelijkheid die we meemaken. Sociaal-economische achterstanden. En intergenerationeel trauma.
2: Mag ik even een korte vraag stellen over institutionele racisme?

0: moet ik daaronder begrijpen dat het zodanig geïnstitutionaliseerd is dat mensen niet in de gaten hebben dat hun gedrag racistisch is? Dus het is bijna in hun DNA, zeg ik het goed?
1: Dat klopt helemaal.
0: Robin, ja.
1: Het is behalve institutioneel, is het ook ingebakken. Het is normaal geworden.
0: Ja.
1: En als ik naar mezelf kijk, dan zeg ik woon 60 jaar in Nederland. Toen ik het land binnenkwam, was ik een Surinamer. Op een gegeven moment was ik een zwarte. Op een gegeven moment was ik een buitenlander. En vandaag de dag ben ik een asielzoeker. Want wanneer mensen het over asielzoekers hebben, dan kijken ze naar iedereen met een kleurtje. Die is asielzoeker.
0: Wow.
1: We weten wat er pas geleden is gebeurd in Laren. Stel dat het omgekeerd gebeurt. Dat een stelletje zwarte jongens zoiets doet. Dan is het wekenlang in het nieuws.
0: Ja, je bedoelt die opstanden met geweld, hè?
1: Met geweld.
0: Was het Laren of Loosdrecht?
1: Laren.
0: Loosdrecht,
1: Laren,
0: toch?
1: Volgens mij.
0: Loosdrecht.
1: Het zou kunnen.
0: Ja.
1: Maar
0: de
1: gemeenschap heeft zich afgekeerd van de jongeren. En wel gezegd, wij willen niet dat het zo is. Ze hebben excuses aangeboden, zoals het hoort.
0: Ja. Oké.
2: Als ik even terug mag komen, ik wil een geval vertellen van mijn zoon. Die kwam bij mij thuis, die zat op de middelbare school. En die zegt tegen mij, papa, de juffrouw discrimineert.
0: Oh.
2: Ik zeg, dat kan niet in deze maatschappij. De juffrouw discrimineert, die moet een voorbeeld zijn voor de maatschappij. Maar hij had gedacht dat ik naar school zou gaan en de boel kort en klein zou slaan. Ik heb tegen hem gezegd, weet je, in principe, als de juffrouw discrimineert, hoort ze niet op school les te geven. Ik zeg, maar je gaat terug en dan ga je dat even met haar bespreken. Ik ga het niet voor jou oplossen. Ik wil best naar school gaan als het escaleert. Maar je gaat het oplossen. En dat heeft hij ook gedaan. Ik wil een kleine voorbeeld geven van de film van Ray Charles. Ray, die was blind toen hij geboren was. Volgens mij is hij later blind geworden. Maar om het een verhaal kort te maken. Kijk, een blinde heeft natuurlijk andere zintuigen. En hij was bij zijn moeder. Zijn moeder was heel arm. En hij probeerde eigenlijk een krekel te volgen. En hij ging met zijn hand op die krekel. Probeerde hij die krekel te pakken. Maar hij verbrandde zich aan de oven of de stoof die zijn moeder in huis had. En die moeder had tegen hem gezegd, moest luisteren. Hij zegt tegen zijn moeder, waarom? Je ziet dat ik in gevaar ben. En toch laat je mijn handen verbranden. En die moeder zegt tegen hem, moest luisteren. Ik ga je één ding zeggen. In deze wereld, je bent blind, maar je bent niet gehandicapt. Je zal moeten zorgen dat je het zelf moet oplossen als ik er niet meer ben. Dus dat verhaal heb ik ook aan mijn zoon verteld. Dat hij dat zelf moet oplossen. Ik heb vorig jaar op de Windesheim heb ik een educatie gegeven. En ik heb begrepen dat op de Windesheim onze jongeren...
0: De Windesheim is een...
2: Is een hogeschool.
0: In Almere.
2: In Almere.
0: Ja.
2: Dat zeker 80% van onze jongeren daar tenminste niet gediscrimineerd, maar
0: anders behandeld worden.
2: Ze kunnen geen stageplek vinden en noem maar op.
0: Zeg het maar gewoon, institutionele racisme, zeker. Discriminatie.
2: Zeker.
0: Dat is het.
2: Dat is het sowieso. Ja. En waar wij ons nu mee bezighouden is om deze dingen te realiseren dat het eigenlijk, dat de mensen ook weten waar het om gaat. Als ik het heb over bijvoorbeeld dat wij een tentoonstelling willen doen in Almere, waarbij ik via de krant een bericht heb gestuurd, waarom kunnen we in Almere niet het slavernijverleden herdenken. En toen heb ik zoveel berichten gehad van mensen, negatieve berichten. Waar heb je het nou over, meneer Lewin? Op een gegeven moment, Almere bestond toen niet tijdens de slavernij. En toen hebben wij een iemand gezet die dat onderzocht heeft. En het bleek dat via de Zuiderzee de schepen vanuit Zuiderzee naar Suriname gingen. En er zijn wrakstukken gevonden op de bodem van de Zuiderzee. En vandaar dat wij dus ook, wil ik even teruggaan naar de activiteiten die we georganiseerd hebben.
0: Dus eigenlijk zeg jij, Almere is hoe dan ook in beeld als het gaat om het slavernijverleden.
2: Zeker, maar mensen snappen dat niet.
0: Nee.
2: En het is misschien...
1: Nee, maar wacht even. Op het moment dat je dus zegt van... Almere was er niet op het moment dat de slavernij er was. Dan waarom vier je Bevrijdingsdag in Almere? Want Almere was er niet toen de Tweede Wereldoorlog er was.
2: Dat is een punt.
0: Ja. Oké, heel goed punt.
2: We hebben een tentoonstelling gehad in Almere. En dat heette Stille Water. En de naam Stille Water hangt af van het feit dat mensen zeiden van... Oké, Almere bestond niet. En Stille Water heeft te maken met de Zuiderzee.
0: En met die tentoonstelling hebben jullie laten zien dat de locatie Almere... Ja, de Zuiderzee wel degelijk een onderdeel was van de route. Ja, van, als het gaat om het slavernijverleden.
2: Dat klopt, ja.
0: Mooi, maar heel veel mensen weten dat niet, hè?
2: Nee, klopt. Ja. En mensen denken dat we hun de schuld willen geven. Dus de witte mensen in Almere. Maar dat is niet zo. En daarom heet ons project Samen Helen en Herdenken. We gaan het niet alleen doen met onze nazaten. Maar we gaan het doen met hun dat ze snappen waar we het over hebben. Snap je? Dus... We hebben ook een tentoonstelling gehad, maar behalve tentoonstelling ook een theaterproductie. En dat ging over dat heette Mina Libisuma. En dat ging over een zwarte jongen en een wit meisje. Waarbij het meisje verliefd was op een zwarte jongen. Ze kwam voorstellen bij haar ouders. En die ouders zeggen tegen haar, weet je, sorry hoor, maar ik ben teleurgesteld hier. Want ik had niet gedacht dat je met een zwarte jongen thuis zou komen. En er komen geen zwarte aapjes binnen. Nou, zo denken mensen. En dat vonden wij heel erg. Maar dat laten we ook zien aan het einde dat het toch goed komt. Want die twee mensen kunnen met elkaar kunnen verliefd worden op elkaar. We hebben ook stadsdialoog gehad.
1: Ja, wacht even. De theaterproductie komt later dit jaar in het Bijlmertheater.
2: Ja.
0: Mina Libisuma.
2: Mina Libisuma. Ja, klopt. Ja.
0: Oké, waarbij dus het witte meisje en die afro-jongen. Mm-hmm. Die twee, dus dat toneelstuk komt in de Bijlmer.
2: Ja, klopt.
0: Oh, dat is mooi.
2: En niet alleen de Bijlmer, we gaan ook naar Lelystad. En er komen weer twee opvoeringen in Almere.
0: Mooi.
2: We hebben stadsdialoog gehad ook vorig jaar. En de stadsdialogen die we gehad hebben, dat ging over stamboomonderzoek. Heel veel van onze mensen die weten niet waar hun voorouders vandaan komen. En dat heeft ook iets te maken met de nawerking. De doorwerking die er ontstaat bij de mensen. Dus stamboomonderzoek, dan kunnen ze gaan kijken waar hun voorouders vandaan komen. En dat heelt ook, vandaar onze project Samen Helen en Herdenken. We hebben ook een dialoog gehad waarbij we jongeren die geboren zijn uit een witte en een zwarte.
0: Een mixgezin.
2: Dat ze niet weten waar ze eigenlijk staan. Moet ik mijn moeders kant kiezen of moet ik mijn vaders kant kiezen? En daar hebben we een dialoog over gehad om ze te laten zien dat er twee... Want we praten over halfbloed, maar dat is geen halfbloed. Ik bedoel, wie heeft nou...
1: Iedereen heeft 5 liter.
2: Iedereen heeft 5 liter bloed.
0: Ja,
2: dus,
0: we hebben allemaal hetzelfde bloed.
2: We hebben ze ook kenbaar gemaakt in zo'n dialoog. En waar we nu mee bezig zijn, en dat waren vorig jaar ook, dat zijn de educatie op scholen. Want ik vind als je iets wil vertellen en je wil... de doorwerking laten plaatsvinden, niet alleen maar in de gemeenschap, maar ook op scholen, waar onze kinderen zitten, maar ook met hun klasgenoten, dan moet je daar beginnen met de educatie. Ja. En we hebben 200 scholen hebben we aangeschreven en er hebben maar 5 scholen gereageerd.
0: Wauw.
2: En dat vinden we heel erg. Ik heb zelf de wethouder een methodiek overhandigd en die heeft er ook helemaal niks mee gedaan, dus er is werk aan de winkel. We zijn dit jaar weer begonnen daarmee en... Ik ben nu bezig met Bureau Gelijke Behandeling. Hebben we gisteren een gesprek gehad waarbij we ze op het hart gedrukt hebben. Want zij geven ook natuurlijk educatie op scholen. Maar het is niet helemaal duidelijk wat ze geven. En wij willen ook een vinger in de pap hebben om te zeggen... nou, zo moet je dat gaan doen op de scholen, want anders komt het niet door. Waar we ook mee bezig zijn, is omdat de leerkrachten die op scholen zitten... die eigenlijk de maatschappijleer op scholen moeten gaan behandelen... Die willen we ook betrekken en we gaan een symposium doen voor leerkrachten. Dat ze weten waar het aan toe is. Want ik bedoel, Anne Frank wordt behandeld op scholen.
0: Ja.
2: De Tweede Wereldoorlog wordt behandeld op scholen. Maar slavernij wordt heel sumier behandeld op scholen.
0: Sterker nog bijna helemaal.
1: Het is een voetnoot. Nou ja, ik heb 2 jaar geleden, of was het verleden jaar?
2: 24?
1: Vorig jaar. 25. Ja. 25 heb ik lessen gegeven op school. En wat mij vooral opviel is, op een gegeven moment kreeg je de eugenetica. En de eugenetica,
0: leg uit.
1: De eugenetica werd ontwikkeld door een neef van meneer Darwin van de evolutietheorie.
0: Mm-hmm.
1: En de evolutietheorie is heel hiërarchisch. Dus je hebt

0: laag en hoog ingedeeld. In de eugenetica werd bijvoorbeeld gezegd, de witte Nederlander heeft over het algemeen totaal geen voordeel gehad in directe zin van de slavernij. Het was een heel klein stukje van de bevolking.
1: Oh ja?
0: Ik probeer de witte Nederlanders op de scholen.
1: Al die gebouwen die zijn neergezet?
0: Die zijn publiek bezit, maar het is nog steeds niet jouw bezit.
1: De stad Amsterdam was eigenaar van Suriname.
0: Maar de Amsterdammers waren geen eigenaar van de stad Amsterdam. Dat is het verschil. De machthebbers, die toen aan de macht waren en nu waarschijnlijk nog steeds aan de macht waren, die hebben dit systeem in werking gezet. Wat is er gebeurd met de witte Nederlander? Ik geef altijd het voorbeeld van een schilderij van Vincent van Gogh, de aardappeleters. En dan zie je dat die mensen gewoon honger hadden en een erbarmelijk bestaan leden. Er waren rijke mensen in Nederland, die trokken ons land leeg, maar die trokken ook hun eigen bevolking leeg. Die hebben als wisselgeld gekregen vanuit de eugenetica, dit is de blanke mens en daar hoor jij ook bij. En daaronder komen de Semieten, die zijn één trapje lager. Daaronder komen de Hindoestanen, die zijn één trapje lager. Dan komen de Chinezen, dan komen de Aboriginals, de Indianen en de Papua's. En dan komen de Afrikaanse zwarte mensen. Dat was het wisselgeld wat ze kregen. Daar komt dat domme superioriteitsgevoel van, als je een ander kleurtje hebt, dat je beter zou kunnen zijn dan een ander.
1: Wauw. Mooie
0: theorie. Als je verder gaat op de eugenetica heeft er ook voor gezorgd dat er in Duitsland jodenvervolging kwam. Volgens diezelfde leer. Het wordt wel behandeld in het kader van de Holocaust, maar het wordt niet behandeld in het kader van slavernij en dat daardoor racisme en discriminatie geïnstitutionaliseerd zijn geraakt. Dat is wat ik kinderen op scholen uitleg.
1: Wauw. Is dit een onderdeel van het project, Glenn?
0: Dit is een onderdeel van ons project.
2: Zeker weten. Ja. Wow. En wat ik wil toevoegen, de mensen moeten mij niet verkeerd begrijpen. We willen de mensen die nu zijn, die dat niet hebben meegemaakt, niet de schuld geven. Maar we willen wel erover praten, dat men weet wat er gebeurd is in die tijd. En dat wij dus daardoor begrip krijgen, maar ook dat het ook niet meer gebeurt wat er nu gebeurt.
1: Ja, maar je mag best de nadruk opleggen dat de mensen er niet bij waren toen die vreselijke dingen gebeurden. Maar zij genieten wel van...
0: Zij hebben wel de voordelen ervan.
1: Ja, absoluut.
2: Ja, zeker, dat is zeker, wel zo. Zeker. Maar het begrip is heel belangrijk, dat ze eigenlijk begrijpen waar het vandaan komt. En dat ze met ons meegaan in het hele en herdenken. Daarom moeten we het ook samen doen.
0: En daar komt ook weer de hele verbinding, de sociale cohesie komt terug. Wat wij als stichting willen bereiken. Eenheid en toch diversiteit.
1: Okay.
0: Dat is wat we zoeken. En dan maakt het niet uit welke kleur je hebt. Maar begrijp wel dat we allemaal hetzelfde zijn.
1: Zo is dat. Ja. Wij begrijpen dat. Maar
0: sommige mensen
1: met name de witte
0: begrijpen.
1: Nederlander, die wil het maar niet begrijpen. Sommigen.
0: Ja.
1: Sommigen.
0: Ja.
1: Wil Arkie een pokoe even? Want van die DX Don, hij zegt meneer Lewin, praten is interessant, maar af en toe, in zin, wan pokoe kan minder ook. Dus we gaan even naar een pokoe.
2: Dit is een

0: Tabby, that no-no there, ye arki Radio De Leon. En in de studio praat ik met Glenn Levin en Robin Brown over hun mooi project dat te maken heeft met de doorwerking van het slavernijverleden. Glenn, begrijp ik goed dat de gemeente Almere in Flevoland nog geen concreet beleid heeft als het gaat om het duurzaam aanpakken van deze doorwerking? Heb ik het goed?
1: Dat is niet helemaal juist gezegd, maar ze hebben wel een diversiteitsbeleid. Maar daar komen wij heel weinig aan.
0: Diversiteitsbeleid en slavernij verleden. Diversiteit gaat over alle etnische groepen.
1: Nee, dat klopt, ja. Maar wij worden daar niet... De gemeente Almere heeft geen apart beleid hiervoor.
0: Oké.
1: Specifiek. Gericht op nazaten tot slaafgemaakte. Wel is er aandacht voor inclusiviteit.
2: Maar dat zijn ook weer meerdere groepen.
1: Dat zijn meerdere groepen. Gelijke kansen en bespreekbaar maken van het slavernijverleden. Dus er is mondjesmaat is de gemeente hiermee bezig. En daarom zei ik het ook aan het begin van het gesprek dat we aan tafel moeten gaan zitten. En daar zijn we mee bezig om dit door te voeren bij de gemeente. We merken dat er steeds meer bereidheid is om hierover samen te gaan werken. Maar er is nog veel werk te doen. En vooral binnen onze gemeenschap.
0: Ja, Glenn, we hebben het ook al een beetje gehad over die jongeren. Maar nou heeft SMOA, zoals je nu aangeeft, een grote broek aangetrokken om deze doorwerking aan de orde te stellen. Wat wil SMOA bijdragen als oplossing? En is het een duurzame? Met andere woorden, komt er een vervolg met structurele aanpak? Of is dit projectmatig?
1: Eigenlijk is dit projectmatig. We moeten langzaam gaan bouwen aan deze problematiek. Nogmaals wat ik zei, we zijn in gesprek met de gemeente. En op allerlei gebieden. We zijn bijvoorbeeld nu ook al bezig met de toeslagaffaire. Waarbij wij noemen dat toegeslagen. Waarbij ook heel veel van onze mensen daar de dupe van zijn geworden. Dus vandaar dat ik zeg, we zijn ermee bezig. Maar het is een lange weg. En we willen dat de weg wel iets korter maken. Maar of we dat dit jaar gaan bereiken, daar gaan we dus sowieso aan werken.
0: Kun je een paar voorbeelden geven in het project wat jullie de komende periode gaan doen? Wat onderdelen uit het project? Wat gaan jullie concreet doen om dit aan de orde te stellen?
1: Heb je het over het project slavernij?
0: Ja, ja, ja.
1: De educatie staat bij ons hoog op de lijst.
0: Ja?
1: Sowieso.
0: En de scholen bedoel je?
1: Met de scholen.
0: Oké. Okay.
1: En de dialoog met, nogmaals, met onze quote. Samenhelen en herdenken.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn dingen die hoog op de lijst
0: staan.
1: Op de agenda staan.
0: In het project.
1: Ja, ja.
0: En dat van de jongeren hebben jullie ook genoemd?
1: Zeker weten.
0: Oké. Okay. En streven jullie er ook naar om het een duurzaam karakter te geven? Dat wil zeggen, nu is het even projectmatig, maar gezien de omstandigheden, met name in Flevoland, Almere, zou je eigenlijk een duurzaam project van moeten maken. Dus dat het een structurele aanpak krijgt in het beleid van de gemeente Almere.
1: Mm-hmm. Ja, Robin?
0: Is dat ook jullie streven?
1: Een idee daarover?
2: Ja, nou ja, daar gaan we zeker over nadenken.
0: Ja.
2: Om dat structureel aan te bieden bij de gemeente. En dat natuurlijk niet alleen wij

0: daar aan gaan werken. Maar dat alle organisaties in Almere die met Afro-Caribische mensen te maken hebben, daarin betrokken worden.
1: Ja.
0: We zijn vanuit een andere invalshoek zijn we al bezig een brede coalitie te bouwen. Dit gaat om de toeslagenaffaire, waar ook veel van onze mensen slachtoffer zijn van geworden. Dus het wordt heel makkelijk om dan de bruggen die dan gebouwd worden, die weer in te zetten voor een volgend project. Wat,
1: ja. En als je
0: dan, dan vergelijk ik het met wanneer is in Amerika de burgerrechtenbeweging tot een zeg maar stilstand gekomen op het moment dat die burgerrechten geratificeerd werden. Nu staan ze weer onder vuur in Amerika. Hè? En we weten allemaal dat wanneer dingen in Amerika gebeuren, dat het heel makkelijk over kan waaien naar andere westerse landen.
1: Ja.
0: Dus dat moeten we wel in het oog houden van, oké, hoe voelt het water hier aan?
1: Oké, als ik jullie zo hoor, is er behoorlijk werk aan de winkel, want dit is één provincie. Provincie Flevoland, maar je hebt nog meer provincies in Nederland waar dit soort problematiek volgens mij zich ook voordoet.
0: Als wij het van de grond krijgen in Flevoland, dan kunnen we natuurlijk altijd landelijke coalities aangaan met andere organisaties die met hetzelfde bezig zijn.
1: Ja, want in Almere Flevoland, daar wonen heel veel mensen met een Afro-achtergrond. Ik weet nog in Lelystad dat kinderen, witte kinderen, nog steeds op schoolpleinen en op speeltuinen, speelplekken, Afro-kinderen gewoon apen noemen.
0: Mm-hmm.
1: Dat gebeurt nog steeds. Dat heb ik vorige week persoonlijk meegemaakt. Maar toen ik eraan kwam, toen renden ze weg. Niet dat ik ze wilde aanpakken of iets dergelijks, maar ik heb zoiets van, ik zou best een gesprek met hun ouders willen hebben, want een kind dat een ander kind een aap noemt, dat wil zeggen, er gebeurt thuis iets verkeerds.
0: Klopt. Daarom leggen we ook sterk de nadruk op het educationele deel van het programma.
1: Ja.
0: Want daar begint eigenlijk alles. Er zijn zoveel leugens in het leven geroepen. In de westerse beleving is de beschaving in Griekenland begonnen. Ik zeg vaak, ik zie het zo voor me. Zeus staat boven op berg Olympus, gooit een bliksemstraal naar beneden en ineens waren de Grieken beschaafd.
1: Ja, hoe kan dat?
0: En hoe kan het dan dat de Egyptenaren en de Sumeriërs zonder beschaving ziggurats en piramides hebben gebouwd? Hoe dan?
1: Ja. Dat is een interessante discussie over de geschiedenis. Want heel veel van onze jongeren weten dat ook niet. Omdat het niet in de geschiedenisboeken staat.
2: Nee, klopt.
0: Ja, precies.
2: En daarom is educatie ook zo heel belangrijk.
1: Ja.
2: Als ik bijvoorbeeld naar Almere kijk. Almere is een zeer diverse stad natuurlijk. Hè. Meer dan de helft van de inwoners heeft een migratieachtergrond. En veel inwoners hebben Surinaams of Caribische roots. Die geschiedenis leeft nog steeds door in gezinnen en gemeenschappen. Maar tegelijkertijd merken wij dat er nog veel onbegrip en ongelijkheid bestaat. Wat ik hierbij aangeef, ik wist het nooit hoor, maar Almere heeft de meeste nazaten wonen in Almere. Ik dacht altijd Rotterdam, Amsterdam. Maar vanuit de Bijlmer zijn er zoveel mensen van onze kleur naar Almere verhuisd. En 11% van onze bewoners in Almere, van de totale bevolking, heeft Afro-achtergrond.
1: Wauw.
2: Dus er is zeker een belangrijk feit is dat we moeten gaan praten met de overheid over hoe we dit kunnen gaan tackelen.
1: Ja, een van de laatste vragen die ik heb aan jullie, Glenn. Wat vraag je van de luisteraars die nu luisteren? Want jullie zijn actief. Jullie zijn dus nu druk betrokken bij het project dat gaat over samen helen en herdenken. Maar wat vraag je concreet aan de luisteraars? Of hebben jullie zoiets van, jullie delen alleen informatie?
2: Nou, als ik het over Almere wil hebben, maar het kan ook landelijk terechtkomen. Door de nawerking en de doorwerking van het slavernijverleden blijven bepaalde problemen zich herhalen. Dat hebben we net ook al gezegd.
1: Ja.
2: Daarom moeten we samen optrekken en verbinding zoeken. Als samenleving moeten wij investeren in onze jongeren. In begrip voor elkaar, geschiedenis en de samenwerking. Alleen dan kunnen wij voorkomen dat jongeren tussen wal en schip blijven. En mijn oproep is vooral aan Almeerse organisaties. om samen te gaan werken en te bundelen.
1: Ik heb een beller die even wilt reageren. Ik ga de beller natuurlijk de gelegenheid geven. U bent in de uitzending. Goedemorgen.
3: Goedemiddag. Ja, goedemorgen. Met Ilse.
1: Dag Ilse, zeg het maar.
3: Ja, een luisteraar. Ik wil deze heren sowieso complimenteren.
0: Dank u wel.
3: Voor het onderwerp de scholen afgaan en ook gedurfd en zo. Maar ik bel meer voor die jongeren, dat ze die kinderen apen noemen en zo. Het zijn kinderen die op diezelfde school vaak zitten. En daarmee geven ze aan dat we spelen samen, we zitten in, maar we zijn toch niet gelijkwaardig. Onze kinderen moeten dit soort dingen gewoon thuis vertellen. Je hoeft niet tekeer te gaan, maar ga verhaal halen. Want als men dit laat, dan zit dat kind 2, 3, 4 jaar op school. Het gaat in het systeem zitten, weet je wel. En dat is gewoon niet goed. En pakken die leerkrachten dit niet op, dan moeten we andere stappen ondernemen tegen zo'n school.
2: Ja, zeker weten.
3: En zo. Dus dat wil ik meegeven.
1: Ja, dank je wel, Ilse.
2: Kan ik reageren?
1: Ja, je mag reageren, Glenn.
2: Wat ik wil meegeven is, we zijn erachter gekomen waar u het over heeft. En daarom moeten we de leerkrachten gaan opvoeden.
1: Dat is wat Ilse.
2: En er komt een symposium sowieso. Dan gaan we sowieso met de gemeente hierover praten. Dat we ongeveer alle leerkrachten in Almere gaan uitnodigen.
0: En Flevoland uitnodigen
2: om over dit problematiek te praten.
1: Wauw.
2: En dan, ja. Dan hopen we dat we daar heel veel bereiken.
3: Even ook een tip naar deze heren. Als jullie iets organiseren, willen jullie andere organisaties ook uitnodigen? Want dit is niet een incident. Er gebeuren meerdere dingen met de afgekomenschap. Tevens dat we modern zijn in een andere tijd. Dingen gaan gewoon door. Nodig je alsjeblieft ook andere organisaties uit. Ook Antillianen, Afrikanen, ook met dat excuses. Want het is gewoon voor de hekkouwerij. Dus alsjeblieft, dat wil ik jullie meegeven. En nogmaals, ik bedank jullie daarvoor.
0: Dat doen wij al. Dank u zeer.
1: Ilse Grantani voor je bijdrage.
3: Ja, alsjeblieft.
1: Oké. Nou, we komen bijna aan het einde van dit onderdeel. Glenn, wanneer is Smoa tevreden?
2: Ja, wanneer is Smoa tevreden? Ik ben nu 75 jaar en ik ben eigenlijk het gezicht van Smoa. En wanneer ik tevreden ben, is als ik zie dat eigenlijk alle de dingen die we opgenoemd hebben, dat ze gerealiseerd worden. En nogmaals, de gemeente, als het ware zijn ze een beetje bang voor mij. Want ik gooi alles in de pers. En ik heb het zelf gehad met de toeslagaffaire, waarbij de jongeren, maar ook de mens, de moeders, heel lang op de wachtlijst moesten staan. Heb ik met de gemeente afgesproken dat wij dus niet accepteren. En ze hebben mij gevraagd om elke maand aan tafel te gaan zitten. Dus
1: het heeft wel resultaat geboekt.
2: Dus wat ik wil doen, we gaan gewoon door. En we laten zien dat we dus eigenlijk niet alles onder stoelen en bank gaan schuiven. Maar we gaan proberen om dit te tackelen in Almere. En dat gaat ook gebeuren. Met mijn idee.
1: Geweldig.
2: En onze idee, ja.
1: Glenn en Robin, mag ik jullie bedanken. Tenzij je nog iets brandends hebt waarvan je zegt, dit wil ik nog even doorgeven aan de luisteraars. Komen jullie terug hier in de uitzending?
0: Als het mag van jou, graag.
1: Ja. Van mij mag het altijd. Maar ik denk, Glenn, met de komende activiteiten dat je sowieso even je stem zal laten horen hier bij Radio De Leon.
2: Zeker weten. En we hebben een project bij jou lopen waarbij een aantal mensen uitgenodigd worden om over dit thema nog verder uit te breiden. Ik weet niet of je dat wil prijsgeven, maar binnenkort, de komende tijd, gaan wij dus met een aantal
1: krijgen de mensen allemaal nog te horen.
2: Ja, oké. Okay. Dankjewel.
1: Nou, heren, grand dankje voor jullie aanwezigheid.
0: Graag gedaan.
1: En succes met het prachtige werk wat jullie doen. En complimenten zoals Ilse dat heeft aangegeven.
2: Bedankt voor de uitnodiging en dat we deze mensen ook kunnen bereiken.
1: Mooi man, alsjeblieft.

Petro Sweetie, maar Bari Mustapu. Lekker is maar één vinger lang. Ik ga u bedanken in het bijzonder. Ex-Don en al die mensen die hebben meegewerkt. En ook de pastor en iedereen die heeft geluisterd. En ik beloof u, vrijdag zijn we er weer hier bij Radio De Leon.

0: luisteraars, ik groet u. Het was vandaag weer een prachtig programma. De uitzending die aan het groeien is. Radio De Leon op en top.
1: En Franklin Exdon is going home.

Carolien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentra

0: Zorgcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: import en export production. Is het differenti cultuurwinkel voor al uw jeetori in die differenti fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restore, Pompeia, Pietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra naar alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi cultuur souvenirtjes. Likken we houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni, oshade, nangaswidringi, malassi, morete. Likken we klara niet te vergeten. Jaruzusturu, nanga drievoet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production in 100% garantie en vakkundigheid.
1: Afscheid nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Priscilla Alberts, met liefde een steentje aan bij.
0: We zijn er weer! Wil jij Suriname promoten op het Afro Pinkster Festival in Winterthur, Zwitserland? Ga dan mee met onze unieke busreis tijdens Pinksteren van 22...

actief voor de bigiwang, no habi fadong en no habi keba. Daarom organiseert Stichting Yaya Dande haar zoveelste bigismadi op zondag 7 juni 2026. Plaats Salencentrum Opera, Fruitweg 2834, 2525 KH in Den Haag. Toegangsprijs €25, inclusief diner. Inloop is om 1 uur en om 2:30 is de opening door mevrouw Kitaman en een welkomstwoord door de voorzitter. Er is Sokosalam onder leiding van mevrouw Kitaman met tekst en uitleg over de koto, de Yaya Dande prijsuitreiking, een loterij en veel meer. En tot 8 uur dansen we op de tonen van Consensieben, Biggie's Mapoku. Reserveren is betalen natuurlijk. Op rekeningnummer NL 58 ABNA 0480 8381 19 onder vermelding van Biggie's Made. Dat kan tot 30 mei. Vol is vol natuurlijk. Voor meer info www.yayadande.nl. U bent van harte welkom. Het liefst in uw culturele dracht. Echter is dat niet verplicht. Komt één, komt allen. Op 7 juni aanstaande. Biggie's Made.

Tande doet het weer met haar Biggie Smadee op zondag 7 juni. Thema, Kulturu Krakti Fudin Grawang. Voor meer info, bellen met mevrouw Yvna Blijt op het nummer 06 21 25 59 24. Of mevrouw Valpoort.

Kaatsiefruitweg 2834 is makkelijk bereikbaar. Vanuit Den Haag Centraal, tram 9, de 6e halte. Vanuit Haagse Spoor, tram 9, de 3e halte. Uitstappen beide keren, Dynamo Straat. Tot ziens dan, op 7 juni.

stralende zon in mij schijnt over de wereld en zal nooit doven zolang ik leef. Radio Hulde, want sting voor die grani, nanga opopo, die alasma. Wie de memre die de?

0: Shalom. Balang Asisa. Mi na wang Hebrew. Wang Hebrew fusa anang. E mi polo futakiso bika mi sabi samamide en samide. Ma na atoli de mwan takia ngao tide. Tide mi wanita igi utaki au loisi na libisa maabien bika na wimeken. Ma tewe taki fateng na chawa hita atoli. Ateng na famohe iwan a Elohim fu Abraham, Isaac anga Jacob. Awandi meke himo anga gontapu. Afusoide meke aini ala sawedu ndegi uba uteling. Shalom.
1: Zover de zoveelste editie van vandaag van Mirmande. Tapu Sonde, zondag 24 mei, eerste Pinksteren te Amsterdam. Pendels is langer weg 28. Kom genieten van lekker eten en drinken, barbecue, etc. En interessante ontmoetingen met vrienden en bekenden. Een ieder is van harte welkom. Wish you a fun day. Ook aan de kinderen is er gedacht.

0: Bura Band, de Reggae Squad, met de Royal Roos Band, met Derek E. Ja, Prins en Johan Man, Tweede Kamer onder leiding van Errol Burger, samen met All Stars, Frankie Misijan en Dwayne Tindari. En Kankantri onder leiding van Nijne, Nangadim Boys. En als klap op de vuurpijl, Norma Sante. En ook een super, super grote verrassing uit Suriname. Pom massaal, het wordt heuse gezellig. See you zondag 24 mei, eerste Pinksteren van Dijk van Vierman Day. Locatie, Kendens, Isolatorweg 28, Amsterdam. See you!
1: Het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven is tijd. Tijd om te praten, tijd om te luisteren. Tijd om te lachen, tijd om samen te zijn. Een gezegende dag, u allen. De tijd.

0: tijden. En laat ons energie sturen naar de ellende die wij afkeuren. Omdat wij, die die goede energie hebben, moeten doorbreken wat de Satan wil in deze wereld.
1: De tijd hebben wij niet gemaakt. De uren, de seconden, de minuten hebben wij niet gemaakt. De tijd. De tijd blijft niet stil zoals de zee die steeds te keer gaat. Wat zal onder de zee zijn? Zijn het alleen koraaltjes? Vissen? Er is meer tussen hemel en aarde. 'S Morgens uit je bed. Dan sta je en dan dank je. Anana. Kejaman. Kejapo. Het zonlicht staat daar en groet. Het is weer dag. Ik ben opgestaan. Jij, je partner, je kinderen, je sociale omgeving, die weten gelijk. Wij zijn wakker. Zo zijn er velen die niet wakker worden. Zo zijn er velen die hun wonden geheeld moeten worden. Getroost, getroost en liefdevol bejegend. Zo zijn er velen die we gisteren geen compliment hebben gegeven. Zullen wij dat doen?
2: Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Hoeré!
3: Ja, hiep, hiep, hiep, hiep.
2: Hoeré!
3: Is dat nog een tijdje dat van jouw verjaar mis heel lief is?
2: Ja.
3: Misschien nog dat dat pas is misstot mijn foto.
2: No.
3: Dan hiep, hiep, hiep.
2: Hoeré!
3: Is het jouw boskop op die jaren? Krapet, papa wat eraf komt, ik heb tjase is joro. Maar in wat rij ik op elkaar? Dan hiep, hiep, hiep.
2: Hoeré!
3: Sweet me.

De tijd hebben wij niet gemaakt. De uren, de seconden, de minuten hebben wij niet gemaakt. De tijd. De tijd blijft niet stil zoals de zee die steeds te keer gaat. Wat zal onder de zee zijn? Zijn het alleen koraaltjes? Vissen? Er is meer tussen hemel en aarde. 'S Morgens uit je bed. Dan sta je en dan dank je. Anana, kejaman, kejapo. Het zonlicht staat daar en groet. Het is weer dag. Ik ben opgestaan. Jij, je partner, je kinderen, je sociale omgeving, die weten gelijk. Wij zijn wakker. Zo zijn er velen die niet wakker worden. Zo zijn er velen die hun wonden geheeld moeten worden. Getroost, getroost en liefdevol bejegend. Zo zijn er velen die we gisteren geen compliment hebben gegeven. Zullen wij dat doen?

Ja, zonting aan Libewan wan mekibari na bribi inom lassi ben ik erin. Hey, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Ja, inderdaad. Kijken hoor. Ja, laat me, nou, Toutje, ik kom erin en ik groet en ik zeg, Odi, weer even, you are een sociologie, Oost-West, Noord-Zuid thuis. Fijn dat u op luisteren zit, het is een beetje hollig. Dit zo, ja, dit gaat zo. Oké, dan ben ik erin met Toutje en ik vergat gisteren op Facebook, want ik was druk. Ik was druk, maar die vrouw, die een speciale oma, was gisteren jarig. Tante Loes Dulder. En ik ben niet op Facebook geweest, dus ik heb die vrouw niet een behoorlijke collage kunnen geven. Maar zeker weten vandaag, of in de late middag, of in de vooravond, dan ga ik er alsnog feliciteren op Facebook. Maar langs deze weg, maar hiep, hiep, hiep, ja, ja, ja. Ik heb er vrolijke jeugd al gegeven. Ik heb er oma van een... Kijk, hoe heet hij nou weer? De collectie. John Alderstam heb ik er gegeven. En later in de uitzending, dan komt er nog meer. Dus Tante Loes, als u op luisteren zit, wat hiep, hiep, hiep, ja, ja, ja. Ik weet dat u vaak op de woensdag weg bent. Maar misschien bent u dan toevallig thuis vandaag aan het uitpuffen, aan het uitrusten van Adefu is there. Dus nogmaals, nog meer kracht en goede gezondheid, mijn schat. En dank u wel voor uw ondersteuning hier en daar en overal. U bent een vrouw van wel eer en ik ben trots op u. Gelukkig bent u hier al een keertje geweest. Dus dat telt zeker. Oké, dan ga ik eventjes snel verder. Dan zeg ik de zieke beterschap, de rouwende kracht en sterkte en de jarige maar hiep, hiep, hiep, ja, ja, ja. Ik ken er geen, maar alleen Tante Loes, dat was van gisteren. Dus een Touchy in de aanval, Touchy Odi Odipa. Er is een, je drummer is overleden en ik denk dat ik eventjes ga moeten bellen met iemand. Ik kan niet lang praten, want mijn studiogast die is er al. Maar Iwan Lewin bedanken met Glenn Lewin en die andere, Mikado Dora.

Ik heb hem een stukje kunnen beluisteren thuis voordat ik naar de studio ging. Dus ik heb ook begrepen dat, Glenn, die heeft wel eens twee onderscheidingen gehad. Geweldig. Keep up the good work. Ik zeg altijd, keep the good work going. Dus ik zeg het op mijn manier. Dus jullie zijn onderweg naar huis wel thuis. En Iwan, bedankt voor je vorige uurtjes. Ik heb ervan genoten. Oké, dat was het in de gauwigheid. En dan ga ik eventjes kijken of ik eventjes 2 minuten kan bellen met iemand. Want die drummer van Tootje was niet zo warm aan. Ik zou een cd hebben meegenomen met een baasman crew of een baatman crew. Dat ga ik volgende week doen.

0: principal onder de knoppen. Ja, principal, goedemiddag, mijn schat.
1: Goedemiddag, goedemiddag, luisteraars en iedereen die gekluisterd is aan de radiostation. En ik heb ook die gekluisterd, want Helene die in haar studio. En ik heb ook alles van mijn artiest. Radio Hulde, big up.
0: Big up, thank you. Ja, als we praten over Batman Crew, Papati.
1: Ja, Batman Company, we hebben weer iemand verloren, kwijtgeraakt. Ik zei het ook, dat amang suku apasi go met aan het touwtje. En dat is Watto, Plano, dat na, ja, zoon van oma Inge. Alles maar op oma Inge.
0: Oh, het is een zoon van oma Inge.
1: Het is een zoon van oma Inge, ja. Het is een zoon van oma Inge. Dus, amang bij dat drummer, altijd te touwtje bij play, ik ben jere, den toeman, dan gaan we zo tjaranga, den schreef die touwtje, haram, amai haar touwtje. Wat ook, play op hoek, jong. Maar het was zoveel liefde erin. Mensen dachten soms dat naar trobi de man bij Abi, maar nee, naar Alobi de man bij Abi, den schreef, dat de man bij den schreef op poa. Dus ik wil in ieder kondel alle fans, alle reggae lovers, alle Sranan Pokumang, alle Sranan Sma, ik heb het ook allemaal samen met Batman Company, wat op plan om de demora nou minder. Mi breed het aki, die me kapoko oude aan touwtje, mi go besoekama, mi benadrama, mi soekama heel Sranan. Ama bida atoso, da mank mota atos, ama tan tudea atos, ama moto kon, ama te mi direct boy prince, yo na wanf dema yongosang, respecte mi kon sukumi, yo me kon poko di touwtje, yo an clip, en you want me in a clip, en da man kon. Jurom drumstel, om ik een clip samen, maar als Dabaka drumstel aan mijn play. Adi, dat was een geweldige dag. En okay, ik zal die
0: dus
1: nooit vergeten.
0: Dus in one clip op YouTube?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, dus die man staat in die clip van Oda en Touchy. Je ziet ook naar Bat, na. Papa Watto, het naka drum.
0: Hey, ik kan tak zeggen, wanneer Abbe naken?
1: Abbe naka drum. En ook toen een mooi moment, die man die man bij de bezig voor met een documentaire Boyki. Na mina nga man rego drape na den smasang bo meka chara documentaire kon adoro. Ungo drape u do a film shoot fo a documentaire. U taki, u kenki denki. Dus mi denk takabrai se gang wan koros ati na si papa Touchy. Na mo chara bos kopuji Touchy tak jere. Ja prensi amanda ji wan grond tap oude. En a oude di so tanf tego.
0: Wow. En unok banga oude ete, want ik kom erop terug. Maar wat was zo officiële naam?
1: Dat zo heet hij. Plano. Migado sana ma fisning. Boy me moeilijk aan ma familie naam na Plano.
0: Plano is een familie naam. Yeah. Dus dan konden we leren we hele familie Plano, no?
1: Ja. En we condoleren oma Inge in Adisi en we condoleren alle Trasma.
0: Oké, oma Inge zoon. Oh, dat
1: ja, na oma Inge, oma zoon. Oma Inge zoon. Oma Inge is na derde zoon, vindt ze eitje gewoon naar Rostopresi. Dus me hoop dat Gado die oma Inge a kracht in haar power. Toen net die me op Facebook, dan zie dat die begon oma Inge, maar een poro mooi poot op een barase te kawarang. Dan zie je voet dat ka lok te bakken, dus me delen baka. Isabi, omdat oma Inge nou een respectieve gisma.
0: Absoluut.
1: Vrouw nanga boom intelligente verstand voor alite cha abi en oma engak mota mongo
0: nangintongontapa juiste precies
1: ja en walos maf mik mota mongo de bararaf mi de makubora mongo ook dus de oma engak bij mij change prakteri toe over de story dat die maar mi na fandeg en kubora foto
0: dus you okay dus mafu yuk mopo fu mongo en
1: maar
0: yuk mopo na fandeg
1: mi ja want mi grandpa nanga mi grandma beta mongo dapet de make them change en mi mata mongo tu Lando Henki Ifona dit na den dribigi wang
0: ja en bedoel natuurlijk Lando Foren hè
1: ja Lando Foren ja
0: de man
1: kan mongo ja en dan direct mak mota mongo dan is mak konta foto nee dan kota na Nikeri dat drape abo ambarada geboren dat Wageningen dat trabara wa mi pabido wa laser ama bi waka roko is da moeder ken ook mee maar da moeder mek dem bambino drape onderweg en dan mi onderweg de man door foto no pe ouderlijke huis bij de dan mi kon geboren na ete tupchinsa.
0: Oké. Ja. Maar in ieder geval, we konden leren alle de familie, we konden leren de fans, want fans zijn zeker.
1: Ja,
0: want mijn abba CD voor zo'n tijd, dat

0: neem je dat de alle week ja en misschien wat toning is er op
1: ja.
0: En we lukken ja we lukken soort foto af voor de tapijtlijn weet je zodat we elk ja. Jaar dat ook het jaar in begin mee met de one meteen eerlijk mille vrouw ja zo naar pook voor Batman crew ben ik echt ja man
1: ja ja ja ja was een geweldig was een geweldig ja. Drummer was het was ook gezellig heb een gezellig man toe
0: oké niet gekend mille zesde mijn aandacht niet tapo oké
1: je kan dan zo met hem lachen als papa want papa tiet ja man die stok dus bijna man bij een kopie papa
0: oké zo
1: maar ik ben blij dat ik even mag praten ik ben blij dat je me even hebt gebeld. Ik heb dat tenor de jus uno hora man tum silanga. Wansa no mo tege des ma. Wansi no mo we go 24 eerste Pinkster asana. Richting ken den span de famir man de. Ja prins e karo kondrape. En dan wato ok is en big up ook to.
0: Ok.
1: En ala den sma sanga do kargue. O jire wa ee manit spil to ook to.
0: Ja, dat mi be wanta ook to ja. Zeker weten. Zeker weten. Zeker weten. En volgende week heb ik maar 1 uurtje. En in na uurtje dat hij dan mo liep wan kwartier die. Want mi no denk tak zo'n de moma redding. Want ik zit ook een beetje broeia.
1: Yo redding. Look for your redding.
0: Lisa want 10 minuut.
1: Yeah, no. You know that pe mani da pe you.
0: Amen. Many, many, many thanks. Ja, maar luister nou. Toch nog een laatste vraag. Want intussen mi elezi tapa a CD. Dat me she... de pot den toening, de pot wan toening, maar de pot Batman crew los voor wat ook. Dus je ziet en wat toening en Batman crew.
1: Ja,
0: maar Batman crew, me begrijp dat
1: wat Batman crew bij de heer Ben, dat was die hele band.
0: Oké.
1: Okay. Batman company, de man beneden. Is dat toch? Maar dan wat ook de apart. Omdat wat ook moet uit jong rasta. Dus jong rasta bij de fossie.
0: Oh, mi bedenk dat ik moet uit reinforcement. Dat mi bedenk je.
1: Nee.
0: Hey, we komen erop terug.
1: Ja.
0: Fijn dat doen we maar condoleer de familie even en condoleer alle de fans en we komen erop terug.
1: Is dat condoleer als Safutautje die me want die hebt contact?
0: Ja, Claudia.
1: Wat op de wanbara dat fijn toe. Dus we condoleer elkaar en Suriname, we hebben iemand, we missen iemand, maar er zijn nog anderen en we zullen wat toch blijven herinneren als een echte goede drummer.
0: Ja,
1: zoals we Tauti waarderen als een echte goede artiest.
0: De legends komen, de lenders komen. The Legends continues. En heel veel succes zondag.
1: Dank u wel.
0: Oké,
1: okay,
0: doei, schat. Doei. Oké. Okay. Ja, man. Dat was een Ja Principe even. En dan heb ik mijn Batman crew. En dat moet play even. Dan ga ik even meteen naar mijn

0: you move. Oké, Toontje, ga je bedanken, mijn schat. Fijn dat ik jou eventjes in een andere setting mocht horen. Maar no liep agons, honey, papa, man. Oké, dan heb ik, kijken hoor. Wat heb ik klaarstaan? Ik heb dit klaarstaan. Eigenlijk had ik het anders willen doen. Ik heb mijn gast en eventjes spieken wat ik hier doe. Oké, dan ga ik een... ik ga het anders doen. Oké, ik ga niet zeggen wat ik doe, maar ik ga het oproepen. Oké, yes. En dan gaat dit eventjes naar beneden, richting 2 uur. Het gaat ontzettend snel. Laat maar eventjes spieken als ik het goed heb. Zo. All right. Okay, that's what I'm going to do. I think
1: we should just beat it.
0: Yeah, man.
2: Stop worrying and just follow me.
1: Seriously.
2: I got this.
1: This girl is dangerous.
2: Man, come on!
0: Okay, yeah, Mr. MG, you rock my world.

0: eigenlijk gewoon, je kan gewoon zeggen reborn. Gewoon een reborn en he rock my world. En als we praten over he rocks my world, dan denk ik, heb een special someone in de studio en she rocks my world. Ik ga er meteen naar binnen roepen om Willem van de tijd en ik zeg een zeer goedemiddag, want ze hoort me. Yo, broeia helemaal. Ik begon ook broeia. Er waren twee geweldige heren in de studio met die van Lewin. Dus die dat baby geen chami in de gwekba. Oké, goedemiddag. Nogmaals.
1: Goedemiddag, luisteraars. Ubuntu connected.
0: Mijn god, volgens mij naar dat heren. Dat heren, echt waar. Wie hebben we in de studio? Eigenlijk hebben ze uw stem al gehoord. Maar laat weten wie je bent.
1: Perriet Biekman.
0: Au. Oh, mijn god. Betty Bigman, you rock my world, girl.
1: En die film van Michael Jackson heb ik 3 keer gezien.
0: Oké, daar ben je me voor, want ik heb het al 2 keer gezien. Mijn god. Maar wat doet hij met ons?
1: Jeetje,
0: wat doet hij met de wereld eigenlijk? Ja. Daarom zeg ik reborn.
1: En het is zijn neefje. Hè?
0: En het is zijn neefje, maar het is net een tweeling.
1: Het is niet te geloven.
0: Wauw.
1: En ik heb heel veel tranen gelaten.
0: Ja, echt waar?
1: Ja. Afgelopen zondag...
0: Trek die microfoon nog een beetje naar u toe.
1: Afgelopen zondag ben ik met 4 nichtjes, stoute nichtjes geweest.
0: Zo.
1: Ze stonden gewoon op en dansten en zongen. En iedereen keek. Weet je, je kent van die stijve mensen. Wanneer je naar een bioscoop gaat. En het is tijd om te lachen. Ja. Dat je niet mag lachen.
0: Ja. En weet je wat ik geweldig vind? Als je daar binnenkomt, je ziet echt iedereen.
1: Ja, het is... Ja, Michael Jackson. Oh. En zijn neefje, hè? Het lijkt alsof hij in de geest... Of de geest van Michael Jackson is.
0: Maar hoe hoor je zo'n mijn vriendin zegt, toeval bestaat niet, dus so be it.
1: Ja. En deze man, hij was een genius. Hij was eigenlijk... Dat mag ik niet zeggen, maar hij was een overstijgende spirit, hè?
0: En. Weet je, er was iets op Facebook en er werd gevraagd, nee, volgens mij, ja, op Facebook was er van, kan je hem betitelen in 1 woord? Nou, ik heb gewoon gezet profit.
1: Ja, een genius van de hoogste.
0: Ik noem hem een muzikale profeet.
1: Die jongen was qua lichaam ook, hè.
0: Ja, gewoon de reborn. Ja, ja. Engeland zie je, overal de wereld is met hem bezig.
1: Ja, ik... Ik was ook gek op Prins. Maar ik zei altijd van... een prins, nieuwe prins. Maar ja. Deze overtreft de...
0: Deze heeft echt alles overtroffen. En filmpjes, want ik heb een videobandje van hem. Dat heb ik gekocht voordat mijn dochter geboren werd. In 1994. Volgens mij heb ik dat bandje ergens in 1987 of 88 gekocht. En ze hebben het wel gezet op YouTube, maar... Het

0: geluid is heel slecht.
1: Ja.
0: En ik heb gelukkig wel een video, een hele oude video, hè, een universele video. Dus alle bandjes, hè, ze waren in kwaliteiten, hoor. Hoe zeg je dat? Oh, en mijn god, en mijn dochter die keek dat. Dus als ik bijvoorbeeld naar de winkel ging, toen ze was een jaar of 6, 7, als ik eventjes naar de winkel ging wanneer ik terugkwam, dan staat die video erin. En je ziet het nog steeds bij de kinderen na haar generatie.
1: Ik hoorde dat. Mag ik haar feliciteren? Loes Dulder.
0: Ja, daar gaan we.
1: En Loes Dulder, ik weet nog in mijn jonge jaren, toen ik pas ging naar, hoe heette het, Teenage Vijven. Dan was Loes Dulder er altijd in de buurt van Freeman Groen. Weet je, we hadden een fanclub, heette James Brown.
0: Mm-hmm.
1: Was je van die tijd?
0: Nee,
1: je
0: moet durven.
1: James
0: moet
1: Brown.
0: Durven.
1: En er waren een aantal jonge mannen die hadden ruzie met elkaar.
0: Mm-hmm.
1: En toen heeft een van ze Cadillac opgericht. Dus daar had je James Brown en Cadillac. En Loes Dulder was eigenlijk een van de mediators.
0: Mm.
1: Zij bracht iedereen bij elkaar, want je wist niet waar je naartoe moest. Ging je naar James Brown, dan leek het alsof je de Cadillac verraadde.
0: Maar wie was de Cadillac dan?
1: Cadillac was was ook zo'n fanclub.
0: Okay.
1: En het was, dacht ik, opgericht door. Ik ken zijn naam niet meer. Maar ik ken een aantal namen. Maar Loes Dulder, ja. Loes Dulder is een fenomeen. En ik feliciteer haar van harte. Ze is geboren op een hele belangrijke datum. Op de datum dat Malcolm X ook jarig was.
0: Oké, dat was gisteren.
1: Ja, dat was gisteren. Ze is een van de stoomvoeters van de Afro-Europese vrouwenbeweging, Sophie Dela.
0: Mm-hmm.
1: En ze heeft ook meegewerkt aan de petitie. Samen met Marlene Seder. Ik weet niet of je Weiland Marlene Seder.
0: Ja, die heb ik goed gekend. Ja.
1: Marlene Seder was eigenlijk een fenomeen. We hebben heel veel geleerd van Marlene Seder.
0: Ja, want het had ook een vrouwenbeweging toch ooit.
1: Ja, als het ging om de Winti-cultuur, dan moet ik zeggen, veel geleerd van Marlene. En het is eigenlijk heel jammer dat dan in de loop van de jaren er allerlei vervelende berichten zich uitkristalliseren, waarbij je eigenlijk de grote daden van deze vrouwen, zoals Marlene Seder, dat je het vergeet. Dat we het vergeten zijn. Weet je? Dus, en Loes is nog steeds met de feest. Komen jullie allemaal naar mijn hotel. En wie wil mag blijven slapen.
0: Ze is met een tante. Ik ben gisteren heel laat naar Facebook. Maar toen heb ik het niet gezien, hoor. Vanochtend heb ik het gezien dat ze gisteren jarig was. Want Facebook die laat het niet iedere keer meer zien. Want ja, mensen kregen altijd een zo'n mooi collage van me.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet wat er met Facebook aan de hand is. Ze laten het niet altijd zien. Dus dan moet ik het gaan intoetsen, gaan zoeken van verjaardagen. Dan pas kan je zien wie de jarig is. En pas na een uur laat Facebook het zien. Dus als ik het misloop, loop ik het mis.
1: Ja.
0: Snap u? Dan kan je in je chatbox gaan en dan zie je, oh, dus je hebt capsules, oh, dus je vergeet me. Maar ja, maar ik heb het niet gezien. Maar van Tante Loes heb ik helemaal niet gezien gisteren, want ik was druk.
1: Ja, Tante Loes is.
0: En vanochtend heb ik het gezien. Maar pas ik dacht, Tim Lonkon, ja, dan moet versteren haar vrouw. Ja. Ja. Dus ik heb haar even gauw gefeliciteerd. Ze heeft mooi. Ze heeft wel favoriete nummers, hoor. Maar ik nu op dit moment ken ik er geen. Vaak is ze dan op de woensdag gaat ze naar de activiteit. Maar voor hetzelfde geld zit ze op luisteren. Daar horen we de later.
1: Een hele
0: we hebben een laatste 5 minuten in dit uur. Mevrouw Biekman. Wie is mevrouw Biekman? Een Iwan Lewin zou zeggen, doe het in een notendop. Financieel zegt hij dat. Ja.
1: Nou, ik kan niet over mezelf in een notendop praten.
0: Nee,
1: maar, want over mezelf praten is net als wat ik heb genoemd Ubuntu. Hoor.
0: Uh-huh.
1: Ik ben because of you and we are together. Zonder de een kan je niet aan de. Dus in een notendop betekent dat ik alleen zou moeten zeggen dat ik geboren ben uit twee bijzondere mensen. Wilhelmina, Petronella, Gerardina, Puflijk.
0: Ai, Jezus.
1: En mijn vader, Gregorius Biekman.
0: Oké, dus u komt ook uit Puflijk?
1: Ik kom ook uit Puflijk, ja.
0: En is Connie Puflijk een nicht van u?
1: Nee, Connie Puflijk is een zusje van mijn moeder.
0: Wat?
1: Ze zijn eigenlijk mijn tantes en mijn ooms.
0: O, serieus?
1: Ja.
0: Tjentje, ik hoop dat ze op luisteren zit. Het vaak als ze thuis is, zit ze wel op luisteren, Connie.
1: Ja, ja. Maar zij zijn in Curaçao geboren.
0: Uh-huh.
1: Want mijn opa die verhuisde naar Curaçao om bij de Shell te gaan werken. En zodoende zijn zij in Curaçao geboren. Maar het zijn gewoon mijn tantes en mijn ooms.
0: Oké, nog twee minuten. Wie was die Bradi Ede in uw familie?
1: Die Bradi Ede? Nou, we waren met z'n achten dus. Dus u geeft zelf aan. We waren met z'n achten, 4 jongens en 4 meisjes. En mijn vader die was opgegroeid in het internaat. Bonifacius. En werd eigenlijk bijna gedrild. Door de fraters die hem opvoeden om te leren, te lezen. En dat heeft hij, toen hij daaruit kwam en mijn moeder en kinderen verwekte, mijn moeder heeft hij dat op ons toe. Alle straffen die we kregen kwamen uit Bonifacius. Het leeraspect van mijn vader. We moesten leren. Het was leren. Bidden.
0: Mm-hmm.
1: En discipline, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid.
0: Mm-hmm.
1: Dat waren de mantra's in de familie.
0: Dus bijna een type als een Michael Jackson's vader.
1: Nee!
0: Maar die sloeg niet.
1: No, kijk. Nee.
0: Die sloeg niet.
1: Nee.
0: Want hij heeft het goed bedoeld dan. Alleen heeft hij bepaalde dingen verkeerd aangepakt.
1: Nou kijk, in die tijd kreeg je riem. Op school kreeg ik zelf van een non kreeg ik een lat, een brede bordlat kregen we. En toen had je geen kinderrechters.
0: Nee.
1: En ik herken ook mijn moeder, dat mijn moeder keek van, moet het zo nodig? Moet het? En mijn vader werkte eerst bij de Bruinzeel voordat hij bij Biditon ging werken. En bij het Bruinzeel hadden ze van die lange potloden. En mijn vader keek ons huiswerk na. En als je een fout had gemaakt, dan moest je komen met je knokkels. En dan ging dat potlood op die knokkels.
0: Oh, mijn God,
1: ik
0: die knokkels
1: zal
0: die
1: mijn huiswerk niet afjassen. Dus het was een kwestie van leren.
0: Mm-hmm.
1: Bidden. Weet nog een paar psalmen die we uit het hoofd moesten leren. En, ja.
0: Dus eigenlijk zegt u, uw vader heeft het beter aangepakt dan de vader van Michael Jackson. Hey, kan je wel zeggen.
1: Nou, ik heb behoorlijk wat riemen gehad. Want ik was zo dom. Maar ja. Volgens mij gaat de tijd ons inhalen.
0: Maar u was niet dom. Maar in ieder geval, we gaan naar de break.
1: Ja.
0: Tot straks.
1: Is goed.

0: Carine Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Oh, ja, dat was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: De zoveelste editie van vandaag van Meerman Day. Taboe zonde, zondag 24 mei. Eerste Pinksteren te Amsterdam. Gendels, die zo later weg 28. Kom genieten van lekker eten en drinken, barbecue, etc. En interessante ontmoetingen met vrienden en bekenden. En ieder is van harte welkom. Wish you all a fun day. Ook aan de kinderen is er gedacht.

0: Anoua Maro, Sambura Band, de Reggae Squad, met de Royal Roos Band, met Derek E. Ja, Prins en Johan Man, Tweede Kamer onder leiding van Errol Burger, samen met All Stars, Frankie Misijan en Dwayne Tindari. En Kang Country onder leiding van Nijne, Namadim Boys. En als klap op de vuurpijl, Norma Sante. En ook een super grote verrassing uit Suriname. Kom massaal, het wordt heus gezellig. See you zondag 24 mei, eerste Pinksteren van Dijk van Vierman Day. Locatie, Kendens, Isolatorweg 28, Amsterdam. See you!
1: Rietwijn Culturo Import en Export Production is een differenti culturwinkel voor al uw jeetori in die differenti fasie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restore, Pompeia, Pietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan

0: lekker van Clara niet te vergeten. Terus Rusturu, Nanga 3 Foot Patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, maak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production in 100% garantie en vakkundigheid.
1: Afscheid nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
0: We zijn er weer! Wil jij Suriname promoten op het Afro Pinkster Festival in Winterthur, Zwitserland? Ga dan mee met onze unieke busreis tijdens Pinksteren van 22.

0: Switzerland.
1: Attractief voor de bigiwan, no habi fadon, en no habi keba. Daarom organiseert Stichting Yaya Dande haar zoveelste bigismadi op zondag 7 juni 2026. Plaats Salencentrum Opera, Fruitweg 2834, 2525 KH in Den Haag. Toegangsprijs €25, inclusief diner. Inloop is om 1 uur en om 1:30 is de opening door mevrouw Kitaman en een welkomstwoord door de voorzitter. Er is Soko Salem onder leiding van mevrouw Kitaman met tekst en uitleg over de koto, de Yaya Dande prijsuitreiking, een loterij en veel meer. En tot 8 uur dansen we op de tonen van Consensi Band, Biggie Smapoku. Reserveren is betalen natuurlijk. Op rekeningnummer NL 58 ABNA 0480 8381 19 onder vermelding van Biggie Smadi. Dat kan tot 30 mei. Vol is vol natuurlijk. Voor meer info www.yayadande.nl. U bent van harte welkom. Het liefst in uw culturele dracht. Echter is dat niet verplicht. Komt één, komt allen. Op 7 juni aanstaande. Biggie Smadi.

0: Maria Dande doet het weer met haar Biggie Spandee op zondag 7 juni. Thema, Kulturu Krakti Fuding Grawan. Voor meer info, bellen met mevrouw Yvna Blijt op het nummer 06-2125-5924. Of mevrouw Valpoort 06-4375-7640. Of de heer Valpoort 06-1458-3948. Liefst bellen na 5 uur. Locatie Fruitweg 2834 is makkelijk bereikbaar. Vanuit Den Haag Centraal, tram 9, de 6e halte. Vanuit Haagse Spoor, tram 9, de 3e halte. Uitstappen beide keren, Dynamostraat. Tot ziens dan, op 7 juni.
1: She's standing on your side by the bar.
2: I don't know, man. I got a bad feeling about this. I think we should just beat it.
1: Stop worrying and just follow me.
2: Seriously.
1: I got this.
0: All right. Jurak maar wilt daarmee ontvang ik die vrouw. Daarmee vertroetel ik die vrouw.

0: vrouw. En daarmee haal ik haar naar binnen in het tweede uur van Radio Hulde. Time slips, weet. Soms zit ik hier, soms is het maar 3 uurtjes te weinig. En soms is het te veel. Maar goed, we gaan terug naar mevrouw Biekman. Mevrouw Beryl Biekman, Beryl Alexandrina, no?
1: Ja.
0: Heb
1: mooi,
0: ik het
1: hè?
0: Goed? Heb ik het goed? Ja.
1: Yeah.
0: Alexandrina. Bijuma. Bijuma, nee, hier. Biekman. Ja. Niet zomaar een vrouw. Mevrouw Biekman, omwille van de tijd, waar waren we gebleven? Want ik vraag me af waar die cabeza vandaan komt. Maar, zelf uw leeftijd geef ik u niet.
1: Ja, mijn cabeza, ik heb al gezegd, we zijn eigenlijk gesocialiseerd, geconditioneerd.
0: Ja.
1: In de familie Cor Biekman en Mimi Puffelijk. Ja, mijn moeder was een activist. Mijn moeder heeft trouwens de eerste...
0: Uw moeder was een activist?
1: Mijn moeder heeft de eerste Surinaamse vrouwenorganisatie opgericht. De ASVO, de Algemene Surinaamse Vrouwenorganisatie. Heeft mijn moeder opgericht. En ik was heel jong toen ik naast mijn moeder liep. En mijn vader, die was ook een later een resortsraadslid. Mijn vader was heel intelligent. Hij kon goed schrijven. Hij kon goed schrijven en mooi schrijven. En mijn moeder las heel veel. Zat achter altijd achter zo'n tapemachine. Waar je zo tik, tik, tik met carbonpapier.
0: Ja, ja, ja.
1: En als ze een fout had gemaakt, dan verscheurde ze het en dan begon ze opnieuw.
0: Dan moest je opnieuw beginnen.
1: Mijn moeder heeft heel veel geschreven. En ik denk dat... kijk, er zijn een aantal... Als u toch meer van me wil weten.
0: Ik wil meer weten, ja,
1: er zijn een aantal onhebbelijkheden. die ik kan interpreteren als kracht. Mm-hmm. Ten eerste is het zo dat ik heel jong naast mijn moeder naar de bijeenkomsten ging. Vele mensen weten niet dat we in Nederland hebben we opgericht Prasara Sibi.
0: Mm.
1: Prasara Sibi was een organisatie voor de staatkundige onafhankelijkheid van Republiek Suriname. En Prasara Sibi was het symbool van het wegvegen van Nederland uit Suriname.
0: Oké, maar dan opgericht in Nederland.
1: Opgericht in Nederland met Ronald Assen, met de Narendorps. Want de Narendorps waren de socialisten van toen. Maar als ik terugga naar mijn socialisatieproces, dus in de familie.
0: Mm-hmm.
1: Het was ook zo dat mijn vader, die had vrienden. Allemaal van Bonifacius of van Biliton Maatschappij, die hij nog kende. En ze hadden een soort debatclub.
0: Mm-hmm.
1: Mijn vader was misschien 35 jaar. En dan zaten wij als kleine kinderen zo op de grond. Op de vloer, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En zaten we te kijken. En onze hoofden gingen zo, hoe ze met elkaar waren aan het discussiëren. En mijn vader, die was een soort hetmatador voor alles. Hij wist alles, want mijn vader las ook heel veel.
0: Mm-hmm.
1: Dus vanuit, en ook met politiek, want we volgden ook de politiek. We hadden zo'n radiootje. Misschien kan ik een anekdote vertellen daarover. We hadden een radio. En weet je, die radio's van vroeger had een soort... Een soort gaas-achtig iets.
0: Ja, die grote,
1: en
0: ja.
1: En wij dachten dat de mensen achter dat gaas zaten.
0: Ja, wij dachten dat ook, ja.
1: Want je wil weten waar je dat geluid vandaan. Dus toen heb ik een keer een schroevendraaier gepakt. En toen heb ik dat gaas zo Nou, ik weet niet of u weet wat pai-pai betekent. Maar,
0: alsof ik het niet weet.
1: Maar het ging gewoon door, hoor. Ja. Omdat je die in het gaas had geplukt. Dus kijk, dat zijn de dingen die je dan opvangt, die je meeneemt. Ik bijvoorbeeld, Bruma is een man, hij was begrip in het huis. Mijn vader PNR. Wat was mijn moeder? NPS, dacht ik. En later mijn vader NPS. En later mijn moeder TTG en DP. Maar mijn moeder was wel... geporteerd van die omwenteling in Suriname. Mm-hmm. En,
0: maar zaten ze in die politiek of waren ze gewoon lid?
1: Ja, dik. Dik. Okay. Mijn vader zat dik. Mijn vader was eerst PNR. Of ik weet niet of hij eerst NPS was. Of PNR. Maar in ieder geval twee helden waren onze Joopie Pengel. En Bruma.
0: Mm-hmm.

0: Bruma was alles. En later, het was altijd een gevecht tussen mijn vader en mijn moeder bij de discussies. Maar in ieder geval dus dat politieke, die politieke dimensie hebben we allemaal meegekregen.
1: Mm-hmm.
0: En ik was 14 jaar toen ik in de algemene jongerenorganisatie zat. Kijk, we moeten dit soort verhalen vertellen, absoluut, omdat die jongeren van tegenwoordig denken dat we nooit jong zijn geweest.
1: Precies.
0: Terwijl wij ook degene zijn die de weg hebben gebaand, geplaveid. Bijvoorbeeld ook die jonge vrouwen, die jonge meiden van nu denken, oh, emancipatie is voorbij, het zal niet zomaar komen. Maar ik kan namen noemen als Helen Velter, Rita Naloop. Ook, ik kan ook tal van namen. Onze politici, Farina Jonathan, Lucie Kortram. We zijn deze vrouwen allemaal vergeten. Mm-hmm. Maar zij waren degene die de weg hebben gebaand. En dan ga ik, en klein. Als ik bijvoorbeeld, als iemand met me praat. En de persoon heeft die informatie van AI. Of AI. Van mijn kleindochter is het AI.
1: Ja, ik
0: ik weet, dan denk ik. Hoe is het mogelijk dat we in een periode nu zijn beland? Want dat is het grote probleem nu. Dat mensen niet meer lezen. Je schrijft, maar ze lezen niet. En ik ben gesocialiseerd, geconditioneerd in het begrijpend lezen, beschrijvend lezen. Ik ben gesocialiseerd door jongens als Ronald Assen, Frank Playfair, Nede, Eddie Monsels. En zo kan ik maar doorgaan. Want we waren studenten. Ja, Delftse studenten, Leidse studenten. Wageningen, Ludwig Familier bijvoorbeeld. Ludwig heeft heel veel baanbrekend werk verricht. Hè? Heel veel mensen weten dat niet. Want als we het hebben over eenheid, dan is Ludwig heeft aan de wieg gestaan. Als het gaat om migratievraagstukken. Als het gaat om studenten, organiserende studenten. En bij in Suriname was dat, hè? Dat ik in een soort leesclub zat, debatclub. En jongens als Assen en Frank Playfair, die drilden ons. We waren studenten. Die drilden ons. Als je iets zei, moest je het motiveren. Je moest het beargumenteren. Dus dingen als argumentatietheorie kregen we van deze jongens. En ik noem ze nog steeds helden in het kader van mijn socialisatieproces. Je mocht een boek meenemen. En pagina voor pagina werd dat boek besproken. Je moest begrijpen wat je las. Dus mijn interesse voor issues die te maken hebben met onafhankelijkheid, kolonialisme, de verschillende type, de verschillende type levensbeschouwingen, de filosofie daarachter, de ideologie. Dat de basis is gewoon door deze helden, hè, van Suriname. Deze jongens. En ik weet nog dat ze allemaal teruggingen nadat ze afgestudeerd waren. Want dat was het studeren in het belang van Suriname. En je gaat terug. En ik weet dat Suriname heel veel ook in mij heeft geïnvesteerd. Mm-hmm. Want mijn socialisatieproces is in Suriname begonnen. Ik ben namelijk bewust geworden vanuit de Surinaamse context. En ik weet nog dat Ronald Assen tegen me zei, maar Barry, we gaan allemaal terug, maar jij blijft hier.
1: Je wou het net zeggen, maar je bent hier gebleven.
0: Jij blijft hier. En waarom moet jij hier blijven? Jij gaat op de winkel voor ons passen. Jij gaat het koloniaal systeem ga je ontmantelen. En dat zei Assen tegen me. En ik dacht, ik snapte er eigenlijk niet zoveel van. Maar ik denk dat ik met name vanuit de jeugd, hè, je jeugd bepaalt ook hoe je later wordt. En als je vraagt wie is Berit Biekman, ik ben natuurlijk in het hartje gekomen, in de overheid gaan werken, waar het racisme, met name afrofobie, welig tierde. Ik bedoel, als ze kwamen en ik had zo'n grote afro, en er werd iedere keer zo gevoeld van, oh, ze wilden voelen of een kokosnoot of het hard was en zo. En dan, dan weet je, als je een afro had, had je het mooi.
1: Ja, had je het mooi gezet. Ja, dan, ja. Ja, ik weet het, daar kwamen ze voelen om te kijken hoe...
0: Maar dan
1: hoe,
0: kwamen er gaten ja. in.
1: Dat weet ik, ik herken het meteen.
0: En dan had je het, maar wat had je geleerd? Meebewegen. Meebewegen. Je beweegt mee in de vloer. En dan uiteindelijk komt die jab, weet je?
1: Dus u vocht bijvoorbeeld niet terug om te zeggen van, blijf van mijn haar af. U ging mee.
0: Ik verzon dan wat. Hmm. Bijvoorbeeld van, eindelijk bewust dat we mensen zijn. Dat we gewoon haar
1: zo,
0: hebben.
1: Dus ja.
0: wat
1: ja,
0: je doet...
1: Ik ging het anders mee om.
0: Bijvoorbeeld, ik was tropische verrassing. Ik heb ook bij de politie gewerkt, 9 jaar. En dan wanneer die executieven binnenkwamen, kwamen ze altijd aan mijn bureau om me leuke verhalen te vertellen. En een van de verhalen was, we hebben bijvoorbeeld weer iemand uit de auto gehaald. Dus iemand met afro. En als het regende vooral. En we hebben hem naar zijn rijbewijs gevraagd. En hij was boos. Hij was boos, want zijn hele haar, dat haar is in duigen gevallen. En dan zat ik, dan denk je wat, hè? Je denkt wat. Mm-hmm. Maar je zegt het niet. Maar je moet heel slim zijn om racisme, te herkennen.
1: U herkende het toen al.
0: Ja, ze komen met verhalen van, waarom is je hand bijvoorbeeld, je handpalm, waarom is het licht van kleur? En je voeten. En dan kwam dat verhaal van de aap natuurlijk, mm-hmm. toen God mensen maakte. En vooral de aap, daarom is de aap, we zijn net als apen, zwart van buiten. En dit, mm-hmm. van binnen. En dan had ik weer, ik ga niet noemen wat ik allemaal zei. Maar je wordt op een gegeven moment krachtig. Je wordt krachtig, je wordt gesocialiseerd, je smijt iets terug. Mm-hmm. En dat is meebewegen. Meebewegen. Okay. Je gaat in de flow mee en dan uiteindelijk chap je hart. Je wilt toch niet zeggen dat ik racistisch ben? Dan zeg ik, nee, je bent het niet, maar je bent zo gesocialiseerd, je kan er niks aan doen. Dus die mensen willen niet horen dat het bijvoorbeeld racistische opmerkingen zijn. En ze willen dat niet horen. En daar, dus... Berit Biekman is gewoon... Ik ben gewoon een Abrabrocki persoon... die alles heeft meegemaakt. Armoede heeft meegemaakt. In de grassroots en die tokken heeft gelopen.
1: Maar uw brede visie heb u meegekregen. En born to be, kan je wel zeggen.
0: Brede visie kreeg je mee van huis. En als mijn vader zegt leren... Uh-huh. En we zitten met z'n achter thuis... Dan ontstaat er een zekere mate van concurrentie. Competitie.
1: Ja, precies, ja.
0: Wie haalt de meeste
1: meer,
0: negens?
1: Ja. Precies, dat had ik ook, ja.
0: Wie haalt de meeste acht?
1: Dus, maar daarom zeg ik, het zat erin.
0: Ja, maar
1: u hebt het ontwikkeld door de jaren heen en steeds breder geworden.
0: Uiteindelijk, want je krijgt natuurlijk ook van je broer en je zussen... die graag met je willen discussiëren. Dus wedstrijdje, het was altijd een wedstrijdje. En wie de beste cijfers had... En ik weet nog dat ik was lui, ik was misschien vervelend. Ik ben 2 keer blijven zitten op de lagere... Nee, 1 keer op de lagere school en 1 keer op de Mulo school. En op de Mulo school hebben ze me van Christus Koning school, hebben ze me van school ze hebben me geschorst, hoe heet het? Geschorst?
1: Geschorst, ja.
0: Of ontslagen, in ieder geval.
1: Geschorst, want je komt toch terug. Je komt toch terug.
0: Zo, en mijn moeder, mijn lieve, dierbare moeder, mogen haar ziel in vrede rusten. Heeft overal met me gelopen in Paramaribo om me weer op een Mulo-school te krijgen. Niemand wilde me aannemen. Mm-hmm. En toen dacht ze, ik ga proberen bij de Louise-school. En toen kwam ik bij de Louise-school. En toen was een van de dingen, ik mocht geen cijfer onder de 7 halen.
1: Wauw.
0: En ook al was onze licht... Ken je dat? Licht wordt afgesloten en water wordt soms afgesloten.
1: Tell me something. Tell me something. Hey, maar ik krijg een sein hier in mijn oor. Misschien kunt u doorvertellen of moet ik een muziekje opzetten?
0: Nou, even dit zeggen. Van, licht werd afgesloten, maar als je kon gewoon door je shutters kon je leren... omdat de maan zodanig scheen dat je voorkamer licht had. Met andere woorden, ik geef dus aan dat ik alle stadia van alle zaken die te maken hebben met, ik wil niet zeggen armoede, maar in ieder geval...
1: Mevrouw Wiekman, dit wat ik nu ga doen is echt niets voor u. Maar ik ga het toch doen. Ik heb iemand onder de knoppen die gaat even 2 minuutjes met u praten. Dan ga ik even bij die technicus wat doen. 2 minuutjes maar. Banasi, ben je er?
0: Oh, Banasi.
1: Ja, u kent Banasi. Wie kent hem niet?
0: Wacht even, Banasi is toch die man die altijd zo inkomt en...
1: Hij komt er nu in. Banasi, ben je er?
2: Ja, wel hoor.
0: Meneer Banasi, alsjeblieft. Clementia, Clementia.
2: Ja, klinkt niet. Banasi heeft zijn eigen mening. En hij heeft altijd een visie. Daarom kan hij op elk moment inbreken. Ja, maar mevrouw Beryl.
0: Ja?
2: Ik wilde u vragen, hebt u mevrouw... Dokter Sophie Redmond meegemaakt in uw jeugd, in uw... U zei, uw moeder was zo bezig en uw vader ook bij de politiek. U hebt de naam van Johan Adolf Pengel en ook Bruma genoemd. Volgens mij, wie niet moet ontbreken in dat rijtje, zeg ik gewoon voor mezelf, hoor, hoeft er niet op in te gaan, is Henk Aron. Want Bruma kwam met het idee... Suriname, onafhankelijkheid. Dat was het streven in de politieke partij PNR. En hij kwam er mee naar voren. En Aron heeft er mee gewerkt. Als Aron zijn voet dwars had gezet. En ook Lashman dan, was het niet gebeurd. Maar ze hebben meegewerkt. En ik vond het een goede geste of zet. Maar wat ik u wilde vragen, hebt u mevrouw... Dr. Sophie Redmond meegemaakt als politicus daar bij de NPS.
0: Ik zal u nog sterker vertellen. Sophie Redmond had een... Ik was natuurlijk nog...
2: Ik heb nog een paar die ik moet benoemen, hoor. Ik heb nog een paar, dus u moet niet te lang. Ik heb ook niet te lang.
0: Ik ben nooit op de radio. meneer Banasi, luister. Sophie Redmond had een programma op de radio...
2: Ja.
0: Een soort, hoe zeg je...
2: Dat was meer actie.
0: Dus iedereen die bijvoorbeeld bepaalde kwaaltjes had, kon bij haar terecht. Dus zo
2: als
0: ken ik Sophie Redmond.
2: Als ik in haar tijd had geleefd, dan had ze van mij verveeld. Want ik ben iemand met 13 ongelukken en 12 kwalen.
0: Nou, dus ik was bang dat u een van die 12 kwalen op mij zou afreageren.
2: Nee. Ik reken mezelf af.
0: Maar het is zo... Sophie Dela. Is een vrouwenbeweging. Was eerst begonnen als een sportorganisatie.
2: Ja.
0: En die naam Sophie Dela bestaat uit de naam, voornaam van Sophie Redmond...
2: Ja. Ja?
0: En de achternaam van Winnie Mandela, dus Sophie Dela, daar komt die naam vandaan.
2: Gecombineerd.
0: En als u me vraagt, kijk, wanneer we in die periode, wanneer we gaan onderzoeken, hè, hoe komt het dat Weile Bruma, ook een held van Suriname, hoe komt het dat hij juist in die periode... streefde naar staatkundige onafhankelijkheid.
2: Ik zou het niet weten.
0: In 1960, dat moet u even verplaatsen in die periode van de 60er jaren. Hè? In 1960 was bij de VN een grote werelddiscussie plaats over kolonialisme. En toen hebben de VN... kolonialisme, zoals wij nu praten over slavernij, verklaart tot een misdaad tegen de menselijkheid.
2: Zeker weten.
0: En alle landen moesten op een gegeven ogenblik... Oh, weet je... laat me dit even maken. Ik word hier verrast.
2: Mevrouw Berry.
0: Oké, ik ga dit even afmaken.
2: Maar die 2 minuten lopen weg. En ik wilde u nog 2 namen.
0: Er komt champagne bij en een boek komt erbij. Maar ik ga dat even afmaken.

0: kijken. Alle landen die, alle landen die nog onder het kolonialisme leefden, moesten het ontmantelen in 1960.
1: Ja.
0: 2030 aanstaande is het laatste jaar dat landen nog kolonies mogen hebben. Dus u ziet, in 1960 had men nog niet begrepen dat, Bruma en consorten...
1: Hij was de tijd ver vooruit.
0: Ja, maar omdat Suriname nog niet gedecoloniseerde mindset had. En dat is eigenlijk... En als men nu klaagt over het had niet mogen gebeuren... Die lui waren gewoon de VN-verdragen aan het uiten.
2: Maar Nancy, ik ga er tussen komen. Banazi, even rustig. Rust, papa, rust. Omwille van de tijd.
1: Ik geef het alleen maar aan.
2: Ja, nee, maar luister. Banazi, ga je even naar me luisteren? Ga je even naar me luisteren, anders wordt het rommelig. Okay. Omwille van de tijd moet ik er even tussenkomen. Je mag straks terugbellen.
1: Maar daar is mevrouw Diekman hebben niet meer.
2: Nee, dat weet jij niet. Ik ga je niet laten bellen en ze is er niet. Je gaat nu
0: niet
2: moeten
0: meer
2: ophangen.
0: Ik ben nog steeds in leven, hè?
2: Ze is... Okay. Banaanse, ik ga je groeten, mijn schat.
1: Amen.
2: En je mag, ik ga je oproepen wanneer je terug mag bellen, oké?
1: Okay? Is goed.
2: Okay.
1: Is goed.
2: Doei.
0: Moet ik ophangen? Want er zijn
2: hier... Nee, u hoeft niet op te hangen. U kunt erbij gaan staan. Dat moet u doen nu.
0: Oh.
2: Ze is verrast geworden. Oké.
0: Okay. Ja. Okay.
3: Mevrouw Biekman.
2: Zo.
0: Meneer Van Duiven worden.
2: Geweldig.
3: Wat een verrassing zou je denken.
0: Ja.
3: Nou, ik mag dit doen namens, ik mocht invallen voor iemand. Dus ik ben ook van staal gehaald, dus ik ben net zo verrast als u bent.
0: Ja.
3: Maar als hoe men het zegt, het heeft Radio Hulde en de directie en de hele Amsterdamse achterban
0: behaagd.
3: Heeft het behaagd om u, mevrouw Biekman, een award aan te bieden.
0: Oh.
3: Een award dat u zeker verdiend hebt. Als ik goed heb geteld, bent u bezig aan uw 15e award, geloof ik.
0: 19e.
3: Kijk, en dat krijg je niet zomaar. Dat heb je verdiend. En als vrouw met het dossier, ik noem het zwarte kennisdossier, heeft Radio Hulde gemeend u dit award te overhandigen.
0: Oh mijn hemel. Wat mooi. Oh, dit is zo mooi. Oh, dit is echt heel geweldig.
3: Ik denk dat mevrouw Helen het gemeend heeft met de Surinaamse achterban in Nederland. Dat dit mag leiden tot een meer samenwerking met elkaar.
2: Mooi gezegd.
0: Ja, heel mooi gezegd. En zeker daar zijn we zeker mee bezig. Ja.
3: Mevrouw Biekman, het is van u.
0: Oh, dit is zo mooi. Dank je. Oh. Wie gaat het voorlezen?
2: Nou, dat gaan we straks doen. Dat gaan we straks doen. In ieder geval, er zit een wijntje erbij.
0: En hier staat Hugo Classics.
2: Ja, en van uw Bigisma een panje erbij.
0: Oh ja.
2: Dat hebt u zeker verdiend. U hebt al zoveel onderscheiding gehad. En Radio Hulde kon natuurlijk niet uitblijven.
0: Ja, dit is dus een van de mooiste.
2: Radio Hulde en crew. En in die crew zit onze Bigiman.
0: Duiven
2: voor
0: de. Ik dacht dat hij in die voetballen crew zat.
2: En dat denk ik ook, ja. Hij zit overal. Want jullie zijn dikke vrienden, dus jullie hebben elkaar besmet.
0: Ja. We zijn niet alleen dikke vrienden. We delen een nazaat. We delen een paar nazaten.
2: Oké, dat heb ik begrepen, ja.
0: Ja. Maar
2: is het een cassette dat zo moet staan? Maar goed.
0: Oh, dat is zeer mooi. Echt wel.
2: We hebben een hele goede fotograaf. Oké. Okay.
0: En die fotograaf is niet van stal gehaald, hè?
2: Nee.
0: Dat is geen verrassing.
2: Ja, wat denk je? Kijk, als u het zelf vasthoudt.
0: Ja. Laat me het vasthouden.
2: Zo.
0: Maar is typisch Doivy, hoor. Hij zit altijd vol verrassingen.
2: Vol verrassingen.
4: Even fout dat je dan nu. Oké.
2: Oké, dan gaan we.

0: Zo staan.
1: Oké, misschien even een beetje lampje dip.
0: Jij weet er alles van. Ja, dat is de David van Salto.
2: Oh, okay.
0: Ja. De een van de

0: Oké, en van jullie twee?
1: Zo, dat kon niet uitblijven. Ja. Als je het doet, moet je het goed doen.
0: Oké,
1: dan kom ik hier en dan moet ik eventjes verder praten. Want we zitten nog in de uitzending natuurlijk, zodat ze mee... zodat vooral Baanaal die kan meeluisteren. En mijn zus Cornelie Bustamante, die luistert ook mee. En alle rest luisteren ook mee. Ivan Levin luistert ook mee, natuurlijk. Ja, zeker weten, ja. Hij weet dat u er zal zijn. Hij kon niet blijven. Prachtig.
2: Ja, hartelijk dank.
1: Oké, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Oké, dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
1: Ga ik even snel daar, dan gaan jullie plaatsen.
2: Ja.
1: Mooi. Baanhansie. Laat maar even kijken hoor.
2: We zitten
1: er nog in, ja. Gelukkig zeg. Oké.
2: Okay.
1: Geweldig.
2: Jullie hebben dat samen besloten.
1: We hebben het samen besloten. Dus het is een... hoe zeggen ze dat? Het is een... geen afspraak. Het is een samenzwering.
2: Het is duidelijk een samenzwering, ja.
1: Oh god. Jeetje, ik kreeg het er benauwd van. Mevrouw Biekman.
2: Ja.
1: Mijn god. En volgens mij komt er een heel belangrijk telefoontje binnen. Laat me eventjes kijken. Goedemiddag. Oké, heb je even een momentje?
3: Oké.
1: Zo. Nou, mevrouw Biekman, er is meteen een telefoontje voor u.
2: Een telefoontje voor mij?
1: Ja, een telefoontje voor u, ja.
2: Ja.
1: Goedemiddag, gaat uw gang hoor.
4: Goedemiddag, ik spreek met Glenda van Duivenvoorde.
2: Niet!
1: Dat vind ik echt geweldig.
4: De luisteraars die het niet weten, ik ben de dochter van mevrouw Biekman, van dokter Beryl Biekman. En ik bel om de eerste felicitaties uit te spreken eigenlijk. Het was de bedoeling dat ik aanwezig zou zijn om haar... de grani te geven, de award, of tenminste uit te reiken, de theorie te geven. Maar het kon helaas vanwege werk niet, maar ik vond het wel zo fijn om dan toch als eerste te kunnen bellen, te feliciteren en de luisteraars te laten weten dat de awards die ze krijgt, de theorie die mensen haar geven, de grani die ze krijgt, dat het echt wel verdiend is.
1: Zeker weten.
4: Ik denk dat mijn broer en ik, haar broers en zussen, de naaste die echt haar harde werk achter de schermen zien, die weten dat zij al 60 plus jaar zich inzet voor dit. Het is niet aankomen bij je activisme. Het is
1: absoluut niet.
4: Wat daar toevallig op haar pad gekomen is, het is echt iets waar ze... Het is haar roeping. Het is haar roeping. En wij hebben... Ja, als eerste gezien waar ze mee bezig was. Ik kan me nog herinneren toen ik heel jong was, hoe ze aan het pleiten was voor het slavernijmonument in het Oosterpark. Mm-hmm. Hoe zij bezig was om de awareness te creëren rondom het woord neger, rondom de Zwarte Pieten kwestie, ook de excuses, de herstelbetalingen, reparatory justice. Ik heb het allemaal gezien. En ik denk dat mijn moeder in een bepaald opzicht soms heel bescheiden kan zijn om niet eerlijk te zeggen, hey jongens, ik heb het voortouw genomen in bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties om dit op te zetten. Laten we met z'n allen ervoor zorgen dat dit gedaan wordt. Maar ik doe dat wel. En ik vind het belangrijk dat men het weet.
1: Geweldig.
4: We zien te vaak als onze helden zijn gegaan. Of stille helden misschien, die we niet eens allemaal kennen.
1: Ja,
4: als ze zijn gegaan, dan komt iedereen met mooie verhalen. En dan geven we ze hun bloemen, om het even zo te zeggen. En ik vind het, niet alleen omdat mijn moeder is, maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat zij ze krijgt, zolang ze hier nog is.
1: Geweldig.
4: En dat ze kan voelen dat ze de community draagt. En dat wij allemaal achter haar staan. En dat wij letterlijk allemaal mee liften, mee varen op haar koers en op haar succes.
1: Wauw.
2: Oh, dit is...
1: Wat heb je dat mooi gezegd. Ja, ik zeg van mij kan uit. Ze heeft gevochten voor erkenning. Van slavernijverleden. En ze heeft zelf zoveel erkenningen gehad. Omdat ze dat heeft verdiend.
4: Ja.
1: Dus Radio Hulde, die kon niet achterblijven.
4: Mooi. Ja, heel fijn dat jullie...

0: dat hebben gedaan. En terecht. En ik hoop echt dat ze de liefde mag voelen. Dank naar jullie dat jullie haar zien. En de waardering geven, uitspreken, delen met jullie luisteraars. Ja, ik vind het heel mooi.
1: Geloof me, ze voelt het, want ze zit te blozen. ik heb haar nog nooit zien blozen.
2: Nou, in ieder geval... Ja, ik ben aan het blozen. Maar in ieder geval... weet je... Dan weet ik in ieder geval hoe mijn uitvaart eruit gaat zien.
0: Nou, daar hoeven we
1: maar,
0: nog lang niet.
1: Maar waarom moest je zo ver gaan?
2: Nou, ik ga zo ver, omdat ik een van mijn wensen is dat er heel veel toespraken plaatsvinden. Ik heb zelf gezegd, een dag van tevoren een soul party.
1: Maar dan moet je nagaan, alleen je dochter telt voor 2 en Glenn telt voor 3. Ik kom erbij, ga zeker een toespraak geven, mocht ik er nog zijn. Als jij voor mij gaat, geef ik ook een toespraak. Misschien tel ik niet voor 3, maar I can talk. Ik ga me erop voorbereiden, dus het komt goed. Dus laat dat stukje nou. Laat dat stukje nou en ga gewoon doorvechten voor ons.
0: Ik heb gezegd, mijn moeder is al heel lang met pensioen, maar zolang zij iets heeft waarvoor ze strijdt, gaat ze hier nog zijn. En voorlopig is er nog zoveel werk te verrichten, dus... Die uitvaart komt nog lang niet.
1: Ja, want zij zet nog... Achter vele dingen zet ze zelf ook nog commas. Ja, dat gaat ze zo direct, heb ik meegenomen op de award. Ze plaatst nog heel veel commas. Dus ze is nog lang niet klaar.
2: Ja, dus pensioen. Ik ben met pensioen vanuit mijn baan. Maar als Pan-Afrikanist gaat nooit met pensioen.
1: Nee, dat zei u vorige keer ook al.
2: Nou, hartelijk dank, Glenda. Ik ben heel erg onder de indruk. Jullie weten hoeveel jullie van me betekenen. En ik ben trots op je, Glenda. En dat je dit zegt is weer een bevestiging dat we het samen...
1: De zoveelste, Beryl.
2: Ja.
1: En Glenda, mag ik jou ook bedanken dat je had willen meedoen from a distance.
2: Oh, dus Glenda wist het ook.
0: Zeker weten. Goed, mama, we houden van je. Nog veel plezier daar in de studio. Geniet daarvan.
2: Ja.
0: En ook voor de radio. Nogmaals bedankt. Dank aan mijn vader. Dank aan iedereen die heeft
1: Die staat ook te blozen. Die heeft meegedaan, maar die staat ook te blozen. Glenn en Glenda, dat vind ik echt heel mooi.
2: Maar Glenn en Glenda zijn twee.
1: Vader en dochter.
2: Ja.
1: Jeetje, wat een...
0: Dank u wel.
1: Ja, jij bedankt hoor. Machtig familie, ik ben trots op jullie. Dank jullie wel hoor. Dank je wel.
0: Doei.
1: Oké, dat was Glenda. En dan gaan we nu naar Glenn. Glenn, wat zeg je ervan?
3: Nou, ik...
1: Je mag erbij zitten hoor, ook al bloosje.
3: Ja, maar mijn tijd is kort hier.
1: Ik weet het.
3: Ik was vrij blij verrast toen je mij benaderde 2 weken geleden. En ik met een formule kwam van, ik moet het niet doen, dat moet onze dochter doen. En dat viel ook heel goed bij je. Maar 2 dagen geleden werd ik ingelicht door haar dat ze heel veel werk te verzetten had. En de woensdag is mijn drukke dag. Mm-hmm. Ik dacht, oké, ik maak er wel tijd voor. En we hebben gisteravond tot aan vanmorgen toe het plannetje goed gesmeed.
2: Het is niet te geloven.
3: We hebben het geregisseerd tot aan de tijd helemaal strak.
2: Serieus?
3: En het is goed uitgepakt.
1: Maar ik vind jullie beide goed geregisseerde mensen eigenlijk, hè?
3: Ja, planning doet veel. Planning slaagt. Als je planning goed is, dan slaag je praktijk wel.
1: Ja.
3: Maar het is gelukt.
1: Het is gelukt.
3: Ik weet dat het heel moeilijk is om deze mevrouw te verrassen. Want ze zit overal met haar voeten tussen de deuren. Dus we hebben het. En het mooie ervan, ik was op weg naar hier. En ik werd gebeld door haar van, ben je thuis? Je moet naar Radio Hulde luisteren. Ik zeg, nee, het lukt me niet. Ik zit in de metro.
1: Nee, dit vind ik... Ik krijg het op mijn hand van.
3: Dus,
1: het zei het zo. Goh, wat een mooi moment.
3: Nou, Helen, ik hoop dat ik je tegemoet gekomen ben in jouw wens.
1: En ik ben blij dat ik je tegemoet ben gekomen. Want je bent ook trots op deze vrouw. We hebben zo lang gesproken.
3: Zeker.
1: En je bent gewoon trots op haar.
3: Ik denk dat wij allen trots moeten zijn op deze vrouw die baanbrekend werk doet voor niet alleen voor de Suriname, maar internationaal.
1: Internationaal,
3: niet
1: ja,
3: voor niets
1: klopt.
3: Is zij
1: ja.
3: internationaal ook gelauwerd. Ze zit in de commissies van de VN en we moeten daarvoor, we mogen best wel zeggen van oké, is onze voortrekker, ja. is onze leader in dat proces.
1: Yes, man.
3: Daar moeten wij naartoe groeien met elkaar en ja. niet van elkaar af.
1: Ja, en, als het, en ik zeg dan daarbij, als het de koning heeft behaagd, waarom wij dan niet?
3: En vandaag heeft het mevrouw van Radio Hulde behaagd.
1: Ja, dat bedoel ik. Dus, ja, want als het de koning die zo hoog staat, hoogste van Nederland, als het hem heeft behaagd, waarom wij dan niet?
3: Kijk,
1: dus we moeten trots zijn, want hun zijn trots. Waarom zouden wij dat niet doen?
3: Oké, en mevrouw van Radio Hulde heeft een groot luisterdichtheid, dus... Ik denk dat je ook namens vele Saranama's dit gedaan hebt.
1: Dit gedaan heb gesproken, ja. Oh. Ja. Normaal dan zouden we het bijstaan, de Surinaamse gemeenschap. Maar dan zou het nog langer zijn. Dus ik heb gezet Radio Hulde en crew. En jij bent een van mijn crew. Je bent mijn gentle. Dat weet je al een paar jaar dat jij mijn gentle bent. Ja. Dus je zit ook in die crew.
3: Kijk eens aan.
1: Misschien kan ze het even lezen voordat jij weggaat.
2: Nou, ik moet zeggen dat ik Glenn hartelijk dank. Grand Tangi. Voor het meedoen en deze verrassing. Nou, voorlezen. Radio Hulde Toppers Award. Voor een zwartbewuste vrouw van weleer, schoonheid en kracht, dochter Beryl Biekman. De vele commas achter het slavernijverleden van haar ancestors hebben haar heden tot vele promoties en erkenning geleid. Pedagogie en politiek staan ook. Met haar brede visie blijft zij doorstrijden, meten met vraagtekens, uitroeptekens en commas. We thank you, Biggie Sisa, namens Radio Hulde en crew. De datum 20 mei 2026. Geweldig en in een mooie doos.
1: Ja, ja, het is een speciale cassette award. Het is een Radio Hulde Toppers Award.
2: Ja.
1: En alleen toppers krijgen deze. Dus u bent van ons, voor ons...
2: Vanaf vandaag een topper.
1: U bent altijd een topper. Alleen is het vandaag via Radio Hulde bewezen.
2: Ja. En moet ik daar iets aan doen? Hebben jullie een toppersfonds of zo?
1: Nee, we hebben geen toppersfonds.
2: Dan is het tijd om een toppersfonds op te richten.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar zo eenvoudig als ik ben, ga ik gewoon door en ik zie waar het schip strandt.
2: Ja, ik zeg dit omdat als ik kijk naar het design. Maar niet alleen dat. Ik heb ook een paar jaar geleden heb ik aan Suriname voorgesteld. Je hebt een heleboel mensen die je hebt onderscheiden. In Nederland bijvoorbeeld. Maar we kennen elkaar niet. Zou het niet goed zijn omdat de mensen zich hebben ingezet voor Suriname? Anders krijgen ze zo een erkenning niet. Dan is het ook goed dat je ze volgt. Wat ze nog doen. Of wat ze nog niet meer doen. Maar dan is het ook goed dat je eigenlijk iets hebt. Waar ze dus ook hun medeleven. Ook met de ontwikkeling van Suriname.
1: Mm-hmm.
2: Dus richt zo'n commissie op.
1: Ja, zo'n commissie.
2: En dat is mijn cadeau vandaag aan jullie. Mocht er een fonds zijn, dan ben ik bereid om... je kan een 5 euro fonds, 10 euro fonds, 25 fonds... voor al die mensen die zoiets hebben gehad...
1: Ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen samen met Glenn en nog een paar anderen in het kader van 10 jaar Radio Hulde.
3: Je kan zo'n bord oprichten die misschien ook een plaats neemt in het diaspora begrip.
2: Ja. Ja.
3: Dat wij vanuit een bepaalde visie, een bepaalde denken, ook een duitje... in het zakje kan doen voor wat betreft de ontwikkeling in Suriname.
2: Ja, dus, we moeten gewoon ook financieel, economisch, Ubuntu-nomics moeten we gaan denken. En ik ben heel erg onder de indruk en dan denk ik, nodig de toppers uit die dit hebben gehad tot nu toe.
1: Oma Wienerschaal is daar een van, die ja, zegt het precies. Al jaren.
2: En ik denk dat die familie ook blij zal zijn om een duitje in het zak te doen. Ik sta klaar.
1: Fijn nou, om te horen. Mooi. In het kader van 10 jaar Radio Hulde, dan moet er een bepaald groei ontstaan. Ik ben al iets met iets bezig, maar dat ga ik nog niet uit de doeken doen, maar het komt wel goed.
2: Okay. Ja.
1: Maar dit komt vanuit het hart.
3: Oké. Okay.
2: Ja.
3: Nou, Helen en Beryl.
2: En de portemonnee.
1: ja, dat ook, maar ik heb gelukkig toch wel donateurs hoor, die maandelijks doneren. Dus daarom staat er ook Radio Hulde en Crew.
2: Ja,
1: ik moet ze mooi. Langs deze weg ook hartstikke bedanken.
2: Heel mooi.
3: Nou, Abong, lieve mensen, fijne uitzending verder.
2: Ja.
3: Ik ben beperkt in mijn tijd. Ik heb een strakke programma op
1: zoals
3: woensdag.
1: Altijd.
3: Ja, dus... fijne uitzending verder en voor straks wel,
2: hartelijk dank.
3: Wel thuis.
2: Ja, hartelijk dank.
1: Oké, dankjewel Glenn, dankjewel.
3: Okay. Ik groet je luisteraars wel.
1: Oké, ik laat je opstaan en ik zeg je rock my world. Ook jij, rock my world. Ja. Oké, Glenn, ja. Oké, Glenn die gaat er even vandoor. Michael Jackson komt erin. I got this. Girl, it's dangerous. All right. Die gaat eventjes naar beneden. Nou, Cornelly kan niet bellen, Banansi ook niet, maar in ieder geval, we gaan richting 3 uur. En na 3 uur, dan kunnen ze misschien eventueel wel bellen.

0: Okay, Michael Jackson, you got my world. Glenn is weg. Mevrouw Biekman, die zit er nog. Ik heb nog 5 minuten en na de break, ik heb het al gezegd, ik zeg het weer. Na de break, dan kan Cornelly eventueel bellen. Want ze heeft me wat artikel gestuurd, of 1 artikel gestuurd. Maar ze wist niet dat ik het al wist. Natuurlijk weet ik het. He, zij heeft geen Facebook, ik heb het. Maar ik geef u toch nog 2-3 minuten de tijd. Dan behoeven we het niet alleen maar aan Jorok maar wil te besteden. Vooral omwille van de tijd. Dan misschien kunnen we in 3 minuten tijd toch nog wel wat zeggen. Want u hebt altijd veel te vertellen.
1: Nee, maar we hadden het over meneer Banansi.
0: Ja, maar die kan nu niet bellen. Nee, want die kan pas na niet, de break be-
1: nee,
0: te bellen.
1: Nee, hij hoeft niet te bellen. Maar ik denk dat hij iets nuttigs heeft aangesneden. Want hij zegt Sophie Redmond. Maar ik was dus bezig. Ik wilde hem ook zeggen, we hebben ook andere heldinnen. Ik hoorde vandaag Yaya Dande, klopt het?
0: Yaya Dande, dat is een stichting van een nicht van me samen met anderen in Den Haag. U moet het weten.
1: Maar weet ze wie Yaya Dande was?
0: Ik denk het wel, want ze heeft het erover gehad niet zo lang geleden. Hebben we in privésfeer gesproken en ze vertelde me... Ze heeft het me verteld, maar... Sorry hoor, ik heb het niet onthouden. Maar u mag het zeggen.
1: Een heel belangrijke vrouw in het kader ook van de slavernijverleden. Want meestal hebben we het over Baron, Bonnie, Jolieke, ja. Ojeda, Pinto, no? Oké, laat maar, ik kan het even niet opkomen. Maar wat ik hem ook zou willen herinneren is Bella Richard. Hij noemde Sophie Redmond, ook als een NPS'er, maar Bella Richard. Bella Richard was een hele krachtige vrouw.
0: Zat ook in de politiek. Want toevallig heb politiek. Ik heb gisteren gesproken over een Bella Richard met een iemand die ook iets gaat organiseren richting Zwitserland. En die heet ook Richard. Dus we hadden het erover gisteren toevallig. Want ik heb op school gezeten, op de Sint-Vincentius-school. Heb ik gezeten, derde rijweg. Toen zat ik ook met een dame, Bella Richard. De voornaam was ook Bella.
1: Ja, Bella Richard, dat was een heel belangrijke vrouw in de politiek. En ze maakte heel veel furoren binnen het parlement ook. Dus Banansi heeft eigenlijk gelijk. Mm-hmm. En op die mensen schouders rusten wij. Dus wat dat betreft, kijk, over Lumba Ntobing wordt gezegd dat... Ze was een hele strenge vrouw in Suriname. En met name naar vrouwen die veel kinderen hadden. Ook al waren het kinderen van 1 man. Dus ze werkte bij de voogdijraad. En als je terugkijkt naar wat ze toen zei, ze was heel belerend naar die vrouwen. Wat mensen boos maakte. En op een gegeven moment kreeg ze een bepaalde naam. Maar deze vrouw, Lumba Ntobing. Als je haar verrichtingen kent binnen de VN, de Verenigde Naties. En ook haar liefde voor Suriname. Dus wat er ook gebeurt in Suriname, met Suriname, door Surinaamse politici.
0: Lieve schat, we gaan naar de break. Maar ik vraag me dan ook tegelijkertijd af. Waarom zijn die mensen onbekend gebleven? Of zijn wij niet genoeg belezen?
1: Dat is een van de dingen. We zitten natuurlijk hier in Nederland. We hebben geen invloed meer op de politieke cursussen. Om te kunnen weten wat hebben
0: ze... We gaan naar de break.
1: Wat hebben ze verkeerd gedaan?
0: We gaan naar
1: ze
0: de break. Gedaan.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vast bij Amsterdam. Op de A10 West naar de A10 Zuid. Tussen Amsterdam West en Buitenveldert heb je 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
2: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: De zoveelste editie van vandaag, van Mirmandee. Taboe zondag, zondag 24 mei. Eerste Pinksteren in Amsterdam. Gendels, is later weg 28. Kom genieten van lekker eten en drinken, barbecue, etc. En interessante ontmoetingen met vrienden en bekenden. En ieder is van harte welkom. Wish you a fun day. Ook aan de kinderen is er gedacht.

Boera Band, de Reggae Squad, met de Royal Roos Band, met Derek E. Ja, Prins en Johan Man, Tweede Kamer onder leiding van Errol Burger, samen met All Stars, Frankie Nisidjan en Dwayne Tindari. En Kankan 3 onder leiding van Nene Nangadim Boys. En als klap op de vuurpijl, Norma Sante. En ook een super, super grote verrassing uit Suriname. Kom massaal, het wordt heus gezellig. See you zondag 24 mei, eerste Pinksteren van Heet van Wierman Day.

import en export production. Is het differenti cultuurwinkel voor al uw jeetori in die differenti fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restore, Pompeia, Bietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take you firewater kruiden voor de vrouwen, take you krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en

0: Becky van Clara niet te vergeten. Jaro Zusturu, Nana Driefoot Patu. Ritwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Ritwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Ritwijn's Production in 100% garantie en vakkundigheid.
1: Afscheid nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als dit moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Priscilla Alberts, met liefde een steentje aan bij.
0: We zijn er weer!

attractie voor den bigiwang, no habi fadong en no habi keba. Daarom organiseert Stichting Yaya Dande haar zoveelste bigismadi op zondag 7 juni 2026. Plaats Salingcentrum Opera, Fruitweg 2834, 2525 KH in Den Haag. Toegangsprijs €25, inclusief diner. Inloop is om 1 uur en om 1:30 is de opening door mevrouw Kitaman en een welkomstwoord door de voorzitter. Er is sukkosalm onder leiding van mevrouw Kitaman met tekst en uitleg over de koto, de Yaya Dande prijsuitreiking, een loterij en veel meer. En tot 8 uur dansen we op de tonen van Consensie Band, Biggie Smapoku. Reserveren is betalen natuurlijk. Op rekeningnummer NL 58 ABNA 0480 8381 19 onder vermelding van Biggie Smadi. Dat kan tot 30 mei. Vol is vol natuurlijk. Voor meer info www.yayadande.nl. U bent van harte welkom. Het liefst in uw culturele dracht. Echter is dat niet verplicht. Komt één, komt allen. Op 7 juni aanstaande. Biggie Smadi.

tekenen Yaya dan de doet het weer met haar Biggie Smadee op zondag 7 juni. Thema, Kulturu Krakti Voeding Grawang. Voor meer info, bellen met mevrouw Yvna Blijt op het nummer 06-2125-5924 of mevrouw Valpoort 06-4375-7640 of de heer Valpoort 06-1458-3948. Liefst bellen na 5 uur. Locatie Fruitweg 2834 is makkelijk bereikbaar. Vanuit Den Haag Centraal, tram 9, de 6e halte. Vanuit Haagse Spoor, tram 9, de 3e halte. Uitstappen beide keren, Dynamo Straat. Tot ziens dan, op 7 juni.

0: hoe heet het? Marlene Singh, ze is onlangs jarig geweest. Volgens mij, vorige week is ze jarig geweest. En hier zingt ze Kojo Mentor en Present. En dat heb ik bewust naar voren gehaald, omdat hier een Biggie Missie zit. En het is een voorvechter, een strijdster, een strijder van het slavernij verleden. Dus die ancestor van haar, die zijn helemaal trots op haar. We waren gebleven in het vorige uur, vroeg ik me af van waarom er zoveel namen, de namen die u noemt, waarom ze onbekend zijn gebleven. Of is het dat wij... Oh, ze heeft de koptelefoon, ze heeft de hoofd, ze hoort me niet. Maar ze heeft de koptelefoon niet op.
1: Jawel.
0: Oh, ze heeft het op, oké.
1: Ik hoor het wel.
0: Waarom zijn die mensen onbekend gebleven? Of zijn wij slecht belezen sowieso? We zijn slecht belezen, maar ik bedoel, misschien komen die namen ergens voor in een boek. U hebt er zelf 2 geschreven. Vertel, mevrouw Wiekman.
1: Nou, kijk. Vanwege mijn tijd ken ik natuurlijk die namen.
0: Ja.
1: En vanwege mijn tijd ken je natuurlijk ook de namen daarvoor. Hè? De namen daarvoor. Maar ik denk... Ik kan natuurlijk nu doorgaan om een aantal alternatieven van de hand te doen. Maar een dokter Hans Breveld bijvoorbeeld. Dokter Hans Breveld, ik ben een keer naar zijn... Heeft hij me uitgenodigd op zijn kantoor. En daar heb ik boeken gezien.
0: In Suriname.
1: In Suriname. Uh-huh. Daar heb ik boeken gezien. Want hij is meer de man van de staatkunde, staatsrecht, et cetera. En ook de politieke bewegingen. Maar als je bij hem gaat, hij heeft van die kleine brochures waar ook namen voorkomen. We kennen Lucie Kortram bijvoorbeeld, dokter Lucie Kortram. Is ze nog in leven, dokter Lucie Kortram? Ik kan me niet voorstellen. Maar dat was een vrouw die zeer bekend was, dokter Lucie Kortram. Er was een vrouw die, als het ging over onderwijsvernieuwing, ook hier in Nederland, heeft ze baanbrekend werk gedaan. Vrouwen als Farina Jonathan, ook Tweede Kamerlid toen. Deze vrouwen hebben heel veel geschreven. Ik kan zelf Helen Burleson noemen.
0: Die ken ik gelukkig wel.
1: Helen Burleson is een fenomeen voor haar tijd geweest. Ook op het gebied van onderwijs. Een ander fenomeen is bijvoorbeeld dokter Henry Dors. Je moet alle geschriften, alle referaten, alles wat Henry Dors heeft geschreven, zou je eigenlijk moeten lezen, zou je moeten bestuderen. Mm-hmm. Er is nog een Kortram, niet Lucie, maar een nichtje van haar, die heeft geschreven bijvoorbeeld over dokter Sophie Redmond. En daar zijn er ook, als je dat leest, dan zijn er ook namen genoemd van anderen die baanbrekend werk hebben gedaan.
0: Als en zegt die naam Jussu Maatrijk u?
1: Ja, natuurlijk. Jussu Maatrijk noem ik als een man, was het ook niet... De opkomst van de activistische beweging in Amsterdam-Zuidoost. Als je Jussu Maatrijk zijn naam niet noemt, dan denk ik dat je dan betichtigd kan worden van hidden history. Het verdoezelen van de geschiedenis. Mm-hmm. Want Jussu Maatrijk was voor... Heel veel, net als Ludwig van Milieu, hè? Mm-hmm. Binnen de studentenbeweging, binnen de migratiebeweging, was Ludwig van Milieu een begrip. Zo was Jussu Maatrijk een begrip met een grote uitstraling naar Rotterdam, naar Den Haag, kortom naar de grote steden. Het was de periode van... De grote steden, het grote stedenbeleid. Waar Rogier van Boksel, meester Rogier van Boksel, eigenlijk de scepter zwaaide. En ik kan me nog herinneren, ik was in Den Haag. Het was de periode van de Phoenix-locaties en grote stedenbeleid. Daar moesten projecten worden ontwikkeld. Die vooruitgang zouden brengen voor bepaalde categorieën gemeenschap. En het zwartbewustzijn, het, het zwart bewustzijn in Nederland. Ik kan natuurlijk ook Den Haag noemen, want ook in Den Haag hadden we de activisten. We hadden bijvoorbeeld in Rotterdam hadden we dat ook. Maar de bakermat is eigenlijk hier gelegd in Amsterdam Zuidoost.
0: Hm.
1: En ook als het gaat om bijvoorbeeld een man als Emile Esaias. Kijk, als ik dit ga zeggen, moet u me niet kwalijk nemen. Maar ik moet heel voorzichtig proberen dit te zeggen. Je had natuurlijk die wilde verhalen.
0: Mm-hmm.
1: Maar laten we kijken naar Emile Esaias. Emile Esaias is de man geweest die destijds al riep voor een Ubuntu-connected approach als het gaat om de voetbal, het Surinaamse voetbal in Nederland.
0: Toen al.
1: Want wat we ontdekten, en met name de competitie, goede voetballers, die mij eigenlijk ook niet eens schoten, maar hij wilde een Surinaamse competitie hebben. Ook vanwege de excessen die er waren binnen de verschillende voetbal... KNVB, bonden, de voetbalbonden. Je kan zo het model die hij had bedacht, dat hij had bedacht, kan je zo uit de kast halen als je die zij competities weer een extra boots wil geven. Want dat gebeurde wel, die Surinaamse voetbalvereniging. Maar met het overlijden van één of meerdere personen, dan zie je ook dat heel goede projecten of ontwikkelingen vergaan. Dus het zijn bijvoorbeeld, ik weet dat Real Senang een vereniging heeft van oud-voetballers.
0: Mm-hmm.
1: Naar de FIFA geweest in Zwitserland. Samen met Van Duivenvoorde. En
0: oh ja, met Wilfred Richard ook toen.
1: Richard.
0: Ik heb die foto's nog, klopt.
1: We zijn daar over namen gesproken, ja, hè? Over geschiedenis.
0: Uh-huh.
1: We zijn daar geweest. We hebben Kamperveen. We hebben Kamperveen gezien als een van de belangrijkste verdettes van Suriname. Als het gaat om de organisatie Bond,
0: mm-hmm,
1: van Suriname. André Kamperveen. En we waren bezig met een project om meer bekendheid te geven aan de Surinaamse voetbalkanjers.
0: Mm-hmm.
1: Maakt niet uit of ze wel of niet hadden gevoetbald. Maar in ieder geval dat baanbrekend werk dat ze hebben verricht. En we waren heel erg op weg om ruimte te krijgen binnen de FIFA in Zwitserland. Met name voor de specifiek gericht op de Surinaamse voetbalsport. En dan komen we in Suriname met een goed plan, omdat FIFA erop zit te wachten. En dan heb je misschien één enkeling die daar met name weet hoe belangrijk dat is. Ook voor onze generatie. Maar dan krijgt het geen vervolg. Het krijgt totaal geen vervolg. Maar die informatie is er. Ik weet zeker dat die informatie er nu is. En
0: Richard was het,
1: Richard.
0: Ja. Maar er waren papieren getekend, maar waren dat loze beloftes dan?
1: We hebben loze beloftes waren het niet. Maar je hebt toch mensen met passie. Je hebt mensen, ik zeg altijd, education zonder dedication is niks. Je kan heel veel weten, maar als je de passie niet hebt, de energy that flows, als je dat niet hebt, dan blijven de dingen liggen. Want de Surinamers in Nederland, dus dit is één aspect. Henry Do-

0: vanwege het een of ander naar het speciaal onderwijs werden gestuurd. Maar op het moment dat Henry Dors het heeft over zwarte scholen, in die tijd, die periode, en zijn kritiek daarop bijvoorbeeld, dan zie je dat hij wordt verhuisd. En dan is het niet meer mogelijk om juist die dingen die eigenlijk vooruitgang zouden brengen, om dat in dusdanige banen te leiden, dat we vandaag niet meer zouden hoeven te praten over te veel kinderen in bepaalde instituten. Bijvoorbeeld in gevangenissen. Elk kind die je stuurt naar het speciaal onderwijs. Elk kind betekent dat on the long run het terechtkomt in een gemarginaliseerde positie.
1: Maar hoor ik u zeggen dat zonder rolmodellen onze kinderen kunnen uitvallen dan?
0: Ja, we hebben mensen die met brains, die als het gaat om onderwijstechnieken, als het gaat om het leerplanontwikkeling, we hebben de mensen zodanig dat ze al a priori rekening houden met de manieren van leren binnen bepaalde etnische, etnische groepen. Ik zal een voorbeeld geven. In Suriname hebben we kinderen, bijvoorbeeld in het binnenland, die spreken in bepaalde contacttalen. Hoe ga je deze kinderen, als het gaat om het Nederlands, op dezelfde wijze scholen als de kinderen van de stad? In Suriname, in Nederland, toen we pas in Nederland kwamen, spraken we Surinaams-Nederlands. Wanneer we een opstel of een referaat, in ieder geval iets moesten schrijven, dan werden we op de Nederlandse taal. Dus je hebt Surinaamse taal, Surinaams-Nederlands, Nederlands-Nederlands, werden we beoordeeld. Dus laat me een voorbeeld geven. Dit is een heel gek voorbeeld. Een bosandijvie. Dat zeiden we in Suriname, was het een bosamsoi. Mm-hmm. Toch? In Nederland is het een struikandijvie. Ja? Mm-hmm. Of een struikamsoi. Maar als ik een bosamsoi, bijvoorbeeld in een dicté, of dat was het fout. Want een bosamsoi of een bosandijvie, Dat is niet het Nederlands-Nederlands, maar het is wel het Surinaams-Nederlands. Mm-hmm. Dus als je het hebt over belangrijke personen, bijvoorbeeld als dokter Renata de Bies. Dokter Renata de Bies heeft toen gewerkt aan een groen boekje. Heeft u die term gehoord, ooit een groen boekje?
1: Ik denk ergens ver weg, ja.
0: Heeft gewerkt aan een groen boekje. En in dat groen boekje vind je Surinaams-Nederlands. En dat groen boekje moest op elke school bekend zijn. Ook binnen de pedagogie, vooral binnen de pedagogische regimes. Zodat kinderen uit Suriname, maar ook die in Nederland waren geboren. Maar natuurlijk heb je binnen het gezin, wordt er Surinaams-Nederlands gesproken. Konden op dat terrein, als het ging om taal, verschillende vormen van taal, konden ze niet meer, ze konden geen laag scoren. En dat hadden we. Maar nu worden we weer geconfronteerd met iets dat onze helden, waar ze al overeenkomsten hadden bereikt, dat een bepaalde rol zou vervullen binnen het onderwijscurriculum op verschillende niveaus. En dat is eigenlijk waarom, omdat u dat vraagt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat verhaal van 1960. Er zijn mensen die zeggen van, oké, als

0: Broema voor zijn tijd was. En voor onafhankelijkheid. Want het mocht. Het was een VN-verdrag dat uitgevoerd moest worden. Hadden we het niet gedaan, dan waren we misschien, zagen we er misschien in Suriname er anders uit. Dan hadden we dat watervraagstuk niet. Want dat watervraagstuk is een vraagstuk van misschien van de koloniale periode. Dus wat zou er gebeurd zijn bij de onderhandelingen over de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname? Dat er mensen aan tafel hebben gezeten, anders dan Wijlen Broema, ik noem ook namen als Blinker, ik noem namen als Narendorp, die hadden gezegd, oké, ja, bruidsgaat, maar we gaan even vereffenen. We gaan het koloniaal en het slavernijverleden gaan we vereffenen. Begrijpt u? We gaan het vereffenen. En met vereffenen bedoel ik dit. Daar hadden ze bijvoorbeeld ingecalculeerd dat in 1863 bij de afschaffing van de slavernij hebben de perpetrators hebben voor elk tot slaaf gemaakte persoon geld gehad. Voor elk tot slaaf gemaakte persoon die in leven was, hadden ze geld gehad. What about die in het kader van loss of life? Ik bedoel, als je genocide pleegt op 10 tot slaafgemaakte, betekent het, als je gaat berekenen 9 generaties, zou Suriname dan zoveel mensen hebben. Wat er is gebeurd tussen, als je het hebt over 500.000 en de rest 34.000, wat is met de rest gebeurd? En calculeer 9 generaties daarna. Betekent zoveel geld inclusief revenuen. Dus de mensen die aan de handelingstafel hebben gezeten in 1975, of het is natuurlijk eerder begonnen, die hebben niet ingecalculeerd het slavernij, de doorwerking van het slavernijverleden. Had dat gebeurd, was dat gebeurd, de vereffening van het dossier tijdens de onafhankelijkheid, althans de onderhandelingen, dan zaten wij niet met de gebakken peren. Dus het enige wat we zeggen, en u ziet, 1975, dus als mensen bijvoorbeeld zeggen van, ja, maar het is 400 jaar geleden. Nee, het heeft 400 jaar geduurd. 400 jaar, niet 400 jaar geleden, maar 400 jaar geduurd. En dan zitten we nog met de gebakken peren.
1: En nog geen 200 jaar geleden.
0: Ja, en dan zegt, for instance, premier Rutte, die zegt op één volgende regeringen hebben weggekeken van dit vraagstuk. Op één volgende regeringen tot Rutte 2022 hebben we al die tijd weggekeken. De koning zegt op één volgende koningshuizen tot aan 2023 toen hij excuses aanbood, hebben weggekeken. Dus wanneer men zegt 300 of iets wat 400 jaar geleden. Nee, je kijkt ook naar de mate waarin die vanaf de afschaffing van de slavernij en bij de onafhankelijkheidsverklaring men niet heeft gefocust op de doorwerking van dat verleden tot heden. Dus dat zijn de dingen en ik ben ervan overtuigd. Ik zie heel goede ontwikkelingen dat mensen daar nu bewust van zijn. Laat me een voorbeeld noemen.
1: Maar ik wou je toch vragen, wat mist u het meest na de komma van Rutte? Wat mist u het meest? Want we zijn er nog lang niet. Want u hebt het net over 2023 gehad, maar we leven nu 2026, 3 jaar verder. Is er iets veranderd? Heb u iets gezien na die komma? Er is een bedrag van volgens mij 200.000.
0: Ik praat niet eens over dat bedrag. Kijk, het punt is namelijk, laat me dit zeggen. En wanneer ik praat, dan praat ik vanuit het besef dat we eigenaren zijn. We zijn eigenaar van Nancy. We zijn eigenaar geweest van de 4 domeinen van Nancy. Het wetenschappelijk domein, het educatief domein, het onderzoeksdomein, wetenschappelijk met de hoogleraar, en het documentatiedomein. Een overkoepelend instituut.
1: En het Nancy is het nationale slavernijverleden, dus daarom zegt u, we zijn daar eigenaar van. Okay,
0: we zijn in alles wat te maken heeft met de nazaten eigenaar daarvan.
1: Okay.
0: We hebben, zoals bij de Joodse gemeenschappen, had men families. Men wist precies aantallen, alles was geregistreerd. Het NINSEE is gekomen omdat we heel veel onderzoeksinstanties hadden, instituten hadden, die vanuit een eurocentrisch perspectief wetenschap bedreven. U weet, op het moment dat NINSEE was geboren, 24 juni 2002, was het verhaal van het verleden nog niet beland ter implementatie van Nederland voor de vereffening van het slavernijverleden. We hebben onderzoek gedaan naar hoe de onderzoeksinstituten omgaan. Vanuit welk perspectief? Het perspectief van methode, technieken en vooronderstellingen. De onderzoeksopzetten worden en de probleemstellingen worden geformuleerd. Tot het ontstaan van NINSEE hadden we geen overkoepelend instituut specifiek gericht op de African Experience. En wanneer ik zeg African Experience, dan heb ik het over de manga Amissi. Alles wat we hebben meegemaakt vanaf het grondgebied. Want laat me even dit aan u zeggen. Men praat over kolonialisme en slavernijverleden. Koloniaal en slavernijverleden. Dan moeten de mensen één ding goed begrijpen. Het kolonialisme start op het moment dat je je land toe-eigent, ongeoorloofd toe-eigend om daar je huis te bouwen. Of je administratie neer te zetten. Op het moment, Nederland had 54 forten. Fort Elmina was van Nederland, was een grondgebied van Nederland. Fort Elmina. Zoals een ambassade in Nederland, bijvoorbeeld de Surinaamse ambassade, aan de Alexander Gogelweg nummer 2, is het grondgebied van Suriname. In Afrika had Nederland grondgebied. Ongeoorloofd toegeëigend. Dat is precies wanneer kolonialisme start. Kolonialisme start wanneer je een administratie hebt.

Je begint, daar staart kolonialisme. Kolonialisme is gestart op het moment als het gaat om de inheemse, de oorspronkelijke bewoners. Toen ze eerst de structuur van de inheemse hebben kapotgeslagen. Om vervolgens hun eigen structuur neer te zetten. Dat is kolonialisme. Dus dan ga ik even terug. Dus dit is alleen maar om aan te geven dat men soms een gekunstelde constructie op nahoudt over koloniaal verleden en slavernijverleden. Alsof het slavernijverleden niet met kolonialisme is begonnen. Begrijpt u? Dus wanneer we dan... We zien een Nancy. Want laten we niet vergeten, waar is het begonnen? Laat mensen dat goed weten. Het is begonnen op het moment dat ene meneer Blom met een voorstel komt binnen de gemeente Den Haag.

0: Joodse organisatie. Ik dacht Easy Solution en Nancy. Waardoor Nancy niet meer in de driver's seat zat. Nancy had te dealen met drie, terwijl Nancy het instituut was die het moest bepalen. Begrijpt u? Nancy was het instituut die het moest bepalen. Zat Nancy ineens in een rijtje van zogenaamd gelijkwaardigen. Nancy was niet gelijkwaardig. Nancy was overkoepelend. En dan komt ineens, horen we, een museaal domein onder leiding van, u weet wel, krijgt een beetje geld, 100 miljoen. Stel dat Nancy nog overkoepelend was, dan had Nancy die 100 miljoen gehad. Om verder haar archief, haar museum door te kunnen zetten, had Nancy mensen in dienst gehad. Neem nou nu, daar hebben we alles van Nancy afgebouwd, toch? Dan heeft Nancy, dat restje van Nancy, is dan het herdenkingsaspect. De nationale herdenking, artikel 2a van, yeah. van de Nancy-statuten. Artikel 2a van de Nancy-statuten. En dat kleine beetje wat Nancy nog had, let u hoe die achter de komma heeft gewerkt, is door een nationale herdenkingscommissie samen te stellen met een Europees deel, een Koninkrijksdeel en een soevereine staat Suriname deel.
1: Mevrouw Biekman, omwille van de tijd kom ik er even tussen. Want ik hoor ontzettend veel ontevredenheden, als ik het zo zeg.
0: Van mij?
1: Ja.
0: Nee. Ik geef.
1: Oh, oké.
0: Okay. Nee, wacht eens
1: want
0: even.
1: Want ik wou u vragen, wat zouden we moeten doen met alle informatie die u ons geeft?
0: Ja.
1: He, want als ik het zo hoor, dan zijn er, overal toch wel steken gevallen.
0: Kijk, wat ik doe, ik ben niet tegen, ik praat over instituten. Ik praat niet over de personen in Nancy. Ik praat over het instituut. Mm-hmm. Het instituut die we hebben. Wat gebeurt er dan vervolgens? Het bestaansrecht van Nancy. Na 25 jaar, volgend jaar, Nancy. Wordt totaal kapot gemaakt. Want waar gaat dat restje? Nancy-profiel herdenken. In 2027 heeft men berekend, is het afgelopen, want dan is het gegaan naar een herdenkingscomité. Het woord comité, vergeet u niet, het verschil tussen een instituut en een comité, dat is zeer doordacht, hè? Oké, okay. Dan moet u weten, wat dan rest, wat Nancy daar rest. Dan moet Nancy nu dingen gaan bedenken, die ze zelf gaan doen, om natuurlijk nog een stukje geloofwaardigheid te hebben. Maar ondertussen hebben we Nancy, we hebben dat zelf gedaan, want we hebben al die strategieën van de overheid met inbegrip van al die onderzoeksinstituten. Kunt u zich daar iets bij voorstellen dat Nancy al die miljoenen zou krijgen om in ieder geval die achter de komma strategie te kunnen vervullen? Helemaal weg. Dus kijk, wat ik doe is, als je teruggaat in de tijd, dan heeft men niet begrepen dat Bruma een geweldige grote held was. Maar als je het communisme plakt op in zijn rugzak zet, dan iedereen was op in die tijd, communisme, wauw, dat moeten we niet hebben. En Bruma was een communist. Niemand wilde met Bruma vereenzelvig of in. Niemand wilde dat. Dus je maakt de mensen bang. Is precies hoe we ze als nu bang maken in Nederland. Je maakt de mensen bang. Dus Bruma is daar ineens verworden tot something niet belangrijk. Oké? Okay? Terwijl hij niets anders deed dan wat ook andere landen deden. Maar het ging over Suriname natuurlijk. En we waren natuurlijk helemaal in die koloniale mindset. Dus dan zie je ook, wat gebeurt er in Suriname? Etnische groepen staan tegenover elkaar. Want we moeten rekening houden. Niet iedere etnische groep in Suriname

0: van Nederland af. Het zijn voornamelijk de mensen Safira Katibo. Tot in hun botten. En de nasleep daarvan. En zich ook gingen oriënteren op wat het in buitenlands beleid, internationaal beleid, wat wordt er besloten in VN-verband. Het zijn met name die mensen die uiteindelijk wisten wat het betekende om onafhankelijk te zijn. Alleen hebben ze bij het afsluiten van de deal, oké, onafhankelijkheid kunnen we ook doen in een bepaalde fase. We kunnen het ook zo afspreken dat je voor gedurende 100 of 200 jaar geld in een pot stopt in het kader van de vereffening. Want dat was die achter de komma. Maar die achter de komma is nu verworden tot een linzee zonder vlees. Het bot is overal.
1: Dus mevrouw Biekman, omwille van de tijd, zegt u...
0: Dat is nu die achter de komma, mevrouw.
1: Ja, maar zegt u dat achter de komma een dode mus ligt?
0: Nee, de achter
1: of mussen
0: de komma... Kijk, filosofisch gesproken, hè. Mm. Stel je voor, we zijn een aantal... want ik mis ook die denktank. We zijn een aantal denkers, ja? Meestal weten we alleen maar van 100 Europese denkers. We noemen Aristoteles, Vrubel, Socrates en dat soort Erasmus, Linnaeus, die kennen we. Maar we hebben ook Afrikaanse denkers. Mm-hmm. Dus wat ik zeg is dit. Wanneer we in staat waren, en die denkers hadden we, hè? Sommigen zijn overleden helaas. Maar dan hadden ze al direct doorgeprikt. We hadden met z'n allen kunnen zeggen, overheid is mooi, een nationale herdenkingscommissie. Maar het staat al in de statuten van NINSEE. Als je vindt dat NINSEE niet goed functioneert, dan moeten we iets doen aan capaciteitsversterking binnen NINSEE. Maar je gaat niet uit het instituut dat ene restje herdenking weghalen om vervolgens een instituut, een comité neer te zetten onder jouw vlag, want ik denk dat die mensen van dit comité benoemd zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als men zegt geen politieke dingen, maar je bent wel benoemd door Binnenlandse Zaken. Op dat moment ben je eigenlijk intern, ben je politiek, ben je met Binnenlandse Zaken. En op het moment dat dat gebeurt, en je zegt NINSEE moet in 2000 krijgt NINSEE geen geld meer. En uiteraard moet NINSEE geld gaan zoeken. Maar het geld die NINSEE kreeg was onze belastinggeld.
1: Mm-hmm. Ik kom er weer tussen. Want we hebben omwille van de tijd. We zouden om kwart voor vier stoppen. Maar eigenlijk, ja, ik zeg het nogmaals. Ik denk dat u eigenlijk een dode mus ziet. Vanaf het begin van die komma die Rutte geplaatst heeft. Er is niets veranderd. Er is niets gebeurd. Moeten we stellen dat we dan toen nog en nu nog in de maling zijn genomen?
0: Kijk, het heeft te maken met informatie. Het heeft te maken met bewustzijn. Het heeft te maken met awareness. Kijk, dat bewustzijn, die 200 miljoen, waarvan 100 miljoen hier en 100 miljoen daar. En de centrale bank bijvoorbeeld. Want ik pleit voor alle gemeentes. Mm-hmm. Alle instanties die excuses hebben aangeboden moeten zich verzamelen in één grote commissie. En alle gelden moeten in één pot komen. Want kijk naar de centrale bank van Nederland. Geeft het grootste bouwing van Elisabeth Samson huis.
1: In Suriname.
0: Hebben we opgelet?
1: Ja, want dat wilde ik ook vragen. Maar oké, ik kom er niet aan toe. Maar de volgende keer kunnen we nog praten. Want volgens mij was er ook nog een bedrag weggelegd van 6-6.
0: We weten 6, niet 6. Eens. We weten, en daar hebben we een Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken. Die zegt, kom maar hier. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Want er is toch nog een diaspora-beleid. Wat is daarmee
0: gebeurd? Ik wil niet eens praten over een diaspora-beleid. Want dat is een fenomeen apart. Maar het gaat met name om dat men zich moet realiseren dat wanneer Barry Biekman praat, Barry Biekman niet praat over poppetjes. Mm.

0: Beryl Biekman praat over infrastructuur. Beryl Biekman praat over doe je ogen open en kijk wat er gebeurt. Vraag aan Nancy de statuten van Nancy. En ik praat niet, en niemand moet mij komen vertellen van ja, je moet, kun je niet achter gesloten deuren. Nee, ik ga, u stelt me een vraag over achter de komma, hoe ziet u dat? Achter de komma. Als Nancy een museum, ik herinner me ook een meneer, hij heette toen Al Pietersen. Al Pietersen was subliem. Hij was subliem. Want, als het is net als het Nationaal Slavernijmonument, we hadden hoeveel presentaties, we hadden 7 of 8 presentaties. Allemaal abstracte dingen. En wat heeft het landelijk platform Slavernij gezegd? Nee, we willen een monument met kettingen. Natuurlijk die vrijheid, dat schip. We willen zodat over 2000 jaar, stel dat het monument nog staat in het Oosterpark. Dat alle generaties weten wat Nederland heeft gedaan. Maar met een abstract ding, met een vogeltje en een arend. Kan je die link niet meer leggen? Dus we moeten. En ik moet eerlijk toegeven dat ik blij ben met de ontwikkelingen nu. Want die ontwikkelingen, en ik zal u zeggen zonder geld, hè, zonder dat mensen geld. Die ontwikkelingen nu, die leiden ertoe dat we ook nu meer bewustzijn gaan ontwikkelen.
1: Toch wel.
0: Ja, ja, ja. Ik mag in Suriname, geloof ik, onder leiding van ene meneer Koffie. David. De federatie. Hier heb je een federatie onder leiding van Iwan Levin. En zo heb je op andere gebieden van history. Bijvoorbeeld van Pata Ank. Dit zijn mensen die, als je alles bij elkaar brengt, dan ga je nu beseffen, hey, kijk hoeveel tijd we hebben verloren. En er is niks mee, mevrouw Bustamante, mevrouw Hulde. Er is helemaal niks mee als we er zo met elkaar over praten. Want dan, kijk, net als dat woonverzoek die we hebben gedaan. Wet openbaarheid, overheid. Het is zo wet openbaarheid van bestuur. Dat Nederland zegt, I abstained. Dat wil zeggen dat Nederland niet ja zegt of niet nee zegt. Maar dat Nederland zegt van, we doen niet mee. Terwijl Nederland kampioen is in het maken van excuses. Het Koningshuis.
1: Even stop, dat vond ik ook een verhaal apart. Want dat had ik ergens ook geschreven om u te vragen. Hoe ziet u dat? Maar goed, eigenlijk dan zijn we tijd kwijt. Ik ben tijd kwijt. Want oma Ramon die komt er zo direct in. Dus we hebben nu nog 5 minuten. Maar u hebt het steeds over het Nancy gehad. En dan wil ik meteen gebruik maken van de gelegenheid om mevrouw... ik ben nu meteen de naam even kwijt. Ex-voorzitter van het Nancy... Hoe heet ze nou? Mevrouw Nooit Meer. Ik ga gebruik maken van de gelegenheid om haar ook langs deze weg te feliciteren. Want zij is geridderd in de orde van Oranje Nassau. Een wat lagere gradatie, maar toch, ze is geridderd. Daar ben ik blij mee, ook trots op. We bedanken haar. En u bent geridderd als...
0: Ik ben niet geridderd, ik ben benoemd.
1: U bent benoemd als een officier in de orde van Oranje Nassau. Dat had ik willen aanhalen, want ik vind het een... Of trouwens, ik had u al gezegd, ik vind het een hele mooie onderscheiding. Want vaak zie je dat onze mensen lid worden van het Koningshuis. En ik heb me daar altijd, ik heb me daar eigenlijk jaren aan geërgerd. Ja, misschien niet geërgerd, maar...
0: Ik ben lid geworden van het Koningshuis, hè?
1: Nee, u bent geen lid geworden en daarom ben ik extra trots op u. Want u was al ridder in de orde van. Hè? En nu bent u officier in de orde van, of ereorde van. En zowel al in Nederland als in Suriname. Ja, Oranje Nassau. Ik vind het echt zeer bijzonder. Ik vind het bijzonder, ik vind het apart. Dat betekent ook dat wat u doet en wat u zegt, ook al gebeurt dat met heel veel woorden, het is interessant. Het is heel eigenlijk belangrijk voor onze generatie. En dat wat daarna moet komen. Dus eigenlijk wil ik u zeggen, blijf in ons midden. Nog heel veel jaren, we hebben u nodig. Ga door, en u had me al gezegd, u gaat door met de strijd, want u bent nog met heel veel dingen niet tevreden. En u bent ervoor geroepen. Ik wil bijna zeggen dat ze bang zijn voor u.
0: Nou, niet tevreden, dat betekent dat ik, dat wat ik zeg is, ik heb nog heel veel aan bewustwording in te brengen en door te geven.
1: Dus net wat ik tegen uw dochter zei, u hebt gevochten voor erkenningen. En vele zijn gerealiseerd, maar u hebt ook vele erkenningen gehad. Ook uit dat van Ghana, Kamer van Koophandel, dat had ik u ook willen vragen. Want ik snapte het niet helemaal, Kamer van Koophandel. Dus u bent voorzitter van Ghana, Suriname, Kamer van Koophandel. Dat stukje snap ik niet helemaal. Lijkt me een beetje ingewikkeld. Maar we gaan een ander keertje daarop terugkomen. Ik ga het noteren, zodat ik u toch wel, ook al is het telefonisch, want u woont ver, daarover praat. Want ik heb uw biografie gelezen. Ik ben blij dat u opgenomen bent in Wikipedia. En ik heb het doorgenomen en ik dacht, mijn god, deze vrouw, hoe ver moet u nog gaan? En hoeveel valt er nog te krijgen? Nou, zijn ze niet bang voor
0: u? Ja. Kijk, het punt is namelijk, ik ben ook tevreden, hè? Ik ben ook tevreden als u. Want
1: wel.
0: U bent de media. Als u kunt zeggen van, oké, weet je wat we gaan doen? We gaan een denktank oprichten. Een denktank. Want u bent media. Van media verwacht men ook iets van deskundigheidsbevordering. Kenniscirculatie. U bent een denktank. Dit soort dingen die vertel ik. Maar ik vertel dit soort dingen. Ik werk niet alleen. Mm-hmm. Ik werk met heel veel denkers. Filosofen. Mm-hmm. Zwarte filosofen. We kennen ook zwarte filosofen. Dat moeten we organiseren. Zodat we iedere stap die genomen wordt. Iedere stap. Moeten we begrijpen. Wat is die stap precies?
1: Maar ik moet u corrigeren.
0: Wat winnen we ermee?
1: Ik wil
0: wat
1: u corrigeren, hoor. Want ik zie mezelf niet als denker. Ik kan wel denken, hoor.
0: U bent
1: hoor.
0: Wel een denker.
1: Oké.
0: U bent een veldwetenschapper.
1: Oké, geweldig om dat te horen. Ik was op school niet dom. Ik ben nooit dom geweest. Anderen zeggen, er zijn geen domme mensen. Maar ik vind mezelf wel geen denker. Want denker, dat moet ik zoeken bij Radio De Leon. Die met informatieve programma's bezig is. Maar Radio is daar ook één van. Maar ik ben een doener op het gebied van mijn mensen opliften.
0: Ja, maar
1: want iedereen is geboren met zijn
0: eigen. Laat me weer even empoweren.
1: Oké.
0: U komt naar de studio, maar u heeft nagedacht wat u gaat uitvoeren.
1: Absoluut.
0: Oké? Dus van mensen zoals u, daar wil ik van horen.
1: Oké.
0: En ik ben heel erg blij als ik verbanden kan. Het gaat om het leggen van verbanden.
1: Mm-hmm.
0: Wie slaapt met wie? Zodat je weet, hey, als je met deze persoon praat, weet dat die informatie daar terecht gaat komen. Mm-hmm. Het gaat om politieke strategieën. We zitten gewoon bij elkaar.
1: Mm.
0: We kunnen op de vloer zitten. We kunnen onder een boom zitten. En we filosoferen gewoon over, hey, maar hoe kan dit? Hey, hoe kan dat? Nee, ik begrijp het niet.
1: Mm-hmm.
0: En dan zul je zien dat in plaats dat we vooruit gaan in institutionalisering van het slavernijverleden, dat we hebben verloren.
1: Mm.
0: En na de komma en na de excuses hebben we verloren. We hebben niet alles verloren, want we kunnen nu denken.
1: Mm-hmm. Maar door mensen als u blijven we alert. Dus toch zeg ik, we hebben niet verloren.
0: Nee, kijk, ik zeg van, we hebben, enerzijds hebben we verloren, anderzijds hebben we een paar stappen gezet, maar dan worden we direct weer terug. Want als men weet wat voor zweet en bloed en tranen, wij wijzen van zeggen, is gevloeid om te komen tot een nationaal slavernijmonument. Een ankerpunt waar we onze voorouders kunnen herdenken. Maar je ziet tegelijkertijd dat ineens Mandela Park, Museumplein, de Dam, dat zijn op 1 juli de plaatsen waar we, die we als anker,

0: kunt gaan gebruiken om onze dingen te kunnen doen.
1: Stop, mevrouw Biekman.
0: I rest my case.
1: dat heb ik lang niet gehoord. Eigenlijk moet ik zeggen, word vervolg. Ja, ik ga u bedanken en zij die thuis hebben geluisterd. Dank jullie wel en gereageerd op de app. Dank jullie wel. Er zijn 3 mensen hebben op de app gereageerd en gezegd dit is heel informatief. En als je praat met mevrouw Biekman, dan kan je alleen maar informatie krijgen. Tot je krijgen. Heel veel zelf. Overmatig zelf, als ik het zo zeg. Maar dank jullie, dank u wel. En ik nogmaals het woord vervolg. Ramon komt erin met zijn Yamurike en hij gaat door tot...

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En dat koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat nu een dozijn files. De meeste leveren maar 5 minuten vertraging op. Op de A2 Amsterdam-Utrecht ben je nu 10 minuten extra kwijt tussen Breukelen en Utrecht-Leidsche Rijn. Dat geldt ook voor de A8 Amsterdam-Zaanstad tussen de knooppunten Koenplein en Zaandam. En voor de A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Ja. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud.
2: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Showbiz Forever presenteert met trots op zondag 1 november in Imperial Event. Showbiz Reunie met de winnaars van de Songfestivals van de jaren 80. Kan je nog heugen hoe het aan toe ging? De sfeer, de gezelligheid en alles eromheen. Met vertegenwoordigers van onder andere de Louise School, de Graaf van Sinsendorf School, de Verwijn School, de Selecta School, de Comenius School, de Rietveld School, de Lewin School, de Koender School, de Simon School, de Pascale School, de Paulus School, de Wolven School, TPI en SPI. If you could see me. Een grote reunie in Imperial Event op zondag 1 november met de Masters of Ceremonies. Hoe kan het anders? Henk van Vliet, 1 november, een Imperial Event. Voor info, contact de organisatie op 0616 96 5858. Save the date, 1 november, Imperial Event.

Toro van Odo. Lekker souvenir, ossedressie, kledersdrachten voor jong en oud, vers en droog, geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Jukulturu, jursakulturu.nl. Ook via www.jursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-88.

Rappers, El Rane. Coloniesaus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni. In de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Coronie Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duur.

28 juni, Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679-6920 en 8.

0: op in Suriname bij Radio SRS.
1: Ik heb er geen moeite mee met al je...
0: Wahano Brothers, die alle jubileeserie verjaar onze nieuwe organisatie. You a book a band, plus 31-616-605-944. Missie Levant, naga Edge Solo Walker, taboe. Plus 31-686-457-355. Wat?

Zuider, Slagroom, Bakkerij Bagu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt, Bakkerij Bagu.

0: soul-minded people. Lovers Promotion presents op woensdag 13 mei 2026 in Sportcentrum Ookmeer. Candlelight Midweek Special. De inloop is 10 uur 's avonds, aanvang 11 uur en we trekken door tot 5 uur in de ochtend. Want de volgende dag is een vrije dag. Candlelight Midweek Special with DJ Vincent. Live act van nobody else than John Oldenstam. DJ Blanky, DJ Gerry uit Rotterdam. En speciaal voor de dames, het stoute male striptease show. Entree 15 euro en na 12 uur duurder. Keuken aanwezig. En voor info bel met 0616 965858. Sportcentrum Ookmeer. Dr. Meurenlaan nummer 7. 1067 SN Amsterdam. De Candlelight Midweek Special.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: En natuurlijk zegt Radio Jamoreke goedemiddag op de 107.9 ieder. En natuurlijk willen we ook Helen Bustamante, Radio Hulde, bedanken voor de afgelopen mooie uurtjes. Natuurlijk gaan we het gezellig maken. En natuurlijk wil ik alle jarigen feliciteren die vandaag jarig zijn. Ook mijn waardige broeder Ricardo Watson. Tekademi, brada. En dan gaan we lekker verder met de baronesse onder de knoppen. Goedemiddag, moeder.
1: Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Ramon. Goedemiddag, luisteraars. Allemaal. Alleen in de studio?
0: Voorlopig wel. Ja, voorlopig.
1: Oké, okay, de collega die komt er ook zo aan. Oké, okay, groetjes. Woensdag 20 mei, 16 uur 20. Precies hoor, 16 uur 20. Daar ben ik weer. Voor onze Heer natuurlijk, om onze Heer Jezus te danken voor deze mooie dag. Het is een beetje bewolkt, maar droog. Oké, daar ben ik hoor. Dag Heer Jezus, ik hoef het niet eens te zeggen, want u weet het wel. U weet het wel dat ik er weer ben. Dan wil ik u allerlogs nog weer groeten. Allemaal. Oké, meneer FIFA thuis voor de radio ook natuurlijk. En jullie allen en van alle andere luisteraars ook die meeluisteren. En dan zeg ik aan de Heer, Heer. Moeder van zoon van moeder Maria. Ja, ik ben er weer en ik ben er weer. Oké. Ik dank u voor de zuurstof en de natuur dat getuigt voor de grootheid aan ons toe betoond. Halleluja. Alle lof en heerlijkheid komen u toe. Amen. En dan ga ik verder uit het boekje, gebedsboekje voor elke dag. VVV, vriendschap, vreugde en vertrouwen, luister je ook mee. En alle anderen. En daar komt het aan. Woensdag 20 mei. Barmhartige God, laat mij ook vandaag een kind van het licht zijn. Help mij dat ik met u verbonden blijf. Geef dat ik zie hoe groot mijn erfenis in Christus is. En laat mij in het bruiloftkleed van uw koninkrijk mijn weg bewandelen. Amen. Dat was het. En dan nu ga ik verder weer met mijn eigen programma weer. Groetjes nogmaals, Ramon. Groetjes aan.
0: Goedemiddag.
1: Allemaal, meneer FIFA nogmaals. En Faitang, meneer FIFA, Alassani Boon. En papa Joe, ik heb je een groetjes ontvangen. Echt groetjes terug. En dan groet ik ook alle luisteraars nogmaals van Jamoreke. En dan zeg ik groetjes aan Bondo FM. Hoe gaat het met jullie? Groetjes. En nu Gabriel, beschermengel Gabriel voor alle radiomedewerkers. Oh, de beschermengel Santa Anna voor alle huisvrouwen. Santa Anna, komt u ons te hulp? En dat doet ze ook hoor, roep haar ter hulp. Ze komt dan, ze helpt je ook. Uit je hulp. En nu, dan komt nou het gebed. Maar eerst wil ik even wat voorlezen. Dat komt uit de surkalender van Loesje. En dan begint hij zo. De zon schijnt en ik zet jou erin. Sterren. Zonsopgang, zonnestraal, sfeerlicht, gordijnen open en zo mooi weer dicht. Oké, en nu komt mijn gedicht. Geluk is weggelegd voor iedereen, maar het is ongrijpbaar als een vlinder. Geluk is stralend als een bloem. Het kan worden uitgedrukt in poëzie Het duurt soms maar een fractie van een uur. Maar in het hart blijft het bestaan tot in de eeuwigheid. En dan ga ik nou verder. Natuurboodschap. De stilte der natuur heeft een eigen stem om ons tot orde te roepen. Beschadig de aarde niet, nog de zee en de bomen. En overwin je angsten en durf te leven, het is de moeite waard. Dan komt het weer hoor. Boosheid is een heel slechte leermeester. Denk er eens aan. Een borst is als een vogel die je loslaat en niet meer vangen kan. Onrecht doen is erger dan onrecht lijden. Heb ik een kwartier bij. Vrouwen komen en vrouwen gaan. Maar je moeder blijft altijd jouw moeder. En ga ik nou even verder hoor. Leer lief te hebben en met een open hart elkaar het beste te wensen. Vooral dat elkaar het beste te wensen. En ik wens jullie allen een gezegende dag. Een gezonde dag. Een liefdevolle dag. Een zonnige dag. Al schijnt het even, maar toch zon. Een leerzame dag en goedaardig. Zachtmoedigheid. Zelfbeheersing. En vooral geduld. Liefdadigheid en een helpende hand aan je gezin, je familie, je naaste en je medemens. En kwest een ander niet. Het is middag 4:04 al, woensdag. Ik weet niet wat je vanmiddag wil of aan je huis hebt. Een lekker te orchade, lekker koud en gezellig binnen. Maak een mooie dag van. Het is toch woensdag 4:00, dus vergeet het niet. Je kan ook een kopje koffie hebben en een koekje erbij. Of een pizza, oké. Maak er een mooie dag van. En alle zieken van harte beterschap toegewenst. Let en zorg goed voor jezelf en denk positief. En alle kinderen die ziek zijn, ben je thuis of in het ziekenhuis. Er wordt goed voor jou gezorgd, mama, papa en oma, dan opa ook. Heb geloof, hoop en liefde. En liefde en kracht en gezondheid wens ik jullie allen toe. Want hoop doet leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u over allen die ziek zijn, oud of jong, blijf hen nabij. Een vriendelijke blik maakt je blij en een goed bericht geeft je weer moed. En nu allen die een dierbaren verloren hebben, kracht en sterkte toegewend in deze moeilijke dagen. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen gerusten. Heer, blijf zij die wenen troosten en sterken nabij. En ik heb hier altijd weer zo'n gebedje erbij. Of heb ik het weer? Heer, onze God, wij bidden u voor hen die blindelings verder gaan en hun verdriet niet kunnen verwerken, dat zij omwille van de doden worden opgericht uit hun vertwijfeling, dat er voor hen een mens zal zijn die zwijgen, troosten en meedragen kan. Amen. Anders staat hier een levenswens. Dat je de weg mag gaan die je goed doet. dat je opstaat wanneer je valt. Dat je mens mag worden in Gods ogen en die van anderen. Weet dat de aarde je draagt. Dat je gaat in het licht. En de wind je omgeeft. Dat je de vruchten van je leven proeft. En gaat in vrede. En dan kom ik de jarigen feliciteren. Alle jarigen van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Gisteren. Eergisteren. Morgen. Vandaag. En de komende dagen. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En nog veel jaren toegewenst. En allen die in het huwelijksbootje stappen en een partnerschap aangaan en vele jaren getrouwd zijn. Als ook samenwonen is net getrouwd zijn ook. Een baby geboren, je eerste kleintje, oma, afoosje, opa. Je diploma, je rijbewijs. Een sollicitatiegesprek en een nieuwe baan met kind was geweldig, toch? Wat wil je nog meer? En hippe de piepe de piepe de piep. Hoera, hoera, hoera aan allen, aan allen, aan allen. En ik heb hier nou een verjaardagtekst. Dit is voor de biggie smaak allemaal hoor. Met pom, pastei en gemberbier. Bruin koekoe, gel koekoe. Boy of Yadu en Alshade. Ook die dingen zijn niet te versmaden. Maar voor het smullen even nog wat. Hartelijk gefeliciteerd. Jarigen, alle jarigen. Gezondheid en Gods rijk te zegen. Veel geluk op je wegen mogen de goede God je geven. En nu nog een doos. Je kan het al raden. Met een glas ijskoude Arshade. Hippe de pippe de pip. Hoera, hoera, hoera. En nogmaals, hoera. En dan kan het laatste. Dat is het gebed. Een gebedje heb ik hier. Dat is. Zo is het met de liefde. De zon is vervelend. De gewoonste zaak van de wereld. Toch doet ze elke dag een wonder. Ze steekt het licht en het vuur voor je aan. Ze vecht tegen de wolken om je te zien en je een mooie dag te schenken. Straks gaat ze naar de andere kant van de aarde om ook daar de mensen haar licht te schenken. Doof je de zon, dan zit je in de zwarte duisternis en de ijzigste kou. Zo is het met de liefde. Haal de liefde op in ons leven, dan brengt ze licht en warmte. Als je de liefde hebt, kun je veel missen. Maar als de liefde ondergaat in ons leven, worden de schaduwen steeds groter en geraak je stil aan in de nacht van de kou. De liefde is als de zon. Wie ze heeft kan veel missen. Maar wie de liefde mist, mist alles. Oké. En Ramon, weer bedankt dat ik voor het programma mocht doen. Maak er een heel mooie programma gaan.
0: Ik ga mijn best doen.
1: En laat wereldwijd geloof, hoop en liefde de bovenhand vieren.
0: Yes, zeker.
1: Gesteund door Jamboreke geestelijke kracht, wijsheid en liefde, oké? Okay?
0: Ja, ja.
1: Doei. Allemaal, doei.
0: Ja.
1: Ramon, laat je de liederen, de christelijke lieder maar horen.
0: Yes.
1: En tot straks is weer, oké?
0: Okay? Zeker.
1: Straks allemaal.
0: Ja, ja.
1: Doei.
0: Oké.
1: Doei. Tot vanavond weer.
0: Ja, zeker.
1: Doei.
2: Krien Joentje Maria, jubilate 377.

En dan ben ik er weer, u weet het wel, iedere woensdag van 4 uur tot 10 uur. Ramon achter de knoppen. En natuurlijk niet te vergeten het bankrekeningnummer van Radio Jammerike is NL16INGB 3002135866. Natuurlijk Radio Jammerike in de lucht. En natuurlijk hebben wij heel wat mooie dingen voor u. We zijn er voor u en we doen ook alles voor u in de gemeenschap. En dat zeg ik altijd, zie het leven als een cadeautje dat je iedere dag mag plukken en natuurlijk gun elkaar wat. Ja, en ik hoor of ik lees terwijl ik hier bezig ben dat ik wegval, maar dat kan niet. Dat lijkt me onmogelijk. Goed, we gaan het even proberen te herstellen. Ik hoop dus dat ik goed overkom en natuurlijk moet je vrede sluiten met het verleden natuurlijk en de toekomst gaan versterken. En dan zeg ik, keer terug naar jezelf en ontdek wat erin speelt. Krijg diepgang in zich en creëer echte veranderingen. Dus probeer verander, Yusuf Imam. We konden al een papi zien dat hij. Want er zal altijd een pen zijn om de toekomst te schrijven. Maar er zal nooit een gum zijn om het verleden te wissen. En dan wil ik u ook meegeven dat iedereen met geluk is geboren. En natuurlijk moet je weten ook hoe je je geluk moet kleuren, zodat deuren voor jou open staan. Staan en gaan. Dus aan een wandoro, no praxeri. En voor velen is dat een groot probleem. En dan ga ik even snel verder. Ja, want er is veel te zeggen. En daarom zijn we denkers, doeners en natuurlijk ook doorzetters. Ja, dat heb ik ook even meegegeven aan een hele lieve dame die hier

0: in de studio zat bij mijn visiteur, moet ik zeggen, Helen Bustamante. Daarom zeg ik, heb nergens spijt van. Goede mensen geven je geluk. Slechte mensen geven je levenslessen. En geweldige mensen geven je altijd herinneringen. Ja, daarom blijf ik het zeggen. Wij zijn denkers, doeners en natuurlijk ook doorzetters. En natuurlijk moet ik even snel verder gaan, want mijn collega, je moet het ook weten, niet iedereen in de kerk is goed. Niet iedereen in de gevangenis is slecht. En niet iedereen die je kent is een echte vriend. En dan denk ik, mijn collega wil even goedemiddag zeggen. Goedemiddag, mijn brada Wilgo.
1: Mires Piki, na ozo goedemiddag Wilgo Piki, bar oditi de wo me kwam vaalik mooi programma. Dan mooi tja Mires Piki, bakares Piki Facilik van mij Gwenti. Terug in de tijd. Dan, ja, een programma ook mooi, dat kan ik u beloven. Het wordt een hele mooie programma.
0: Oké.
1: En dan heb ik nog even iets. Zijn de bijjes maar beter altijd dat ze na op een dag van stilte kan zwijgen dodelijk zijn.
0: Mooi tori.
1: Ja.
0: Mooi dat tori. Dat Ondrofenitori.
1: Ja. Mijn bijjes maar beter mis door altijd dat hij tak boy. Nyanga doti takanga doti. Maar deze dat ook gewoon dadelijk. Die dingen komen straks.
0: Oké. Okay, ja. Dat was wel goed piqué. En daarom zeg ik de 3 D's. Dromen, durven en doen. Doe het bij jezelf. Probeer alles bij jezelf. Ik praat en lach met iedereen. Maar van binnen weet ik wie echt is en wie niet. Met Barrio. En daarom moet ze naar Tranga Pocodici. Lobby. Im Abba Lobby. En lobby no de takjereno. Lobby no want takjereno. Im verlief. Nee. Respecti. Respecti fasi en libi fasi. En dan kom ik even terug. Nogmaals, ik leer veel, ik zie veel. Me zie ondroveni toe, otori toe. En zoals met tegen den brada ook toe. Je gaat het anders kunnen aanpakken. Natuurlijk. En dan kom ik even bij de krakawanfu jamoreke. Ja, Sandra, Vivian, Orchidee, de baronesse, tante Joyce. Ik zit op luisteren. Meneer Bullison, Dupri, Etina, het gebakje. Ja, het gebakje. Ik ben even in gebreken gebleven, maar ik had het hartstikke druk. Ik maak het wel goed. Familie Hamer, ja. Kingston, Captain Verhoefdorp, familie Limmersgracht, Duurhamertje. Meneer en mevrouw, het raam Faf Uno. Ik hoor niks van jullie. Zijn jullie nou in stilte al getrouwd? Papa Joe, mi brada Fafio. En ik heb de boodschap doorgegeven aan de baronesse. Hoetje, Santje, Ursula, zusje. Jabaya van Lennep, mevrouw van Lennep, Faigo. En natuurlijk Lisbeth en Jaja. Ja, Donovan. Ja, hele goede voetballer. En dan gaan we even lekker. ja, dank u wel. Want ik, terwijl ik lees ik, zie ik veel boodschapjes binnenkomen. En dan gaan we deze mooie pokoe draaien natuurlijk.

0: even doorgaan. Natuurlijk, Rinjo, je bent de 23ste jarig, hè? En 49 bigiari. En namens de hele crew-familie word je ook gefeliciteerd. En 24 mei, de dag daarna, is natuurlijk ook een lekkere trouwdag van 59 jaar. Zo krakt die naar lobby drapen, stila lobby. En daarom mi potapoko disi lobby.
1: Na Yamureke.

Je bent weer omleid, zuster Lobby Barraar. Respectief tapajaar DDC en neem me niet kwalijk. Soms eet je alles, maar je weet niet alles.

Vorige week of twee, 10 dagen geleden had ik een pokoe gehad. Een hele mooie song van een minister. En ik heb hem nu op de draaitafel. En dan ga ik even kijken voor mijn waardige broeder Ricardo Watson uit Rotterdam. Die altijd zit te luisteren naar Radio Jammerike. Vandaag is hij echte biggie man, jaja man geworden. En mooi biggie jari dat mijn potoe een mooi pokoe geeft. Voor 5 euro. Eerst, meneer de minister.

hem even hierbij houden. Dan ga ik even een mooie Bassumkoor plaatje opzetten voor natuurlijk de jarige, alle jarigen in het bijzonder. Meneer Ricardo Watson, ja.

En dat was speciaal voor alle jarigen, in het bijzonder Brada Watson en natuurlijk oom Rinjo uit Groningen.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Buchholz van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen nu 10 minuten vertraging. De A5 richting Amsterdam tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 staat 5 kilometer. Die doet er een half uur langer over. Dat heeft te maken met problemen op de ringweg van Amsterdam. De A10 West naar de A10 Noord. Voor het Koenplein heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. De N208 van Sassenheim naar Velzen tussen Zandpoort en de A22 heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Nederland, Europa, de boye komen, de boye doro. Uit Coroni, Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coroni saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni in de line-up.

Gasthuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644 300 415 0620 679620 en 8.

van Odo. Lekker souvenir, ossedressie, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Jukulturu, jursakulturu.nl. Ook via www.jursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Zonder slagroom, bakkerij Bagu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt, bakkerij Bagu.

0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: En zo meteen uw aandacht straks voor Oom Wilgo. En niet te vergeten, 1 juni 2026. Dan hebben wij automatisch ook de Memre Waka. Ja, en de start is om 2 uur. En het wordt allemaal georganiseerd door Brada Kai Kuzi. Om 3:30 moeten we automatisch bij de burgemeester aanwezig zijn. Dat was een van mijn voorlopige...

0: En natuurlijk gaan we naar oom Wilgo.
1: Mires Pechi, goedemiddag. Wilgo Pique, Bar Odibaya. Mires Pechi, Wilgo Pique, Aksi Mires Pechi, Ome Wikik Baef Mires Pechi Sabisenang. Mam denk tak Mires Pechi Sabisenang. Mik tak Tori, nanga Mires Pechi, Respechi Fasi Abra, Alala Panye. Ano Soum, Ano Nai, Data Dede Krosi. Teik Bawas Dede, Teik Mota Dede Oso, Ine Weren Gonen Oso, Ego Apart, Ma Anegona Oso. Dan, minanga mi bigi umap king, a wiki sam sa u or bigi dipi fini ye e komparsi. Me ler mi pki alasani. Aiti yari mi dete pa radio, 1% mi leri dens ma na oso mi perte dens ma, ma 99% minanga mi umap king u or bigi dipi fini ye e komparsi, 99% dat na minanga mi king. So, Mami respecti. Fosi, teden bigis ma be or bigi dipi fini ye kompasi na mi grandma jari kombe ma honi lan. Dan yo aksi mi respecti ef mi respecti sabi kek Jana Holland, des ma gwa apotek, ye go tek dresi. Ma fosi nasr nang, abende trafasi. Te wans ma me kwan bilongo, dat wanta kwan dresi gi wa ye dresi, da im sapsot krosi e weri go teka dresi. Ine go teke soma de ne mekik mota oita oso takie go teku wan dresi gi wan bigisma of ye go teku wan dresi gi a bere. A blaka bere, a blaka rutu, a blaka famiri nanga, a blaka yeye di data densma. So. Im sapsot krosi ye weri. Im nyanga doti. Wawiki. Fos in nyanga doti. Yesu kuwa moi piswet krosi. Ikindi tapadoti yanga doti onyang wan brafu wa anitri beri gronya yeyenya imsap sot krosi inveri te anyarat ogo meki na wan trasma oso te yu dena foto sei problem den wan oso mi takentu ala doro ala fensere de mai boutu den doro Fesei doro nanga baka doro, yunep sagwa doro si, bigi dipi fini ye komparsi e ordena oso. So des ma be ori kurutunen oso, fa blaka bere, blaka dutu, blaka famiri. Mi respeki. Banya, kanga, laku, susa we, Biden sani usabi, tak desan ap ai, mofo yesi nanga baka mang. Usaben boto, usaben sturman, usaben kapte, usaben liba, usaben, usaba doti, usaben Shula. Usabembusi. Ok. Banyak krosi kawergo na wan berpe. Den dritra wan kanga laku susarat me orgi misrefi. Mi respeki. Te yu awan panyi. Wan kam misa day tayo na wan si. Huang pernasi. Dat wan tak iknap na wan si fa liba. Dan Trasis magnapu. Ifi sap tayeng a kamisa. Ifi sap tayeng a panyi. No wamane kota liba abra. A moment dat ben je heer en meester. Daarom ik mi taigi mi umap king. Mine go inhoudelijk tap de sani. Want mine mek dumang. Mine mek bonumang. Mine mek dresimang. Wan panyi. Wan kamisa, ano sanif me grap inom pote nooit a grong. A abi ai, a abi mofo, a abi yesi, abi bakamang. A kamisa na srefi. Dede kisi e meki, er mogen geen kinder daar in de buurt zijn. Dat na per nasi. Dagu no mag kon dape sref srefi yo pai wan buto. If wan foru dape, de kira foru, de nyama foru. Dami o gomoro dipi. Te wan man dede na wan per nasi. Alas ma dem chifa bere. Dem chifu mama sei. Dem chifu papa sei e sribi nanga ade de skin in oso. Den sa dat nefende plat moro na foto sei. Want mi sribi wel nanga mi gramma na ato oso. Mi machami kom mantendape. Mianga mi grandma sribi, omdat mi grandma kwekimi. Bakana atamarafe akon tek mi. Tu westek al heel veel. Amoro mooi sani mi respecti. Blaka krosi. Abi ai, abi mofo, abi esi, abi bakama. Alla sansa ye weri, abi wan betekenis. Alla oso, abi wan betekenis. Alla jari, abi wan betekenis. Alla jari, abi wan geschiedenis. Alla oso, abi wan geschiedenis, mi respecti. Teden bijis ma bekari. Mi taken wan tulesi. Dade luku yu karakter, yu gedrag, yu mentaliteit. Alla yu deseni go bay wansani. Inom atibron. Te wan bigi man beko i wer wan fel de pura felt. Dag mi respecti meneer. Dag mi respecti padai pota felt nei ati. Te wan bunde amai kari kontak boy kontek koni sabi nanga leri. Me o leri wan tu sonant, ya wan respecti boy. Sen she kong ye jim odi ala de tide a de drof mi leri wan tu sani. Da ye me kwa asprak yanga amanda mai leri bun furo. So. Me o take ete wan lesi. Mine kot luku. Mine mek bonu man. Mine mek noutu man. Mine mek dresi man. Me verteer so tori. Daar mek mi umap kite mi tak papa. Ik luister. Ye takasan ala yuru en toks my belly aksi tak ya sa imus du. Mine mek dresi. Me verteer tori. A eerste gramma na serna man. En a eerste gramma na serna. Bede gramma a pensa na enkis moni di den bebe edigen tot gramang. De rest no kisi. Pe grama e beri, trawan e beri, no basha no kapten. Na likwan kelder. En te a ceremoni dat ik ba a man beri, likwan kelder a olot bigi. You no mugo dape. Want yo tukana ngasani di no sabi. Lowe mang, dape kapten e beri. Basha, mine tak pe en e beri. Ik geef geen informatie, niet te veel. Echt niet te veel. Grama e beri nena busi. Kapten e beri pe lowe mande. So. Grandma Forster, go na Afrika. Dat den tjaren go sorry, pe den slavenbek moto na Afrika. Kot bigise, konaser nananga den tra presi na grond tapu. Di grandma Forster, doro na Afrika den tjaren go dape. Di den tjaren go, atekwam pisifu adoti pe de mambe, waka pe de mambe, pu de man, na den pernasi. Grandma Forster raken in trance. A begin takwan tongo. Di ala de Afrikan bekan verstang. So. Di ak moto na Afrika. Da atekwa anu santi baka peden bigis mafunu. Di beden katibo. Da poten wansaka. Da charen go na pernasi. Ayuta ope anu alamanda penasenang. In na pernasi raken in trance. Me aksi mi respecti ala yuru ef mi respecti sabi serna sabi pe uk moto. Te yo nyanga doti, ye go piki na doti. Yo nyanga doti ma ye mutje belofte na koma. Na pernasi te ye me kwan sweri, ino maktik moni yo dede. Waser na ma sabde sanisi, pe uk moto. Te go tek dresi, ye dresi, sot krosi in veri. Tego te kadresi ino wera krosi abigis ma di meka ye dresi abilongo adresi ano jieng. Do leri tak yere yaso im go bakana ibigis ma wat ibigis ma sap tak mino kan ye adresi so wan ino wera krosi sen veri kon te kadresi sami megi ibigis ma. Mi takenet kamisa panye if isap taeng isap vering ikante kwa pernasi. Eh, ikan tekwa her pernasi nangeng. Mati teka pernasi, saya doa nga pernasi. Dan me kono utak wan trapi story. surdati kon wan pernasi. Wama nomo beden na pernasi. Didek moto eta boto, no wama nomo wakata pa pernasi, mas de luku deng. Dar mek mek konanga torifu panyi nanga kamisa. Opos ma ai, mine kot luku mine mek bonuma, mine mek noutumang. Mine mek dresi ma miano bonumang. Kulturu wenkri lai, bel even daarna toe en vraag alsjeblieft aan die mensen sade e seri, sadem gebruik en fadem gebruiken. Misab den san datu, maar ik ga het nooit zeggen. Mi kort me vonanga mi bigi umapki a herwik us do utaki u or bigi dipi fini ye kompati. Mi neji informatie. Al weet ik het, ik geef het niet. Want mi grandma leert mi elk deel van een spuk, van een puzzel maakt een geheel. Kijk. I abi bepaalde bong. Nasrna inabusi. Teu kapeng. Wandropufu abong. Kontapius king. Teu moto etabusi den bigis ma fisref di den na pernasi. No so we speak moto. If asap. Kontapius king. Lijken echt op een ballon. In Londo. Deze man wambi tak na mip king. Mi gram king mi bakap ki eko. Da pek moto eta pernasi. Pewe libi eta busi. Mi respeki. Me konanga tori sa furus mano sabi. Wan boy beden wan pernasi. Asribi nanga negi umas ma. Na opo ai. Wan boy beden wan pernasi. Asribi nanga negi umas ma. Ala negi swanger. A negende vrouw die zwanger. Na ewan kiswam king. De rest van die acht andere vrouwen. De noman kisip king. Die aboy geboren. Uit een mabere. A negende vrouw dus. Daboy be abi awan pernasi. Daboy geboren uit een bere voor een negende vrouw. Daboy kari a zoon die geboren. Negi umapi king. U sap sa wan tak dati. Mine go enhoudelik tap den tori dati. Negi umapi king. Mana wan boy nomo gebore. De negi umas ma. Aiti no man kisip king. Ma de be swanger. De be abbere. Dan mi go mora dipi. Na per nasi te yang wan vrou kis trobi. Lek man. Kese kese. Kande yang vrou ne libinen oso. Ma den wan per nasi. Wan boy e libi in wan pernasi. Wan dame, wan meisje e libi in wan pernasi. Da boy e kosi. Anga dame kis wan kese kese. No so anga meisje kis wan kese kese. A man anga vrouw den wan oso e libi na pernasi. Anga vrouw kis wan kese kese. Da ye go naki mofo. Ye go naki mofo. Da myo broko atori dis gimi respeki sa wan tak naki mofo. N-A-K-I. M-O-F-I-F-O. Je go naki mofo so. De je go aksi toestemming. Maar suma je go aksi toestemming. Dat mine taki. Ik geef geen informatie. Je go aksi toestemming. Je kisa toestemming. If a meisje zwanger. Ik kisa toestemming. Apki e opo in Japonji. No so apki e opo e MPG saweri. De poti mofo na abere fab king. De je naki mofo. Alles wat je hebt gezegd. Je biedt excuses aan. If asa abi wan piking in de toekomst. In een bere a baby de ogeboor of na boy of na man of na meisje of na suma. De libi nangeng. No mag siki en no mag malingre. En no mag dementer. Dat de kar naki mofo. Teda wan per nasi lek man. Yang afro kiswan. Kese kese, je go aksi toestemming. Afroje opo in koto jino so en blues, je poti mofo na bere, je naki mofo, alles wat je hebt gezegd. Je biedt excuses aan dat na naki mofo. Je puru sa itaki, want ino wanapki de ogeborok, moto ita ma bere. Ino wanapki malingri. Ala yuru apki nom fadon ekis epilepsi. Dat de kar naki mofo. na pernasi deleri lon tapadoti ma deleri tak i waka tapadoti en faim waka tapadoti i mag lon tapadoti ma i no mag stampu tapadoti mi takenet te kot mofo nanga kerbasi nanga godo mate mixweri in a magtek money no one dotif no one pernasi ne seri wan den kot mofo nanga aliba abusi nanga doti naser nang dat na foto se na lik fami taken di mi beginet im sapsot krosi o weri te go te kwan bilongo andresi te de na foto se im sapsot krosi o weri te go te kwa yeye brafu wa yeye supu wa yeye nyang anitri beri ala den sarat no demoro den bijis ma be sapsot krosi in weri darmek mi taki me fenen persoonlijk jammer dat den sanisa ube abina foto se buurvrouw aye lowatra, buurman aye lowatra, grandma aye lowatra, grandpa aye lowatra, e shifa dem king, te dem bigis ma be ka dem fu den serifa bere, mama bere, papa bere, ta kon luku den krosi sa umus du te wan noutu wan siki wan problem de. Den sarat no demora. A oso be tapu. Basen kor be ori. E koiri kota pa ajari. Ajari furanga watarakang. Desa dat no demoro. Usir doti. Daremek desma betak te bay wan pis doti. Luku omen bigis mai libi dape abrasei. Na yu sei dape links. Se a doti di bay. Na yu sei rex. Su mai libi dape gotakanga desma. Sreka gona pernasi. Srepi gona pernasi. En mitak sreka. Tewan sreka, minetak fa, mametak tewan tek bigi sreka. De godon wan legi dede kisi. Nanga wan oru. Minetak ef na wan papira oru, minetak ef na wan kaima oru, minetak ef na wan obya oru. Ma tewan tek wan bigi sreka. Nogmaals, ik ga daar niet persoonlijk inhoudelijk op in. Ye godon wan dede kisi. Wan legi dede kisi ye godon. Nanga wan oru. De tek wan sreka. Sende mek mi takasa ni nanga mi umap king. Du ora bigi dipifini e komparsi. Mip king srefite mi takire. Als je te veel informatie geeft gaan mensen experimenteren. En dat wil ik niet. Dat mi ne do. Mi taking. Smadede. Ye sribi nanga adedes king. Kombe maholilan pemik moto. Slavo buurt. Te oma opo ashi opa dede oma ne raken en paniek. Te opa dede oma sapsam doen. Te oma dede opa sapsam doen. De sribi nanga dede skin. Dat bede a protocol. Ma tidena de gebeurt het niet. Yorka beri. De be abidens ma di e libi da pena konbe. Da yorka beri e steek apasi abra. Yorka beri e komsa mofodoro. Dat de afleggers. Nanga de man die dikke olo. De grafdelvers. Die beli bida pena kombe sabik batak. Was ma o de benedridi. En as ma de benedridi da de master kakaba. Wan den shi yorka beri wakadape. Ma peden sara den onore. Peden banya krosi de. Den kanga krosi de. Laku krosi nanga den susa krosi. Peden de. Not no de moro. Ma de wel na foto se, dat be de bifo, ma no alasan na per nasi. Wasan fal mi op. Mi grandma kwe kimi. De wasan fal mi op. Dede oso nyang. Des mai bore in oso na foto se, ma dede oso nyang de bore na doro se. En het heeft een diepe betekenis. En te de oso e ori na per nasi. 3D watra. Met opzet mine takasan in de juiste volgorde. 3D watra. Da dedes kin sabitak ano demoro. Mio jimi respecti wantori. Wamboy. Dat bede na foto se. Abe lai uma. Da empa be bare de nanga niti dak i lai tum sifur uma. Ya wan frau. Yang ende wan teke ban na oso. Ma libi die libi mino lobeng. Mi respecti we onderschat asansa de karwan geest. Wa yeye. Tawana iso ren seref la la la la tawani. Ay luki so ye psa iso ino saptak aden na oso. Ino saptak adeta padoti. So. Da wan mati fa boy ko wande da pena oso. Konteki atrawande libine na oso na nga en frau. Da di akonda pe. Fu konteke mati. Da mati no bende na oso. Da geest fu empa. A boy di no bende na oso. Dus a boy no dena oso ma en frau dena oso. Da a ye fu apa a geest. Jompo go inas ki fu a uma. De libi na nga a boy. Fu a mang. Di dede dus a boy empa a geest fu en jompo go na. Asking fu a frau. Da a geest fu apa e tega boy. Di konda pe. Kontek a vriend fu a vrouw di e libi da pe din oso da geest tegi a boy. Nang a vrouw alasani. Tak ye kontek mi king. Ma tide na tide. Mi kono ule na skin fu a uma. En da mio tegi a vrouw taki. Ye libi nang a mi boy. Ma ala siya abi buiten vrouw. Dakar ala deneng. U sabi sernang. Den san di be sirka set fosi. No demoro. Fosi te ibe shiwan dede. Wan are den. I make me ishing. I fada watra i dede. You egi bere no mag jompone na watra. Te de suku you defend you. You nom jompon na watrawan ino sapsa oren dape. En if i knap luku an you bere, de matak obian of you no spit neni, da teka oso de tegi you grandma, you grandpa, ye tegi you ma, ye tegi you pa, ye tegi you sa, you brother, you nephew, you tanta, you omu, alas ma ye karkong. Mishi de purwan de deski uita watra, da i grandma itak boy, den krosit sa i weri no no de. Bigye pur den krosit de pot den na was oso na baka jari. De grandma e mekuan watraji. No so i grandpa. No se ma. No se pa i sa. I brada. I omu. I tanta. I neif. I ne. Dat wan taki ishi wan dedenen watra. Ma fu no teken gonen sribite neti. Ano kon moeilijk yo. Dan speel je open kaart de taxa yushi. Peden san dat de. Dede kisi e meki. Drie voet patu no mag dape. Kopro beki no mag dape. King no mag dape. Dagu no mag dape. Kro patu no mag dape. Wan anu wan face na wan dede. De abi krei oso. A krei oso. Dat na dede oso. Dat tego dape na krei oso na alama e kon dape. Den gereedschappen. Mi take wan tu lezi. Oru chapu nefi den sarat no mag dape harak. Wan na sarap sani. Den mayroko na ngale den sarat na den kos grondje. En teuk moto na wan beri. De gona liba daer goit wasi dan mi mi respecti e moro moi no. Mi konanga tori fu olomang. Na foto se weta graf Delvers. Tedem kif 12 jaar. 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, noem maar op. De moro hei leeftijd. Da amang di e begeleid a boy. E guanga boy na wan berpe. Mi take wan tu leisi ma me potip kyun so moro. San mi ne bo wan poti ma me potip kyun so moro. So. Da dem ki e chan nyankong. De umap kyun. Da tenen chara nyankong. Da nyay go ta wan berpe tap a doti fu wan grebi. So. Wan preti. Wan spung. Wan nefi wan forku nanga aleisi. Nanga meti. Nanga wan grasi en glas. Da manya afu. Da boye nyan deres afu. Uit a beker of uit a grasi a glas da man dringi a boye dringi. Mi respecti sa ba betekenis a wantak dati. No mi otangu mi respecti sa wantak a betekenis dati. Ama e lei a boye op. Tede umap ki e chanyan ya manda peta pa grebi na berpe. Anya enyang fos dem kinja mang nanga boy anyang na wan pretinya namo wan pretinya namo da de bos a boy na emofo de bos amande ya boy a oplede futro olomang graf Delver bos na emofo de na mag fiji de mofo en a betekenis dat de nyanta wan berpe tap wan grebi. Dat houdt in. Alla yorka di dape sabita kwan yu oloma e kong. Dat na inhoud. Me opos ma ai. Mine kot luku. Nas ma ai me opo. De yorka mu sabita kwan yu olomang. Wan yu graf Delver. Word ingewerkt om het werk te doen. Dat de yorka sabi. Want ino kango da peyano oloman do kiryu. Darmek me aksi mi respecti ala yuru. Ef mi respecti sabi sernang. Da ala yorka sabi tak wakti. Wan kanka oloman de bezig ele wan boy op. Outro oloman. Dus da ulek yorka sabi. Manulek foto say. Je volgt wat opleiding. Maar ze zeggen je ook niet alles. Want met takke want to lezen takke. Teo e was dede na pernasi. Jum sabib zot ze je pot je fesi. Te was wan dede. Want ano wan makkelijk zijn niet. Jum sabib zot ze je pot je fesi. Te was wan dede. En fijn zitten in de kisi. Dat is een protocol. Je maakt een zweren.

karamaka. En waarom dem ki e wakananga wan baskita? Het is een grote vorm van voorouderverering. Na in baskita te wan man dede. Na in baskita te wan vrouw dede. Dem becha dede krosi. Altijd dem ki e wakananga baskita. Ku tak dem bijis ma tanyi. Di becha jeye boskopu konen dreng. Di orbaka jideng. Di heb den kot luku. De yor kaf dens ma de geest. Dat na diepe inhoudelijke betekenis voor abaskita. Altijd de konanga baskita. Wanneer die vrouw in de rouw is. Dat den wan sribi kamera in wan oso. Anu mag moto uit a kamera. Wan jaar langa. Na foto zie de bijis ook wantra vrouw. Nee hoor. If wan vrouw dede. Na per nasi. Dan mandi dangen, dan maar even awantra vrouw. A yorka fa vrouw chiring. En dat weet hij. If wan vrouw dede. A man te kwantra vrouw. Is hanga go per nasi. A yorka fa vrouw chiring. En andersom ook. If a vrouw dede. A man te kwantra vrouw. Au go dede. Er zijn regels. Je neemt de kwantra vrouw zomaar na per nasi. Yo, kies probleem. En ta vrouw deed na per nasi, dan mogen die dochters van die vrouw die overleden is bij die man in de kamer komen om met die man te slapen. Niet om S-E-X, nee. Omdat nou een oemastma deed een abipje na een man en het zijn alleen maar meisjes. Mikan gomoro dipi, maar dat ga ik niet doen. Dat mino doe, echt. Mino doe. Ik heb het vaker gezegd. Me verteer tori. Me opos ma ai. Wan kakafouru. Wan sani dasking. Welkom chago. Wan kakafouru. Wan wet wang. Wan blaka wang. Wan ready wang. Mi respecti sabi sawa libis ma en sa mi respecti no sabi of kande sa mi respecti sabi. Wan kakafouru. Wan blaka wang, wan wet wang, wan ready wang. Akande wang bruin wang tu. Wan biki kakafouru. Me herhaal. Weti kakafouru. Blaka kakafouru. Redi kakafouru. Bruin kakafouru. Saung wan libis ma kandu. En sede mek des ma. Be rokonanga kakafouru. Ye bon de nasenang. Fote se. Manya. Pomerak. Sterappel. Knepa. Guyaba. Banabong. Lemkibong. Katumbong. De abimanyabong. Papayabong. Dadema eteki wang kakafouru. If na wang wet wang wang blaka wang. Wang ready wang. Wang brain wang. Dade rokonanga a kakafouru. Dat tede rokonanga akakafuru de ne yameng. Nee, in tegendeel. Dat de taya kakafuru na in neki. Ondersteboven. Dat wat ik a edefu akakafuru de na grong. En die twee poten van die kakafuru. Die hangen in de lucht. Dat de taya na wayebo. Dat na wan tapu. Afuru dat ne dede. Wan de rokonanga wa yorka. Aforu dat ne dede. Ala den sandisi. Sami chakona doro. In een tijdsbestek van 8 lange jaren. Een periode van 8 lange jaren. Me opos ma ai. Fa ubijis ma be abi koni nanga sabi. Sades matroe. Mi take wan tulisi wan biji pis udufu kande wan meter wan af meter a brong. Wan kwad bro wan afu brong a dawa yebong. Na tapu. Den biji ye di be koirinen den penasi. Di be wakananga baka futu. De ye di be bari pau. Nak menga kamisa, nak menga panyi, nak menga anu, nak menga kofu. Nak minanga nangrak, nak minanga finga. Nak minanga.

pani nak minanga kapi kamisa nak minanga tok mo take tok mo take nak mi nanga banyak krosi nak minanga kanga krosi nak minanga laku kak lak minanga susa usap sama tak den sandati tau dena kulturu en krimi ne mek no tumang mi ne mek bonumang mi ne mek isma duroko ek do dat nit. Dat wan taki im sabi te bai wan krosi sei kan du nanga krosi pe kan go nanga krosi sana trefu watro a krosi. Te a wan panyi. I da wan pernasi mine tak sort pernasi mine ji informasi. Dai tai a panyi lek fa panyi mu tai wan ta panyi abi ai abi mo fo abi si abi bakama abe kapten en boto en shula en sturman. Abe pari. Dai si trasmak napa abrasi. Dai yuang nap na trasi fa liba. Da mi respecti mulukof de man kota liba abra. Darbek bitaki. Mine verteden tori moro in de juiste volgorde. Ik doe dat niet. Want ik weet dat er mensen zijn die dingen opnemen. Die dingen opschrijven. Dan ben ik heel erg voorzichtig daarin. Ik ben heel erg voorzichtig daarin. Want na leksami grandma leer me, elk stuk van een puzzel wordt een geheel. En minowana verantwoord toe dat die absoluut niet. Minowani. Mine mek notuma, mine mek bonuma, mine mek dresima, mine lobasan dati. Dat bedoel ik. Want wees u bel, u ask me wat sani. Ik ga het niet doorgeven, ik ga het niet informatie minegi. Ik doe dat niet. Minedwen. Lek van mij taki. Wan sneki de nasenang. Maar te wan kira sneki dat ik me ask me respecte de artja programma. Ala woensdag. Faye kira sneki dati. Mino sabi of mi respecte o sabi. Van mi respecte kira sneki. Maar no wan so ma sneki. No wan sneki sa de kar temeku. Temeku an wan maklik sneki. Ma mo tag mi respecte van mi respecte kan kira sneki dat. Nang wan stong. No nang a ouro, no nang a kapmes, no nang a harak. No nang a nefi. Kwet kweti. Nang a wan stong. Mi respecte. Obia bui. Abi ai, abi mofo, abi esi, abi bakamang. Abi alasani. Ma efwa ma awan kanka obia bui. Ei beskerm afro langa dim kifing. Wis ende na oso afro da srati. Ei beskerm afro, wis dim kino da oso, na wan beskerm ji afro tu, nanga dim king. Maar je moet ermee weten om te gaan. Daarmee, kijk. Mine kon zo man nanga sani kon zo donja tapa radio etak sani. Mi sabi sami etaki. Want smagona pant oso na senande bay obya bui. Mio jimi respecti wan tori vuan vrouw. A bay wan obya bui nanga ture di ai. Da wan bijis pa di be ababui dede. Ano be mango te ka bui da yor kafe e meri na frau di baya bui na nga tu ai wa yeye bui wa obya bui. Isha bui di bai. Kyaren go pot baka isa nga go wan mino be ap moni. Kupura pant oso mi dede mam no wani weren. Ino si ane krasi. Mante ino si te opoi ai ready. Ino si fai futu sueri. Ino si fai e brak. Yo mek biko sri banga wan di dam kiri. Usap den tori dati. Sakanyisa usaben bijisma. Anyisa usaben bijisma. Panyi kamisa. Mama bere tori, mama bere sani. Papa bere tori, papa bere sani. Sabden sandati. Ano so marie kiswan sakanyisa. Teek moten nou aan pernasi de mai jiwan sakanyisa de jiwan panyi fayego de. Inomu dede inomu siki. Ano soma de langenji. A abiwan dipa achtergrond. A abiwan

0: Disna Yamureke.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Muidenberg heb je een kwartier vertraging. En de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Utrecht Centrum heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
6: Radio Swammerdam. Hoezo?
7: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
8: Radio Swammerdam.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: Nederland, Europa, de boye komen, de boye doro.

Meester. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.

Guru van Oudo. Lekkies souvenir, osedresi, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dus niet te vergeten, op 1 juni 2026, dan hebben we Kitty Kuti, dam van Amsterdam, naar de bloemlegging en herdenking eventueel. En dat wordt allemaal georganiseerd door 1 juni Kitty Kuti. Kuti. En natuurlijk door Brada Kai Kuzi.

0: весна яму реке. Natuurlijk, dan gaan we even naar de andere kant waar oom Wilco ook ready zit. En hij heeft natuurlijk ook het woord.
1: Ja, mi respecti mi dorobaka en alledes ma di bel, respecti fasi gi mi nanga amang baka a technik, a grani, a lobby nanga a bonfiri dat we, dat, laat me het anders zeggen, dat we goed bezig zijn. Alledes ma met a grand tangi voor den telefoontje sa ik kom binnen, continu binnen. Mi respecti. Me kon nanga yeye tori. En kijk, tedema e rouw na pernasi, dan mogen ze geen sieraden bij zich hebben. Absoluut niet. Mi take want to lees ik ba, pernasi dene ser doti. De mas circa pernasi. De man sabi, de man kot me voor, de man mek sweri. Liba busi doti. Nou een protocol. Te was ma dedena pernasi. Drie dee bakate asma dede, da asma di dede na pernasi saptak a dede. Baka drie dee. Dede maitrowe drie dee watra dat na pernasi ano fotosei dat na pernasi. Dede ma abi 12 mata. 12 mata tiki. De ma abi. Den brada enaki drong den sisa etrowe tongo. Dat wantak den sisa

esingi. Nanga 12 mak tatiki. Dat tedeng umas ma esingi. Mi take net keba. Dan swaye se met yon sak duk u sabisa wan tak wan sakanyisa diwe bayi. Kulturu sakanyisa. Panyi kamisa. Banya kanga la kususa u sabi den sandati omen warde den sandat abi u sabisa wan tak wan sakanyisa. Wan pred duku wan tafra duku. Wan wit laken, wan blauw laken, wan ridi laken. Nanga wan luier. Den sadat bede in ala osona foto se. Mi take wan tu lesi. Hey, hey, hey, vandaag te slat. Morgen te vat. Overmorgen begrafenis. Voor eerbied, respect, geloof en vertrouwen. Waardering. Moet je bij de zilversmid zijn. Mi grandma taki moet het zilverwerk net zo lang blijven doorpoetsen voor een gouden toekomst. Alla osona senam be abiwan goudsroto. A goudsroto be de asroto de opo ala doro. Mi respecti wan no tumang. Nou, aan nood, man. Mami, oji, mi respecti wan tori. Dis nego on wan nood, man. Mi tak wan sani, wan nood, man, na wan nood, man. So. Wan mambe dena, wan pernasi. Dag wan Frans Guyana. Dadi agona Frans Guyana. Dago tek wan sani, ma abe awa umap chinomo. En na umap kimbe tana foto se. Mi grandma tak te koti imuse fiti. No yayi dragula de gosri banga Frankenstein. Het leven is net als punaise poetsen met geparfumeerde babyolie naakt zonder paraplu op het dak van de hemel als het regent. Het leven is likken pikken slikken om niet te stikken. Plassen handen wassen dan een lange passen op krassen. Wat moet dat moet met spoed en goed en zonder bloed. Mi respecti Sabina Tongo disi. Aso de bigis ma betro e jide serfa. Abra bigi oru urus kota se ya henen pede su pis neki betang. Da di amak moto. Da gwa Frans Guyana. Da wa umap kimbe libi na foto se mine tak foto se pe foto se. Da man kanga wansanik moto. A Frans Guyana da sit a jari. Ala den grunto. Den san di begro dape. Papaya. Maripa. Ala den sani. Den nyanya sani. Kous banti supu wiri. Klarung amsoy, paksoy, kaisoy. So propo. Da potwan san dape lek bakamanda apoti pkifeno sabi. Dap kink moto na wang trapresi. Want ap ki bede wang skor op ki ano ala di abe kango luken pa. Ma pando piken ta kere so wang de imi no de meo da Frans Guyana me go tek wang sani apa go tek wang ogri. Da praseta ka ogri da go teki. Pus mano konta pado ti ko tek den yang sani di aprani. No kande ye ebo na nga forok tu. Da pot wang san dape da dap kink go dape wang bunde ap pando bede. Ay kara pa ma pane pikiris akonshita ka pano de. Dap ki waka guna baka jari pe desan di prani, apa prani. Dap ki si wansan dape, di ando si nooit in de libi da fadon dede. Dap pako nou so. Puren krosi. Di a puren krosi. Da waka baka oso, pu gona was oso da si en umap kin don dape dede dede. Mi respecti. Mi beta kwan tori wan lesi. Fu busi. Ma den san di den na busi mi respecti. Den san di den mandi e libi na pernasi sab den sani. So juru im den na busi. So de im den na busi. Wan te freda da.

dat is mak nap me verdoro. Dat de actie de voorbouw dat ik zei den kon doen. Ja, ook wat ik aan meisje. Dat aan matak meisje, ze is ook te oestabaan meisje. No one man, nee, pik no af der voor. Dan mak karap king. If I sap den boy, nee. Mi respecte sabi sernang. U sabi den per nasi. U sabi sawe nyan sawe dringi. U sabi sawe taki. U sabi abusi, u sabi aliba, u sabi na doti. Me aksi unu ala yuru if u sabi den presi. A eerste boy taka wana meisje. Da meisje tak anu sab no afde fo boy. Fai wakagwe, wan bon fadon en tapu, mors dout. U sabi sernang. Wan tweede wai wakagwe afadon dede. Wan dede wai wakagwe afadon dede. Wan fide wan overleving. Mi taken di mi bijing. Teyu nanga wan umas malik mang. Dianga wan fro avuan kese kese. Deye go naki mofo. Ifa yewum king. Ano

0: Tori la ma kultur banyi de fos do teken. Mi oji mi respecti ating a kans pou mi respecti bel even kon na uitzending.
1: En natuurlijk het telefoonnummer van de studio is 020-788-4305. U kunt bellen om toch om Wilgo te woord te staan. En ik heb een paar appjes gehad. Die kunnen ook live contact maken met Brada Wilgo. Ja, en natuurlijk de Hopoto, mooi pokoe natuurlijk.

0: En natuurlijk, we hebben de eerste bellen. Goedemiddag, avond.
1: Hey, goedenavond hoor, jongen.
0: Ja, ja, dank u. Oké. Okay. U bent erin. Oh, die heeft opgehangen, dus bel nog een keertje 020 788 43.

0: En dan zeggen wij goedenavond.
1: Hallo.
0: Ja, ja.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ik heb Burger gebeld. Meneer Burger, goedenavond.
2: Goedenavond. Meneer Overman.
1: Nee, meneer Bakbord.
2: Oh, meneer Bakbord. Meneer Bakbord, het was vroeger anders, hè? Tewan bijjes van BC Nico, te kwam drie soort crossing weer.
1: Nee, ik ben pieter,
0: meneer. Ik ben weer pamper.
1: Ja, daarom is het. Ja, maar ik wil een crossing.
2: Ja.
0: Of luier, of luier.
1: Blokkolosje of luier.
2: Ja, en terem aan pas en kort bekom. Aheer jari voeren gaan wat er kan.
1: Ja, dan heb ik op een vuurroep maat.
2: Ja.
1: Dan pas en kort maat, ik op een vuurroep maat en op een vuurroep maat.
2: Ja, dat is door dat mijn voor de tapajar is een stoer. Dat is voor het champagne dat ik.
1: Ja, meneer Welko, is champagne is aan de meneer Welko.
2: Ja.
1: Maar mijn familie kan van een boek dat maar wat alles aan de man toe.
2: Alas mijn advies heb ik voor schrijven van boek.
1: Ja, want die WhatsApp daar toch wat wat tot door mis hebben en tegen moest even doen in de marktplaatsje, in de marktpoepenbal,
2: bepaalde plekken. Ja. En tegen wat plaatsje dan moest pitten naar plaatsje.
1: En als dat zijn ze het over Adamu, wat heb ik aan mijn kaak moet moest je wat boeien aan lagen tegen en dan ben je 50 jaar zo.

0: dong piwa anamu miskel ke barang gua na peti fa dong ma te te go suku te go suku go jire mang tak pade
1: nee maar if meneer
0: Bagbord
1: waka baka a faning a poisi
0: ja
1: if meneer Bagbord ja ay cari go wel pado pa
0: go jire ya mami na mi taka nesa na mi taka na toche na anamu
1: ya
0: la mi tuel.
1: Ja.
0: Dan takul sneki.
1: Ja, precies, ja. Na liki atemeku.
0: Mi web chiles in befrede.
1: Ja, liki atemeku in man chiles. Ja, bif te kwans to nake.
0: Mi bele tabo po saramaka.
1: Oh.
0: Ja, bele komitiviti.
1: Ja, ja, ja. Nee, dan is het fair. Afara?
0: Mi vega mu teta mi mindri baga mi motete langa tiki. Ye kekere den beji. Ale founu, ye gais potu.
1: Ja.
0: Ma, mane, ofa me mene, mane, me forgetane.
1: Welkom Piqué.
0: Meneer welkom. En mijn contact was maar kantjes van mijn belt. Maar we zijn gewoon begonnen. De zijn dan de elektronicus.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja?
1: Is goed. Nog bedankt voor uw telefoontje.
0: Ja, oké. Bedankt. Ik wil wel luisteren. Ik wil wel luisteren. Bedankt.
1: Ja.
2: We hebben de volgende beller. Goedenavond. Even kort houden, want het wordt druk. Ja.
3: Een goeie dag. Met wie? Met wie spreek ik? Nou man, meneer Seder Faigo.
2: Meneer Seder Fafipa.
3: Nou ga je morgen doen man. Ik was een beetje terug. Ik was een beetje
2: teruggekomen
3: de afgelopen week man. Jong, bijna mijn fight in apresie. Maar de toetelama fight in apresie, Jimmy.
2: Nee man. Hoe net ik dat horen dat nou aan de
3: hoogte? Nee, maar dat betekent toch minaclean. Maar ik vind het een geweldige programma. Ik ga het kort houden.
2: We hebben
3: alles... Ja. Maodi, alasalas maodi, emilobu alamala.
1: Hartstikke bedankt.
3: Vooral de meneer daar in de studio.
1: Wilco Piqué, hartstikke bedankt meneer.
3: Geweldig. Bedankt hier aan Biggie Barra.
1: Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan.
3: Ciao.
2: Oké, en dan pakken we gelijk de volgende bellen. Goedenavond.
4: Dag heren in de studio. Dag meneer Wilco.
1: Goedenavond.
4: Dankjewel hoor dat je weer in de studio bent. Baya Fufosi Unaga. Alle informatie. Dank u wel.
1: Ja, graag gedaan.
4: Bent u er nog? Oh, u bent er nog.
1: Ja.
4: Meneer Wilco, mijn actie was aan de verleden. Ik ben blij dat ik ga vragen, maar ik kon vergeten. Hallo. Ai, zei de mix, maar ik word vergeten. Ik zie. Na de Mofodoro, Tapadoro.
1: Kijk, ik kan het
4: waarom
1: niet,
4: doen ze dat?
1: Ik kan het niet in de uitzending zetten. Want, of zeggen. Oh. Want kijk, wanpor ik zie, het is een levensgevaarlijk iets. Omdat, kijk, misa walotori voor ik zie. Maar ik ga toch eentje vertellen. Waarom ben ik een vrouw? Dat is een vrouw die koori. Maar waarom ben ik een vrouw? En ook een vrouw die straat die ik koori. Dat een vrouw die ik koori, naar een man, dus een buitenvrouw. Ach, samen met die takere, ote die vrouw en menstrueer. Da man takasa ni. So day. Da abuite vrouw itwan poriksi nak na adoro. A vrouw yera poriksi. Adoro. Ma opo anoshinoti. Wanda wan takruye. Ko iten. Dus wa yorka iten. A vrouw vloeier telik adede. Dus a vrouw adede. A vrouw menstruer. A vloeier in atoso telik adede.
4: Jeetje.
1: Dus daarom ik des ma etakite a wan poriksi. In een pot in een koperbeetje. En een koperbeetje, het is iets heilig. Het is van het gezin. Nafa, blaka bere, blaka boba, blaka rutunanga, blaka vede. You know, mekis, masitaki, abe.
4: Maar een poriksie is een anopor eksie. Vergeten eksie.
1: Kijk, de...
4: Eksie is een aforu no mekwam chinkong moto uitende. Maar een poten nanga... tapadoro,
1: aforder. Ja, maar kijk, dat nou
4: was... Dan den takruye je gwe.
1: Ja, dat nou een tapu toch. Dat nou een tapu, maar ik kan gebruiken ook de voetrasa niet.
4: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, maar vergeet, ik zie even kon wanko probeki, dat want ik alles aan pori. En ik kan kentje ako probeki dat in af ore morena, want het is onrein geworden.
4: Is onrein geworden. Oh, koprobeki, no? Oké. En zilverbeki dan?
1: Dat mi no sabi. Mi sabi, mam no sabi.
4: Het zijn niet allen koks die lange messen dragen. Ai boy, maar met dat ik grant aan je heren, mijn heren was zo funny. Maar ja, andere keer zal ik terugbellen en Sap Dintra vragen.
1: Is goed,
4: okay. Dankjewel, dag Ramon,
2: doei. Ja.
1: Ramon,
2: ja.
1: Ik ben taxi.
2: Nou, doe zo. Maar goed, je krijgt nog een groet van ver weg.
1: Oké.

0: En daarna mag ik nog niet doorgeven. Dat geef ik persoonlijk door aan je. Nou, we hebben nog 5 minuten. Mm. En dan gaan we over naar het sportgebeuren. Komt goed. Ja?
1: Luisteraars, mijn bar Odi. Het was een mooie uitzending. En bedankt voor alle complimentjes. Bedankt voor alles wat u mij net telefonisch heeft meegedeeld. En hebt meegedeeld. En ook via de technicus Amandi Gima Grani, Aris Piki, Sami Abje, Awadere.
0: Nee, dat is het niet. Dat denk kraka de serevi. Fukoloku passi op moro. Gitrawa mektrawan kon begrepen. Sa epa sa in a gemeenschap.
1: En in a libi. Isabi,
0: tan libi kring, da ju geluk serevi. E vermenigvuldige serevi.
1: Mooi gesproken.
0: Dank u wel.
1: En nogmaals, iedereen die geluisterd heeft, heel veel respect, heel veel waardering en hartstikke bedankt voor alle mooie complimentjes. Tot de volgende week.

0: Nou, jammer, ik heb een vet aan oostreven naar geestelijke kracht. Laten we even kijken wie we nog onder de knoppen hebben. En dan zeggen we natuurlijk goedenavond. Goedenavond.
1: Goedenavond, ik wil in de studio.
0: Oh, oké. Okay. Dan moet ik terugbellen, ja. Oké.
2: Okay. Want me no one kong leg
0: feel. And Jason, I am a reke une make fio.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben

0: Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
1: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Benk 4 de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Benk 4 op X gedeeld worden.
0: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
2: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
0: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

à 30 euro per duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Gravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Rome Amsterdam. Romeweg. Info.

Toru van Oudo. Lekkie souvenir, ossedressie, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop yourzakulturu.nl. Ook via www.yourzakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Zuider, Slagroom, Bakkerij Bakkoe, Hoek IJzerstraat 79, Wallenstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt, Bakkerij Bakkoe.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

0: Vrienden, een goede avond. En natuurlijk Dennis, onze mede programmamaker op sportgebied, die is ook aanwezig. Welkom, Dennis.
1: Een goedenavond, Ramon. En goedenavond, luisteraars, sportvrienden. Ik groet. Mijn naam kent iedereen in toestel. Achter de microfoon vanuit Radio Jamurke. Amsterdam.
0: Oké.
1: Heel veel sport.
0: Oké, ik laat het even aan jou over, want jij mag zeggen, je hebt veel, ik heb veel. Want er is zeer teleurstellend. Ajax moet in de play-off strijden voor Europees voetbal, dat weet je ook.
1: Ja, helaas, jammer.
0: Jammer, hè?
1: Ik kan me niet meer herinneren wanneer het voor het laatst is geweest.
0: Nou, is een aantal jaren geleden. Maar goed, weet je wat het probleem is? De trainers hebben een andere kijk op voetballers. Want als ik zo kijk naar de manier hoe ze deze jonge voetballer behandeld hebben,
1: ja.
0: Dan zeg ik nee, het is niet. Oké, ik ben even zijn naam kwijt, maar ik heb nu via de media begrepen dat hij eigenlijk via de achterdeur waarschijnlijk een verkocht wordt aan Duitsland.
1: Over welke speler heb je het?
0: Een middenvelder, hele jonge middenvelder.
1: Ja.
0: Ik kom zo meteen op zijn naam. Ja, ik kom zo op zijn naam. Het is een beetje Dogla.
1: Half bloedje.
0: Ja, half bloedje. Okay. Hele intelligente voetballer vond ik hem. Als, nou ja, ik ben zelf ook trainer met papier, dus ja. Daar eigenlijk.
1: Ik vraag me eigen af, was het verstandig van Ajax om de trainingswissel te doen eigenlijk in, zeg maar, in de laatste fase van de competitie, waarbij je weet dat je geen kampioen meer kan worden?
0: Mm-hmm.
1: Ondanks het resultaat van Grim, ik denk dat Grim toch misschien het toch had gered met de plaatsen van Europa League, misschien. Maar misschien geen Champions League, maar...
0: Kijk, in één seizoen heeft Ajax bijna drie trainers gehad.
1: Ja.
0: Die toch Ajax niet boven kon krikken.
1: Ja.
0: Weet je, dus het zit toch aan het huidig bestuur.
1: Maar het is niet het bestuur. Die voetbal, toch zijn de jongens op het veld dit werk moeten doen. Je leidt op, toch? Je leidt op en je koopt.
0: En je hebt ook een eigen kweek.
1: Ja, dan zeg je toch, je leidt op je kweekjes, zeg maar, je kweekvijver.
0: Mm-hmm.
1: Dan zeg ik, of het ligt aan het beleid dat er gevoerd wordt. En de mensen die verantwoordelijk zijn voor het aankoopbeleid.
0: Ja, kijk, je koopt ook al je zegt, kijk, ik wil die spelers als Dennis hebben. Dan ben ik ook bevoegd om te kijken hoe functioneert Dennis.
1: Ja, okay.
0: Waarom wil je Dennis hebben? Wat zijn de mogelijkheden binnen het structuur van een teamgeest? Want je moet een teamgeest hebben. Iedereen speelt voor zichzelf, maar je moet een teamgeest hebben.
1: Okay. Ik denk, dat is mijn visie. Hè? Ik denk waar het fout is gegaan bij Ajax. Ajax was altijd een voetbalclub. Te maken met voetbalclub. Oké, okay, uiteindelijk gaat men naar de beurs. Beursgenoteerde club wordt het.
0: Ja.
1: En dan op een gegeven moment, de raad van commissarissen, iedereen die daar komt, en op een gegeven moment krijg je mensen die daar komen zitten die geen verstand voetbal hebben. Het kan plotseling zijn alsof er een, zeg maar, iemand die tennis heeft gespeeld.
0: Je geeft het zelf aan.
1: Ja.
0: Daar is er geen teamgeest meer.
1: Nee, er is geen teamgeest. Want iemand die tennis heeft gespeeld, toch, die komt daar plotseling zitten, die krijgt te maken met aankoopbeleid. Bij wij gaan spreken, terwijl die man helemaal geen kennis van voetbalzaken heeft. Of het kan zijn dat die man, zeg maar, een volleybal heeft gespeeld.
0: Maar
1: dat gebeurt in het bedrijfsleven.
0: Kijk, het bedrijfsleven wil ik even, we praten nu over voetbal.
1: Ja, maar dat zie je ook. Zelf bij het bedrijf waar je hebt gewerkt, ik ga even afwijken van, dan zie je dat bijvoorbeeld een groot bedrijf hier binnen Amsterdam. Vroeger was er, zeg maar, de manager van hem, of een chef van zo'n bedrijf, was iemand die was doorgegroeid uit het bedrijf, die een, zeg maar, een activiteit had met het werk. En dan nou zie je dat die man geen kennis heeft bijvoorbeeld van vervoer, dan zie je dat die man van een kruidvat komt, en dan wordt die man bijvoorbeeld manager.
0: Wacht
1: terwijl
0: even.
1: Die man niks met vervoer heeft.
0: Dennis,
1: en dat gebeurt bij Ajax nu momenteel ook.
2: Jullie zijn eruit.
0: Zijn we eruit? Dat geloof ik niet.
1: Zijn we eruit?
2: Hallo?
0: Ja, ja? Hoort u mij?
2: Volgens mij zijn jullie eruit, hoor.
0: Nee, ik denk het niet. We zijn niet eruit.
2: Nee?
0: Nee, nee, nee.
2: Dat is Amsterdam.
0: Ik zou het niet weten.
2: Oké.
0: Zou...
2: Ja? Ah, boom.
0: Oké.
2: Prettige uitzending.
0: Dank je wel. Ja.
1: Dus nee, bij voetbal krijg je dat er mensen op posities komen die geen kennis van voetbal hebben.
0: Ja.
1: En dat gaat verkeerd bij Ajax momenteel. Aankoopbeleid.
0: Oké.
1: Okay. Want vroeger was het de trainer die, die ging beslissen voor een om een speler te halen.
0: Goedenavond. Hallo.
3: Hallo, goedenavond. Jullie zijn er nog één dag, Dennis.
0: Ja, ik weet dat ik altijd erin ben, hoor. Dus, die mevrouw, bent u er nog? Oh, die heeft opgehangen. Die heeft opgehangen. Ja, dus laten we even verder borduren, Dennis.
4: Ja.
0: Als ik even kijk naar Barcelona, zou Dumfries opnieuw op het verlanglijstje gezet worden.
4: Okay.
0: Meldt de Spaanse media. Ja, klopt. En laten we even kijken wie we onder de knop hebben. Goedenavond.
5: Je bent goed aan de front. Radio Nero, kom maar van telefoon. Ik ben het, oké?
0: Dank je. Doei. En dan zie je dus dat de 30-jarige rechtsback, nou ja, ik had niet gedacht, dus ik had hem nog jonger geschat ook, dat de rechtsback van internationale Sofia ontsnappingsclausule voor ongeveer 25 miljoen.
4: Oh.
0: Irak Adduku, 25 miljoen. Dat zou haalbaar zijn. Daardoor is deze Nederlander weer in beeld bij Barcelona. Fijn denkatorie, Dennis.
1: Ja.
0: En dan kom ik weer bij het Nederlands 25 elftal.
1: 25 miljoen. hoe oud is hij nu?
0: 30.
1: 30?
0: Ja.
1: Een mooie leeftijd om een overstap te doen. Ja.
0: Voor 25?
1: Ja. Mooie leeftijd.
0: Oké. Okay. We gaan nu een andere stap maken. Het Nederlands elftal.
1: Ja.
0: Zware klap voor Koeman. WK definitief voorbij voor Oranje Nationaal. Dat was het nieuws van afgelopen maandag. Mm-hmm. Manchester United heeft afgelopen vrijdag bevestigd dat Matthijs de Ligt een succesvolle operatie aan zijn rug heeft ondergaan.
1: Aan zijn rug?
0: Ja, en je moet begrijpen, als je aan je rug geopereerd wordt, dan is het afgelopen. Definitief.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Tuurlijk. De medische ingreep betekent dat de 26-jarige verdediger dit seizoen...

0: seizoen niet meer in actie voor de huidige nummer 3 van de Premier League. En bovendien is deelname van het WK 2026 definitief van de baan voor Martijn van der Ligt.
1: Dit seizoen, maar daarna weten ze nog niet hoe het zal aflopen verder.
0: Onder andere.
1: Na het herstelperiode.
0: Ja, en dan kom ik ook, we blijven nog even bij Koeman. En vandaag zag ik toevallig deze grote voetballer, Bergwijn.
1: Ja.
0: En toen heb ik, je weet, als je zulke prominenten ziet, dan wil je altijd een babbeltje met hem maken. En hij komt vaak op de werkvloer waar ik overdag bezig ben. Ja. En toen heb ik hem gevraagd, waarom word je niet uitgenodigd door Koeman? En het antwoord wat ik kreeg, dat moet je Koeman zelf vragen. Dus hij is 100% fit. Misschien omdat hij ook in het buitenland zit. Want El Joro Elia, die heeft hard uitgehaald bij Koeman om verbanning van spelers bij het Oranje elftal. En dan zeg ik ook, volgens de oudspeler van onder meer Southampton en Feyenoord, lijkt de verbanning van buitenspelers op een persoonlijke kwestie. Bergwijn maakte op de slotdag van de zomerse transfer in 2024 voor ongeveer 21 miljoen de overstap van Ajax naar Saudi-Arabië. Zal dat de klap zijn dus dat Koeman hem niet meer uitnodigt?
1: Voor de uitzending hadden we het erover gehad, toch?
0: Wacht even. We hebben natuurlijk meneer Jan Ramkizoen onder de knoppen. Meneer Jan, goedenavond.
2: Ja, goedenavond, heren.
0: Ja.
2: En luisteraars. Nou, er is nu op dit moment een wedstrijd. Willem II, Volendam, dacht ik.
0: Willem II?
2: Volendam staat met 0-2 voor.
1: Oké. Okay. Promotiedegradatie, hè?
2: Ja, zoiets.
0: Ja.
1: Ja, promotiedegradatie.
2: Twee wedstrijden, dus...
0: Nee, die heb ik niet.
2: Maar jullie hadden het over Ajax.
0: Ja.
2: Ajax heeft gegokt op de naam, maar niet op deskundigheid.
0: Mm-hmm. Ja,
2: en dat
0: klopt.
2: Is het probleem. Ajax heeft gegokt op de naam Cruijff.
0: Ja.
2: Jordi.
0: Ja, klopt.
2: En die jongen heeft geen kaas gegeten om
0: een
2: club te leiden.
0: Ja.
2: Misschien was hij een middelmatige speler. Mm-hmm. Want veel hoger schat ik hem niet dat hij was geweest. En hij heeft zijn eigen coach. Mm-hmm. En hij heeft zijn eigen, hoe heet je, die mensen die gaan... Hoe heet het weer, die mensen die naar clubs gaan om te kijken of er spelers, jongeren zijn.
1: Scouting.
2: Ja. Hij heeft zijn eigen scoutingclub meegenomen.
0: Zo, oké.
2: Okay. Dus we kunnen Ajax voor komende tijd afschrijven zolang deze heer daar de leiding heeft.
0: Okay.
2: Maar goed, ik ben bezig, ik ga ophangen.
1: Oké, meneer Jan, even voordat u ophangt. Maar heeft dit goed gedaan bij de vorige clubs? Israël en...
2: Was
1: dat ook bij Israël?
2: Ik heb nooit gelezen dat hij het goed gedaan heeft.
1: Okay.
2: Middelmatig is hij wel.
1: Okay.
2: Maar ja, de naam...
1: De naam speelt
2: wel. Ajax en de naam Cruijff.
1: Ja.
2: Die
1: makkelijk verbonden
2: met de naam Cruijff. Want Cruijff dacht dat hij alles wist. Maar zo is het niet. En, maar ja, hier in Nederland en bij Ajax is de naam Cruijff heilig.
0: Okay.
2: Terwijl andere coaches betere prestatie hebben gehad.
0: Yeah.
2: En ook andere spelers, mede door Keizer en een aantal andere spelers heeft Cruijff naam gemaakt.
0: Ja, yeah, oké. Okay.
2: Maar die worden nooit geëerd in Ajax. En Ajax krijgt betaald wat ze gedaan hebben met met David toen Cruijff daar was. Zei Cruijff, ik heb je genomen niet als coach, medecoach, maar om de zwarte jongens onder hoede te nemen.
0: Oké, meneer Jan, ik heb nog een bellen.
2: Dat was een racistische opmerking van Cruijff. Maar okay. Hoe tegenaan, want ik kijk naar een vriend van mij.
0: Oké, prima.
2: Voetballer in Wageningen, Jaffa Bent, zijn zoon, wordt vandaag begraven. En daar kijk ik naar.
0: Oké, dag.
2: Doei.
0: Doei. Natuurlijk hebben wij nog een beller en dan zeggen wij goedenavond.
3: Raman, goedenavond.
0: Goedenavond.
3: Yes. De middenvelder die is toch heet Ian Fitzjames.
0: Met wie spreken wij?
3: Jack Fake.
0: Oké, meneer, zeg het maar.
3: Die middenvelder van Ajax, de naam die je zag, heet Kylian Fitzjames.
0: Ja. Fitzjames was de naam, ja. Klopt.
1: Of Fitzjames, Nickerman.
0: Ja. Nee, leuk. Kijk, ik vond hem een hele goede voetballer. Ik heb voor het eerst ben ik naar Ajax Stadion gegaan om die jongen zelf te bekijken. Weet je? En het is een jongen die heel tactisch en technisch. Een doorzettingsvermogen heb. Dus ik kan me niet
1: in denken dat denken, hij via de achterdeur weg.
0: Ja, dat hij nu via de achterdeur. Fitzjames heet hij, inderdaad.
1: Maar via de achterdeur weggaan wil nog niet zeggen dat jij niet geschikt bent voor Ajax. Het is gebeurd met een speler die wegging, ook bij Ajax.
0: Mm-hmm.
1: En toen heeft Ajax hem toch teruggekocht voor heel veel geld. Ik weet niet meer wie was dat weer. Een speler heeft Ajax die speler ook weggestuurd.
0: Ja, voor veel geld.
1: Hebben ze hem voor heel veel geld terug.
0: Ja, ik
1: kan niet meer op de naam komen.
0: Ik moet terugkomen, ja.
1: Dus het kan zijn dat hij terugkomt voor heel veel geld.
0: Ja. In de tweede... Ja, oké. Misschien met deze bellen.
1: Bergwijn is ook hetzelfde.
0: Ja,
1: die was ook in de jeugdopleiding van Ajax.
0: Bergwijn is een persoonlijke kwestie.
1: Ja, ja, maar hij was ook in de opleiding van Ajax, jeugdopleiding. Daarna ging hij naar PSV.
0: Ik heb nog een bellen. Goedenavond, u bent erin.
4: Brobby, hebben ze teruggehaald voor veel geld.
1: Brobby ook, ja. Klopt.
0: Oké.
4: Goedenavond.
1: Goedenavond. En uw naam is?
4: Kobilias.
0: Oké, Kobilias. Thank you. Oké. Okay. thank you. Oké, dank je. Natuurlijk hebben wij nog een beller en dan zeggen we...
5: Ja, ik heb voor de tweede keer, meneer, grote vriend van mij. En degene daar ook in de studio, mijn baro Ode ook.
1: Goedenavond.
5: Baitang. Ja, hij heeft net een naam van Bergwijn, toch?
1: Ja.
5: Asenaboy. Ja. Als ik het goed heb, Asenaboy.
1: Ja.
5: En ik vond het ook tof van Veerman. Veerman van PSV. Zo'n abonse koos. Dat hij nu hebt, maakt hij. Maar hij maakt hij nog een soort tranga. Kijk, als het niet gaat, probeer mensen niet te beledigen.
1: Klopt.
5: Yeah. En hij heeft beide beledigd. Dus dat de maatsoring, dat hij, hey, weet je wat, dan houdt het op. Dan maakt het waar. Zo ga je niet met spelers om. Weet je, nee, eigenlijk, nee, lafou, maar een actief voor mij tronk kampioen. Minokarani.
0: Ja, Eindhoven.
5: Nee. Waarom is het verschil zo groot qua punten? Dat wil ik jullie vragen. Waarom is het historisch of niet? Dat wil ik weten. Nee. Historisch of niet? En niet na 5 jaar, de Ajax of Tron kampioen bak of Feyenoord, dat in de Jerasanet, dan mij Nakamango naar Baka. Dat wil ik niet horen. Het is gewoon historisch. En het heeft niks te maken met dat die andere team zwak waren. PSV was gewoon beter dan hun allemaal. Klaar.
0: Oké, thank you.
5: Oké,
0: Abon. Om terug te komen over het gevalletje van Bergwijn en Dennis.
1: Ja.
0: Dat was eigenlijk de vraag als het een persoonlijke kwestie is. En dat geloof ik best. Vraag of Bergwijn een plek had verdiend in de selectie van het WK 2020, dan zeg ik ja. Verenigde Staten, Canada, Mexico, is Elia stellig.
1: Om eerlijk te zijn, ik ken zijn kwaliteiten. Hij kan voetballen. Ik heb hem gezien hier in de
0: Duidelijk.
1: Maar ik heb geen wedstrijden van hem gezien in Saoedi-Arabië. Dus waar hij naartoe gegaan is in de competitie. Ik heb nooit een wedstrijd van hem kunnen zien.
0: Is ook het geval als Jaasberg Wijnaldum bedoel ik. Ook Jorginho Wijnaldum, die momenteel zijn wedstrijden speelt in het buitenland. Of in hoe noem je dat? Behoort niet tot de plannen voor mondiaal.
1: Maar net wat we hadden gezegd. Oké, die ene naar Brazilië is gegaan. Ik ben vergeten, hoe heet die weer? Die bij PSV was vroeger.
0: Ja, dat klopt.
1: Ik kan weer niet eens op jouw naam komen voor mij.
0: Ja, hij is geopereerd.
1: Ja, hij is geopereerd.
0: Ja.
1: Dus het is dan een. Dat hij dan toch in de selectie zat toen de tijd, ondanks dat hij daar speelde. Ja. Misschien vanwege zijn kwaliteiten, PSV, waar hij was waar hij gevoetbald in Engeland of waar. Mm-hmm. Maar het moment dat jij als speler toch ervoor kiest om naar het
0: buitenland
1: te gaan, waar veel geld is, Saoedi-Arabië of China. Geloof mij, ziet de Nederlandse trainer jou niet meer zitten. Want het lijkt alsof jij gegeven bent niet meer kan voetballen. Ja, dus je kan kwaliteiten hebben, je gaat naar daar en je komt terug en dan lijkt alsof je niet meer kan voetballen. Ja, alsof je het verleerd bent.
0: Ja,
1: zie je het ook met veel donkere spelers.
0: Dat gebeurt in een zogenaamde technische staf.
1: Alsof je niet meer kan voetballen, plotseling.
0: Ja, klopt.
1: Of je moet de licht eten en je hebt het goed gedaan en dan ga je naar Saoedi-Arabië en dan kom je met je 34ste terug, dan staan ze toch wel nog voor je in de rij. Want je heet de licht.
0: En wat ik ook bewonderingen heb, Suriname heeft toch Sherry goed gedaan. Weet je?
1: Ja, zeker. Ja,
0: weet je?
1: Ja.
0: En,
1: Champions League.
0: Uitbundig de historie. 2-1-7 op Go Ahead Eagles, waarmee NEC in Nijmegen verzekerd is van een derde plek in de Eredivisie. Vind ik toch een topprestatie.
1: Ja.
0: De hoogste eindklassering ooit en de plek in de voorronde van de Champions League.
1: Ja,
0: Sherry prees de staf, team en supporters en noemde de partij een van de beste eerste helften van de seizoen, waarbij NEC, de tegenstander, in het begin geen ruimte gaf en zelf had moeten uitlopen. Prachtig voor deze speler, moet ik eerlijk zeggen.
1: Heeft het verdomd goed gedaan.
0: Ja, klopt. En als ik even kijk naar de wedstrijden van afgelopen zondag 17 mei, dan hebben we AZ NAC 3-3. Heerenveen Ajax 0-0 is toch een schande eigenlijk, 0-0.
1: Ja.
0: En Heracles Groningen 1-2, NEC Go Ahead 2-1, PEC Zwolle tegen Feyenoord 0-2 en PSV 5-1 tegen Twente. Vakant. En Sparta Excelsior 2-3, Utrecht Fortuna 2-0 en Volendam Telstar 1-2. Ik moet eerlijk zeggen dat Telstar het nu heel goed doet.
1: Nou, ze hebben me verrast.
0: Ja.
1: Ik zag ze als een degradatiekandidaat. En rechtstreeks ook, hè?
0: Ja, nou.
1: Ja. En rechtstreeks.
0: En even kijken, zaterdag 23 mei hebben we om 8 uur Volendam tegen Willem II. Dat was iets anders. Laat me even kijken, morgen 21 mei, dan hebben we Ajax Groningen om kwart voor 7. En om 9 uur hebben wij Utrecht Heerenveen. Utrecht doet het ook een beetje goed, maar ik zie de uitblinker, ik ben deze voetballer, die spits van Utrecht, die speelt geen 90 minuten meer, hè?
1: Nee, zijn leeftijd laat het niet meer toe. Hij kan het niet meer opbrengen.
0: Denk je?
1: Ja.
0: Jammer.
1: Ja.
0: Lauwe, heb jij nog wat sportnieuwsjes?
1: Ja. Ik heb nog wat sportnieuwsjes.
0: Oké.
1: Verrassend dat Ancelotti
6: de trainer, de nieuwe trainer van de nationale elftal van de Canaries.
0: Ja.
6: Van Brazilië. Hij neemt Neymar mee naar het WK.
0: Oké.
6: Okay. Ja, ja, ja.
0: Neemt hij Neymar mee?
6: Ja, ja, ja, ja. En het publiek, het moment dat men hoorde dat Neymar meegaat naar het WK. Mm-hmm. Want hij had aangegeven dat Neymar fit moest zijn. Dus Neymar heeft eraan gewerkt om fit te kunnen zijn. En hij gaat mee. Ja.
0: En ik lees net hier, Salah komt met keiharde boodschap richting Slot.
6: Nou, Slot geëindigd op de vijfde plek.
0: Ja.
6: En ook een verrassend dat Arsenal na 20 jaar weer kampioen is geworden, natuurlijk.
0: Mm-hmm.
6: En Slot die is geëindigd op de vijfde plek.
0: En hij zei hij gaat vertrekken.
6: Oh, zegt hij dat?
0: Ja, zegt hij. Salah, die na 9 seizoenen gaat vertrekken, blikt in zijn boodschap terug op de ontwikkeling die Liverpool de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.
6: Maar we moeten wel eerlijk zijn.
0: Mm-hmm.
6: Die speler die bij Liverpool was, die samen, zeg maar, die is verongelukt met zijn broer samen. Daarna heeft Liverpool nooit meer de top kunnen halen. Want hij speelde samen met Salah. Die jongen was de gangmaker bij Liverpool. Die speler maar, die is auto-ongeluk is omgekomen samen met zijn broer.
0: Ja,
6: ik kan niet op zijn naam komen. Maar hij was de man bij Liverpool. En Salah.
0: En Salah zegt ook, ik heb deze club zien veranderen van twijfelaars in geloven en uiteindelijk kampioen werd. Schreef deze 33-jarige rechtsbuiten.
6: Ja.
0: Daar is enorm hard voor gewerkt en ik heb mij te helpen. Ja,
6: goede voetballer hoor.
0: Ja. En hij geeft ook aan, dat is het voetbal dat ik ken en de identiteit die terug moet komen en behouden moet blijven. Daarbij richt Salah een duidelijke boodschap aan Slot. Dus Slot heeft een beetje een verandering gebracht.
6: Ja, dat zeker heeft hij. Dat heeft hij zeker gebracht. En hij heeft het wel goed gedaan hoor. De eerste toen hij ook kampioen werd, trainer. Hij heeft het heel goed gedaan. Maar dat is, soms kan je zien dat een speler bepalend voor je kan zijn in een elftal. Een dragende speler. En die was hij kwijtgeraakt.
0: Is toch iets zonde dat trainers ook fouten maken en dat niet willen erkennen. Hè?
6: Klopt.
0: Oké, laten we de telefoon opengooien.
6: En ik wil toch een gok wagen voor de finale van het WK. Ja. Brazilië, Frankrijk.
0: Nou, ik heb Brazilië zien voetballen, maar nog geen.
6: Nee, maar kom. Je weet, Brazilië is een elftal.
0: Dat moet groeien.
6: Groeien in het toernooi.
0: Ja, ze moeten groeien.
6: En als ze de eerste verliezen, ze winnen de tweede. En de derde en zo gaat, dan gaan ze groeien. Ja, ze komen. Het is net een dieselmotor. Weet je, die komt traag op gang.
0: Hebt het Brazilië-Frankrijk.
6: Ja, ik zie een finale Brazilië-Frankrijk.
0: Maar waarom Frankrijk?
6: Frankrijk heeft een heel goed elftal ook.
0: Ja?
6: Ja, ja.
0: Jij had het over Memphis Depay.
6: Ja, Memphis Depay, ja.
0: En Kenneth Perez haalt snoeiend hard uit naar Dick Advocaat.
6: Okay. Waarom?
0: Laat me even kijken. Perez.
6: Oh, Perez. Ja. Perez. Omdat Advocaat terug is gegaan als bondscoach.
0: Ja, van Curaçao toch?
6: Ja.
0: Wij hebben een beller en dan zeggen wij goedenavond.
7: Heren, goedenavond.
0: Goedenavond.
6: Goedenavond.
7: Hoe is het met de heren?
0: Wij maken
6: het goed. Ja. We zijn met voetballen bezig, dus we zitten lekker in onze vel. Met sport.
7: Mooi, goed zo.
0: Ja,
7: ik hoorde net over Brazilië. Hè.
6: Ja.
7: Er was vroeger een heel jonge heel vroeger. De Nilsson.
6: Oh, de Nilsson.

0: Ja, een Braziliaan.
1: Oké.
0: Okay. Want hij heeft nog gespeeld, in de wedstrijden met een... die ene die die stifte altijd scoorde. Rivaldo. Rivaldo, Ronaldo.
1: Die Fafa.
0: Met die heren heeft hij altijd gespeeld.
2: Maar heeft het over de Nelson de Oliveira?
1: Zou kunnen.
0: Ik weet niet of hij... Nee, volgens mij is de Nielsen zijn familienaam, hoor.
2: Ja, dat was een Braziliaanse voetballer, maar ja, als het die is, wat ik ken...
0: Het kan best zijn, maar ik weet wel dat hij de Nielsen heet, maar dan, of het nog zo'n voor- of familienaam is, dat weet ik niet.
2: Oké, want die is 48, die was ook een goede voetballer. Die is rond
0: was een donkere speler, hè?
2: Die was... die is rond de 8, als het die is, hoor.
0: Zou kunnen.
1: Okay, ja, ja.
0: Maar goed, dan ga ik even naar tennissen. De gravel toernooien zijn nu aan de gang, hè?
1: Oh,
0: want okay. Als ik het goed heb, is begin zondag Roland Garros. Dus dan heb je nu de wedstrijden die gespeeld worden. En kijken wie er gekwalificeerd worden voor, voor het hoofdtoernooi. Aanstaande zondag.
1: Okay.
0: Want je hebt nu de wedstrijden in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk natuurlijk in Straatsburg en Marokko. Daar worden de wedstrijden nu gespeeld. En kijken wie er gekwalificeerd worden voor. Ja, maar de meeste van de top 10 spelers, die gaan natuurlijk door. Want en je hebt nog van die dames en heren die nog niet in de top 10 zitten, die gaan kijken, die moeten gekwalificeerd worden. Dus daar gaat men kijken hoe zij het doen en of ze gewonnen hebben in de derde ronde. Wie door is in de derde ronde, die gaat naar het hoofdtoernooi. Dus dan heb je daar een heleboel van Nederlandse spelers. Ja. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Mm-hmm. En dan kijken ze wie daar gewonnen heeft, die doorgaan.
1: Okay.
0: Dus zo gaat het daar bij een tennis gebeuren. Okay. Degene die al gekwalificeerd worden zijn de spelers en speelsters. Die al jaren aan de weg timmeren, die zijn natuurlijk zeker voor een plaats. Ja. Dus, maar goed, ik wacht het af zondag. En het basketballen, dat is ook zo spannend.
1: Oh.
0: Want degene die nu door zijn naar de halve finale, of de playoffs, zeg maar, zijn Oklahoma. Die speelt tegen San Antonio Spurs. Mm-hmm. En ze hebben de eerste wedstrijd al verloren. En de tweede wedstrijd is tegen New York Knicks. Tegen Cleveland Cavaliers. En New York heeft ook gewonnen de eerste wedstrijd. Die heeft vannacht plaatsgevonden. En vanavond speelt Oklahoma tegen San Antonio Spurs. Dus ik hoop dat ze ook winnen. Maar ja, New York is nu echt op dreef.
1: Oké.
0: Okay. Dus we wachten het maar af. Maar ik vind het knap van New York dat ze zo ver gekomen zijn. En Cleveland natuurlijk ook. De twee die zijn toppers in de eerste. En volgens mij is de Spurs zitten geloof ik in. In de East, ja, ook in de Eastern, ja. Of Western. Nee, in de Western. Oklahoma en San Antonio. Dus die twee zijn altijd de nummer 1 en nummer 3 geweest. Maar ja, goed. Spannend is het ook wel. Dus we zien het wel. Ik hoop wat te horen van meneer Burleson. Als hij de wedstrijden ook volgt. Zo niet, dan merken we het wel. Of dan hoor ik het wel. Maar ik zou zeggen, heren, een fijne avond verder.
2: Dank u.
0: Leuke avond.
1: Okay.
0: Ik heb genoten van de avond. En ik wil die meneer die om 4 uur begint complimenteren. Hele leuke uitzending tot nu toe. En natuurlijk u ook met de...

0: voortgebeuren met die meneer samen.
1: Oké, okay, dank u wel.
0: Ik blijf luisteren.
1: Ja, dank u wel. Oké.
0: Okay. En bedankt.
1: Alsjeblieft. Dennis,
2: yeah.
1: Ook, ik was bij het Nederlands, nee, Antilliaans elftal.
2: Elftal, ja, oh ja, van Perez.
1: Ja, van ja. Kenneth Perez, want hij haalt snoeihard uit naar Dick Advocaat. Kenneth Perez heeft geen goed woord over het handelen van Dick Advocaat in de voorbije weken. Nadat hij vanwege de gezondheid van zijn dochter terugtrad als bondscoach van Curaçao. En Fred Rutte werd geïnstalleerd als opvolger.
2: Ja.
1: Bleek Advocaat toch open te staan voor de terugkeer naar het Antilliaans elftal of Curaçao's elftal. Is Advocaat toch aangesteld in de richting van het WK? Perez wijst erop dat behalve Rutte ook perschef Kees Jansma is vertrokken. Jansma noemde de gang van zaken onacceptabel en onrechtvaardig. Feit denken, Tori, dat Dennis.
2: Ik geef Perez gelijk, want je hebt aangegeven dat je weggaat. Men neemt een nieuwe bondscoach. Die man, bereidt zich voor met jullie. Ja. Hij gaat zich voorbereiden met jullie. En die man gaat ervan uit van... Ik ga naar het WK. Misschien allerlei andere dingen afgezegd rond die periode. En dan kom je plotseling weer en zeggen van... Ja, ik wil toch gaan. Ik vind dat de Carvacal had moeten zeggen van... Nou nee, ik ga mee als toerist. Als kijker gewoon. Had het niet moeten doen. Vind ik hoor. Maar als ik heb het gevolg, ik heb gelezen. Het is onder druk gebeurd van de sponsors, van de spelers. Dat hij terug. Dat men hem binnen moest halen weer.
1: Ja, ja, ja. Dus weet je wat het is? Hij zegt ook. Ik wil mijn oude collega's en oud-presentator Kees Jansma. Toch even noemen, zegt Perez in het voetbalpraat. Hij is in ieder geval opgestapt na de blamage van met de trainerswissel. Ik wil er niet het fijne van. Ik weet niet het fijne van. Ik heb Kees er ook niet over gesproken. Maar het getuig daarvan voelt alsof deze situatie niet oké is. Dus je ziet het, waar je tak, ja. Weet je wel. En kijk, ik vind, misschien hadden die voetballers ook een beetje vertrouwen in Dick Advocaat, waardoor ze een beetje vertrouwen hebben om weer het optimaal te krijgen, toch? In de voetbalwereld.
2: Ja, maar ja. Dat kan ik begrijpen, maar ze hadden ook rekening moeten houden met de nieuwe trainer die was aangesteld.
1: Oké.
2: Okay. Tenminste, vind ik hoor.
1: Maar goed.
2: Maar ze hebben gewoon een coup gepleegd.
1: Laten we het beste voor Curaçao hopen. Oké, het is Suriname niet gelukt om die stap te maken. Laten we kijken over een aantal jaren dat het misschien even beter zal gaan.
2: Dan moet je een paspoortkwestie in orde maken.
1: Je had het ook over de WK-selectie van Brazilië.
2: Ja.
1: En helaas moet ik u vertellen dat Neymar die keert terug en opvallende afwezigen.
2: Ja. Is die speler van
1: aanwezig of afwezig?
2: Is die speler van Real Madrid, no?
1: Ja, van Madrid, ja.
2: Ja, klopt, ja. dus, ik vergeet waar hij heet.
1: En toch heb je vertrouwen in het Braziliaanse elftal?
2: Hoe heet hij weer? Ik kan niet op je naam komen, maar in ieder geval.
1: Alex?
2: Ja, zoiets volgens mij, ja.
1: Sandro?
2: Ja, maar ja.
1: Dat is een verdediger, dacht ik. Bremen.
2: Ja, die laten
1: van Juventus.
2: Die laten ze achter, ja.
1: Danilo. En dan heb je Gabriel Magalhães, Ibanez, Pereira, enzovoort.
2: Ja, maar ik heb vertrouwen.
1: Hè? Eh?
2: Ik heb vertrouwen.
1: Ja. Frankrijk dan?
2: Ja.
1: Ik heb geen selectie van...
2: Van Frankrijk heb ik nog niet gehoord.
1: Nee, dat heb ik ook niet. En dan zie ik dus dat een Ajax slaat toe en deelt de gevoelige tik aan Feyenoord. En Ajax heeft toegeslagen in de jeugdopleiding van Feyenoord.
2: Ja,
1: wacht even, we krijgen een beller. En de Amsterdammers, even kijken. Wacht even. Ja, ik heb een beller en dan zeg ik goedenavond, u bent erin.
0: Ja, goedenavond, daar ben ik weer.
1: Ja, ja.
0: Die speler van Real Madrid is Vinicius, die Braziliaan.
2: Ja, die gaat wel mee.
0: Ja, die gaat wel mee.
2: Ja.
1: Oké. Goed, bedankt, want ik heb nog een beller.
0: Ja, oké. Ja,
1: dank u.
0: Doei.
1: Goedenavond, u bent erin.
3: Ja, de drie sterkste landen zijn. Goedenavond.
1: Goedenavond, met u.
2: Goedenavond. Oh, ik weet al wie.
3: Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Ik spreek van Kubilias.
1: Oké. Ja. Welkom. Ja, ja.
3: Ik spreek van Kubilias.
2: Ja, welkom.
1: Ja, ja, welkom.
3: De drie sterkste landen zijn Argentinië, Frankrijk, Spanje.
1: Mooie.
2: Argentinië, Frankrijk,
1: Spanje. Oké. Okay. Mag ik...
3: Ja, waarom...

0: drie schermen.
1: Ja, drie. Dus dat betekent, je kan drie wedstrijden
0: kunnen volgen.
1: Kan je volgen.
0: Samen?
1: Ja, ja man. En ik zeg nog niet wanneer we gaan verhuizen.
0: Nee.
1: Maar het was spannend. Het was spannend.
0: Het wordt een soort oppozo. Met hapjes en drankjes.
1: Denk ik.
0: Mooi man.
1: En ik ga je eerlijk zeggen, Ajax heeft toegeslagen in de jeugdopleiding van Feyenoord.
0: Ja, ja,
1: de Amsterdammers hebben zich volgens Ajax Showtime verzekerd van de komst van een, ja, Hendriks Rijzenburg, een 15-jarige aanvaller die binnen de Rotterdamse jeugdopleiding bekend staat als een van de meest doelgerichte talenten van zijn lichting. Rijzenburg sluit komend seizoen aan bij Ajax onder 16 en wordt daarmee na Quincy Nelisse de tweede grootste versterking van die lichting. De jonge aanvaller maakte de voorbije maanden indruk bij Feyenoord onder 15, waar liefst 19 keer gescoord werd door deze speler. Spannend.
0: Mm,
1: dus Ajax gaat nu een Rotterdammer binnenhalen. Ja, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Oké. Dan heb ik geen nieuws, want we hebben nog 5 minuten. Tenzij Dennis nog wat wil vertellen.
0: Ik heb eigenlijk ook geen sportnieuws meer, als ik het goed heb.
1: Ja?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb niks over het hoofd gezien. Nee.
1: Nee?
0: Nee. Nee.
1: Oké, okay. Dan wil ik het zo laten. En dan zie ik Sam Steijn kan Feyenoord met razendsnelle exit miljoenen winst bezorgen. Dus deze voetballer die gaat ook verkocht worden, denk ik. Ja.
0: Eén seizoen maar?
1: Sam Steijn was een van de top aankopen van Feyenoord afgelopen zomer. Maar kwam niet volledig uit de verf in de Kuip. Mede door blessure leed miste hij de laatste weken bij de Rotterdamse club veel wedstrijden. Ja, beste luisteraars, ik heb geen nieuws meer. Ik heb nog 5 minuten. En dan wil ik u bedanken, degene die gereageerd hebben over... op sport, Grand Tanny. En dan moet je denken aan Cobillas, mooie dinkie met Spanje, Argentinië en wat was die derde? Frankrijk.
0: Frankrijk.
1: Ja. Bedankt en dan gaan we straks een lekkere mevrouw in het zonnetje zetten. Ik heb er over het hoofd, nou ja, niet over het hoofd gezien, maar ik moet eerlijk zijn. Door de drukte, werkzaamheden, overmacht van hier tot kinder dus. Maar na de klok van 8, dan zal ik er sowieso in het zonnetje zetten. Ja,

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PVDA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
1: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
0: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Culturu van Oudu. Lekkie souvenir, osedresi, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Jukulturu, jursakulturu.nl. Ook via www.jursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-45.

Helder Slagroom, Bakkerij Bakkoe, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt, Bakkerij Bakkoe.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: optreden van Zabaku. Ja.
1: Ja, maar Ramon, mag ik even hierop?
0: Ja, natuurlijk, reageer maar, mag.
1: Gouden
0: ja,
1: tijd met voorzang van Steven Mayen.
0: Jazeker.
1: Prachtig nummer.
0: De tijd van een. Hoe heet die band in Suriname? Urban van.
1: Casico Master.
0: Casico Master, ja, ja, klopt.
1: En als ik naar de titel luister. Mocho Musu De. Maar dan vraag ik me, waarom moeten ze er zijn?
0: Ik zou het niet weten.
1: Ik ook niet, maar als ik naar de titel. Mocho Musu De Samasani and Fuyo. Dus eigenlijk is het de tegenovergestelde versie van soms af en toe tieno de dame kotekasani.
0: Mm-hmm.
1: Ja toch? Want if je er dat je een samasani aan de fuyu, dus na linje leni. Maar het is een prachtig nummer.
0: Nee, weet je wat het is? Wij, Sanamang, we zijn niet hovers.
1: Ja.
0: We kunnen niet tegen ontberingen.
1: Ja.
0: En soms zie je wat. Ogen zijn zo verleidelijk. Weet je?
1: Ogen en lichaam.
0: Misschien. Ik kijk naar karakters.
1: Ja?
0: In een Awambun karakter.
1: Ja, ja.
0: Dan je Lukuyusrevi. Want even een Lopuyusrevi nooit. Ik kan lopen van trouwen.
1: Dat klopt.
0: Weet je?
1: Helemaal met je eens.
0: Mijn analyse de hertravasie. Ja. Is heel anders gefocust. Ik heb een doel, jij hebt een doel. Dan moeten we even kijken als die twee doelen kunnen participeren.
1: De min en de plus pool.
0: En
1: ja.
0: Dan ontstaat er een lobby.
1: Ja, ja.
0: Maar lek van je taki amus voede. Isabi, me hebben kijken, het is
1: ja, nee, na apoku, dus afaswama sing apoku. Dus ik ga me toch gaan verdiepen in apoku.
0: En kijk, en dat zeg ik toch. Dan zeg ik toch, wij Surinamers zijn zo creatief en vindingrijk,
1: ja.
0: Maar we benutten het niet.
1: Nee.
0: We blijven steeds in het verleden, terwijl we leven in het heden.
1: Ja.
0: Isabi.
1: Ja, want altijd op je dansing, maar dan gewoon je dansen toch, en dan blijf je mee dansen. Maar geen met, want toch moet je geen met gaan zitten en arki op gewoon, want die boende is door. Dan hey, ga je naar de woorden luisteren. Ontleden van, wacht even. Want dat doen we nooit, omdat we dan op de dansvloer zijn. Dus, mogen arka pokubaka, tim da of zo. Boom, dan moet ik daarop terug.
0: Oké. Okay, goed. Bedankt Dennis voor de reactie. Of ik ben wel hier mee mogen van mijn ding. Ja, ik heb het even.
1: Neem me dan lokje uit.
0: Nee. Maar goed, ik kom even terug. Ik heb een persoonlijke uitnodiging gehad van 17 mei. En Wallis Piki Arki Missie voor Jamoreke. Bij 90 jaar. Maar helaas, ik heb geen gebruik van die uitnodiging kunnen maken. Omdat ik werkverplichtingen had. Of laat me zeggen, ik had andere verplichtingen. En de uitnodiging luidt, ik heb mijn woorden in uw mond gelegd. En met de scheiding mijner hand heb ik u gedekt. En het gaat om Jesaja's 51 vers 16. En dat is mevrouw Albertina Pelswijk, die 90 jaar, sorry.
1: Zang,
0: 90 jaar... is geworden, ja. En op 17 mei, 90 jaar. Ik heb mijn broer nagaan door een leeftijd dat. En ze had een dankdienst, een kerkdienst. Helaas ben ik bij Mango, want ik moest vrij werken. En het is een trouwe luisteraar van Jamoreke. Ja, en ik weet dat ze nu luistert. Je had in een bron, mevrouw. Pelswijk, Albertina Pelswijk, Takmina Bemandoro. Ik weet het, maar ik ga u toch vanavond in het zonnetje zetten.

No draibaga, no fadong. En dan heb ik deze ook voor u, mevrouw Pelswijk.

Ja, en dat was natuurlijk ook voor mevrouw Albertine Pelswijk. En dan gaan we lekker naar onze, ja, soul, onze soulluisteraars. Ja, ja. En dan heb ik deze als eerste, Don't Set My Soul on Fire.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
1: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzel in Maastricht arriveert.
0: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Luister iedere woensdag.
6: Wij gaan dansen.
7: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
8: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
9: Nee, voor geen goud.
6: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
10: I promise to be kind to the city and its citizens.
8: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
7: Ja, zoals altijd.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Isu, Eethuis Ricardo, Travers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-3x0415 0620-679620 en 86.

Kulturu van Oudo. Lekkie souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop yourzakulturu.nl. Ook via www.yourzakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: En natuurlijk hebben wij moeder onder de knoppen. En dan zeggen wij goedenavond, moeder.
1: Ja, goedenavond. Goedenavond, Ramon. Alleen in de studio.
0: Ja.
1: Nu. Al collega naar huis.
0: Ja, is naar huis.
1: Oké,
0: ja,
1: dan.
0: Klopt.
1: Goedenavond, luisteraars. Daar ben ik weer. Het is dan 9:00. Bijna 55, hoor. 9 heb ik hier, hoor. Dat klopt. Dan moet ik zeggen 9:56. Ja. Daar ben ik. Weer. Eerst met, ik heb eerst dan een klein gebedje en dan een gebedje naar moeder Maria toe. En dan voor de Heilige Geest. Oké?
0: Okay? Ja.
1: Mijn man, Maria man, luisteraar, daar ben ik. Mijn man, Maria Mount. Maar ik wil eerst wat voorlezen, het is woordelijk. Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal hij u oprichten. Als hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Geef alle zorgen en problemen over aan God, want hij houdt van u en zorgt voor u voor altijd. Zijn zorg kent geen einde. En nu kom ik dan gebed. Tot moeder Maria. Want mijn man, Maria maand. Moeder Maria, geef mij de kracht u te zien als mijn moeder. Kom onder mijn dak in mijn huis. Laat mij bij alles wat wij doen eens even met u overleggen. Doe mij dan denken aan wat u geleden hebt. Onder het kruis van Golgotha, waarvan uw zoon te sterven heen. Amen. Nu een lof van de Heer, wekelijks weer. Kom en zing de lof van de Heer, iedereen die hem dient, die ook 's nachts in zijn huis is, heb uw handen omhoog in gebed. En zing de lof van de Heer in zijn heiligdom op de Sion. Daar zal hij u zegenen. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. En nu kom ik dan met haar. Heilige Geest. Zondag is het Pinksterdag. En dan kan de Heilige Geest over ons. Met alle zegeningen en dergelijke, oké? Kom, Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Als we verdrietig zijn, in de put zitten, geef ons zin in het leven. Een blij hart en pret in onze ogen. Kom, Heilige Geest. Als we te neergeslagen zijn, en er niks aan vinden. Als wij te neergeslagen zijn, maak ons ook nieuwsgierig en ondernemend. Er is zoveel te zien om ons heen. Kom, Heilige Geest, als we bang zijn voor iemand, geef ons durf om hem recht in de ogen te zien. Waarom zouden we bang zijn? Waarom? Kom, Heilige Geest. Als we ons alleen voelen, geef ons vrienden en vriendinnen bij wie wij ons thuis voelen en die ons begrijpen. Kom, Heilige Geest. Zegen ons met de kracht van uw liefde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En dan kom ik even. Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk. Ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars. Nu in het uur van onze dood. Amen. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik heb vanavond dit liedje gekozen. God, ik dank u voor uw zegen. God, ik dank u voor uw zegen. Voor de dag en voor de nacht. Voor de zonneschijn en regen. Die uw hand heeft voortgebracht. Voor mijn vader en mijn moeder. En de muren van ons huis. Voor uw bloed en voor het water. En nu worden aan het kruis. God, ik dank u voor uw grootheid. Voor de hemel en het land. Voor de wereld die zo nood leidt. Voor de zee en voor het strand. Voor de hoge ranke toren. En het huilen van de wereld. Voor de velden vol met koren. En een pasgeboren kind. God, ik dank u voor het leven. Voor de liefde en de dood. Alles heeft hij ons gegeven. Dank u voor het dagelijks brood. Dank voor alle milde gaven. Zoals u is er geen één. Wil ons in uw hart begraven. Spreid uw zegen om ons heen. Spreid uw zegen om ons heen. Amen. Goedenavond, Ramon.
0: Goedenavond, moeder.
1: Kom straks gezond en wel weer thuis.
0: Dank u.
1: En tot de volgende week weer met God. Wil ook je collega die dan al naar huis is. Jij ook, Wilho. Nee. Tot de volgende week met God wil. En Ramon, jij ook weer alvast een fijne Pinkse dagen toegewend. Ja. En ook Wilho. En wanneer FIFA thuis, u ook. Zoon lief, dochter lief, jij ook. Mooie fijne Pinksterdagen. Papa Joe, jij ook. Mooie fijne Pinksterdagen. Tante Loes, mevrouw Sieder, je zit lekker van. Waarom denk ik hoor? Jullie ook. Dochter lief heb ik er net ook genoemd.
0: Ja.
1: En mevrouw Ursula. RCD, jullie ook. Heeft veel liefde. Helen en meneer Jan, jullie ook. Allemaal, vrouw Carmen, meneer en vrouw het Raam. En Marcel en Rinja, Noortje en Edna. De hele familie. Ednel. Dag Shirley, jij ook. Fijne Pinksterdagen. Met je man en familie. Rabbi en Jurke en moeder Jane en Stanga en allen die ik vergeten heb. En alle luisteraars van Radio jammer ik heb haar dan ook. En van andere radiostudio's groetjes aan ook. Allemaal die meeluisteren. Of meegeluisterd hebben dan of nog steeds luisteren. Allemaal en allemaal gezond naar bed en gezond weer af. Dag Dulce, jij ook. En de allemaal de volgende week weer met Gods wil. Doei, doei, doei, doei, doei, doei. En allemaal fijne Pinksterdagen. Maak er mooie dagen van. En laat je dan de christelijke liederen horen. Die en dan de volgende week weer hoor. Ja,
0: die komen doei,
1: doei, doei, doei, doei. Allemaal.
0: Doei, doei.
1: Doei.
0: Ja,
2: ja. Wij loven u, o Heer, onze moeder Maria ter ere. Jubilate 404.

Ja, dat was Otis Redding zo'n beetje. En het is 10 minuten voor 10. En ja, bijna het einde van Radio Jamoreke vandaag. Ik wil iedereen een hele fijne Pinksterdagen toewensen. Laten we even toch, hoe dan ook, op een of andere manier dicht bij elkaar komen en van elkaar blijven houden. Vrede met elkaar. If I try one do so, living, kan je niet even anders aanpakken? Ja, dat is mijn visie van denken, hoor. Maar goed, laten we elkaar nu een beetje gaan respecteren. Zo, kijk, als je bij mij in de kom, dan verwacht ik ook dat je goedemorgen zegt. Ik heb zoveel voorbeelden. Het enige volk dat geen gedag zegt, dat naar de Chinezen. Zijn de Chinezen. En wanneer ze op me afkomen, dan vraag ik ze ook: I'm a people just like you, why you don't say hello? En dan gaat hij even nadenken, dan zegt hij: Oké, hallo, sorry. Weet je? En dat kunnen we ook met elkaar. Als we fout zijn, sorry. Simpel. Makkelijk. En ik hoop dus dat u dit even meeneemt. En ik wens u al een hele fijne nachtrust. Laten we niet gaan kijken laten we zijn wie we zijn. En respect hebben voor, ook voor een ander. No praxeri, taki, ai. Omdat Nawang Snezi of Nawang Japanese. Nee, we zijn allemaal mensen. En natuurlijk, met Big Brother Odi Eke, Grand Tanje, voor Den Bosco Poesaye Senkong, Tik Ade, en me hoop dat we meeten snel. Mijn naam is Ramon, en ik hoop dat u ook van deze uitzending.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
0: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Goedenavond, dames en heren, luisteraars. U luistert momenteel naar Media One Radio. Het is 10:00 geweest en mijn naam is Tim Petrici en ik heet u van harte welkom deze avond. Deze 20ste van de maand mei van het jaar 2026. Aan de andere kant heb ik mijn medegastheer Carlos Lindveld vanuit Paramaribo.
1: Carlos, ja, goedenavond vanuit Paramaribo. Het is hier ook net 5:00 geweest. En je zou willen denken dat het al 's avonds is, maar het is regenachtig weer hier. En er is toch wel veel onweer voorspeld voor de komende dagen. Dus wij maken onze borst alvast nat daarvoor. Want een week tot 2 geleden hadden we dus toch wel tijdens een moederdag hadden we dus toch wel het zo dat vele delen van een Paramaribo met name onder water is gelopen. Dus we houden ons in het bijzonder dat we ons toch wel onze borst daarvoor net maken hier in Paramaribo.
0: Ja. Oké, en hoe gaat het verder met andere zaken? De economie, hoe zit het met de koers?
1: Ja. De koers is vrijwel stabiel hoor. Dus dat hebben we gemerkt sinds, ik denk een aantal maanden terug. Waarbij je ziet dat die koers voor de euro blijft hangen op 42 zoveel. Voor de euro en 37 plus voor die Amerikaanse dollar hoor. Dus ten aanzien daarvan hebben we niet echt verschuivingen meegemaakt. Wel willen we dat die koers verder naar beneden gaat. Maar hij is nog steeds zo op 42. Een tijdje terug hadden we dus wel dat hij 45 SRD was voor 1 euro. Maar nu is hij dus gaan kelderen naar 42. Dus dat is ten aanzien van de koers.
0: En de regenbuien hebben geen effect gehad op de prijsontwikkelingen en zo?
1: Nee, nog niet. ik hoop van niet. Als ik het erover moet hebben, want een menigeen die houdt er toch wel rekening mee dat wanneer die landbouwgebieden onder water lopen, areaal verloren gaat. En dat je dus toch wel hebt dat die prijzen voor groenten en zo, dat die dus de lucht in kunnen schieten. Maar dat hebben we nog niet echt gemerkt. Althans, de prijzen voor groenten hier in Suriname, die zijn voor mij hoor, naar mijn zin zijn ze toch wel aan de hoge kant. En ik moet toch wel aangeven dat we dit hebben gemerkt sinds de tijd dat we hier dat we te maken hebben gehad met COVID. Je weet, met COVID-19 was alles zo gesloten, noem maar op. En dat had toch wel met zich meegebracht dat als je toen een hoopje tomaat voor 10 SRD kocht, werd het ineens zo 50 en 100 SRD. Wel, diezelfde prijzen zijn
0: zijn nog vast. Nog steeds.
1: Ja, maar dus je hebt geen COVID meer. Ja. Maar die prijzen zijn niet gaan kelderen.
0: Maar heb je... Dus, hoe zit het met... Dus
1: dat hebben we nog steeds.
0: Heb je in de afgelopen tijd bijvoorbeeld prijzen zien zakken of zo ooit? Dus, want het, kijk, natuurlijk met die oorlog in Oekraïne en zo... Ja. Had je dus een periode waar vele prijzen omhoog gingen. Maar hebben jullie tussen die tijd, dus vanaf COVID tot nu, of tenminste, laat maar zeggen, vanaf die oorlog tot nu, hebben jullie prijzen ooit zien zakken?
1: Ja, dus zo dusdanig niet hoor.
0: Of misschien moet
1: dus
0: ik...
1: Je hebt eerst die periode van COVID gehad, toch?
0: Ja, nee, maar wat
1: daarna
0: ik bedoel...
1: De periode van die oorlog daar in Oekraïne... Ja. En dat werd toen ook aangegeven als van jongens, kijk, alles wat je importeert gaat duurder worden. Inderdaad is dat zo geweest. Maar oké, maar we hebben niet gemerkt dat die prijzen zijn gaan kelderen. Dat hebben we niet gemerkt, echt hoor.
0: Ja, klopt. Maar nee, wat ik wil vragen eigenlijk is...
1: Ja.
0: Heb jij ooit prijzen zien zakken in Suriname? Dus als het gaat om... Dus als het om de winkel zelf gaat. Of in recente jaren tenminste.
1: Oké, laat me het zo zeggen. Wanneer je het daarover hebt...
0: Dus als het eenmaal omhoog gaat, zie je hem weer zakken ooit?
1: Nee.
0: Niet? Oké, wel dat.
1: Maar... Er is een nuance, hè?
0: Ja.
1: Hier, ik weet niet of je dat in Nederland ook hebt... Maar je hebt hier iets als een basisgoederen. Er is een lijst aan de basisgoederen... Die, waarbij de overheid... denk ik toch wel een prijsafspraak heeft met importeurs. Die goederen, laat ik zeggen suiker, zout, uien, aardappelen, noem maar op. Daarvoor is er toch wel een richtprijs.
0: Ja.
1: Dus sardines, noem maar op. Dus wat dat betreft heb ik die goederen niet echt in prijs zien stijgen. Je weet toch?
0: Ja, maar dat is een beetje kunstmatig.
1: Kunstmatig is dat stabiel gehouden.
0: Okay.
1: Dat is gebeurd ten tijde van Boutersen. Dat is gebeurd ten tijde van Santoki. En dus nu ook onder Simons.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dus eerlijk gezegd, ja na voor het eerst misschien... waar prijzen super omhoog gaan. En wanneer het... de situatie het zich weer toelaat, dat de prijs is zakabaka. Maar dit is wat ze aan het hebben. Zijn ze daarna echt...
1: Nee. bijvoorbeeld wanneer je apparatuur gaat kopen en zo, is dat toch wel, hoe zeg je het weer, heeft het wel een dollar component.
0: Ja, maar ik heb het zelf gewoon over supermarktprijzen zelf.
1: Een supermarktprijs.
0: Ja, in supermarkt. Nee. Dus voor het eerst. Misha zijn dat AI.
1: Ja.
0: Er is een dus oorlog of een
1: vele, vele dingen worden hier geïmporteerd. Hè? Kijk, ja. Als je naar die grote supermarkets gaat. Zoals een Choi en een Tulip. Noem maar op. Je hebt een paar van ze. Mm. Dan heb je echt... het lijkt alsof je ergens in Amsterdam bent. Of in Rotterdam. Of misschien zelfs... ergens in de VS.
0: In Amsterdam, maar met Surinaamse prijzen.
1: Ja, met Surinaamse prijzen.
0: Want Surinaamse prijzen zijn hoger dan...
1: Ja, ze zijn hoger, want ik bedoel die producten.
0: Ja.
1: Het verschilt niet zoveel. Dus je neemt en eigenlijk als je, laat zeggen, voor een producten van Europese standaarden, als je die producten koopt en je weet dat er een eurocomponent daaraan verbonden is, dan ga je die prijzen betalen. Toch? Dus maar als je producten hebt zoals sardines en noem maar op, dingen die komen uit Taiwan en misschien India en zo, dan is er denk ik, noem het zo, een soort price cap erop, ja. Dan heb je dat je die dingen toch wel een beetje goedkoper vindt. Maar overal is het toch wel zo dat de prijzen in de winkels duur zijn. Ik meen ook te weten dat de prijsindex, hoe noem je het weer? Je hebt de inflatiecijfers toch? Het is toch wel een beetje gestegen in vergelijking met de vorige maand. En ook in vergelijking met dezelfde periode het jaar daarvoor. Dus dat is toch wel zo.
0: Oké. Ik dacht wel mooi zijn die Europese producten en zo. Maar wat ik grappig vind is... Zouden we elkaar Europese producten drapen? Meestal zijn het gewoon die wat wij hier huismerken noemen. Zouden we elkaar huismerken in Nederland? Dat nou in principe een boemkopproduct.
1: Ja.
0: In Sranande maar elkaar... dat in Sranande maar elkaar dat van de Europese producten. En zijn Europese producten natuurlijk. Maar ik bedoel, voor hier zijn ze juist de goedkope producten volgens Masanamo.
1: Ik ben ook in supermarkten gegaan. Bijvoorbeeld, hier heb je een Best supermarkt of een mini supermarkt. Hier in Paramaribo, Noord. En dan heb je dat je... Je kijkt naar die producten. Je hebt corned beef, je hebt lunchmeat. Je hebt een aantal van ze.

0: zie je ook dat er echt prijsverschillen zijn. Ondanks het feit dat die producten ook uit hetzelfde land komen, zie je van oké, deze kost 70 SRD, maar die andere kost 210 SRD.
1: Voor die merken.
0: Dat denk je van, dat heeft met die merken te maken.
1: Okay.
0: Dus dan kijk je van, maar wat is eigenlijk het verschil? Want je ziet als je het uitlek gewicht en dat soort dingen, dan zie je van, maar wacht even. Het is hetzelfde gewicht, maar het is een andere prijs.
1: Ja, ja.
0: Ook bijvoorbeeld als je gaat kijken naar een pindakaassoorten bijvoorbeeld. Ik kies voor de Surinaamse pindakaas. Wipi pindakaas kies ik dus.
1: Ja.
0: Maar wanneer je kijkt naar die andere buitenlandse merken, heb je ook prijzen die veel goedkoper zijn dan Wipi pindakaas in Suriname.
1: Ja.
0: Maar dan heb je toch ook weer dan andere merken die voor mijn doen peperduur zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Een normale burger, tenminste.
1: Ja.
0: Je gaat het niet zomaar kopen.
1: Klopt. Ja, kijk, je hebt
0: dat echt niet.
1: Nee. Bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld. Je hebt een huismerk, pindakaas, kan de aan dat na 1,50.
0: Ja.
1: Diezelfde pindakaas, maar van een merk, een bekend merk,
0: ja.
1: Nou gewoon
0: ja.
1: 65 euro. Dus,
0: ja.
1: Dus dat zeg ik. Maar dat is wel het mooie wat je hebt natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Laten we zeggen Nederland, ik zal Nederland als voorbeeld nemen. Alhoewel, Amerika heeft het ook hoor. Dus dat je dus die, ja. Je hebt, if you want play elite, you want je aan den dier zijn, dan kan je aan den dier zijn. Wanneer je zwaar moet budgetteren, dan koop je die goedkope dingen. Maar die goedkope dingen zijn nog steeds hele goede kwaliteit.
0: Ja, klopt. Dat
1: weet
0: je
1: toch? Dus,
0: wat we ook meemaken, en dat heeft dan ook met de import te maken. Je weet wanneer ze aanliggen tegen een vervaldatum.
1: Ja.
0: Laat zeggen, binnen 6 maanden vervallen ze. Dan merk je dat de prijs ineens zo begint te droppen.
1: Ja, nee, dat is
0: ja,
1: sowieso.
0: Dan heb je na drie maanden gaat die vervallen. Dat dropt niet meer.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Er was zelf een movement, of tenminste het is nog actief. Ja. Ik weet niet of ze, want ze zouden de wetgeving veranderen. Maar ik weet niet hoe ver ze daarmee zijn, of ze het nog gaan doen. Waar men in principe de vervaldatum van dat eten weg wilde halen zelf hier. Dus hier hoor, in Nederland. Ik weet niet of dat effect zou hebben, want ze hadden maar een takkie van. En het is waar, want. Boy, dus. Dus ja, eigenlijk, ik kon verdiep me moro in de zin dat van. Oké, zijn er een vervaldatum eigenlijk? Meestal aan de hand van wat je koopt hoor. Maar bepaalde vervaldatum. Kijk, onnulek strana man, uno wanja aan de zin, zolang als je een vervaldatum door eigenlijk in de wanja man zijn. Terwijl.
0: Ja. Ze hebben ons hier in Suriname ook wat dat betreft geschoold, hè?
1: Ja, dus dat zeg ik. Maar je ziet, bijvoorbeeld, vooral naar de witman en een bepaalde man, ja. Dus de man, en ze hebben gelijk, want Migo Research, daar zijn ze, dat ik wacht eens even. Want is dat Pim Sjaas aan dat? Ik bijvoorbeeld, mij bij Apoan, toen maakte de man, ik ga tegen naar de voedselbank. Maar ik zei, hé, je nou niet. Ik zeg, oké, dan breng, tjako, isabito. Iedereen wil een beetje geld besparen. Vooral in die tijden toen het een beetje moeilijk ging.
0: Een beetje moeilijk ging, ja.
1: Oei. Ja, plus in mijn lukuta, wel een vervaalsandang, dus vervaaldatum, isabito. Maar dus toen ben ik me erin gaan verdiepen van, wacht eens even. En zij doen, een voedselbank, ze doen het verantwoord. Omdat ze weten waarmee ze bezig zijn. Dus toen zie je van, als een verval. Maar eigenlijk is dat ding officieel in het echt pas over 2 jaar vervallen.
0: Ja.
1: Toch? Dus er is een verkoopdatum. Dat wil niet zeggen dat dat in een verval. Het hangt er ook af waar je het over hebt. Hoor. Als het een pakje verwerkte groente is of zo, dan is het weer iets anders dan iets dat ingeblikt is. Maar dus, wanneer dat ding in de winkel is, zegt men het moet verkocht worden. En in Amerika gebruiken ze dat, sell by date. Dus ze gebruiken geen expiry date, ze gebruiken sell by date. Waarom? Als dat ding in de winkel is en die man verkoopt het aan jou, verwachten ze dat het nog een half jaar of hoe lang in de kast bij jou moet kunnen blijven. Awisie nog gebruiken en dan moet het nog steeds eetbaar zijn. Toch?
0: Ja.
1: Dus wanneer men hier in de winkel zet van vervaaldatum, bedoelen ze eigenlijk dat ding niet

0: na die datum verkocht mag worden. Want als iemand het nog gaat opslaan in zijn huis maandenlang, dan opori. Toch? Dus daarom willen ze nu, en ik weet niet of het doorgaat of niet, maar was een movement. Vorig jaar zag ik nog dat men daarmee bezig was. Waarmee gewoon, en ik denk dat het op Europees niveau dat ze bezig waren hoor. Dat die mannen gewoon vervaaldatum willen weghalen. Ik weet niet waarmee ze het gaan replacen, maar die mannen wilden vervaaldatum gewoon weghalen van die producten.
1: Ja, we hebben hier ten aanzien hiervan hebben we toch meegemaakt dat bij de regering Santoki, de importeur die heeft heel veel ingekocht. En op een gegeven moment kon die zijn producten niet kwijt. Dan werden die dus zo overgenomen door de overheid. Ze waren misschien, laat ik zeggen, een jaar tot 8 maanden tegen vervaaldatum liepen ze aan. En dan werden ze zo dus in een voedselpakket gegoten.
0: Yeah.
1: En dus gebracht aan de consument.
0: Nee, maar...
1: Met dien verstand dat die importeur geen verlies heeft geleden.
0: Ja, maar dat zeg ik, want kijk, het extra probleem dat je dus krijgt, omdat wij als Surinamers zo zijn opgevoed, dat vervaaldatum betekent inom, als aan nom, goeie niet beren. De meeste eten dat men hier, of tenminste de meeste dingen die men hier via de voedselbank weggeeft, is er allemaal een boeien. Dus door dat oeskoren zo, dus je gaat de hele transformatie in iemands hoofd moeten brengen. Het is moeilijk. Ik heb mezelf gedwongen om het te doen. Maar het is niet. Maar nominum, eerlijk gezegd, ik aan doen persoonlijk. Maar als het moet, even maak ik aan en misschien dat ik aan boer, dan mijn vrienden. Je zou het dan, mijn vrienden. Maar dus omdat. De dingen die men hier bij de voedselbank aan mensen geeft. Als dus mensen in Suriname hetzelfde product zouden krijgen, zouden de Surinamers het niet eten, want de man moet aan pori. Terwijl in feite het niet zo is. Maar omdat we zo zijn opgegroeid en zo, dat vervaaldatum betekent, dat vergif. Dus dat zijn een aantal
1: maar
0: van
1: kijk,
0: de zaken.
1: Kijk, overal in de wereld heb je nu dat men zich wil houden aan standaarden. Hè?
0: Wil je dan met en, de, als je dat dan met de mond, Jerry, als je dat dan met de mond. En ik ga je zeggen waarom.
1: Okay.
0: Vooral Witman Kondre. Nederland heeft 10.000 regels. Maar moet je eerlijk... Ik ga zeggen dat men in Suriname zich eerder aan regeltjes houdt als die er zijn. Als die de regeltjes nog de op bepaalde gebieden. Maar wanneer die regeltjes er wel zijn, toch, houden mensen in Suriname zich eerder aan die regeltjes dan de mensen hier. De bedrijven en zo. Misap in magazijn, en boy, misschien genoeg zijn IP. Ik, mina eerste man, zei tegen allemaal, er zijn 10.000 regeltjes. Allerlei trainingen moeten gevolgd worden. Maar daarna, nou, man, hoor, daarna nog een regel. Ik zeg het je. Dus, maar, ik raakte met dat des aan, ja. Maar, ik vergelijk alles even met Suriname en hier, toch? Dus dan meloek het, oké, wat ik van daar wil en wat ik van hier wil. Maar, dat is maar gewoon, dat Nederland is het land van 10.000 regeltjes. Maar, mensen houden zich niet aan die regels. Maar dan gewoon openlijk. Arkisan, dingen die in Suriname nooit door de beugel zouden gaan. Ik geef een voorbeeld. Wama gewoon een tekamoni. Iemand bij een restaurant. Of een hoe heet het weer? Wanya een presie. Niet bij de Surinamers, maar gewoon over het algemeen. Ama tekamoni gewoon. Ama weer een handschoen hebben. Die man heeft een handschoen aan. Hij neemt het geld met die handschoen. En raakt je brood aan met diezelfde handschoen. Ama vast. Een kassamachine dan ze hem aan. Alles. En dat daarna amai me kibrede gewoon netjes.
1: In Nederland.
0: Ja. Zijn dingen die de hele dag gebeuren. Elke dag openlijk. Open en bloot. Iedereen kan zien. Daarom meneer. Meneer, aan bijna na straat. Want. Boy, als aan mozo er, moet eerlijk. Wij als Surinamers zouden gewoon zeggen. Ja, als aan mozo vriend.
1: Ja, de Suriname.
0: Maar dat zeg ik. Maar mensen hier zien het als gewoon. Nee, maar daar moet ik nog niet eens over Frankrijk praten. Frankrijk is nog erger. Frankrijk dat nog gewoon de maipot brede openlijk. Allemaal vast brede. Oh, is het vers dit dat. Dus, maar in Suriname, dit is niet eens met de moos. We beginnen wel te klagen. Van nou

0: mouye kon fasa brede kon tondro sak, poton sakana anou tekep, izabito?
1: Ya.
0: Ma hier sen di denga, en de, foral de wet man de man espan srif srif. De man espan, yeah. Ages, lek nou pas de man deng, ah, et is kwaliteit. Bakere fas moni gewoon, grap you brede gewoon. Dus, daarom, mino man. Maar de weinige keren dat ik het moest doen, omdat er geen alternatief was, boy na gewoon met tap, met pot, mijn verstand even tap nul leren. Want anders mijn onja, denja of de man. Met eigen.
1: Yeah, yeah.
0: Dus daarom zeg ik, yeah. Ik wil die, daarom, ik ben iemand. Eerlijkheid is belangrijk voor mij en mino man. Afast van hoe bepaalde mensen hier ophemelen. Toch? Kijk, ik bedoel. Alsof alles geweldig is. Toch? Maar er zijn een heleboel dingen die ik kan uitpikken waar ik zeg: hé, hey, de manja kan leren voor Uno. Toch? En dat dus. Maar mij nog wel een tangen af de manja eteren. Maar eerlijk.
1: Ja.
0: Is moeilijk.
1: Kijk wanneer het, en, ik trek het even door hoor, wanneer het gaat om consumentenbescherming, moet er toch wel veel meer gebeuren hoor. Dan heb ik het over heel simpele dingen. Kijk, hier hebben we dat de energietarieven dus omhoog zijn gegaan. En bij bepaalde winkeliers merk je dat ze... die vriezers bijvoorbeeld uitdoen.
0: Uh-huh.
1: En dan heb je dus te praten over een vervaldatum, toch?
0: Oh ja, nou dat moeilijk.
1: Dan hebben we het over gekoelde producten, zoals die zuivelproducten, melk en zo.
0: Uh-huh.
1: Je hebt het ook over die import kip.
0: Uh-huh.
1: En op een gegeven moment, zet hij zijn vriezer weer aan, de koeler weer aan de volgende dag.
0: Ja. Yeah.
1: Je gaat naar de winkel en je kijkt dus naar vervaldatum. Laat zeggen vandaag is 20, toch?
0: Yeah.
1: En je ziet vervaldatum erop staan 27. Het gaat om melk, Surinaamse melk.
0: Yeah.
1: Je gaat naar huis en die opa man en ja, het is verzuurd.
0: Yeah.
1: En dan zit je zelf af te vragen, maar oké, de kwaliteit is misschien, de Surinaamse kwaliteit is minder, maar dat is niet het geval.
0: Mm-hmm.
1: De mensen hebben zich niet aan de koeler uitgedaan, waardoor de Surinaamse producten bijvoorbeeld een slechte naam krijgen.
0: Ja.
1: Zo heb je het ook met die opslag van kip en zo. Vooral in het binnenland heb je het.
0: Uh-huh.
1: Dat die mannen op een gegeven moment, de maa ik kira sani, op een gegeven moment valt stroom uit, elektriciteit valt uit daar. Ze zetten hem op ijs of zo. Op een gegeven moment is het niet meer voorraden. Elektriciteit, ik weet niet hoe het nu is, maar ik praat over een zeker aantal jaren terug. Op een gegeven moment ga je dan zo'n kip kopen. En het is eigenlijk niet goed meer voor consumptie. Maar de mensen kunnen niet anders. En het wordt dus gebruikt, genuttigd. Met alle gevolgen van dien.
0: Ja.
1: Maar hier in Paramaribo, heb je het nog steeds.
0: Dus nog steeds dat
1: dit soort van dingen gebeuren. Ja.
0: Maar dan vraag je af, want kijk, het is voor de overheid heel simpel om een regel te maken. Bijvoorbeeld via standaardenbureau of zo.
1: Ja.
0: Begrijp je? Oké, hier gebeuren zulke extreme dingen niet. Dat de Mogokira, Asani en zo. Maar bijvoorbeeld, een paar dagen geleden, Mibai, Wang, Fadekaring. Vlees verpakt, maar het was gewoon broodbeleg. Maar oké, je koopt het online en dan wordt het voor je geleverd. Maar niet alleen dat, hoor, een aantal dingen. Maar dus, dan mag je leveren aan met die. Oké, maar het was ook... eigenlijk zou ik het moeten weten, want het was afgeprijsd.
1: Ja, oké.
0: Dus dan mag ik wel leveren aan.
1: Ja.
0: Mijn loegoedak, hé, wacht eens even. Misschien, je weet, CC Vasani. Dus het is gewoon ham of een of ander ding dat zo. Je zag het toch, plakjes. En look, het van wat kan met die? Van de zijkant is het al, het begin kon groen. Je weet, en wanneer weet
1: dat.
0: Dus dat zeg ik je, die dingen gebeuren ook hier. Maar ik ga er hier juist vanuit dat over het algemeen, de man ook hier afvriezer en zulke zaken.
1: Ja.
0: Maar dus voor de overheid, dus daarom zeg ik, hier heeft 10.000 regels. Maar je moet maar hopen dat men zich aan die regeltjes houdt. Omdat er te veel regeltjes zijn. Waardoor eigenlijk, het is Amerika's

0: nog erger. Te veel regeltjes zorgen er ook voor. Dat is een afrechtse werking. Waar je ziet dat mensen juist zich niet aan de regels houden. Maar men doet alsof ze zich aan de regels houden. Maar bijvoorbeeld in het geval van Suriname. Zou het gemakkelijk zijn, bijvoorbeeld, je hebt een standaardbureau daar. Je gaat gewoon, je geeft de winkeliers aan van dit zijn de regels. En dat zorg je ervoor dat er een klachtenregeling is waar mensen hun klachten kunnen deponeren. Is dat toch? En je zorgt ervoor. Anyway, er zijn andere manieren. Want ze gaan natuurlijk zeggen, ja, we hebben niet genoeg inspecteurs. Wat ik zou doen, ik zou de technologie gebruiken. Om dus de winkels te dwingen om elke dag te rapporteren. Simpel, heel simpel. Met een checklist, bla bla bla bla bla. Mm-hmm. Waardoor, if de man alla day voer een checklist in, kostte maar maximaal 5 minuten. En de man zinning, toch? Dat wil zeggen, die man heeft eigenlijk gezegd, mi voldoen aan alla day eisen, ja. Het wordt gestuurd. Dus als we hem achteraf pakken, toch? Er komen klachten of andere dingen binnen. En deze persoon zegt, ik heb elke dag de checklist uitgevoerd. En er is een record daar dat elke dag die man heeft gezegd, ik heb de checklist gedaan en alles. Ik voldoe aan alle eisen. Dan kunnen we zeggen van, hé, maar dat is legi uno. Dat je je aan die standaarden houdt. Dus daar heb je geen inspector. Ja. Je hebt niet geen inspectors nodig die overal rond Paramaribo en de rest van het land overal moeten gaan checken. Nee. Je dwingt ze tot een rapportageplicht elke dag. Je geeft ze een app bijvoorbeeld. Mm. Binnen 2-3 minuten de Mafura checklist in. En die checklist helpt ze ook om erop te letten van oké, let op dit, let op dit, let op dit. De man vinkt dus aan, tip, send. Dan weten wij, die man heeft gezegd, ai, mi voer de actie uit. Dus even kies je achteraf. Dan je las die vergunning of je krijgt een fikse boete.
1: Ja.
0: Dus dat zijn simpele, domme dingetjes die je kan doen. Maar nee, oké. Okay. Maar standaardbureau komt dan niet, heeft geen, of laat maar zeggen, hoe moet ik het zeggen? Er is niet echt een regeling. En zulke dingen hoef je niet eens wettelijk vast te leggen. Zulke dingen kan je gewoon op departementniveau uitvoeren. Er is er zijn genoeg controlemechanismes. Maar dus dat zeg ik, je maakt, want ze gaan zeker zeggen, ja, er zijn niet genoeg manschappen. Maar dan moet je gaan innoveren om met die weinige manschappen die er zijn, de tools te creëren dat je die dingen remote kan doen. En dat soort zaken. Maar dus die dingen gebeuren gewoon niet. En dan gaat alles een gangetje. Terwijl een land met weinig regels, zoals Suriname, de weinige goede regels die je plaatst, gaat men zich wel eraan houden. In vergelijking met de Amerika die abnormaal veel regeltjes heeft en Nederland die
1: Je gaat ervan uit.
0: Nee. Het is, ik zie het toch op hier. Luister. In Suriname respecteert men de politie meer dan hier. Bij wijze van praten. Toch? In Suriname, Jayashi, bijvoorbeeld als je rijpt zo'n scooter en je naar Faya. Tapie bicycle. Ik geef maar een voorbeeld. Op je fiets of whatever. Is de kans niet. Je moet echt pech hebben dat hij je direct een bekeuring geeft. Isabito of Amaweri edit toemsi. Amautei wansan. Maar in Suriname bepaalde ze niet direct. Scoot naar gangster bij wijze van praten. Toch? Hier heeft men dat gevoel niet. Dus man. We moeten die dingen zeggen hoe ze zijn.
1: Nee. Dus, als die politieagenten een slechte dag heeft gehad.
0: Ja, maar kijk.
1: Maar
0: in Suriname wordt elke overtreding als een grove misdaad. Ja, zware misdaad behandeld. Yeah. Hier heb je dat gevoel niet. Of je krijgt dat gevoel in ieder geval niet. Toch? Maar dat zeg ik omdat de man toen ze voor regelt. Ja, dus de man hoorde en er wordt veel door de vingers gekeken. Toch? Maar dus daarom zeg ik landen met weinig regeltjes. Minder regels. De weinige die er zijn, kan je beter op toezien dat ze worden geïmplementeerd.
1: Ja. Dus, Oké, je hebt het hierover. We blijven even in het verlengde hiervan hoor. In het parlement is er ook bijvoorbeeld zoveel aandacht deed dat groenten uit Suriname gewerkt zou zijn geworden van de Europese markt. De residuegehalte zouden te hoog zijn, er zoveel pesticiden zijn gebruikt. Mm-hmm. En dan gaat het om kleine regeltjes, welke we dus met elkaar hier in Suriname zijn overeengekomen, toch?
0: Yeah.
1: Maar kijk nou, dit zijn onze standaarden. Hieraan gaan we ons aan committeren en dit gaan we doen. Maar als die groente van ons naar daar is gegaan, naar Europa of maakt niet uit waar, en het is niet goed bevonden van de residuegehalte, dus wat men gebruikt heeft aan pesticiden om een insecticide te weren, was te hoog. Dat wil zeggen, het is voor de Europese markt niet aan te bevelen, want de gezondheidszorg komt misschien kennelijk in gevaar.
0: Mm-hmm.
1: Dan wanneer je dan terugbrengt naar Surinaamse bodem, dan heeft men zich ook niet gehouden daaraan, toch? Dat wil zeggen dat diezelfde groente ook hier op de schappen terecht is gekomen.
0: Yeah.
1: En we ook bloot zijn gesteld aan dit soort van dingen. Dus wanneer jij zegt, het is makkelijker om je... Inderdaad is het makkelijker om je aan regels te houden hier. Maar de controle ervan vindt ook niet zo nauw plaats.
0: Ja, maar
1: en dan zou je willen zeggen van ja, maar oké.
0: Maar zitten twee issues.
1: Zijn er wel mensen? Nee, ja.
0: Er zijn twee issues. Er zijn twee issues. Nee, maar er zijn twee issues. Eén is,
1: ja,
0: niet omdat de Europese wetgeving zegt, of tenminste de Europese regelgeving zegt dat het slecht is, dan is het slecht. Dus het is wel slecht, misschien, volgens hun standaarden.
1: Normen. Ja.
0: Als Suriname zich niet per se houdt aan die normen die Europeaan heeft gelegd, toch? Kijk, tuurlijk, het zou beter zijn dat in Suriname men zegt, oké, diezelfde normen gaan we in Suriname ook handhaven. Want ik wil niet zeggen dat die Europeanen zo super strak zijn, maar ze zijn in ieder geval strakker dan de Amerikanen bijvoorbeeld. Een heleboel groenten en producten van Amerika kunnen ook niet in Europa verkocht worden. Dus Amerikaanse producten zelf worden geweerd in Europa om verkocht te worden.
1: Ja.
0: Daarover was Trump al die tijd ook aan het klagen van, ja, jullie willen onze producten niet nemen. Omdat een heleboel van die producten die die Amerikanen maken en die zij, die de Food and Drug Administration in Amerika goedkeuren, of de Department of Agriculture goedkeuren, voldoen niet aan die Europese maatstaven. Dus dat is één ding. Dus niet omdat dan wij het zelf gaan consumeren in Suriname, wil dat dan zeggen dat het 100% slecht is. Dat gezegd hebbende, moet Suriname beslissen wat ze willen. Willen ze op het Europees niveau zijn, of gaan ze hun eigen onderzoeken doen? Begrijp je? Dus dat is één. Het tweede punt is, controle is geen... laat me het anders zeggen. Dit probleem gebeurt meer... Er zijn weinig boeren die specifiek groenten en andere dingen telen voor de buitenlandse markt. Die met dit probleem gaan zitten. Want die man weet van tevoren al, if mi pranasan Europa no acceptering. Dus het zijn meestal van de boeren die dus in principe voor Jan en Alleman maken. Of het nou voor de Surinaamse markt is. Of, begrijp je wat er gebeurd is? Ze produceren voor de Surinaamse markt. En iemand wil dat opkopen voor een goedkope prijs. Want sanasan, if je begint tegen boer, tak, hey, dit gaat naar Europa. Dan weet je dat in Suriname altijd ze proberen het onderste uit de kant te halen. Dus die boer gaat het maximale uit je willen halen. Ja, maar jongens, er zijn die euro's toch? Dus dat ding is op het Surinaamse, volgens Surinaamse maatstaven, geplant en geoogst en alles. En dat voldoet niet aan de Europese maatstaven. Dus een boer die zich specialiseert in groenten die geëxporteerd moet worden, die houdt zich wel aan de regels. Toch?
1: Ja.
0: Want anders gaat hij zichzelf in de vingers snijden.
1: In het parlement is er gisteren ook erover gesproken. En die mevrouw Dijksteel, zo heet ze, Cheryl Dijksteel. Ze is van de VHP. En bij ingekomen stukken maakte ze nog de opmerking van luister, ik heb de vorige week al naar antwoorden

0: al dat soort
1: nee,
0: zaken.
1: Dat
0: daarom, ja, toevallig ben ik ook met zo'n, alhoewel een aantal jaren zou ik had dat al gepland, maar goed. Dus nu zijn we weer bezig, hebben we dat ding weer opgepakt en we kijken, goede samenwerking met de ambassade ook en zo. Zo kijken om een trackingsysteem te maken waar we dus, waar je dus, of het nou groente is, producten, alles, dat je op het label zelf bijvoorbeeld kan scannen.
1: Ja.
0: En dat je dus de hele herkomst, de hele chain eigenlijk, een soort, laten we zo zeggen, een soort track and trace voor producten waar je dus in principe de herkomst kan weten en al die stappen die ertussen zijn geweest. En dat soort zaken. Maar dus zulke dingen, daarom zeg ik, kijk, met technologie in 2026 is er 0,0 excuus. Al deze dingen kan je binnen enkele dagen oplossen. Supersnel kan je het oplossen. Begrijp je? En net als wat ik zeg, alle boeren, ik geef maar over. Als ik het zou moeten aanpakken, ik zeg alle boeren, je krijgt een speciale app. En deze app heeft alle informatie en alle standaarden, alles erin. En je gaat met checklists werken. En wij monitoren het. Dus wat jij daar invoert, alles wat je doet, moet je dan invullen van oké, ik heb dit gedaan, dat. Je hoeft het niet te gaan schrijven of zo. Gewoon een checklist invullen. Pap. Het wordt rechtstreeks naar de server van het ministerie van LVV gestuurd als backup. En zo behoud je je certificering. Dus je certificeert ze intern. En zij gaan werken met dus zo'n app die ze eigenlijk begeleidt om dat juiste ding te doen. Dus wanneer die persoon een verkeerde weg wil opgaan, wordt hij weer geconfronteerd met die checklist die hij moet invullen elke dag of elke oogst of whatever. Van dit kan je niet gebruiken, dit kan je wel gebruiken bijvoorbeeld. Toch? Dus je moet eigenlijk een soort assistant maken. Nu met artificial intelligence gaat het nog verder zelf. Ik heb toevallig nog een afspraak met... maar we moeten kijken wanneer we zover komen. Maar dus met de minister van LVV ook daarover. Om te kijken van... dus implementering ook van artificial intelligence en al dat soort zaken. Om te kijken van hoe kan je dat gebruiken. Maar dus deze dingen, omdat men zo ver achterloopt en de gemiddelde, hoe moet ik het zeggen, de gemiddelde persoon is ook niet op de hoogte van alle dingen. Dus kan de regering ook niet echt verantwoordelijk houden. Journalisten ook, die lopen ook achter. En dan zie je dat de overheid wordt niet geprest om die duizenden mogelijkheden die er zijn, die ze niet gewoon niet gebruiken. Toch? Dus al deze problemen vallen supersnel op te lossen. Maar ik zou zeggen, de wil moet er zijn natuurlijk. En ze moeten een beetje minder corruptieve dingen doen en meer dat geld stoppen voor goede dingen. En dan heb je de problemen zo opgelost.
1: Ja.
0: Op één na volgende regering zelf. Maar goed.
1: Ja. We blijven even praten over de ontwikkelingen.
0: Mm-hmm.
1: De scholen in Suriname, dat is dus altijd zo. Dus wanneer het juni, juli wordt, dan worden op verschillende niveaus die examens afgenomen. Hè?
0: Yeah.
1: En dan hebben we dus, laat ik zeggen, tegen eind juli hebben ze dus hun examenresultaten en zo. En dan kunnen ze dus zich inschrijven op een middelbare school of een jaar verder. Maar de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er toch wel een probleem is. En dat is dat er weinig docenten te vinden zijn voor het onderwijs. We weten hier in Suriname heb je 3 pedagogische instellingen. Je hebt het Albert Cameron Instituut. Je hebt het Christelijk Pedagogisch Instituut. En je hebt ook nog een SPI, het Surinaamse Pedagogisch Instituut. Maar alle 3 moeten dus leerkrachten afleveren. En dan heb je ook nog het IOL, dat een docenten of leerkrachten moeten afleveren voor de middelbare scholen. Maar we merken dus dat vele van de mensen die komen van het SPI, CPI, ACI,

0: dat die niet ervoor kiezen om in het onderwijs te gaan. Ze kiezen employee in een andere branche, maar ze hebben dan wel een middelbare opleiding op zak. Wat doe je dan als overheid? Je moet mensen zodanig interesseren voor het onderwijs, vooral als het gaat om die vakken wiskunde, natuurkunde, verder ook nog aardrijkskunde, biologie en vooral nu ook Spaans. Dus dat is een bottleneck in Suriname. En wat is gebleken, is dat met name in het district Marowijnen heb je nu echt een groot probleem. De examenkandidaten gaan dus naar het examen, maar ze gaan voor een aantal vakken gaan ze dus geen eindcijfer kunnen krijgen, omdat ze die vakken het gehele jaar door niet hebben gevolgd of kunnen volgen. Vanwege het feit dat er geen docenten waren voor die vakken. Dus dat is toch wel een beetje minder in Suriname. En dan heb je weer van, ja, men was al die tijd ook al bezig om een distance learning te doen. met een, hoe noem je het weer? ICT, om toch wel afstandsonderwijs te kunnen doen voor het geval dat er geen docenten waren, waarbij de mensen dus een, het online konden volgen of zo, de studenten, maar het is toch niet zo gelukt. Dus ja, ik weet niet of ten aanzien daarvan er binnen de innovatie ook een, iets daarmee te doen valt.
1: Hier een aher probleem dat 15 jaar geleden Milosa.
0: Maar dat is toch wel een zorgwekkend, toch? Ik heb maak het voor het eerst mee, hoor. Het maakt niet uit welke periode we hebben gehad. Maar al was het in het binnenland, het maakt niet uit of het nou een Brugge-Ponde was of een Paluwini. De examenkandidaten konden wel in alle vakken hun cijfers krijgen vanwege het feit dat toch die les, het maakt niet uit hoe of welke omstandigheden, maar er werd toch wel ervoor gezorgd dat die lessen werden verzorgd. Je weet toch, maar in dit geval, maar het zat al een tijdje aan te komen, hoor. Het zat al een tijdje aan te komen dat dit voor grote problemen zou zorgen. Ja. En dan heb je het nu dat men bijvoorbeeld op middelbaar niveau bijna in alle districten, bijvoorbeeld een Achoni, noem maar op, wil men middelbare scholen zetten. Er zijn ook middelbare scholen nu bijvoorbeeld ook Mungo heb je één nu, Kommerwijnen heeft er één, noem maar op, overal. Maar je kan die scholen niet goed bemensen, want die vakdocenten, die zijn er ook niet. Die zijn ook weg.
1: Oké, maar even een vraag.
0: Ja.
1: En je nou als journalist, je bent een... Laat me zeggen, je bent een van de slimmere journalisten. Bij wijze van praten. Toch?
0: Ja, oké.
1: Nou, of laat me het anders zeggen. Je bent een van de journalisten die toch ietsje meer weet dan de gemiddelde journalist in Suriname. Over... Ja. Mogelijkheden. Als ik nu een middelbare school ergens in een Indianendorp of een Marondorp opzet, wat gaat er gebeuren?
0: Het gaat eigenlijk voor mij, hoor, als ik het zo moet zeggen, gaat het toch wel vergooid geld zijn.
1: Waarom?
0: Nou, omdat je eigenlijk... Je moet eerst een onderzoek doen naar wat de behoeften zijn van de mensen in dat gebied.
1: Oké, dus...
0: Je moet eerst een onderzoek doen.
1: En ja, maar nou je tak, like de politicus.
0: In af en toe onderzoek, maar gewoon met het blote oog zien van, hé, luister nou. Je hebt, hoeveel mensen wonen daar?
1: Oké, mensen. Een dorp van, laten we zeggen een groot dorp van 1000 mensen of 1500 mensen.
0: Maar die dorpen zijn er niet, hè?
1: Nou, in boven Suriname zijn ze er wel. Of die mensen daar werkelijk de hele tijd wonen, dat is punt 2. Maar je hebt dorpen van 3.000 en 5.000 mensen.
0: Ja.
1: Tenminste, die grootste tenminste.
0: Moet je ook al een lagere school hebben. Je moet een tussenhaken een Milo-school hebben.

0: Hallo?
1: Ja, hoor je me?
0: Ben je nog daar?
1: Ja, ik ben er nog. Nee, hoor je me?
0: Ja, nu hoor ik je wel. Zo net hoorde ik nog.
1: Ja, ik viel even weg, denk ik nog.
0: Oké. Ja, dus wat gaat er gebeuren?
1: Ja, het heeft met internetverbinding te maken. Ja.
0: Ja, dus ik zet een middelbare school in een dorp van 3000 mensen. Wat gaat er gebeuren?
1: Ja. Je moet in ieder geval weten welke richting je op wil gaan met zo'n dorp.
0: Oké, als ik een universiteit in een dorp van 3000 mensen zet, wat gaat er gebeuren?
1: Ja. Wat er gaat gebeuren?
0: Ja.
1: Ja, je moet even. Het gaat wel voor de nodige ontwikkeling zorgen.
0: Hoe dan?
1: Ja, toch?
0: Hoe gaat het zorgen voor de nodige ontwikkeling?
1: Nou, in ieder geval, als je een universiteit hebt, dat wil zeggen, ze kunnen heel veel dingen doen qua onderzoek, noem maar op.
0: En wie gaat ze betalen?
1: En diezelfde mensen voor wie er die gebruik zullen maken van die diensten, toch?
0: Wie? Luister, dit is het probleem met mensen in Suriname.
1: Ja, en,
0: maar niet alleen Suriname hoor, maar eerlijk gezegd. Ja. Luister. Tedemantak, ik ga een brug bouwen naar nergens. Of een trein, een treinrail naar nergens. Heeft Mipotma universiteit in het binnenland of een middelbare school? Weet ik zeker dat binnen 5 jaar Aheer Dorpu dat legi. Want al die mensen die met een middelbare school...
1: Al die mensen, wanneer ze
0: een diploma hebben, kunnen ze geen werk in het binnenland vinden.
1: Nee.
0: Voor hun die ze adequaat werk kan geven op basis van hun diploma. Dus ze moeten het dan in Paramaribo gaan zoeken. Dus allemaal ook verdwijnen in Paramaribo. Dus wanneer ik die discussie hoor altijd, dan met... Eerlijk, aan de tak meer tak bij, maar ja, trouwens, mijn tak de Sanja Solisi, vooral niet via de radio. Een heel probleem dat ik los gedaan op meer dan 15 jaar geleden. Maar er moest iemand anders komen met een budget van 50 maal zoveel. En die moest het uitvoeren en uiteindelijk niks nog hebben. Dus ik heb live met mijn eigen ogen gezien hoe men het probleem niet wil oplossen of men heeft... Er zijn twee dingen. Of men wil het niet oplossen of men loopt zo ver achter op de ontwikkeling. Mm-hmm. Punt 1. Men moet stoppen om te denken van... Twee, als je praat over distance learning bijvoorbeeld. De vraag is, voor wie wil je die distance learning gebruiken? Laten we zeggen, als ik... nu zou worden aangetrokken om dat probleem op te lossen. En nu is het in principe, want je zit al in dat probleem. Maar als je een beetje toekomstgericht gaat denken. Wat moet je doen? Je begint te kijken naar wie zit er allemaal in dat dorp. Want er zijn kinderen en zo die, dus die onderwijs nodig hebben. Als je mensen die in de stad wonen, die in de stad opgeleid zijn... naar het binnenland moet sturen, gaat het altijd mislukken. Omdat die mensen, de Manguenta voor Tolibi, en het bedrag dat je ze betaalt, is ook niet genoeg. Ze hebben meestal in de meeste gevallen een sociaal leven of een huis of iets in Paramaribo te onderhouden. En ook in het binnenland moeten ze dan ook hun dingen kunnen. Dus eigenlijk bijna, ze zitten met dubbele uitgaven, bij wijze van praten. En dan gaan ze regulier weer naar de stad willen gaan. De man go feesten of andere dingen. Waar je focus naar zou moeten gaan, als je dus het probleem permanent wil oplossen, is kijk wie het in het dorp is. Identificeer mensen die in het dorp zijn, die de capaciteit hebben om opgeleid te worden tot dingen. Dus, hoe moet ik zeggen, opgeleid te kunnen worden onderwijzer. Je moet verschillende niveaus brengen eigenlijk.
1: Ja, je hebt verschillende niveaus.
0: En nog erbij kan je dit doen.
1: Hmm.
0: Je hoeft de persoon niet volledig op te leiden om onderwijs te geven. Je geeft de persoon de eerste tranche aan kennis. Of tenminste, hoe moet ik zeggen, semesters bij wijze van praten.
1: Ja.
0: En die kan die kennis direct inzetten om die leerlingen te leren. En naarmate leer je de persoon meer en meer.
1: Maar om even daarop terug te komen, Tim.
0: Ja.
1: Kijk, dit soort van waarover je het hebt.
0: Ja.
1: Hebben we in het verleden ook al gehad. Zonder innovatieve dingen hoor.
0: Ja, maar,
1: ik praat over de jaren 70.
0: Ja.
1: Toen was dat probleem bestond er ook al jaren. En had je op een gegeven moment, mensen werden dus toen geïdentificeerd binnen het onderwijs, ook binnen die gemeenschappen. Van luisteren, nou, dan word je een district squeakeling. En dan kan je op een gegeven moment tot een bepaalde niveau lesgeven.
0: Ja.
1: Je werd dan toegerust. Op een gegeven moment kreeg je ook nog die, hoe noem je het weer? Die Boslandakte.
0: Ja, Boslandakte. Yep.
1: En daarna kreeg je ook nog dat van die vierde rang, geloof ik.
0: Ja.
1: Waren allemaal. En dan kon je telkens hoger gaan, hè?
0: Ja.
1: En op een gegeven moment is dat losgelaten.
0: Ja, maar waarom is het losgelaten?
1: Waar ieder. Ja, het was in zich, denk ik.
0: Nee. Dat ook, maar niet alleen dat. Ja. Het probleem is, wanneer jij al die mensen in hun dorpen gaat moeten opleiden en je moet een heleboel mensen sturen, moet je dan nog steeds mensen hebben?
1: Ja,
0: dus in plaats dat je gaat focussen op de leerlingen leren, moet je nu eigenlijk train de trainer eigenlijk, toch? Dus maar je moet dan, als die innovatieve technologie er niet is, moet je nog steeds mensen naar daar sturen. Wat je moet doen is die distance learning focussen op die trainers of de aspirant onderwijs. De aspirant-onderwijzers moeten distance learning genieten in hun dorp en al de lessen volgen en hun examens en alles maken. En ongoing learning. En zij kunnen dan persoonlijk daar zijn en de leerlingen dingen zijn. En wat is het andere voordeel? Die mensen wonen zelf in het dorp. Ammonisa op Paidemang is relatief veel meer voor hun dan wanneer het iemand zou zijn die uit de stad is, Saguent Bigilibi. Die dan periodiek voor een aantal jaren naar het binnenland zou moeten gaan. Toch? Dus deze dingen kan je supersnel oplossen. Als aan nog moeilijk. Ik heb intern daar gezien hoe dat hele ding werkt. En ik kan je zeggen, dit ding kan supersnel opgelost worden. Minongo Toomsi in detail. Maar ik heb letterlijk een probleem een keer opgelost binnen 2 dagen... waarmee ze 6 maanden bezig waren. Dus dan kijk ik van, waarmee is men eigenlijk bezig? Dus die problemen kunnen echt wel opgelost worden. Supersnel. Geld is niet het probleem. Het is gewoon inzicht en uitvoering.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen, zegt bestuursvoorzitter Juri Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeester Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europese parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzee, ook bij Radio Salto.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Ja.
0: Toen er een heleboel mensen van de IMEAO kwamen... plotseling, en er is geen werk voor ze. Wat zegt die Chinees of die winkeleigenaar? Oh, je wil voor me werken? Boy, ik heb geen werk, ik heb al kassierster, maar... Als jij het werk wil doen, dan, maar ik kan je niet meer betalen, dus ik kan je alleen die 1500 betalen. En die persoon heeft geen werk, zit een jaar thuis. Dus die zegt, ik moet beginnen, ik moet gaan werken, dus ik ga werken. Ik ben wel overgekwalificeerd, maar ja, ik kan dit alleen vinden, dus ik ga het doen. Oké. Okay. Wat zegt die ondernemer dan? Oké. Okay. Volgende vacature die hij plaatst, zet hij gewoon vereiste IMEAO-diploma. Dus nu vallen al die MULO-geschoolde mensen plotseling hebben geen baan meer, kunnen geen baan meer vinden. Want nu heeft die ondernemer door voor hetzelfde geld. Kan ik een IMEAO afgestudeerde persoon krijgen? Dan de volgende stap, en dit is live wat ik met mijn eigen oog heb gezien, wat ik met vrienden heb zien gebeuren. De volgende keer had je een heleboel mensen die afgestudeerd worden van de Commununiversiteit. Die konden ook geen baan vinden. Ik heb letterlijk gezien waar economen achter de kassa gingen zitten. En wat zegt die ondernemer? Ja, maar ik heb al iemand die kassier is en ik betaal hem 1500. Wil je die baan? Kan ik je het geven? Maar ik, niet omdat je van de universiteit komt, ga ik dan een dure kassier nemen. Wat gebeurde er toen? Mensen gingen achter de kassa zitten met universitaire opleiding. Er is geen werk, dus ze nemen gewoon die 1500. Wat gebeurt er? Wat is er dan gebeurd? Plotseling konden IMEAO mensen ook geen baan meer vinden. Dus plotseling is kassier een vereiste universiteit. Dus elke diploma die daaronder is, dan het hoogste, die je kan accommoderen met werk, dus werkgelegenheid. Al die andere diploma's hebben plotseling geen waarde meer. Dat is letterlijk in Suriname gebeurd. En men leert het niet. Men leert het niet af. En men zegt nog steeds, dus men, hoe heet het weer? Men praat diezelfde praatjes nog steeds.
1: Ja.
0: Begrijp je?
1: Ja.
0: En je hebt allerlei dus zogenaamde wetenschappers.
1: Dus eigenlijk moet men heel goed weten wat de behoefte is eigenlijk van de samenleving.
0: Ja, nou, werkgelegenheid. Werkgelegenheid. Werkgelegenheid is belangrijker dan education. Ik ga je zeggen waarom. Omdat wanneer die banen er eenmaal zijn, automatisch kan een bedrijf ervoor kiezen om mensen intern op te leiden. Of men kan ervoor kiezen om... hoe moet ik het zeggen? Wat gebeurt er? Als die mensen er niet zijn, dan zijn die bedrijven genoodzaakt om hoger salaris te bieden om die mensen toch aan te trekken. Desnoods vanuit andere bedrijven. Waardoor je automatisch de salarissen omhoog stuwt. Maar wanneer er een overschot is aan mensen en te weinig werkgelegenheid, dat alasma in diploma is zakken in waarde. Of, nog erger, die mensen gaan naar het buitenland. Dat je investeert in je bevolking. En die mannen gaan naar het buitenland om die kennis daar in te zetten voor die buitenlander. Toch? En dit zijn dat soort zaken die allerlei wetenschappers en alle soort man praat als hem zijn jana, want ze hebben het ergens gehoord. Maar niemand staat erbij stil van, laat me even kijken if as aan true wat iedereen zit na te praten. Isabi toch?
1: Ja. Maar dan heb je echt, is het een beetje, hoe zeg het weer, een beetje duaal, hè? Want kijk, je wil ontwikkeling brengen in die gebieden. Laten we bijvoorbeeld gaan naar Apura bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Daar heb je dus een milieuschool. Je hebt nog geen middelbare school. Ja. Maar op een gegeven moment is er dan, heb je dat de kinderen verder willen studeren.
0: Ja.
1: Zullen naar de middelbare school gaan. En ze gaan dus naar Nikeri, naar de middelbare school, Nieuw Nikeri. En op een gegeven moment heb je ook geen werk voor ze.
0: Mm-hmm.
1: Voor wat gangbaar is in Apura. En dan trekken ze weg. En iedereen komt dus naar die stedelijke gebieden. Men gaat dus naar of naar Paramaribo, of naar Wanica, of naar Nieuw Nikeri. Of naar Komowijnen.
0: Ja.
1: Dus
0: en daarom,
1: dan krijg je dat iedereen, ja.
0: En daarom is het belangrijk om te focussen op 1, vakscholen. In plaats van administratieve krachten opleiden. Administratieve krachten opleiden in het binnenland heeft geen zin. Vakscholen moet de hoofdprioriteit zijn, waardoor je mensen opleidt om te kunnen voorzien in eigen, of het nou ondernemerschap is of business of whatever. En ten tweede moet je focussen op business, ondernemerschap. Binnen de Die kan voldoen aan de, hoe moet ik zeggen?
1: Mm-hmm.
0: Dus de omstandigheden. Ik geef maar een voorbeeld. Bijvoorbeeld iemand die met houtproductie bezig is, of met houtverwerking of whatever. Die man kan best een ingenieur worden op dat gebied. Of machine reparatie bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: en hij wordt een ingenieur op repareren van buitenboordmotor en elke mogelijke machine. Dan heeft die persoon in het binnenland, waar hij daar is, heeft hij al een business. Want die man is dan expert op het gebied van machines, buitenboordmotoren, graafmachines, allerlei dingen. Ik geef maar een voorbeeld. Zijn de type banen waar men zelf een business mee kan creëren. En er zijn nog meer rond. Ik kan nog veel verder gaan. Omdat eigenlijk is de mogelijkheid er ook dat mensen in het binnenland kunnen zijn en hun producten internationaal aan kunnen bieden. Bijvoorbeeld souvenirs en al dat soort zaken. Maar dat is weer een paar stappen
1: weer
0: verder.
1: Topic.
0: Die nu geïmplementeerd kunnen worden. Maar omdat men loopt te ver achter binnen de instituten om dat te begrijpen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan ga je ze eerst daarover moeten kunnen overtuigen. En dan pas die dingen gaan implementeren. Maar dat is de enige weg die gaat werken. Alle andere dingen waarmee men bezig is, is nutteloos. En het gaat niet werken. Het heeft totaal geen zin. Men, net als wat je zegt, men heeft deze dingen al eerder geprobeerd. Weliswaar op een heel oude, achterhaalde manier. Maar al gooi je ze in een nieuw jasje, het gaat nog steeds niet werken, omdat je geen werkgelegenheid voor de mensen hebt. En een diploma is alleen hoe moet ik het zeggen? Een diploma die je opleidt om voor iemand te gaan werken is alleen zo waardevol als wat iemand ervoor wil betalen.
1: Ja.
0: En als er niemand daar is die je voor jouw diploma wil betalen in je dorp, dan heb je niets.
1: Nee.
0: Bijna niks. Begrijp je?
1: Heb je niet,
0: en daarom is vakschool, de approach vanuit het vakscholen, om dus puur te focussen op vakken, een vak of een beroep leren, is de enige approach die in de korte termijn gaat werken. En daar kan je een heleboel distance learning ook op gooien. Maar die mensen zijn al iets verder. Maar wanneer je het hebt over basisschool en zulke zaken, moet je die distance learning specifiek gebruiken voor de mensen die in de dorpen daar zijn op een supersnel tempo onderwijzers te kunnen opleiden.
1: Ja.
0: Huh?
1: Ik kijk ook naar een ontwikkeling dat ik dus nu zie.
0: Mm-hmm.
1: Is dat op een gegeven moment je hebt heel veel van die HAVO en die VWO studenten, die afgestudeerden. Maar op een gegeven moment...

0: hebben zij, kunnen zij met hun diploma niets, hè? Want zij kunnen daarmee niet aan de bak. Ze moeten verder studeren. Ze moeten eigenlijk een hogere opleiding gaan volgen. Want ze hebben niet echt een vakkennis in iets. Dat heb je alleen op het natin en die pedagogische opleidingen.
1: Ja.
0: Maar als het om die scholen gaat, dan moeten ze echt of naar de universiteit of een HBO-opleiding volgen.
1: Ja.
0: Maar dat is toch wel de conclusie.
1: Ja. Nee, maar de vraag
0: voor
1: is.
0: Voor vele van deze.
1: Ja, maar de vraag is: worden mensen wel erop geattendeerd eigenlijk? Ik vind dat er. Dat veel studenten niet goed op de hoogte zijn wat hun studie. Niet alleen in Suriname hoor, want in het buitenland is het ook zo. Mensen zijn niet op de hoogte wat hun studie inhoudt. En al dat soort zaken. En waardoor men een heleboel verkeerde richting neemt, bijvoorbeeld. En uiteindelijk, dan moet je zeggen: ik wist het niet. Begrijp je? Dus dat is één. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: oké, die persoon is van de HAVO.
0: Ja.
1: Ik heb één ding geleerd. En mensen, behalve misschien als het gaat over vakken waar men super lang een stage moet lopen, net als in de medische sector bijvoorbeeld, of juridische vakken en zulke dingen. Maar de meeste dingen, de meeste opleidingen, leer je pas in het veld hoor. Of bij een bedrijf.
0: Klopt.
1: De meeste mensen die pas zijn afgestudeerd weten niets. Nauwelijks wat.
0: Nee.
1: Ik bijvoorbeeld, in de meeste gevallen zie ik geen verschil tussen iemand die pas kerstvers van de universiteit komt en iemand die pas kerstvers van een middelbare school komt. Letterlijk en figuurlijk zie ik geen verschil in het werk dat ze leveren. Het is. Nee, ik zeg het je, ik praat over ervaring, wat ik ermee heb. Of het nou in Suriname is of Nederland, hetzelfde resultaat. Wanneer je stage loopt, lange stage,

0: arts of zulke zaken.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk leer je passen bij je werkgever of een bedrijf.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk is die formele education ziet men meer als een soort ding. Wat ik jammer vind, want ik vind niet dat het vier of vijf jaar moet duren voordat men dat kan. Maar eigenlijk, een diploma ligt een soort keurmerk van deze persoon heeft de capaciteit om op dit niveau zo'n IQ te opereren. In vele gevallen is het niet waar, maar... maar dus dat eigenlijk een diploma dan een soort keurmerk. Maar 9 van de 10 mensen die van een school afkomen, weten heel weinig. Pas in een veld aan het werk de mijn leraarvak echt. Begreep je? Ervaring is de daar is het. Dat naast aan niet. Begreep je?
1: Mm-hmm.
0: Dus al die mensen die dan... voorbereiding is een belangrijk ding waar je dus de mensen duidelijk wees van wat wil je precies doen. En wat ik zou doen bijvoorbeeld, is je zorgt ervoor dat mensen een brede stage hebben. Dus je laat mensen, voordat ze een specifiek vak weer gaan noemen, gaan kiezen, laat ze een paar weken in verschillende, een soort snuffelstage-achtig ding lopen binnen verschillende bedrijven. En actief ook werken, waardoor ze eerder kunnen zien van want ik zie deze baan niet zitten. Toch? Dan gaan ze ook niet een studie gaan doen die die richting opgaat. Dus ze moeten een beetje voeling hebben van verschillende soorten banen. En dan verder een vak kunnen kiezen van ik wil opgeleid worden tot dit of dat. Want ik heb het een beetje ervaren. Live, zou je toch? Niet theoretisch gewoon efficiënt op een film. Ik heb het aan, wanneer het er op puntje bij paaltje komt, dat je ziet, boy, minolobabana. Want ik ken te veel mensen die iets hebben gestudeerd, maar het eigenlijk niet willen doen.
1: Dus, ik heb bijvoorbeeld binnen eigen kring, heb ik het ook meegemaakt. Een persoon die een pedagogische opleiding op zak hebben. Maar die man gaat in het bedrijfsleven en hij werkt voor een kopieer en een center. Yeah. Een kopiecenter.
0: Maar dat zeg ik.
1: Een heel bekende kopiecenter.
0: Maar dat
1: in
0: zeg...
1: de binnenstad van Paramaribo.
0: Hmm.
1: Ja.
0: Maar dat zeg ik. Ik vind het een crime. Letterlijk. Ik
1: en
0: vind
1: de man heeft nooit voor de klas gestaan.
0: Maar dat zeg ik. Ik vind het een crime als er jaren... Dus punt 1, de overheid spent een heleboel geld. Plus er zijn mensen dus die jaren eigenlijk... zomaar... zich voor iets gaan laten opleiden, wat ze ook niet gaan doen. Terwijl misschien een andere route waren ze sneller op een punt gekomen waar ze zouden zijn. Ik vind het een... Ik wil niet zeggen dat het gelijk is aan moord, maar het is een crime. Want het zijn jaren en de tijd die je nooit meer terugkrijgt.
1: Nee, je krijgt die tijd niet terug.
0: Ja, weet je. Dus al deze soort zaken... Men denkt te weinig aan deze soort dingen. Daarom ontdekt...
1: Toch, ik val hier niet in de reden.
0: Ja.
1: Maar wat je nu wel hebt, ik weet niet of dat ook zo is in Nederland of in andere landen, maar ik merk wel een tendens hier bij onze jongeren. De mensen hebben een middelbare schooldiploma op zak. Maar op een gegeven moment, wat ze in hun eigen gedachten hadden van zo moet mijn leven eruit zien. En ze kijken nu ernaar, bijvoorbeeld in de zorgsector of maakt niet uit wat. En ze zien van, kijk, die gelden die men betaalt, die banen, wat voor salarissen daar tegenover staan, is toch niet wat ik me had voorgehouden. En dan op een gegeven moment kiezen ze ervoor om voor callcenters te gaan werken. Of een of andere dingen te doen. Ze blijven dan de hele dag in hun kamer achter de PC. En op een gegeven moment zeggen ze van wat ik achter de PC doe, levert me veel meer geld op dan in 8 uur te gaan werken voor binnen een sector.
0: Ja, kijk, maar dat krijg je omdat Suriname eigenlijk een mix is van... Kijk, Surinamers zijn in hun hoofd Amerikanen. Maar het

0: de cultuur van hoe het laten we zeggen, staatsapparaat en de samenleving werkt, is meer, laten we zeggen, Nederland. Nederlands-achtig. Ja?
1: Ja.
0: Maar de overheid draait op het niveau van Afrika. Dus in Europa bijvoorbeeld heb je dat probleem veel minder.
1: Herhaal het weer.
0: De Surinamer is in zijn hoofd naar Amerikaan. Omdat we de hele dag naar Amerikaanse tv kijken. Toch? Dus we hebben die American Dream in ons hoofd. Maar in Europa bijvoorbeeld. In Amerika wil iedereen miljonair zijn. Toch? In Suriname wil iedereen miljonair zijn. Iedereen denkt, ik wil binnen de kosten. In Amerika wordt de American Dream en ondernemerschap op hun handen gedragen. Dus dat wil zeggen, een succes wordt daar, wordt je geprezen. In Nederland bijvoorbeeld, is ondernemerschap en dat soort zaken niet echt. Hier kijkt men je schuin aan. Vooral bij de Witman. Natuurlijk heb je bepaalde pockets, bepaalde plaatsen waar er meer ondernemers zijn dan andere plekken. Maar hier is het, nou, ik wil mijn papiertje en ik wil een goede baan. Dus het gros van de gemeenschap denkt gewoon zo. Dus de man is spaandem, ze kijken. Dus dat idee van, ik wil een miljonair zijn of ik wil superrijk zijn, heerst niet in de samenleving in Nederland. Toch? Maar in Suriname wil iedereen succesvol zijn. En iedereen wil het liefst binnen de kortste keren. Er zijn weinig mensen die 40 jaar willen gaan sparen om een miljonair te worden. De man berekent, dat geeft me veel kans. Voor doen we aan hem met een miljoen of een paar ton. Idee. Dus dat zeg ik. In onze hoofd zijn we Amerikanen. Maar in hoe de samenleving is gestructureerd, is het op basis van Nederland.
1: Ja.
0: Maar de overheid draait als hoe het in Afrika draait. Want we hebben geen opvang. We hebben niet dat groot opvang. Hoe je dat ding? De zorg. De staat. Ja. Verzorgingsstaat en dat soort zaken.
1: Verzorgingsstaat.
0: En al dat soort zaken. Dus je hebt een vreemde combinatie waar de samenleving in hun mind andere wensen en dromen heeft dan wat de staatsstructuur en hoe het land is ingericht eigenlijk in zich heeft. Wat betreft de opportunities en alle soort zaken. Dus de gemiddelde Surinamer is in zijn hoofd 10 maal verder dan hoe de situatie in Suriname. Bijvoorbeeld, er zijn een heleboel mensen die internetbusiness in Suriname zouden willen doen. Jongeren vooral. Ja. Maar ze kunnen geen creditcardbetalingen accepteren in Suriname. Zelf wanneer je bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld geld via PayPal wil overmaken naar jou in Suriname, kan dat niet. Want je kan wel een PayPal-account hebben, maar je mag geen geld ontvangen. Omdat Suriname blijkbaar blacklisted is of I don't know what. Ja? Dus de opportunities worden niet evenredig gecreëerd als wat de Surinamer in zijn hoofd heeft. Doordat hij de hele dag naar de Amerikaanse tv kijkt. Igrabuto. Dus dat is die hele mismatch. Dus waarom ze dan, wanneer ze een diploma hebben en de machine, oké, het is een start money om te beginnen. Dan denk ik van, boy, maar ik min maar kom uit, want ik moet mijn smartwatch gaan kopen. Ik wil nog een paar keer per jaar gaan racen of iets gaan doen. Ik wil dit en dat. Boy, min ook gewoon uit, jere. Dus liba aan dat, jere. Ik kom helemaal niet uit. En ze willen niet horen dat ze over 20 jaar misschien top van het bedrijf kunnen worden en dan veel meer verdienen. Maar je hebt een heleboel mensen hier is het de normaalste zaak. Ja, ik heb 20 jaar bij het bedrijf gewerkt. Ik heb 20 jaar bij het bedrijf gewerkt en daarna heb ik mezelf kunnen inkopen als partner in het bedrijf. En nu ben ik aandeelhouder en ik ben nu een miljonair. Of 40 jaar. Ik ken mensen die dat hebben gedaan. Maar is er een ander man? Dan kijk ik dat.
1: Nee. Wat ik bijvoorbeeld hier merk, dan is dat de maatschappelijke realiteit, toch? Mensen die willen dus een auto kopen, die gaan naar een automarkt. Ze zoeken bankfinanciering, noem maar op.

0: hebben wat geld gespaard. Misschien een 1000, 2000 euro of zo. En dan gaan ze naar de bank en dan krijgen ze financiering. En dat moeten ze dus... Voorheen was het in 2 jaar aflossen. Maar vanwege de economische situatie... waarbij die koersen gaan stijgen, is het een beetje moeilijker. Dus er is nu een mogelijkheid om het in 4 jaar af te lossen. Dat is de normale recommand, toch? De normale werknemer. Wel, wat ik van de jongeren nu hoor, is dat ze dezelfde financiering hebben gezocht bij de autodealer. En dat ze dat bedrag niet binnen 4 jaar, maar met hun eigen inkomsten die ze van het werken op het internet, noem maar op. Mm-hmm. Hebben ze dat geld binnen een jaar afgelost.
1: Ja. Nee, maar dat zeg ik toch. Dus ja,
0: Binnen een jaar.
1: Klopt. Dus dat zeg ik. Grote delen van de samenleving lopen vooruit op de Surinaamse economie. Maar dus in principe kan je zeggen dat de Surinaamse economie en de Surinaamse realiteit houdt ze juist achter. En toch, de mogelijkheden die er zijn in Suriname, houdt de Surinamers achter. Of de mogelijkheden die er worden gecreëerd. Dat wil zeggen, is hetzelfde probleem met education en evenredige groei van het bedrijfsleven en de mogelijkheden. Wat er is gebeurd, Surinamers zijn sneller slim geworden dan hoe de opportunities zijn gecreëerd. Begrijp je? En dus de overheid over het algemeen werkt te langzaam aan het openen van meer opportunities. Anders was de Surinaamse economie al lang veel verder gegroeid.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus het is niet eens dat je... Je moet gewoon de opportunities creëren. Je hoeft niet veel meer verder te doen. Stimuleer mensen en creëer de opportunities. Maar dat doet men niet. Of niet genoegzaam. Ja. En nu zit men te wachten op olie en al dat soort andere dingen.
0: Ja. Maar zit er ook geen gevaar hierin, is mijn vraag. Want net als wat je hebt met de mijnbouwindustrie. Aardolie, goud, noem maar op. Raakt op, hè. Zo denk ik ook over de opportunities binnen de... IT met dat soort van banen die worden gecreëerd, waarbij men vertaalwerk moet gaan doen of noem maar op. Op een gegeven moment gaat dat ook verzadigen. En na verloop van tijd, als de mensen niet, hoe zeg je het weer, geen geld opzij hebben gezet of zo, zijn ze straks ook niet meer nodig.
1: Maar wacht even.
0: Dus... Hebben ze ook geen baan, toch?
1: Klopt. Maar
0: zie ik het verkeerd? Ik weet niet.
1: Nee, je ziet het niet verkeerd, maar ik praat...
0: Is het geen gevaarlijke ontwikkeling als deze kinderen die ook een middelbare school opleiding op zak hebben, dat zij zich niet verder hebben ontwikkeld, want ze zijn ook gebleven bij dat geld wat ze nu maken en niet hebben gedacht aan... verder toekomstige ontwikkelingen.
1: Oké, maar... punt 1, net als wat ik zeg.
0: Ja.
1: Education creëert geen banen. Banen creëren de noodzaak voor education. Dus wat gaat er gebeuren? Wanneer de opportunities er komen... wat denk je dat er gaat gebeuren? De mensen gaan zich of zelf opleiden... of naar een opleiding gaan. Want ze hebben dan een garantie dat er... wanneer ze dat ding af hebben gemaakt... dat ze dus die baan kunnen krijgen. Dat is 1. Ja. Ook is er zoiets als zelfstudie. En een heleboel mensen met de juiste motivatie zijn Surinamers er heel goed in. Mm-hmm. Toch? Waar een heleboel dingen heb je niet eens per se een formele education nodig. Ik bedoel, en je kan nog steeds een heleboel geld verdienen. Maar dus dan wil ik weer terugkomen en vragen van maar jij is, wanneer ik zeg opportunities, aan welke opportunities denk jij dan dat ik het over heb?
0: Ja, leg me even uit.
1: Nee, Dus ik praat... Kijk, innovatieve technologie en al dat soort zaken, internet en dat is een snelle oplossing. Maar dat is niet alleen de enige oplossing. Maar...
0: Je bedoelt, het is niet zaligmakend.
1: Nee, het is wel zaligmakend nu om alle problemen op te lossen. Het probleem is alleen dat ik niet iedereen wil in dezelfde sector gaan. Maar wat ik wel zeg is... Laat me je een voorbeeld geven.

0: als ik 10.000 of 5.000 mensen in Suriname heb die experts zijn op het gebied van internetmarketing. Toch? Zij kunnen voor buitenlandse bedrijven werken, maar ze kunnen ook voor Surinaamse bedrijven werken. Maar wat zijn de spin-offs dat er gaat gebeuren? De spin-offs is, een van de spin-offs is, Suriname gaat populairder worden, want Suriname wordt dan zichtbaar op internet. Ja. Omdat die mannen hebben de expertise om de Surinaamse producten of Surinaamse diensten of andere dingen wereldwijd zichtbaar te maken. Wat ga je dan krijgen? Een kledingontwerper die weet plotseling, oké, er zijn meer mogelijkheden om mijn producten internationaal af te kunnen zetten. Omdat die marketingtak daar al is. Wij kunnen miljoenen views genereren en al dat soort zaken. Dus zo'n designer heeft meer motivatie om dat ding te gaan doen. Omdat ze weten dat er afzet kan zijn. Begrijp je? En dat, dus je hebt 100 verschillende spin-offs. Begrijp je? Dat is één. Maar ik ga nog een paar stappen verder. Er is een onuitputtelijke bron van werkgelegenheid. Als ik puur specifiek over Suriname praat. Suriname heeft maar 600 zoveel duizend mensen. Er is een onuitputtelijke bron van werkgelegenheid als je kijkt naar alle landen gewoon. In Amerika of in Nederland of in Europa, whatever. Alleen aan kinderen die bijles nodig hebben. Zijn er miljoenen kinderen in de wereld. En bijles is super duur in bepaalde landen en super slecht. Als Surinaamse onderwijzers als in een gecoördineerde, gestructureerde manier bijles konden geven als bijbaantje aan buitenlandse kinderen. En een 2000, 2000 euro per maand extra zouden kunnen verdienen. Toch? Dan, wat er zijn letterlijk, ik zou zeggen, nu op dit moment kan ik meer dan 100 miljoen kinderen in de wereld identificeren die bijles nodig hebben. Suriname heeft 600.000 mensen, dus uberen of voeren snel. Alleen in Californië, want ik was in de tijd bezig met iemand te corresponderen in Californië. Die man, voel bij mij man dat bakken. Vergeet die jongen, maar goed. Die man, alleen in Californië had je een paar miljoen kinderen die bijles nodig hadden. Toch? Daarom zeg ik, het kan zoveel kanten uit. Begrijp je? Dus er is onuitputtelijke werkgelegenheid voor Surinamers. Dus dat kan je niet uitputten.
1: Ja.
0: En het mooie ervan is, in zo'n baan leren ze constant nieuwe dingen. Want ze worden gewoon in contact met andere culturen. Je leert op een heel andere manier. Je leert op een heel ander niveau. Je komt in contact met verschillende education systems, al dat soort zaken. Dus dat is maar één ding. En precies zo heb je online verkopen, online marketing, dit, dat, allerlei dingen. Software development en het verkopen wereldwijd. Je hebt zoveel dingen. Maar net als wat ik zeg, die spin-offs zijn nog belangrijker. Want toerisme gaat voordelen daaraan hebben. Want die mannen die op internet bezig zijn, kunnen Suriname wereldwijd op de kaart zetten. Zij weten hoe ze YouTube moeten manipuleren om honderden miljoenen views te krijgen. Om Suriname in beeld te brengen bij Amerikanen, bij Chinezen, bij iedereen. Hetgeen nu niet gebeurt. Maar dan, wie gaat ervan profiteren? Toerisme sector. Dus de spin-offs die je ervan krijgt, is abnormaal. Voor elke sector gaat het een benefit hebben. Begrijp je? Dus daarom zeg ik, maar welke benefit heeft de oliesector? Voor elke Surinamer. Dat zeg ik toch, Tamoni Kong?
1: Ja.
0: Is niemand gemotiveerd? Ik kan bouwen mijn eigen business of dit, dat. Ja, er is een klein groepje dat gaat profiteren en die werkzaam is. Die werkzaam is in de oliesector. En voor de rest, à la traman, moet hopen dat de overheid genoeg geld heeft om vring money te geven. Of via sociale zaken.
1: Dus er is uitgerekend dat je Tenminste, dat is ook goed uitgelegd door een staatsolie. Ook de overheid heeft ten aanzien daarvan het een ander gezegd van luister nou. Die offshore oliesector is geen arbeidsintensieve sector met duizenden arbeidskrachten en hoe zeg het weer, veel mensen die daar een plooi gaan vinden. Mm-hmm. Het is wel een high-tech ding. Het is wel een, hoe zeg het weer, precisiewerk en zo, maar het gaat echt niet om duizenden mensen die dus een emploi zullen vinden. Het gaat een heel minim deel de beroepsbevolking.
0: En hoe gaat die olie dus dan benefits hebben voor de totale samenleving?
1: Ja, dus net als wat jij zegt, toch? die overheid gaat dat geld tussen haken maken. Mm-hmm. En zij en zullen dus ervoor moeten zorgen hoe ze hoe dat moet terugvloeien in de samenleving.
0: Ja, toch hoe? Met pakketten verdelen en...
1: Eén ding weten we zeker. Ze gaan veel schulden moeten betalen.
0: Dat ook. Maar de vraag is... Ja, ja, ja. Het is geen enkele overheid ooit gelukt om met any money... echte daadwerkelijke blijvende ontwikkeling en voorspoed te brengen in Suriname.
1: Ja.
0: Waarom gaat het ze deze keer wel lukken? Geld gooien op een probleem in Suriname leidt niet tot de oplossing. Het leidt tot meer corruptie.
1: Nee. Ja.
0: Want net als wat ik zeg, ik heb letterlijk zwart op wit, of tenminste letterlijk, Samitaki, onderwijs. Niet alleen plan, dat hele ding gemaakt waar we zelf lesmateriaal in Suriname zouden maken. Digitaal lesmateriaal, distance learning, alles opgelost.
1: Mm-hmm.
0: 2 miljoen per jaar. Begroot dat dan. En dat zou dus met dat top of the line, toen dat heet hoor. Top. Waar we zelf mensen zouden kunnen trainen en alles inhoudelijk, we zouden like... animatie, allerlei dingen maken, dus voor eigen lesmateriaal, alles. Er komt de volgende persoon en die begroot 100 miljoen voor een plan dat niet eens, mooi niet eens 10% is, zoals Samidu. Toch?
1: Ja.
0: Dus daarmee tak van, dus dat ligt niet aan het geldprobleem. En dat is dat zogenaamd aan kiezing, maar aan mannen voeren uit toe, niks nog happen. Maar het geld is wel verdwenen. Maar ik geef maar aan dat het geld niet het probleem is. In Suriname. Money ano, een probleem. Waarom dingen niet gedaan worden of dingen niet opgelost worden. Het is gewoon... Je hebt een groep mensen die helemaal niet wil. En je hebt een nog grotere groep die... geen moeite of effort maakt om zich verder op... te ontwikkelen om naar de mogelijkheden te kijken. Begrijp je? Dus dat is het enige. Ja. Maar goed, laten we even snel... want je had een paar items snel. Ik wil nog even... Welke stel jij voor dat we nog kunnen...
1: Ik stel voor dat we toch gaan naar een André Misikaba. Want de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg... die zijn toch wel even belangrijk om te highlighten ook vandaag. Er is een raad van ministersvergadering geweest, waarbij ze dus toch hebben gevraagd, de journalisten hebben een aantal vragen gesteld. En het is goed om even te gaan naar minister André Misikaba van Volksgezondheid.
2: Voor te zorgen dat onze verpleegkundigen niet wegstromen naar de ziekenhuizen of naar de deurbuis. Wordt er vooral gekeken naar de loonreeksen voor de zorgsector. U bent in gesprek met de bonden intussen al 2 maanden. Hoe staat het daar? Heeft u een update daarover?
3: Ja, de werkgroep Nieuwe Loonreeks heeft een tussentijdsrapport gegeven. En ik heb dat intussen ook besproken met NZR. En eigenlijk zegt NZR Nationaal Ziekenhuisraad, zegt... We kunnen leven, als we dit kunnen bewerkstelligen, hebben we een goede basis gelegd. Dan kunnen we inderdaad de mensen een extra motivatie geven om die weg te gaan. Maar let wel, het is niet alleen het loon dat een rol speelt. Werkomstandigheden. carrièrepad, huisvesting. Ja, dat zal worden opgepakt met het programma van de president. We zullen de twee overkoepelende bonden hebben grond gekregen bij de vorige regering. Er zijn wat problemen met beschikkingen, maar die dingen gaan we regelen. Het is papierwerk. En er is afgesproken met de bonden dat we ze gaan intappen in het woningbouwproject van de regering. Zodat inderdaad de verpleegkundigen op een relatief snelle manier met een goede rente, lage rente aan huisvesting kunnen komen. En ik wil van de gelegenheid gebruik maken, want ik volg de discussies in die samenleving. De verpleegkundige, de zorgwerker, moeten we extra koesteren. Ik vraag iedereen om dat te doen. Niet omdat ik minister ben van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid. Maar laten we de vraag vandaag stellen en beantwoorden. Aan wie trekt de wereld? Aan metselaars nog? Aan timmerlieden? Aan militairen? Aan politieagenten? Noem maar op. En allemaal zijn belangrijk. Allemaal moeten er zijn. Maar aan wie trekt men? Aan die zorgwerker. Aan die trekt men. Dus het is niet alleen de taak van minister Misikaba, maar de taak van die totale samenleving om ervoor te zorgen dat we die zorgwerker motiveren, want die is gedemotiveerd door verschillende omstandigheden, dat we die motiveren om te blijven in Suriname en niet weg te gaan en extra incentives te geven. En als ik bezig ben die extra incentives te bewerkstelligen, dat andere mensen maar niet schuin aankijken. Want uiteindelijk, en met gado jeep uno funo en funo siki, maar even vado na siki zijn we allemaal precies daarbij die verpleegkundigen. Ja, dus het is een zaak voor die totale samenleving. Dus afgesproken is, om terug te komen op uw vraag, dat die werkgroep op basis van de impulsen die gegeven zijn door NZR weer aan de slag gaat. En binnen enkele weken moeten we dan het eindrapport hebben. En wat mij betreft, ook tegen de achtergrond van wat ik daarnet heb gezegd, dat we gelijk toe overgaan ter implementatie van die nieuwe loonreeks, zodat de mensen financieel een herwaardering hebben. En dan werken we verder aan dat van woningbouw, zodat zij ook aan goedkope woningen kunnen komen.

0: 10 OK's. En nu draaien we ongeveer 3. Ons plan is om eerste instantie te gaan naar 7, 8. En dan later te gaan naar 10. In elk geval dit jaar nog. Want...
1: Kun je misschien ook voor de kijkers uitleggen wat het probleem is waarom die OK-kamers niet operationeel zijn?
0: Het grootste probleem is dat de gespecialiseerde verpleegkundigen, want om op de OK te werken heb je niet een general verpleegkundige nodig. Ja, je hebt geen verpleegkundige A nodig om te werken in de OK. Wanneer de mensen verpleegkundige A zijn, dan worden ze verder opgeleid. Verder, krijgen verdere studie om dan te kunnen werken op die OK. Want OK heeft specifieke apparatuur enzovoorts. Die werkers die getraind zijn om het werk daar te doen, een belangrijk deel van hun is weggetrokken. Ja, dus het grootste probleem, los van apparatuur, want we hebben een schema aan apparatuur dat vernieuwd moet worden. Maar los daarvan, want al heb je het apparatuur bij wijze van spreken vanmiddag, dan nog zit je met die gap van die werkers. Ja, dus daarom hoort u me steeds praten over alles doen om de mensen die er nog zijn hier te houden en voor de time being enkele mensen brengen. Ik moet zeggen dat we gelukkig hebben wij tussen midden vorig jaar en nu enkele honderden verpleegkundigen bijgehaald. Want COFA blijft opleiden, toch? AZ heeft ook een interne opleiding. Laatst nog zijn er, ik dacht, iets van, hou me ten goede, 53 nieuwe verpleegkundigen bijgekomen. Ik heb de cijfers pas gekregen, hoor, vanaf 6 jaar terug. Iedereen.

0: tussen 2019 en nu iets van iets minder dan 1000. Ik dacht 937. Ik heb die cijfers, die kan ik sturen. Die weg zijn gegaan, verdeeld onder verschillende categorieën. En in die tijd hebben we iets minder dan 300 opgeleid. Dus dan ziet u die gap. Ja? Maar dankzij het feit dat wij toch blijven opleiden, is de zaak toch een beetje, laten we zeggen, in balans gehouden. Met de krachten van buiten de Filipijnen, die wij dankbaar zijn. En de Cubanen die ook helpen in het ziekenhuis. Maar we hebben wat meer nodig.
1: Om de andere kamers op de regering te krijgen, heb je volgend jaar toch meer kamers voor operationeel hebben?
0: Ik denk dat als ik kijk naar de loop van ons project, dan zouden wij ergens eind van het jaar alle operatiekamers weer aan de praat moeten krijgen.
1: Van nu tot
0: 1
1: van het jaar gaan we naar
0: 10. Moeten we naar 10 kunnen gaan, ja.
1: Met betrekking tot de Vanessa-huis, de leiding hadden zeker ook gevraagd om de uitbetaling van achterstanden bij SZF in orde te maken. Kunt u op die daarover?
0: Achterstanden Jacones.
1: Ja, bij SZF.
0: Ik weet dat Jacones, alle ziekenhuizen, maar we praten nu over Jacones, inderdaad een hele grote achterstand heeft dat gebouwd is gedurende jaren van enkele tientallen miljoenen. En in samenspraak met de regering hebben we besloten om dat in kavels af te lossen. En ik ben nu bezig om inderdaad de stukken richting RVM klaar te maken, zodat we in kavels misschien een 20 miljoen een keer en daarna weer een 10 miljoen. Maar we zijn bezig daarmee.
1: Dus, eerst
0: over een maand of zo. Ja.
1: Okay. En over SZF gesproken, hoe is het momenteel daar qua leiding-wise? Want we hebben gehad een directeur die ons non-actief was gesteld. Is er een actief gekomen in het onderzoek met betrekking tot verschillende contracten die toen zijn aangegaan met verschillende personen en entiteiten?
0: Ja, laat mij op een ander moment weer terugkomen, omdat de zaak in een bepaald proces is beland, waar we toch heel voorzichtig zijn met wat publiekelijk wordt gezegd. Ik zal terugkomen op dat van SZF. Ja, ja.
2: Goedemorgen, minister Sam Blanken, alle EBC Nieuwsdienst. Minister, u gaf aan dat er rond 1000 personen vanuit de gezondheidssector zijn betrokken terug in het buitenland, in de aanwassen van 300. In de tijd had de vorige regering een maatregel dat er de mensen om en bij $1000 moesten betalen voordat ze hun documenten zouden krijgen om eventueel naar het buitenland te gaan. Is deze regel nog van kracht? En is de uitstroom naar het buitenland nog steeds zo groot?
0: Dus als ik kijk naar de cijfers, dan zie ik hier. Laten we starten bij, ja, waar moeten we starten? 2014. Ik heb vanaf 2014 de cijfers hier. Dan zie ik dat opgeteld bij elkaar inderdaad 900 zoveel zijn vertrokken. De betaling van 1000, dat heb ik niet aangeraakt. Ik heb het precies zo gelaten. Ik heb niet eens naar gekeken. Maar intussen moet ik u zeggen dat men dat die betaling gewoon omzeilt, hoor. Men komt helemaal niet meer naar het, zelfs niet meer naar het ministerie. Soms wanneer die mensen in het vliegtuig zijn, dan groeten ze ons vanuit het vliegtuig. Men heeft dat omzeild en ik heb begrepen dat de organisaties in Europa een manier hebben gevonden zodat ze dat niet meer nodig hebben. Dus ik moet zeggen dat de mensen gewoon weggaan. Ja. Maar het is misschien goed om te zeggen, hoor. Kijk, ik denk niet dat we de mensen moeten dwingen om te blijven. Mensen zijn vrij. Overigens, brain drain is niet iets van vandaag. Het is alleen verergerd. Altijd zijn er mensen weggetrokken. Dus mensen zijn vrij. Wat je moet doen, je moet met de mensen praten om te horen, maar wat maakt dat je weggaat? En dan moet je vanuit het beleid daarop inspelen. Maar ik denk dat we de mensen moeten laten. De mensen zijn vrij om zich te vestigen waar ze willen. Wij moeten ons werk doen en ervoor zorgen dat er een zodanige environment gecreëerd wordt dat de mensen blijven.

0: is het gesprek aangegaan met de mensen van wat is er, leg uit, snap probleem, wat dreef u om weg te gaan?
1: 19 juni, als alles goed is, heb ik een workshop. En de target is om die verpleegkundige aan het woord te laten. Want tot nu toe de politiek praat, minister praat, VP praat, president praat, iedereen praat, de bonden praten. Maar we gaan de verpleegkundige nu laten praten.
0: En als het gaat om de buitenlanders, onder andere de Filipino's, worden die in een bepaalde loonreeks geplaatst? Dat ze bijvoorbeeld meer verdienen, dat hun huisvesting is geregeld, et cetera?
1: De mensen komen via een agency binnen. En de afspraken tussen ziekenhuis worden gemaakt, tussen ziekenhuis en agency worden gemaakt. En op basis daarvan worden de mensen ingezet. Er wordt een bepaald bedrag gevraagd door de agency. Een soort van intermediair, toch? En die betaalt dan de werkers. En dan zijn de voorwaarden. Sommigen hebben huisvesting, ik dacht anderen niet. Maar het is dan, als degene die huisvesting hebben, is dan onderdeel van het loon dat ze krijgen. Dus dat is de manier hoe de zaak in elkaar zit.
0: Een andere vraag, minister. We hebben daar aan de Kasaba-Olleweg een medisch centrum. Is dat operationeel en heeft Volksgezondheid een rol of bijdrage bij de operatie van dat medisch centrum?
1: Dat medisch centrum is voor mijn tijd heeft die een vergunning gehad om te opereren. Dus qua vergunning zijn ze vergunningsplichtig. Het zijn specialisten die daar een kliniek draaien. Dat is niet verboden. Misschien zijn er andere issues die spelen. Daar zijn we bezig te kijken. Want ik ben door een paar mensen gevraagd. Kijk even daar, kijk even daar. Dat zou te maken moeten hebben met relatie. Met het ziekenhuis. En het werk daar. I don't know. Ik zal er naar kijken. Maar het zijn wel vergunningsplichtige zorgwerkers die daar bezig zijn.
0: Laatste vraag, minister. In het verleden is er vaak gesproken over het reorganiseren van de gezondheidssector.

0: Maar met mijn inzicht dat ik heb verworven in de afgelopen maanden, denk ik inderdaad dat we een te kleine bevolking hebben. En een te beperkt budget. Zoveel geweldige faciliteiten op een bepaalde hoge stand in stand te houden. En dat betekent dus, en nogmaals, dit is mijn persoonlijke visie, academisch ziekenhuis, daar zou je je inderdaad, los van het feit dat ze moeten opleiden, want daarom zijn ze academisch, moeten ze tot op tertiair, tot op top level zorg moeten kunnen bieden. En dat betekent dus dat je daar alle specialismen moet hebben. Ja. En, maar dat betekent dat andere ziekenhuizen niet op dat niveau hoeven te draaien. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, Slanshospitaal, van oudsher, moeder- en kindzorg, laten ze zich daarop focussen. Thema moeder en kind. En natuurlijk, alle specialismen die daarmee direct te maken hebben, die komen erbij. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, laat een diaconesse ziekenhuis zich bezighouden met de mensen die vanuit de districten komen. Via medische zending, daar worden die opgevangen. Goede tweede lijnszorg enzovoorts. Maar als we dat kunnen besluiten, dan denk ik dat je de ziekenhuizen allemaal staande kan houden, terwijl ze kwaliteit leveren. Wanneer je ziekenhuizen hebt die nu 60% maar bedbezetting hebben en aanzet pelt uit, dan begrijpt u waarmee we bezig zijn. Dus ik heb mijn strategisch raamwerk waarover ik gewacht heb gemaakt, is intussen af. Ik heb het gestuurd naar de sector. Tegen een van de maanden praat ik met de sector, waaronder VMS. En we gaan ook over dat soort dingen praten om een visie te vernemen. Want je begrijpt dat dit soort grote besluiten je niet alleen als regering, als ministerie neemt. Je neemt de sector mee om te kijken hoe ze erover denken. En als we een level kunnen komen erover, dan moeten we het doen. Ja. Maar het moet echt naar de...
1: Ja, dat was een klein audiofragment van minister André Misikaba.
2: Ja.
1: Carlos, jij...
2: Ja, dus eigenlijk het belangrijkste waar het op neerkomt is dat je jaarlijks dus een grote groep aan een verpleegkundige hebt die dus het land verlaten.
1: Is mijn punt. Natuurlijk. Wanneer je mensen niet genoeg kan betalen, je hebt geen adequaat werkgelegenheid voor ze. Want adequaat werkgelegenheid heeft ook te maken met een goed salaris. Wat doen ze? Ze nemen je kennis waar je hebt geïnvesteerd, waar je in je jarenlang in hebt geïnvesteerd. En wat gebeurt er? Ze vertrekken allemaal naar een ander land.
2: Ja.
1: Wat doet Suriname dan? Dezelfde kennis vanuit het buitenland naar Suriname weer halen. En ze extra betalen, moeten betalen.
2: Mm-hmm.
1: Om dat gat op te vullen.
2: Ja.
1: Ja, toch? Dus, maar dat slaat toch op niets?
2: Mm-hmm.
1: Dus daarom zeg ik, het is heel slecht wanneer je meer mensen opleidt dan je bedrijfsleven toelaat. Dus wat je zou moeten doen is op zijn minst 2 keer zo hard een impuls geven aan je bedrijfsleven en werkgelegenheidscreatie.
2: Ja. Dus gewoon een samenvattend heel kort hoor. Is dat André Misikaba, de minister, heeft aangegeven dat Suriname in 6 jaar 1000 zorgmedewerkers heeft is kwijtgeraakt aan het buitenland.
1: Ja, is toch?
2: Ja, en we leiden jaarlijks maar 300 toch?
1: Is toch triest? En ook dom, omdat de dingen worden verkeerd aangepakt op basis van een verkeerde denk... een verkeerd denkpatroon over hoe het werkt om een land te ontwikkelen. Toch? Dus eigenlijk leiden ze een heleboel mensen op. Of we moeten zeggen, luister, we koppelen dat aan een speciaal businessmodel. Waar we zeggen, luister, we gaan onze education... gezondheidswerkers education opschalen. Zodat wij zelf, dus wanneer je afgestudeerd bent, kan je hier werken, kan je in Suriname werken. Of je kan gedetacheerd worden bijvoorbeeld naar Nederland. En dan word je dan door Suriname uitbetaald, Suriname en Nederland. Maar je weet, is dat vast aan de man, maar ook zoek onder onduikers aan dat toe. Want de man one, de man one, de indienst voor dat de man tang Gwenta Libi in Nederland, dat nu over 3-4 jaar moeten ze weer naar Suriname. Dus, ja. Dus dat gaat ook moeilijk werken. Maar als je een soort Cuba-model zou willen hanteren, leid je mensen op. Je stuurt ze naar het buitenland. Jij zorgt ervoor dat die banen er zijn. Toch? Jij maakt deals in het, dingen, in het buitenland. Dus dat, dan kan je een heleboel mensen meer opleiden. En degene die in Suriname wil blijven, kan je desnoods subsidiëren met een beetje geld dat uit die business van het wegsturen van zorgmedewerkers. Als je me snapt, je weet toch? Dus die mensen in het buitenland verdienen veel meer. Amoni zei je, Awin zei je, met in a business dat, kan je dus de mensen die hier die in Suriname blijven, kan je dus hun salaris subsidiëren, waardoor ze misschien dubbel zoveel kunnen verdienen. En dan de mensen die weggaan, bijvoorbeeld 1000 of 2000 of hoeveel in een paar jaren, die zet je dan aan het werk in het buitenland en je zegt ze, luister, je zit onder contract, wij betalen je, wij hebben de deals en je verdient een redelijk salaris, maar we nemen 20%, whatever. En als je onder dat contract onderuit wil gaan, en de overheid kan dat dwingen, omdat de overheid eigenlijk jou je paspoort afgeeft. Dus je kan als inoma longas aan de overheid zo snel. Vooral if je een Nederlands paspoort hebt. Ja, was er een paspoort. Als je onder het contract uit wil, moet je dan een bepaald bedrag betalen. Kan je zeggen van, oké, luister, als je onder het contract uit wil, dan moet je bijvoorbeeld 25.000 of 30.000 euro betalen. Dat was de opleidingskosten en bla bla bla. Toch? Dus dan wat gebeurt er? De Mauro komt een tijdje Giu. Na een paar jaren, als ze per se willen, kunnen ze onder contract uit. Alleen maar een paar jaar money. Dan heb je je opleidingskosten weer terugverdiend. Ja. Begrijp je? Dus er zijn zoveel modellen, maar men denkt niet na. En met de winst dat je daar maakt, kan je dat gebruiken om die mensen die in Suriname blijven meer te laten verdienen. Zo moet je dat doen. Ja. Dat is super snel. Want nu krijgen ze niets.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.

0: Het station van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij MART. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665. Of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. MART, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020-6799-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off?

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Mensen, gaat het nog goed daar in de huiskamer? Vergeet aanstaande zaterdag niet. Gezellig, maak jij het thuis. Ik zorg voor muziek.

0: Goedenacht, u bent in de uitzending.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Het Overman.
0: Dag meneer Overman.
1: Hoor je Tigri mee?
0: Met Tigri? Maar ja, ik probeer iedereen een beetje wakker te houden, want Afimix doet raar idee en dan vind ik het sneu dat Mikong, ja, dat Mim Gwebaka, dus dan probeer ik iedereen een beetje lekker te maken.
1: Ja, Tigri mee helemaal.
0: Oké, dat is mijn waaier.
1: Echt winter
0: toch? Ja, toch?
1: Ja.
0: Met jouw rugwa winter baka. Abu.
1: Abu me Archidoro.
0: Oké.

En eigenlijk, nummer samopot nou, de heren moeten eigenlijk hun oren dicht doen, want die is nou speciaal voor de dames. Deze dame beweert dat ze haar benen nog zo hoog kan tillen tot de maan. Nou, dames, als jullie dat nog kunnen...

En voor de dames, oefen net even lukken of hij door de moon eten. Oké, nou mogen je benen weer omlaag.

keert heeft een dame me buiten gesloten, dan had er een nummer die ze gimme. Dus automatisch is het mijn lieveling geworden.

Nou, ik werd net gevraagd om een kwartiertje verder, nog een kwartiertje erbij, want die dame heeft laat ingeschakeld. Oké, je krijgt een kwartiertje erbij. En je hebt anderen natuurlijk blij gemaakt.

0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Ik wil je vragen, hè?
0: Ja?
1: Je vriend van mij, ja. Ik ga eerst naar Suriname. Voelt goed?
0: Nog een keer?
1: Ik ben mijn vriend, meneer, ja.
0: Oké, dag meneer H.
1: U had wat te zeggen.
0: Aha.
1: Nee, meneer H.
0: Zijn het meneer H of meneer Aha?
1: Hallo,
0: Ja. Oké, en uw vraag was?
1: Ik ga naar Suriname.
0: Oh, jij gaat naar Suriname?
1: Nee, je mag dat nog bij de radiobaard, toch?
0: Ja? Ja? Heb je het over het programma nu nodig?
1: Meneer, ja.
0: Maar meneer H, hebt u het over het programma nu?
1: Meneer, ja.
0: Oké, meneer Verstaanboom, maar Anatrobi. Mijn actie is via het programma. Ja? U belt nu naar Radio Maarten. En u bent live in de uitzending, hè?
1: Wat is dat?
0: Punt 1, mino denk ik sap me, want if you talk a boy, mino denk dat blauw een boy stoort, ja.
1: In de radio toch, voorzien.
0: Ja, maar je talk a boy, maar ano een boy stoort, ja. Oké, maar to the point, zijn dat punt
1: eigenlijk. Dag meneer, dag meneer.
0: Ja, dag meneer.
1: Aba no boy, aboy dag meneer.
0: Ja. Maar toch minder zelfs aan het punt.
1: Je hebt niet zo'n baan, je hebt niet wat afvallen.
0: Sorry even, maar...
1: Maar dat is dat je bad niet.
0: Oh, oké.
1: Ja.
0: Maar dat naar je mati.
1: Ja, maar dat is dan eens. Ja, dat is.
0: Oké. Even, ik heb nog een beller. Goedenacht beller, u bent in de uitzending.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Wat ik bedoel, de actie van meneer Ra.
0: Oh, meneer Ra. Oké. Oh, dat pa e. Oh, na pa e. Oké. Pa e. Oké, dank je. Abo, ik vertaal even, gimera. Ma pa e, fugado, mino sa pe rade. Mino sabi pe rade. Ayuru disi noka, aksi mi pe rade, mino sa pe rade. Ja, maar mino sap, if ade na Suriname of if ade ja in Amsterdam Oost of West. Ja, klopt, maar een vraag die zin ook al, stel me dat radio. Oké, begrijp ik, maar in ook actie me per radio, dat is een... Oké, meneer, oké. Abon pae. Oké. Mensen, pa, ik wil even weten per radio, maar minus per radio.

Nou, over een kwartier is het 1 uur. Dus ik ga dan toch maar lobbyuurtje vol zitten. De tijd van lobbyuurtje dan. Mocht het zijn, je hebt slaap, je wil gaan slapen, ik zou het je afraden.

En natuurlijk niet aanstaande zondag, maar de zondag daarop heb ik prazoso momenti van 11 uur in de ochtend tot 1 uur in de middag. En let op mensen, daar komen we met een paar biggies matakki.

En natuurlijk voor de mensen die luisteren op de zaterdag. 6 september heb ik hier als gast DJ Jora. Nee, sorry. DJ Simon was het. Zaterdag 6 september heb ik als gast DJ Simon rechtstreeks vanuit Paramaribo.

Ik heb nog een paar laatste minuutjes. En een laatste minuut, dat die gaan we even de biggies maar onder ons tevreden stellen.

En natuurlijk, dit is wat je op de zondag kan verwachten. Van 11 uur tot 1 uur. In de ochtend natuurlijk.

Dus je haalt je radio niet meer weg van Radio Maart. Want aanstaande zaterdag en de zaterdag daarop, natuurlijk de woensdag ook, en de zondag daarop, ga je alleen maar dit horen.

Oké, okay, mensen, bye bye, zwaai zwaai en slaap lekker. Mocht het zijn, je bent morgenochtend in een lekkere, goede sfeer wakker. Oké, okay, dan heb ik mijn best gedaan. Vergeet aanstaande zaterdag niet. Bel hem, haar of wie dan ook om het gezellig thuis te maken. Ik zorg voor de muziek, jij zorgt voor de sfeer thuis.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent.

0: geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap.
0: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Biggie Memory, One Onderhoud. Hoogmoed komt voor de val. Afgelopen maandag kwam premier Rutte met een open brief aan alle Nederlanders op de voorpagina van verschillende dagbladen met een hele foto van zijn halve gezicht. Heeft mij lukken een foto, dat broeia ben ik niet. Want van mijn kant uit bekeken is het de rechterhelft van zijn gezicht, Sammy Benji. En van zijn kant uit bekeken is het de linkerhelft van zijn gezicht. De vraag is, soort zee voor een visie beverteer naar Boskopu. Mibotaki laat je hele gezicht zien. Want une preetje briskoutu. Mi grandma botaki. Mi wansi u open gelaat. Mi no wansi u halve gelaat. Mi wansap nanga suma mi etaki. Dan mi bigi lezi, mi lezingo, mi lezingo. Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederlanders zo hard voor hebben gewerkt omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren? U herkent het vast. Mensen die zich steeds asociale lijken te gedragen in het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen, die conducteurs bespugen, of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal. Dan na onderbuikgevoel voor mij, tegen mij. Daar heb je de Awari Domri. Kusabatori van Awari Domri toch, luisteraars? Awari Domri ebari. Buurman, buurman, buurman. Awari de inifouru kooi. Maar intussen, in mofolai nanga foru wiri. Dan mi lees gomorofara en mi kon tot one conclusie. Rutte ebodo, if you no lop van ego, pleur op. Dus if you no agree nanga zwarte piet, of dan na onderwijs in Nederland, na guduman Peking, ik kies na voorrang fukio na hees koro, of dat ding guduman nanga multinational, ne paai belasting, dan imus pleur op. Zo ako in een briefie, ma ataken die strong more netjes, ma atan besroko. Pleur op. In de open brief van Rutte gaat het voor een belangrijk deel om gevoel. In de brief wordt Rutte nergens concreet. Hij doet geen enkel politiek voorstel, maar probeert voor alles juist de emotionele snaar te raken. Een schouderklopje voor normale mensen, een scheutje wijgevoel en wat nationalisme. Dan mi praxeer in misrefi meneer Rutte, sami moest doen. En dan mij jeren kaba. Op mij stemmen jongen, dan komt alles goed. Want ik deug, ik ben normaal. Ik ben te vertrouwen, ja, met nadruk op vertrouwen. Maar Biggie Memory, one onderhoud. Tot afgelopen donderdag. Faya in the house, wederom sprake van de thee van Deal en minister van der Steur. Probleem. Ik denk alweer probleem. Oppositie ruikt bloed. En Rutte en van der Steur moesten verantwoording afleggen en dat was niet maals.
1: Na oosting 1, na oosting 2... ligt er nu het journalistieke vakwerk van Bas Haan.
2: En complimenten voor onderzoeksjournalist Bas Haan.
3: Dan krijgen we nu een boek van Bas Haan met nog meer onthullingen.
4: Het boek van Bas Haan. En dat boek schetst een ontluisterend beeld van
5: de premier die voor

0: Volgens de onderzoeksjournalist Haan al sinds 2014 wist.
1: En we weten inmiddels, zo staat ook bij Bas Haan, dat niet één of twee, maar meerdere ambtenaren weten te melden.
2: Het is niet zo dat die mail nu in één keer plotseling in het boek van de heer Haan is opgedoken.
3: Eigenlijk is het schandalig dat er een onderzoeksjournalist aan te pas moest komen om deze feiten boven water te krijgen.
4: Leugen, bedrog, Corrie en doofpot. Minister Opstelten die moest al aftreden vanwege de tevendeel. Hij had steeds gezegd dat hij informatie die hij gesloten had met de topcrimineel kwijt was geraakt. En dus kon hij de Tweede Kamer niet alles over vertellen.
5: Het kabinet heeft in dit debat zonder terughoudendheid erkend dat het proces van waarheidsvinding ten aanzien van de ontnemingsschikking beter had gekund en beter had gemoeten. Het kabinet heeft daaruit lessen getrokken en die ook uitvoerig toegelicht in dit debat. Er is echter op geen enkel moment een beleid geweest dat gericht was op het niet boven water krijgen van alle feiten. Dat zeg ik naar eer en geweten.
4: Leugen, bedrog, Corrie en doofpot. Minister Opstelten die moest al aftreden vanwege de tevendeel. Hij had steeds gezegd dat hij informatie die hij gesloten had met de topcrimineel kwijt was geraakt. En dus kon hij de Tweede Kamer niet alles over vertellen. Maar dat was niet waar. Frommologie, het was een leugen. En ja hoor, hij moet aftreden. Aad van de Steur met de Kamerlid in apisteen dat hij en stiekem aan de minister opstelde wat loo advies aan het evendeel. Hij tegen zijn moestakkie in de Tweede Kamer en hij geeft wat loo advies van moest charatorie komen, van moest draaien go, van moest jago. Maar baya, alles de leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt hem wel. Want Nieuwsuur had een geheime e-mail van Van der Steur dat zijn bemoeienis verder ging dan dat. Hij wilde niet dat Opstelten informatie aan de Tweede Kamer gaf. Zeer kwetsbaar noemde hij dat, want als wij nu gaan toegeven, dan moesten wij dat eerder hebben gedaan. Hij wist wat de Tweede Kamer wilde weten, maar verklaarde dat hij zich niet daarmee wilde bemoeien.
6: Voorzitter, als je 's morgens 23 wijzigingen weet te bedenken, ben je de rest van de dag niet meer geïnteresseerd om te kijken wat daarmee gebeurd is.
4: Maar een e-mail is sorry, maar Van der Steur bij Sabi. Aan de boantij in de Tweede Kamer, Alassani. Heb ik Corrie, Fromo, a Kamer en de leden voor de Tweede Kamer, Nobelo Bapistori dat die. Commissie Oosting 1, doe een onderzoek, maar aan de vind na true. Oosting 2, doe een onderzoek, dito, aan de vind na true. Maar Bakka die Bas Haan, onderzoeksjournalistiek, doe onderzoek. En ja, Godobroko, Siri Panya.
7: U moet het met deze informatie doen. Dat is een kwestie ook van vertrouwen.
4: Deze kwestie loopt sinds 1993. Diverse VVD-bewindslieden zijn afgetreden. Verschillende onderzoeken zijn verricht om de waarheid te achterhalen. En er zijn e-mailtjes achterhaald. Diverse topambtenaren van het ministerie van Justitie zijn verhoord en er is een boek over verschenen. En ondanks alles blijft Rutte onze man van Doe Normaal en Pleur Op keihard ontkennen dat er hier geen sprake is van doofpot.
8: Toen ben ik opgestaan en heb ik gezegd, het past mij niet als woordvoerder en als Kamerlid om kennis te nemen van die informatie, omdat die informatie niet bekend is bij de Kamer.
9: Maar uit de e-mail blijkt dat Van der Steur wel op de hoogte was en dat niet aan de Tweede Kamer vertelde.
4: Baya, likvagogo krong, zo omus weer na kamisa. Het haasje loopt zoals het haasje loopt. Ja, ja, meneer Rutte. Als reftiki san naka blaka foru, dat onnaka weet foru. Om terug te komen op je pleur op.
10: Netikunetik ala familie man nanga kompe. Hier is Johan.

0: Ja, ik praat bij deze.
1: Hey Mark.
0: Dit is de cover en dit is het origineel.
1: Oké. En nu, dit is de cover en het origineel.
0: Achter elkaar.
1: Achter elkaar.
0: Dit is de cover en het origineel.
1: Dit is de cover.
0: Dit is de cover.
1: Dit is het origineel.
0: Dit is het origineel.

Luisteraars, een goedemorgen. Eigenlijk moet ik zeggen goedemiddag, want het is al 12 uur geweest. De hoogste tijd voor Vizier bij u op de radio. Een heel hartelijk welkom. Vizier is een programma waarin we een overzicht brengen van het nieuws van de afgelopen week en waarin we ook denken aan muziek. Zo bijvoorbeeld van Henk Locklin als hij zingt Follow Closely by My Teardrops.

En dat was muziek gezongen door Henk Loughlin. En het deed me meteen denken aan ik weet niet meer hoe ze heette, jukeboxen geloof ik. Hè? Die Wurlitzer, grote apparaten waarin dan veelal van deze muziek ingeprogrammeerd was. En waarin dan de grotere broers en zussen geld in konden werpen om daar hun favoriete muziek uit af te draaien. Dat was dus Henk Loughlin. We gaan nu luisteren naar Marty Robbins als hij zingt Devil Woman.

0: Dat was Marty Robbins en hij zong Devil Woman. Eerder heeft deze man ook El Paso gebracht naar hogere sferen. Muziek om u bij te ontspannen en u wat inspanning. De krijgsraad heeft besloten dat auditeur-militair Roy Elgin zijn requisitoor mag houden in het 8 december strafproces. Het verzoek van de procureur-generaal Roy Barnard Pandey om het proces te beëindigen is afgewezen door de krijgsraad onder leiding van Cynthia Valstein Montnor. Deze beslissing heeft de president van de krijgsraad meegedeeld op de zitting van de afgelopen week. President Desi Bouterse had de procureur-generaal opgedragen om de vervolging stop te zetten. Dit op basis van artikel 148 van de grondwet. Elgin gaf eerder te kennen dat hij de opdracht van zijn meerdere moet uitvoeren. Hij zei dat hij zijn requisitoor af had. De auditeur-militair heeft in opdracht van de PG uitstel gevraagd om het strafproces op een andere datum te bepalen. Het uitstel is goedgekeurd. 9 februari dienen de zaken in de Burgerkamer en 17 februari in de Militaire Kamer. Nadat in het slepende 8 december strafproces de krijgsraad uiteindelijk alle schorsingen rond de amnestiewet van 2012 had opgeheven, heeft op 29 juni 2016 president Desi Bouterse de procureur-generaal opgedragen de 8 december strafzaken te doen beëindigen. De president heeft zich daarbij beroepen op de staatsveiligheid die in gevaar is gebracht door deze beslissingen van de krijgsraad en heeft zich op grond van artikel 148 van de grondwet bevoegd geacht dit bevel aan de procureur-generaal te geven. Het bevel werd gegeven op een dag voordat de auditeur-militair zijn strafeis zou houden. De procesgemachtigden van de 8 december nabestaanden hebben aangegeven dat de president, die tevens hoofdverdachte is, voor dit bevel misbruik heeft gemaakt van artikel 148 van de grondwet om zich in te mengen in het strafproces waar hij persoonlijk belang bij heeft. U hoort een reactie van meester Gerold Seeuwjaran, advocaat van de nabestaanden.
1: Kijk, de zaak stond voor uitspraak. In die zin dat de krijgsraad een beslissing zou nemen op het verzoek van de auditeur-militair om...

0: het strafproces te beëindigen. En dat heeft de kreisraad gedaan. Dus daar is de zitting ook mee begonnen vandaag. De kreisraad heeft uitspraak gedaan als eerst in de zaak van de verdachte Boutersen. Dat is in de burgerkamer geweest. En vervolgens zijn de uitspraken gedaan van de andere verdachten in de burgerkamer. En daarna heeft de kreisraad de uitspraken gedaan in de militaire kamer. Maar de uitspraak komt erop neer dat de kreisraad zegt dat het Openbaar Ministerie geen wettelijke basis heeft om het strafproces te beëindigen. Ik heb daar eerder mijn mening had ik eerder hierover al gegeven. Volgens het wetboek van strafvordering kan een strafzaak alleen stopgezet worden tot aan het moment waarop de strafzaak een aanvang neemt. En dat moment is al lang voorbij. Dus op grond van onze wet kan je dit strafproces niet meer stoppen. Dus het beroep van de regering op artikel 148 is afgewezen.
1: Aldus meester Gerald Siocharan in gesprek met Radio ABC. Meester Hugo Esset, ook een van de advocaten van de nabestaanden, hoort u nu in gesprek met journalisten.
2: Een uitspraak komt er nog niet op 9 februari. Dat gaat nog een tijdje duren. Op 9 februari gaat de auditeur militair aangeven of hij vindt dat de verdachten inderdaad naar zijn oordeel die strafbare feiten hebben gepleegd of daar voldoende bewijs voor is. En als de auditeur militair in zijn beschouwing dan tot de conclusie komt dat de verdachten schuldig zijn, één of meerdere, dat hij dan daar ook een passende straf bij eist. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat het voor hem een verrassing was. Het was ook voor mij een verrassing. Dat het requisitoor vandaag gehouden moest worden of kon worden. Maar ik vind dat de krijgsraad, laat maar zeggen, coulant is en mag zijn om het verzoek voor uitstel te honoreren. Ik zie daar eigenlijk op zichzelf niets principieels in. Nee, en de reden waarom, dat moet u aan hem vragen.
1: Aldus meester Hugo Esset, ook een van de advocaten van de nabestaanden in gesprek met journalisten. Sunil Umrao Singh, voorzitter van de stichting 8 december 1982... vindt dat adviseurs van president Desi Bouterse steeds met een foefje komen om het strafproces te stoppen. Er is het niet gelukt om de rechtszaak te beëindigen. Umrao Singh brengt in herinnering dat een amnestiewet in 2012 is aangenomen om het proces te beëindigen. De rechter heeft deze wet naast zich neergelegd. Daarna heeft de regering de procureur-generaal opgedragen om de vervolging onmiddellijk te beëindigen. Dit verzoek van het hoofd van het Openbaar Ministerie is afgewezen door de krijgsraad. Er zijn een heleboel intimidatiepogingen geweest, zegt hij. De rechterlijke macht is belachelijk gemaakt. Via een waarheidscommissie werd getracht om het rechtsproces aan het wankelen te brengen, stelt Umrao Singh. Hij is blij dat al deze zaken mislukt zijn. De zaak begint nu zijn einde te naderen. Umrao Singh zegt dat deze zaak niet alleen belangrijk is voor nabestaanden, maar het gaat om een testcase voor de rechtsstaat. Hij hoopt dat het proces zo snel mogelijk wordt afgehandeld, aldus Staatsnieuws. President Desi Bouterse zegt dat mensen inconsequent reageren wanneer zaken tijdens het 8 december proces niet lopen zoals ze willen. Toen een jaar geleden er enige schijn van was dat de zaak anders zou lopen als sommige mensen dachten, werd er geroepen dat er geen rechtsstaat is, maar machtsstaat. Op 9 februari zal het Openbaar Ministerie zijn requisitoor houden. Mocht het zijn als het weer de andere kant op gaat, moeten mensen dan niet gaan roepen dat er geen sprake is van rechtsstaat. Bouterse merkte tijdens een persconferentie afgelopen woensdag op dat het dezelfde rechters zijn, dezelfde grondwet waarop er gezworen is, hetzelfde Openbaar Ministerie, dezelfde advocaten en dezelfde processtukken. U hoort Bouterse.
3: De advocaten zijn daarmee bezig natuurlijk. Maar wat zal ik zeggen om u duidelijk te maken van wat er gaande is? Zo'n jaar geleden was er één babari. En we moeten wel kijken hoe consequent dan wel inconsequent we zijn. De zaak ging voor, je had een grondwet, waar iedereen gezworen heeft. En het is dezelfde grondwet. We hebben de rechters. Dat zijn dezelfde rechters. Dat zijn dezelfde advocaten. Dat zijn dezelfde processtukken. Maar het had er enige schijn van dat de zaak niet zou lopen zoals sommige mensen dachten dat het zou lopen. En toen was er geen rechtsstaat. Er is geen rechtsstaat in dit land. Habababababa. De zaak gaat voor. Het is dezelfde. Onzezelfde grondwet. Dezelfde ministers. Rechters. Dezelfde advocaten. Het is dezelfde openbare werken. OM. Dat openbare werken. Openbaar ministerie. Het zijn dezelfde stukken. En het leek alsof de uitslag in de richting gaat, juist de andere kant op. En toen was het, macht staat doorbroken, de rechtsstaat zegevierd. De negende gaat het weer dezelfde grondwet zijn. Het gaat weer dezelfde rechter zijn. Het gaat weer dezelfde OM zijn. Het gaat weer dezelfde processtukken zijn. Het gaat weer hetzelfde OM zijn. Mocht het zijn dat het weer de andere kant uitgaat, hoop ik niet dat u gaat schreeuwen. Rechtsstaat weer verbroken, het is machtsstaat geworden.
1: Aldus president Boutersen op een persconferentie. De VHP vindt dat de rechterlijke macht haar werk verder ongehinderd moet doen. Dit zegt de politieke partij naar aanleiding van de beslissing van de krijgsraad dat het 8 december strafproces voortgang moet vinden. De NPS spreekt haar vertrouwen uit in de rechterlijke macht. Dit naar aanleiding van de beslissing van de krijgsraad om door te gaan met het 8 december strafproces. De NPS zegt alert te blijven en roept de samenleving op om het hoofd koel te houden. De voortgang van het 8 december strafproces moet worden gerespecteerd. De Internationale Commissie van Juristen, ICJ, in Genève verwelkomt de beslissing van de krijgsraad in het 8 december strafproces dat deze doorgaat. De organisatie had eerder de bezorgdheid geuit over de vertragingen in het strafproces en is daarom verheugd om de beslissing van deze week te vernemen, zegt de ICJ in een verklaring tegenover Starnieuws. De bisschop van Paramaribo, Karel Tjuni, roept op tot gebed. Op woensdagavond 8 februari zijn alle gelovigen uitgenodigd voor een bijzondere gebedsdienst in de kathedrale basiliek. De Rooms-Katholieke Kerk houdt de gebedsdienst een dag voor het 8 december strafproces. Tijdens deze dienst zal er op voorspraak van onze heilige moeder Maria en de zalige Petrus Donders met aandrang gebeden worden voor vrede en rechtvaardigheid in ons land. We zullen bidden voor een eerlijk rechtsproces voor de rechters, het Openbaar Ministerie, voor de slachtoffers van 8 december, de nabestaanden en ook voor de verdachten, deelt de bisschop mee. André Misikaba, fractieleider van de NDP, vraagt zich af waarom de bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk, Karel Tjuni, oproept om in gebed te gaan voor een eerlijk rechtsproces in de 8 december strafzaak. Om een reactie gevraagd, zegt Misikaba aan Starnieuws, of de geestelijk leider twijfelt aan een eerlijk proces. Als pater heeft Tjuni de diensten geleid van de nabestaanden van 8 december 1982. Nu hij bisschop is geworden, heeft hij hier afstand van gedaan. Misikaba vindt dat de toon van de bisschop een andere is dan toen hij duidelijk in felle bewoordingen de partij koos van de nabestaanden tijdens de herdenkingsdiensten. Misikaba vindt het opvallend dat in de kathedrale basiliek aan de vooravond van het proces een bijzondere dienst wordt gehouden. Het land is verdeeld in twee grote kampen over het 8 december strafproces. Een deel wil president Desi Boutersen zien hangen. Nabestaanden hebben nooit twijfels uitgesproken over een eerlijk proces. Waarom wordt er nu dan gebeden voor een eerlijk proces? Of is de bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk nu hieraan gaan twijfelen? Dat het om een politiek proces gaat, wordt bij mij alleen maar versterkt als ik kijk naar de moves die worden gemaakt, merkt de NDP-fractieleider op. De politicus vindt dat het absoluut niet kan dat de rechterlijke macht een formeel aangenomen amnestiewet in de Nationale Assemblee naast zich heeft neergelegd. Nu heeft de krijgsraad...

0: staat ook het bevel dat de regering heeft gegeven aan het Openbaar Ministerie terzijde gelegd. De regering heeft volgens de grondwet de bevoegdheid om bij het in gevaar komen van de staatsveiligheid de procureur-generaal op te dragen om een zaak te beëindigen. Ik ben benieuwd wat de houding van het Openbaar Ministerie zal zijn op 9 februari, wanneer het proces wordt hervat. Blijft het Openbaar Ministerie bij zijn standpunt dat het proces moet worden beëindigd, stelt de NDP-topper in gesprek met Staatnieuws. De nieuwe ministers Ferdinand Welzijn, Jerry Miranda, Christine Polak, Roline Samsudin en Yildiz Polak-Bijdel mogen hun borst nat maken. Het zal niet gemakkelijk zijn, waarschuwde president Desi Bouterse het vijftal woensdag tijdens een beëdiging in het presidentieel paleis. Volgens het staatshoofd kan van geen van de ministeries worden gezegd dat het een makkelijke job wordt. Er is enorm veel te doen. In de loop der tijden is er ontzettend veel misgegaan en we moeten nu heel veel voor het volk doen. Er is dus een zware verantwoordelijkheid op uw schouders. Het vertrouwen moet terug worden gebracht. Over ruimtelijke ordening, grond- en bosbeheer, waar Samsudin, voormalig deken van de districtscommissarissen, de leiding over krijgt, was de president duidelijk. U krijgt aparte instructies van mij. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar uw ministerie is wel een dankbare tool om de arme man en vrouw te helpen, aldus de president. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, houdt op te bestaan. Dit besluit is genomen door de regering. Transport wordt overgeheveld naar het ministerie van Openbare Werken. Toerisme gaat naar handel en industrie. En wat er met communicatie gaat gebeuren is nog niet duidelijk. En die Rusland maakt geen deel meer uit van de regering. U hoort André Michikaba, fractieleider van de NDP in het parlement, in een reactie bij Radio Apinti.
1: De heer Rusland van TCT die gaat ook eruit. Waarschijnlijk heeft hij niet voldoende geperformd. Wat is de kanttekening die door u gemaakt is als fractieleider van de NDP over de prestaties tot nog toe van de minister van TCT?
2: Dus laat me zeggen dat het makkelijk voor me zou zijn als je me de prestatie van een fractielid zou vragen. Ik denk dat deze vraag door de president beantwoord zal worden als hij de vraag krijgen. Hij heeft zijn team gereshuffeld. Dat is zijn pakje aan. Dat is het prerogatief van de president. Wij kijken uit naar dat nieuwe team om dat weer gewoon voort te zetten.
1: Maar hoe dan ook kijkt u toch wel met de juiste ogen naar de prestaties van de verschillende ministers. U heeft als Nationale Assemblée een bijzondere taak, een controlerende taak om te kijken hoe het reelt en zeilt binnen de ministersploeg. En wat de zaken zijn die ze allemaal naar behoren doen of niet?
2: Er is veel meer in een politieke setting. En gelet op uw werk heeft u ook die politieke ervaring, laat me het zo zeggen. Er is veel meer dat komt bij kijken wanneer het gaat om een politiek besluit. Het is niet altijd alleen maar het kijken naar de prestatie van de mensen. Want er zijn mensen die ook in de ogen van de samenleving goed hebben gepresteerd. En toch, gelet op tijd en omstandigheid, gelet op de politieke realiteit, toch wordt gevraagd om op een andere post de krachten te geven dan als minister. Dus nogmaals, maar Anetti Gritti Vassani zal de president uitleggen. Onze positie is dat we ready zijn om met elke pion, om het zo even te noemen, die door de politiek in deze de president wordt aangewezen om met dit te werken.
0: Aldus André Michikaba van de NDP in gesprek met Radio Apinti. De reshuffeling van ministeries in het kabinet Bouterse 2 zal volgens de VHP weinig effect hebben op het regeringsbeleid. Er zal iets drastischer moeten gebeuren om het roer van het regeringsbeleid om te gooien. Reeds lang is duidelijk dat de ministeries niet meer zijn dan een soort directeur op het ministerie die geen eigen beleid kunnen ontwikkelen, maar aan de leiband lopen van de president en zijn adviseurs. Het desastreuze financieel-economisch beleid zal moeten veranderen en de corruptie die heeft plaatsgevonden moet worden aangepakt. Het volk moet zien dat schuldigen worden gestraft en dat de tientallen miljoenen die gestolen zijn worden afgepakt. De president zal bij zichzelf en zijn naaste omgeving moeten beginnen, want daar zit de belangrijkste oorzaak van het economisch falen, aldus de VHP in een verklaring. Het wordt een pour broku weer broku situatie. Dit zegt Gregory Rusland van de NPS in gesprek met Dag.

0: de schuld van de ministers die nu zijn bedankt. Als je een minister zonder de nodige tools op een ministerie plaatst, kun je onmogelijk van hem verwachten dat hij op een adequate manier uitvoering kan geven aan de gestelde doelen, meent de politicus. Hij gelooft niet in wonderen en dus ook niet in betere tijden met de huidige toppers aan de macht, aldus Rusland in Dagblad Suriname. Volgens politiek analist Guillermo Samson heeft president Boutersen geen maatschappijvisie. Dit zei hij in gesprek met Radio Apinti naar aanleiding van de reshuffling. U hoort Samson.
1: Boutersen heeft geen maatschappijvisie. Hij is geen ideoloog. Springt van links naar rechts. Eén keer is hij links, de andere keer is hij rechts. Verwijs in dit kader naar Badrissé Sital, zoals hij dat vaker hier bij u in de studio heeft gezegd. Er is geen programma. En aan de andere kant, er is een hele raar van leiding geven, van regeren. Eigenlijk bijna regeren op basis van wanhoop, zou ik het willen noemen. Ja? Een hele rare manier, stijl van leiding geven, waar ministers in feite geen bevoegdheid hebben. Maar alles ligt bij wat men noemt het kabinet van de president. Een drietal, viertal mannen met de minister van Financiën bijgenomen. Ja, waarbij je zou kunnen zeggen, ja, Boutersen is president de jure. Maar hoofddraad is de facto met zijn linkgedrag. Waardoor de ministers, al hoe goed, hoe adequaat ze ook zouden zijn. Ja, en al zou je een profiel van ze hebben, ja, ze niet kunnen functioneren. Ja, omdat alles daar zit bij een stelletje oude mannen die totaal geen visie hebben, geen maatschappijvisie hebben, maar wel een land willen regeren. En dat is another ballgame. Kortweg, te weinig geschooldheid. Ja, als het geen geschooldheid is, dan is het zeker dementie wat er speelt, ja, waardoor dingen niet uit de verf kunnen komen.
0: Aldus Guillermo Samson, politiek analist in gesprek met Radio Apinti. Wilgo Valies, voorzitter van de BVL en ALS, merkt op dat er binnenkort niet meer zal worden gesproken van de Onderwijsfederatie VOLS, maar van één onderwijsorganisatie, de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. Deze zal allen in de beroepsgroep vertegenwoordigen. Wij vertegenwoordigen leerkrachten en zijn geen VOLS die acties onderneemt tegen leerkrachten. We gaan de belangen van de leerkrachten veiligstellen. Valies stoort zich danig eraan dat VOLS doet voorkomen alsof zij het akkoord van 500 SRD extra aan leerkrachten te geven voor januari en februari heeft bereikt. Er is een verdienste van de BVL en de ALS, zegt hij. Hij zegt verder dat het een gewoonte is van de VOLS om van inspanningen van de Bond van Leraren gebruik te maken en te doen alsof zij het hebben gedaan. Volgens Valies is de houding van de president van de VOLS, Marcelino Nerkust, één waarbij gedemonstreerd is niet aan de zijde van de werkers te staan. Valies zegt dat leerkrachten niet zijn opgehitst tegen Nerkust, maar hun de waarheid is voorgehouden. Nerkust moet niet dokken als een lafaard, want dat is hij. Zodra het heet wordt, dokt hij. De voorzitter van de VOLS is voltooid verleden tijd, zegt Valies aan de ware tijd. President Desi Boutersen zei tijdens zijn persconferentie, na beëdiging van de nieuwe bewindslieden, over de recente staking van onderwijsgevenden, dat men geen oplossing wil. De mensen zouden volgens hem een andere agenda hebben. De president beweerde dat de onderwijsstaking van zo'n 2 weken geleden helemaal niet nodig was. De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, VOLS, heeft gezorgd voor een oplossing, zegt de president. Op initiatief van de VOLS heeft de regering uiteindelijk besloten om de leerkrachten een tegemoetkoming van 500 SRD te geven voor januari en februari. De president zei dat de leerkrachten hard werken en dat gekeken moet worden naar hun belang. Boutersen haalde aan dat er constant overleg was met de onderwijsbonden. Zaken rond de herwaardering waren al rond. De VOLS heeft de voorstellen geaccepteerd, maar de Bond van Leraren is in actie gegaan, aldus Boutersen. Het land kan geen onrust hebben in deze fase van ontwikkeling, waarbij de precaire situatie ook het hoofd geboden moet worden. De regering doet er alles aan, opdat er geen chaos gecreëerd wordt. Wat afgesproken is met de bonden, zal worden nagekomen. U hoort Boutersen.
2: Want we zijn constant in conclave met de vakbeweging.

0: op een bepaald moment een bepaalde compensatie, welke voor 31 zou moeten plaatsvinden, die bekende 375. En in feite was het overleg over. En een van de groeperingen had het al aanvaard. Dat je buiten wat aanvaard is, plotseling een andere komt. Toen zaten we met het probleem. En ik moet zeggen, gelukkig dat we, dat er nog mensen zijn die in algemene termen denken. En toen heeft de Vos ons, want wij waren absoluut niet meer te vermurmen, toen heeft de Vos ons gevraagd, men gaat enorm veel onrust stoken, doet u er alles aan, doet u er alles aan. Het team heeft zich terug moeten trekken, ze weer gaan herberekenen, minister Financiën kwam om de hoek. En uiteindelijk, voor die compensatie, ik zeg minister, als we het kunnen trekken, dan zullen we het initiatief van Vos overnemen.
1: Aldus de president in reactie op de onderwijsstaking van de Vos en Als. Dat de onderwijsorganisaties geen oplossing willen en een andere agenda hebben, zoals president Desi Bouterse beweerde, klopt totaal niet, zegt vakbondsleider Wilgo Valies van de BVL en Als. Valies zegt, we hebben altijd opengestaan om te werken naar een oplossing. Er is juist de regering geweest die door de jaren heen in gebreken is gebleven en ons aan het lijntje heeft gehouden. Ondanks dat hebben de leraren zich toch positief opgesteld. Omdat de leraren op een gegeven moment geen vertrouwen meer hadden in de regering, vanwege het niet nakomen van beloften en uitstel van gemaakte afspraken, hebben ze het werk de afgelopen dagen neergelegd. Valies onderstreept dat de leraren altijd bereid zijn om een oplossing te bereiken, maar niet tegen elke prijs, zegt hij. De Bond van Leraren en de ALS zijn voor de rechter overeengekomen dat 13 februari de ultieme datum is om een akkoord te bereiken over de herwaardering, aldus Valies in de Ware Tijd. Onder de kop raadadviseurs geven mandaat mogelijk terug, schrijft de Ware Tijd het volgende. We zijn niet bevoegd om loononderhandelingen te voeren. Dit zal extra worden benadrukt bij de rechter. Dat zegt raadsadviseur Eddy Josefsoon. Hij praat samen met zijn collega's Jules Weidenbos en Errol Alibux met de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname onder leiding van Wilgo Valies. Als ze blijven vasthouden dat het gaat om onderhandelingen over loon, zullen de raadsadviseurs hun mandaat teruggeven. Deze zaak zal dan bij het overlegorgaan van de overheid verder worden behandeld. Dinsdag spraken de raadsadviseurs met de Onderwijsfederatie Vos, waarvan Marcelino Nerkust voorzitter is. Maandag was het overleg met de BVL als. Vrijdag had een tweede overleg plaats met de BVL en maandag ontvangen de raadsadviseurs opnieuw de Vos. De komende week zal de regeringsdelegatie proberen om met alle onderwijsbonden gezamenlijk te praten om op die manier tijd te winnen. Josefsoon hoopt dat partijen op de uiterste datum van 13 februari het eens worden over het oplossen van de problemen rond het herwaarderingsprogramma. President Desi Bouterse beschrijft het Internationale Monetaire Fonds, het IMF, nog steeds als koud. Op 24 januari zei het IMF dat de regering haar inspanningen moet verdubbelen voor economische hervormingen ten einde de economie weer op rails te krijgen en Suriname weer op het pad van groei te zetten. Tijdens de persconferentie, na de beëdiging van de 5 nieuwe ministers, benadrukte het staatshoofd dat het IMF technisch zaken kan aangeven, maar dat die politiek moeilijk uit te voeren kunnen zijn. Om die reden worden zaken op een eigen tempo uitgevoerd. Hij verzekerde dat zijn regering nog bezig is met het IMF, maar ze zijn nog steeds koud, aldus Bouterse. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken zegt dat president Desi Bouterse zich zacht had uitgedrukt dat het ministerie een regering op zich een augiostaal is. De nieuwe minister zegt in gesprek met Starnieuws dat hij meerdere regeringen en augiostallen heeft aangetroffen. Hij is bezig, versneld, met behulp van bevriende deskundigen, een scan te maken van het ministerie. De Nationale Assemblée lanceerde afgelopen maandag haar eigen televisiekanaal. Voorzitter Jennifer Gelix-Simons startte de uitzendingen in de technische afdeling van de vergaderzaal. De samenleving krijgt met de live uitzendingen direct een indruk van wat zich afspeelt tijdens de openbare vergaderingen en andere activiteiten in het assembleegebouw. U hoort Simons.
2: De weg naar een open parlement die we toen begonnen zijn, die zou niet compleet zijn zonder een eigen tv-kanaal waarin we een paar dingen gaan doen. In de eerste plaats, zoals ik al heb gezegd, krijgt het volk rechtstreeks inkijk in wat hier gebeurt. Of het nou de openbare commissievergadering is of de plenaire, men kan luisteren en kijken. Men kan in de gaten krijgen dat wanneer men op het werk zat om 10 uur of 11 uur de vergadering begonnen was, wanneer men thuis komt om 3 uur de vergadering nog gaande is, en wanneer men 6 uur kinderen klaarmaakt om naar bed te gaan, de vergadering nog gaande is of misschien net gesloten wordt. Men kreeg de indruk van de intensiteit van het werk, maar ook wat de leden hier naar voren brengen voor de regering en namens de bevolking van Suriname.
1: Aldus Jenny Gerling-Simons, voorzitter van de Nationale Assemblée, in verband met de lancering van het tv-kanaal voor de DNA. We gaan u luisteren naar muziek en Waldo de los Rios met een klassieker van Mozart, symfonie nummer 40.